Esther. Hoofdstuk 8, vers 1 tot en met 12. Nog diezelfde dag gaf Ahasveros de koning het huis van Haman, de vijand van de Judeërs, aan koningin Esther en werd Mordekai bij de koning toegelaten, want Esther had verteld in welke betrekking hij tot haar stond. De koning deed de ring af die hij Haman ontnomen had en gaf die aan Mordekai. En Esther stelde Mordekai aan over het huis van Haman. Toen nam Esther opnieuw het woord voor het aangezicht van de koning. Ze viel aan zijn voeten neer en smeekte hem onder tranen om het onheil te verijdelen dat Haman de Agagiet tegen de Judeërs beraamd had. De koning reikte Esther de gouden scepter aan. Esther rees op en stond nu voor de koning. Zij sprak: "Als het de koning goeddunkt en ik genade heb gevonden in zijn ogen, en als mijn voorstel de goedkeuring van de koning kan wegdragen en ik hem genoegen geef, laat er dan een schrijven uitgaan om de brieven te herroepen die de Agagiet Haman, de zoon van Hammedata, uitgedacht en geschreven heeft om in al de provincies van de koning de Judeërs uit te roeien. Want hoe zal ik het onheil kunnen aanzien dat mijn volk zal treffen? Hoe zal ik kunnen aanzien dat mijn familie wordt uitgeroeid?" Daarop zei Ahasveros de koning tegen koningin Esther en tegen de Judeër Mordekai: "Ik heb het huis van Haman aan Esther gegeven en hij zelf is aan de paal opgehangen omdat hij de hand wilde slaan aan de Judeërs. Schrijf nu maar wat je voor de Judeërs gewenst acht in naam van de koning en verzegel dat met de ring van de koning. U weet, wat in de naam van de koning geschreven en met de ring van de koning verzegeld is, kan niet herroepen worden." De koninklijke schrijvers werden ontboden. Toen dat gebeurde, was het de derde maand, de maand Siwan, de 23e dag. Geheel volgens de aanwijzingen van Mordekai werd er een bevelschrift opgesteld voor de Judeërs en voor de satrapen, de gouverneurs en de bestuurders van de provincies, van Indië tot Kus, 127 provincies, voor iedere provincie in haar eigen schrift en voor ieder volk in zijn eigen taal. Ook aan de Judeërs werd in hun eigen schrift en taal geschreven. En hij stelde die beschikking op in naam van Ahasveros de koning en verzegelde haar met de ring van de koning. Daarna verzond hij afschriften met de bereden ijlboden die reden op de koninklijke paarden, gefokt van bliksemsnelle merries. De koning stond de Judeërs in alle steden toe zich aaneen te sluiten en zichzelf te verdedigen. Om iedere gewapende macht, van welk volk en uit welke provincie ook, die hen zou belagen, te verdelgen, te doden en uit te roeien, met kinderen en vrouwen, en zij mochten hun bezittingen plunderen. Op één en dezelfde dag in alle provincies van Ahasveros de koning, de 13e van de 12e maand, te weten de maand Adar. Hier volgt de tekst van de brief. De grote koning Artaxerxes aan de bestuurders van de 127 provincies van Indië tot Ethiopië en aan degenen die ons trouw zijn. Salut! Velen die door de uiterste goedgunstigheid van hun weldoeners al te zeer geëerd werden, hebben daardoor een te hoge dunk van zichzelf gekregen. Zij trachten niet alleen onze onderdanen kwaad te doen, maar niet bij machte hun weelde te dragen, gaan zij ertoe over tegen hun weldoeners te intrigeren. Zij doen niet alleen de dankbaarheid tekort in hun omgang met de mensen, maar zij menen zelfs te kunnen ontsnappen aan de geen kwaad duldende gerechtigheid van de God die altijd alles ziet. Zozeer hebben ze zich door het gezwets van mensen die niet deugen laten meeslepen. Vele malen zijn ook vele machthebbers medeplichtig geworden aan het vergieten van onschuldig bloed en dient ten gevolge in onherstelbare ellende gestort door de overreding van vrienden aan wie zij de behartiging van de staatszaken hadden toevertrouwd en die met doortraptheid en drogredenen de nobele goede trouw van de heersers bedrogen hebben. U kunt dat niet alleen opmaken uit de oude overgeleverde verhalen, u hoeft niet ver te zoeken om te zien wat er zoal aan schandelijks bedreven is door de verdorvenheid van lieden die op onwaardige wijze hun macht uitoefenen. U moet ook uw blik richten op de toekomst, hoe wij het koninkrijk ten bate van alle mensen rust en vrede zullen verschaffen. Wij zullen geen veranderingen dulden, maar wel altijd met redelijke tegemoetkomendheid oordelen over wat ons wordt voorgelegd.
Zo is er nu een zekere Haman, de zoon van Hammadatus, een Macedoniër, zeker niet van Perzisch bloed en in rechtschapenheid niet met ons te vergelijken, die als gast bij ons is opgenomen en die zozeer het voorwerp is geweest van onze menslievendheid tegenover alle volken, dat hij onze vader werd genoemd, de hoogste waardigheid na de koninklijke troon bekleedde en door allen met de knieval werd geëerd. Maar deze hoge eer werd hem te machtig en hij zette er zijn zinnen op ons van de heerschappij en zelfs van het leven te beroven. Hij heeft onze redder en trouwe weldoener Mordecai en onze onberispelijke deelgenoten in het koningschap Esther tezamen met heel hun volk door listig en slinks gekonkel ten val willen brengen. Door dat geïntrigeer hoopte hij namelijk ons te isoleren en zo in zijn macht te krijgen, om vervolgens de heerschappij van de Perzen aan de Macedoniërs te geven. Wij echter zijn tot de bevinding gekomen dat de Judeërs, door deze doortrapte boosdoener voor de ondergang bestemd, geen misdadigers zijn, maar dat zij leven volgens zeer rechtvaardige wetten en

arresteren. Verder moeten de Judeërs volgens hun eigen gebruiken laten leven en hen met krachtige hand helpen om zich te verweren tegen degenen die hen zullen belagen op het ogenblik van de beproeving, op de 13e dag van de 12e maand Adar, de bewuste dag. Want die dag, die voor de uitverkoren generatie de dag van de ondergang had moeten worden, is door de allesbeheersende God voor hen tot een dag van vreugde gemaakt. Daarom moet ook u onder uw vastgestelde feesten een speciale dag vieren, met kostelijke maaltijden, opdat die dag, nu en in de toekomst, een teken van redding mag zijn, voor ons en alle weldenkende Perzen, en die anderzijds onze belagers aan hun ondergang mag herinneren. Alle steden of provincies, geen uitgezonderd, die niet naar dit bevel handelen, zullen zonder mededogen te vuur en te zwaard verwoest worden. Niet alleen door de mensen zullen ze gemeden worden, maar ook de wilde dieren en vogels zullen er een afschuw van hebben, voor altijd. Het afschrift van de tekst van deze beschikking moest bij wijze van wet in alle provincies uitgevaardigd worden en ter kennis van alle volken gebracht worden. En de Judeërs moesten zich op de bewuste dag gereed houden om zich op hun vijanden te wreken. Op bevel van de koning stoven de ijlboden die op de koninklijke paarden reden weg. Ook in de vesting van Susan werd de wet uitgevaardigd. Toen ging Mordecai bij de koning weg, gekleed in een koninklijk gewaad van wit en violet linnen, met een grote gouden diadeem en een grote mantel van byssus en purperen stof. De stad Susan was opgetogen van vreugde. Voor de Judeërs was het een dag van geluk en vreugde, van gejuich en glorie. Ook in alle provincies en in alle steden waar het besluit en bevel van de koning bekend werd, was er bij de Judeërs vreugde en gejuich. Er werden maaltijden aangericht en het was feest. Uit de bevolking van het land gingen velen tot het Jodendom over, want vrees voor de Judeërs had hen overvallen.

Esther, hoofdstuk 9, vers 1 tot en met 32. In de 12e maand, de maand Adar, op de 13e dag, toen het besluit en het bevel van de koning moest worden uitgevoerd, op die dag waarop de vijanden van de Judeërs gehoopt hadden om hen te kunnen overweldigen, gebeurde juist het omgekeerde. De Judeërs overweldigden hun belagers. In hun steden, in alle provincies van Ahasverus de koning, sloten de Judeërs zich aaneen om de hand te slaan aan degenen die hun ondergang zochten. Niemand kon hun weerstaan, want alle volken waren door angst voor hen aangegrepen. Alle bestuurders van de provincies, de satrapen, de gouverneurs en de ambtenaren van de koning namen het op voor de Judeërs, want de vrees voor Mordekai had hen aangegrepen. Mordekai immers had grote invloed in het koninklijk paleis en zijn faam verspreidde zich in alle provincies. Hij kreeg steeds grotere invloed, Mordekai. De Judeërs sloegen met het zwaard op al hun vijanden in. Ze sloegen hen met dood en vernietiging. Ze deden met hun belagers wat ze wilden. In de vesting van Susan doden en roeiden zij 500 man uit. Ook Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai en Waizata, de 10 zonen van Haman, de zoon van Hammedata, de vijand van de Judeërs, doden zij. Naar de bezittingen echter staken zij hun handen niet uit. Toen de koning die dag hoorde hoeveel er in de vesting van Susan gedood waren, zei hij tegen koningin Esther: in de vesting van Susan hebben de Judeërs 500 man gedood en uitgeroeid, en bovendien nog de 10 zonen van Haman. Wat zullen ze dan in de andere koninklijke provincies gedaan hebben? Wat verlangt u nu nog? Het zal u gegeven worden. Hebt u nog een verzoek? Het zal ingewilligd worden. Esther antwoordde: als het de koning goeddunkt, zouden dan de Judeërs in Susan ook morgen nog eens de wet mogen toepassen die voor vandaag geldt? En ik zou ook graag zien dat de 10 zonen van Haman aan de paal gehangen werden. De koning gelastte dat het zo zou gebeuren. In Susan werd een desbetreffende verordening uitgevaardigd en de 10 zonen van Haman werden opgehangen. Ook op de 14e dag van de maand Adar sloten zich dus de Judeërs van Susan aaneen en ze doden nog eens 300 man. Naar de bezittingen echter staken zij hun handen niet uit. Ook de andere Judeërs die in de provincies van de koning woonden, hadden zich aaneengesloten. Ze verdedigden zich, ze kregen rust van hun vijanden en ze doden 75.000 van hun belagers. Naar de bezittingen echter staken zij hun handen niet uit. Dat gebeurde op de 13e dag van de maand Adar. Op de 14e dag rustten ze uit en maakten die dag tot een dag van maaltijden en van vreugde. De Judeërs van Susan echter sloten zich zowel op de 13e als op de 14e dag aaneen. Op de 15e rustten ze uit en maakten die dag tot een dag van maaltijden en van vreugde. Daarom vieren de Judeërs die over het land verspreid in de niet ommuurde steden wonen de 14e dag van de maand Adar met vreugde en maaltijden als een feestdag waarop men elkaar geschenken stuurt. Mordekai maakte van deze gebeurtenissen een schriftelijk verslag, stuurde afschriften naar alle Judeërs in alle provincies van Ahasverus, de koning, dichtbij en veraf, om hen te verplichten ieder jaar de 14e en de 15e dag van de maand Adar te vieren, als de dagen waarop de Judeërs rust van hun vijanden hadden gekregen, en als de maand waarin hun droefheid in vreugde was veranderd en hun rouw in een feestdag was omgeslagen. Ze moesten er dagen van maaltijden en vreugde van maken, elkaar geschenken sturen en de armen geschenken geven. Datgene wat de Judeërs zelf al begonnen waren, maakten zij, toen Mordekai hun dat had geschreven, tot een vast gebruik. De Agagiet Haman, de zoon van Hammedata, de vijand van de Judeërs, had immers het plan opgevat om de Judeërs uit te roeien. Hij had het poer, dat wil zeggen het lot, geworpen om hen op te jagen en uit te roeien. Dit was echter de koning ter oor gekomen en deze had, zowel mondeling als schriftelijk, verordend dat het onheil door Haman tegen de Judeërs beraamd op zijn eigen hoofd moest neerkomen en dat hij en zijn zonen aan de paal moesten worden opgehangen. Daarom, vanwege het woord poer, gaven zij aan die dagen de naam Purim.
Daarom, vanwege de inhoud van dit schrijven en vanwege alles wat ze er zelf van gezien en ondervonden hadden, legden zij zich als verplichting op en aanvaarden zij zowel voor zichzelf en voor hun nakomelingen als ook voor allen die zich bij hen zouden aansluiten, onherroepelijk dat ze ieder jaar die twee dagen zouden vieren, volgens het desbetreffende voorschrift en op de daarvoor bepaalde tijd. En deze dagen zouden herdacht en gevierd worden van generatie op generatie door alle families in alle provincies en in alle steden. Nooit mochten die Purimdagen bij de Judeërs in onbruik raken en mocht deze herdenking bij hun nakomelingen verloren gaan. Koningin Esther, de dochter van Abigail, schreef een stuk om deze tweede brief over Purim nadrukkelijk te bekrachtigen. Er gingen afschriften uit naar alle Judeërs in de 127 provincies waaruit het koninkrijk van Ahasveros bestond. Het was een boodschap van vrede en trouw, waarin de Purimdagen als een verplicht feest werden opgelegd, te vieren op de daarvoor aangewezen tijd, zoals Judeër Mordecai en koningin Esther het hun hadden opgedragen, en in overeenstemming met de voorschriften die zij voor zichzelf en hun nakomelingen hadden opgesteld, met betrekking tot het vasten en de weeklachten. En het woord van Esther, dat de regels voor het Purimfeest bepaalde, werd te boek gesteld.

Esther, hoofdstuk 10, vers 1 tot en met 3. Ahasveros, de koning, legde het vasteland en de eilanden een schatting op. Al zijn machtige daden en krijgsdaden, en ook de bijzonderheden over de hoge waardigheid die de koning aan Mordekai verleend had, zijn te vinden in de annalen van de koningen van Medië en Perzië. Want de Judeër Mordekai kwam in rang onmiddellijk na Ahasveros, de koning. Hij stond bij de Judeërs hoog in aanzien, hij was geliefd bij al zijn broeders. Hij zocht steeds het geluk van zijn volk en was een pleitbezorger voor de vrede van al zijn nakomelingen. En Mordekai sprak: dit is het werk van God geweest. Ik herinner mij de droom waarin ik dit alles gezien heb. Niets van die droom is onvervuld gebleven. Daar was de kleine bron die een rivier werd, en er was licht, zon en veel water. De rivier is Esther, met wie de koning huwde en die door hem tot koningin werd gemaakt. De twee draken zijn Haman en ik. De vele naties zijn degenen die zich aaneengesloten hebben om de naam van de Judeërs uit te roeien. De ene natie, dat is mijn volk Israël, degenen die God hebben aangeroepen en gered zijn. De Heer heeft zijn volk gered. De Heer heeft ons onttrokken aan al die rampen. God heeft de grote tekenen en wonderen verricht die bij de naties nooit gebeurd zijn. Want God had twee lotsbestemmingen gemaakt, één voor het volk van God en één voor alle andere naties. En op het uur, de tijd en de dag van de beslissing besloot God die twee lotsbestemmingen te voltrekken, de ene voor alle volken, de andere voor zijn eigen volk, doordat hij aan hen dacht en zijn erfdeel recht verschafte. Voor hen zullen daarom die dagen van de maand Adar, de 14e en de 15e van die maand, dagen van feestelijke samenkomsten en van vreugde zijn, voor Gods aangezicht, van generatie op generatie, in eeuwigheid bij zijn volk Israël. In het vierde jaar van de regering van Ptolemeus en Cleopatra bracht Dositheus, die verklaarde dat hij priester en leviet was, samen met zijn zoon Ptolemeus deze brief over, het Purim. Zij verzekerden dat hij echt was en vertaald door Lysimachus, de zoon van Ptolemeus, van de gemeente in Jeruzalem.

Wellicht ons duistere verstand. Geef dat ons hart van liefde brand. En dat ons zwakke lichaam leeft. Vanuit de kracht die Gij het geeft. Verlos ons als

Het eerste boek Maccabeën. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 64. In die tijd ondernam de Macedoniër Alexander, de zoon van Philippus, vanuit het land van de Kittiërs een veldtocht tegen Darius, de koning van de Perzen en de Mede. Hij versloeg hem en werd koning in zijn plaats, na eerst alleen over Griekenland te hebben geregeerd. Hij voerde tal van oorlogen, veroverde vestingen en doodde de koningen van de aarde. Hij drong door tot de uiteinden van de aarde en plunderde vele volken. De aarde durfde zich niet meer tegen hem te verzetten. Hij werd overmoedig en in zijn trots bracht hij een buitengewoon sterk leger op de been. Hij maakte zich meester van landen, volken en vorsten en ze werden hem schatplichtig. Daarna werd hij ziek. Toen hij zijn einde voelde naderen, ontbood hij zijn dienaren, de edelen die van jongs af met hem waren opgevoed, en verdeelde nog bij zijn leven zijn rijk onder hen. Alexander stierf na een regeerperiode van 12 jaar. Na zijn dood namen zijn dienaren het bestuur van het gebied dat hun was toegewezen in handen en bonden de diadeem om hun hoofd. Hun zonen volgden hen op. Gedurende de vele jaren dat hun bewind duurde, brachten zij veel ellende over de aarde. Uit hun generatie kwam een slecht mens voort, Antiochus Epiphanes, de zoon van koning Antiochus, die in Rome gijzelaar was geweest. Hij werd koning in het 137ste jaar van de heerschappij van de Grieken. In die tijd kwam in Israël een generatie op die zich niet meer om de leer bekommerde en velen wisten winnen voor de gedachte om een verbond te sluiten met de volken uit de omgeving. Want, zeiden ze, sinds we ons van hen hebben afgescheiden, hebben vele rampen ons getroffen. Overtuigd van de juistheid van deze redenering, verklaarden enige mannen uit het volk zich bereid om naar de koning te gaan. Deze verleende hun volmacht om de levenswijze van de heidenen in te voeren. Ze richtten in Jeruzalem een atletiekschool op, zoals bij de heidenen het gebruik was. Ze lieten zich weer een voorhuid maken en braken met het heilig verbond. Ze bukten zich onder het juk van de volken en boden zich aan om kwaad te doen. Toen Antiochus zijn heerschappij gevestigd zag, kwam het verlangen in hem op om koning te worden van Egypte. Dan zou hij over 2 rijken regeren. Hij trok dus met een talrijk leger, met strijdwagens en olifanten en met een grote vloot naar Egypte en viel Ptolemeus, de koning van Egypte, aan. Ptolemeus werd door angst bevangen en nam de vlucht, terwijl velen sneuvelden. Antiochus veroverde de versterkte steden in Egypte en plunderde dat land. Na zijn overwinning op Egypte aanvaardde hij in het jaar 143 de terugtocht. Met een talrijk leger trok hij naar Israël en ging hij naar Jeruzalem. Daar drong hij in overmoed het heiligdom binnen, legde beslag op het gouden reukofferaltaar, de luchter met alles wat erbij hoort, de tafel met de toonbroden, de plengschalen, de bekers, de gouden wierookschalen, het voorhangsel, de kransen en de gouden versierselen aan de voorgevel van de tempel en hij haalde overal de goudlaag af. Hij nam het goud, het zilver, het kostbare vaatwerk en de verborgen schatten die hij kon vinden in beslag en nam alles mee naar zijn land. Voor hij vertrok, richtte hij een bloedbad aan en brak de schaamteloze taal uit. In stad en land van Israël heerste een grote verslagenheid. Vorsten en oudsten zuchten, jonge meisjes en jonge mannen kwijnden weg, de schoonheid van de vrouwen verwelkte. De bruidegom hief een treurlied aan, de bruid rouwde in haar bruidsvertrek. Het land schokte van het verdriet van zijn bewoners, heel het huis van Jacob was met schaamte overdekt. 2 jaar later stuurde de koning de hoofdambtenaar die belast was met het innen van de belastingen naar de steden van Juda. Met een sterk leger verscheen hij voor Jeruzalem en op sluwe wijze wist hij door vreedzame onderhandelingen het vertrouwen van de inwoners te winnen. Maar onverwachts deed hij een aanval op de stad, trof haar zwaar en bracht veel Israëlieten om het leven. Hij plunderde de stad, stak haar in brand en liet de huizen en de stadsmuur omverhalen. Vrouwen en kinderen werden gevangen weggevoerd en het vee werd in beslag genomen. De stad van David werd versterkt en voorzien van een grote sterke muur met zware torens. Ze werd een burcht.
en ze plaatsten daarin een zondig volk, goddeloze mannen, en versterkten zich erin. Ze sloegen er wapens en levensmiddelen op en brachten er in veiligheid wat ze in Jeruzalem buitmaakten. Het was een geduchte valstrik, een hinderlaag voor het heiligdom, een kwaadaardige belager die Israël steeds in het oog hield. Onschuldig bloed vergoten zij rondom de tempel en zij ontwijden de heilige plaats. Uit angst voor hen namen de bewoners van Jeruzalem de vlucht en werd de stad een woonplaats van vreemdelingen. Zo vervreemde Jeruzalem van haar eigen kroost en liet haar kinderen haar aan haar lot over. Haar tempel lag verlaten als de woestijn. Haar feesten waren dagen van rouw geworden. Met de Sabbat werd de spot gedreven. Vroeger eer, nu bespotting. Haar ontluistering evenaarde haar oude glorie. Haar heerlijkheid was in ellende veranderd. Daarna vaardigde de koning voor heel zijn rijk het bevel uit dat allen één volk moesten worden en dat ieder zijn eigen leringen moest opgeven. Alle naties voegden zich naar het woord van de koning. Zelfs onder de Israëlieten waren er velen die graag de godsdienst van de koning aannamen, aan de afgoden offerden en de Sabbat onteerden. Ook naar Jeruzalem en de steden van Juda stuurde de koning boden met het schriftelijk bevel dat de Israëlieten de leringen moesten overnemen en op moesten houden met de brand, slacht en plengoffers in de tempel. Dat ze Sabbat en feestdagen moesten onteren en de tempel en de heilige personen ontwijden. Dat ze altaren, tempels en kapellen moesten oprichten voor afgoden en varkens en andere onreine dieren moesten offeren. Dat ze hun zonen niet meer mochten besnijden en zich moesten verontreinigen door allerlei onreine en onheilige praktijken, om zo de leer te vergeten en haar voorschriften te ontkrachten. Iedereen die niet zou gehoorzamen aan het bevel van de koning, zou gedood worden. Soortgelijke bepalingen liet hij in heel zijn rijk afkondigen. Tegelijkertijd stelde hij over het volk beambten aan die erop moesten toezien dat er in elke stad van Juda offers werden opgedragen. Velen uit het volk richtten zich naar hun voorschriften en stoorden zich niet aan de leer. Ze stichtten zoveel kwaad in het land dat de Israëlieten gedwongen waren om zich te verbergen in alle mogelijke schuilplaatsen. De 15e Kislev van het 145ste jaar liet de koning de gruwel van de verwoesting bouwen op het brandofferaltaar. In de steden van Juda werden afgodsaltaren opgericht en voor de ingang van de huizen en op de pleinen brandde men wierook. Alle schriftrollen die men kon opsporen werden verscheurd en verbrand. En degene bij wie men een boek van het verbond aantrof, of die de wet nog onderhield, werd volgens koninklijk besluit ter dood gebracht. De beambten lieten de Israëlieten hun macht voelen door maandelijks in hun steden degenen terecht te stellen die op overtreding betrapt waren. De 25e van de maand werd er een offer opgedragen op het afgodsaltaar dat op het brandofferaltaar stond. De vrouwen die hun kinderen hadden laten besnijden, werden volgens het voorschrift van de koning ter dood gebracht, met de zuigelingen vastgebonden aan de hals van hun moeder. Ook doodde men de familieleden en degenen die de besnijdenis hadden voltrokken. Toch bleven vele Israëlieten standvastig en waren zij vast besloten geen onreine spijzen te eten. En zij wilden liever sterven dan zich met verboden spijzen te besmetten en het heilig verbond te schenden. Ze werden dan ook ter dood gebracht. Zeer zwaar drukte Gods woede op Israël.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom. Het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u.
In de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben zojuist de rozenkrans van barmhartigheid gebeden. Mogen de Heer ons begeleiden gans deze dag.

Beste luisteraars van Radio Maria, we lezen verder uit het boek van Francis Johnston, Het wonder van Guadalupe. Tot de rang van Lateranenbasiliek verheven. Zonder zich te storen aan de oppositie in het heilige officie, stelde de paus onmiddellijk een mis en officie op voor het feest van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe en zond dit naar de congregatie van de riten, die ze vervolgens goedkeurde. Benedictus kende vervolgens formeel speciale privileges en eerbewijzen toe aan het heiligdom van Guadalupe, evenals een status die ongeëvenaard is onder de heiligdommen met bovennatuurlijke gebeurtenissen, die zelfs die van Lourdes en Fatima te boven gingen. Hij riep de 12e december uit, herinner u, dat is de begindag, de inzegening van ons Radio Maria België. Hij riep de 12e december uit tot verplichte heiligdag voor Mexico, te vieren als een feest van dubbel eerste klas met octaaf. Hij legde aan alle priesters en kloosterlingen de verplichting op die dag een speciale dienst en heilige mis te lezen. Met zijn apostolisch gezag decreteerde, verklaarde en beval hij dat Onze Lieve Vrouw van Guadalupe zou erkend, aanroepen en vereerd worden als de voornaamste patrones en beschermster van Mexico. Als de kroon op het werk verhief hij de basiliek van Guadalupe tot de rang van Lateraanse basiliek. Ze op die manier gelijk in waarde makend aan Sint-Jan van Lateranen in Rome, in rang de tweede belangrijkste kerk van het christendom. Mysterieuze oplossing van een moeilijkheid. Dat Onze Lieve Vrouw zelf de hand schijnt gehad te hebben in de goede afloop van deze zaak, wordt aangetoond door de mysterieuze oplossing van een onoverkomelijke moeilijkheid die zich voordeed toen de congregatie van de riten de nieuwe liturgie overwoog. Ze wierp op dat, in overeenstemming met het kanonisch recht, de aanvraag voor een officie en mis vroeger had moeten ingediend worden en op de voorgeschreven manier. Pater Lopez wist dat die reeds gebeurd was in 1667, maar de documenten dienaangaande waren verloren geraakt. Terwijl hij zijn volgende stap overwoog, herinnerde hij zich plots dat een prelaat, Nicoselli genaamd, in 1681 een boek geschreven had waarin de registratie van het verzoek aan de congregatie der riten beschreven was. Na intens onderzoek en gezoek moest hij tot zijn spijt vaststellen dat geen enkel exemplaar van dat boek nog ergens te vinden was. Hij richtte zich tot Onze Lieve Vrouw van Guadalupe en smeekte haar tussen beiden te komen en deze impasse te doorbreken. Dagen later werd hij aangesproken door een handelaar in tweedehandsboeken, die erop aandrong een van zijn boeken te kopen. Tot zijn grote verbazing zag de priester in de handen van de verkoper een gehavend exemplaar van Nicoselli's boek Relaties. Precies het werk dat hij zo dringend nodig had. Geconfronteerd met dit onweerlegbaar bewijs, keurde de congregatie der riten de nieuwe liturgie spoedig goed en enkele weken later, op 25 mei 1754, nam Benedictus de 14e de nieuwe mis en het officie op in de kerkkalender en publiceerde de historische brief Non est equidem, die al wat hij gedetecteerd had, openbaar maakte. De pauselijke breve non est equidem. Tot groter glorie van de almachtige God en de bevordering van zijn aanbidding, ter ere van de maagd Maria, keuren wij goed en bevestigen met apostolisch gezag de verkiezing van de hoogheilige maagd Maria, gezegd van Guadalupe, wier heilige afbeelding vereerd wordt in de prachtige collegiale parochiale kerk buiten de hoofdstad van Mexico, tot patrones en beschermvrouwen van Mexico, met als prerogatieven toegekend aan de voornaamste patroonheiligen en beschermers in overeenstemming met de rubrieken van het Romeinse brevier. Deze uitverkiezing geschiedde op verlangen van onze eerbare broeders, de bisschoppen van dat koninkrijk, zowel als van de seculiere en reguliere geestelijkheid en de smekingen van de inwoners van deze staten.
Vervolgens bevestigen we onze goedkeuring aan de mis met octaaf en we verklaren, decreteren en bevelen dat de Moeder Gods, genaamd Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, erkend, aanroepen en vereerd dient te worden als patrones van Mexico. Zo ook, opdat voortaan de plechtige viering van zo'n grote patrones en beschermster met groter eerbied en devotie zou gevierd worden en met gepast eerbetoon van gebeden, leggen we aan de gelovigen van beiderlei kunne, die gehouden zijn aan kanonische uren, de verplichting op het jaarlijkse feest van 12 december ter ere van de zeer heilige maagd Maria van Guadalupe voor eeuwig te vieren, als verplichte heiligsdag en als feest van dubbel eerste klas met octaaf. En verder bevelen we dat bedoeld officie en mis zou gecelebreerd worden. Er volgde dan een lijst van gunsten en privileges en de breve eindigde op de gebruikelijke manier, gegeven te Rome in de kerk van Santa Maria Maggiore, voorzien van het Vissers-zegel 25 mei 1754, het 14e jaar van ons pontificaat. Gelukkig Amerika, bevoorrecht Amerika, is een volgend hoofdstukje. De jubel die dit wonderbare nieuws in Mexico begroette, kan men zich voorstellen. Pater Lopez werd bij zijn terugkeer als een held ontvangen. Dichters en predikanten hemelden de buitengewone erkenning en eer op die de heilige beeltenis te beurt viel. Gelukkig Amerika, bevoorrecht Amerika, zongen zij. Amerika door Maria geliefd. O Amerikanen, waaraan was het te danken dat de moeder van onze Heer tot u kwam. Van die dag af werd de beeltenis van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe nog duidelijker bestempeld als de verpersoonlijking van Mexico. En we moeten eraan herinneren dat bij Mexico gerekend worden, of werden, al de Spaanse bezittingen in Cuba, Texas, Californië, Arizona, Utah, Nevada, Nieuw-Mexico en Florida. En toen de beschaving doordrong tot de uitgebreide gebieden van het noorden en het zuiden, van de prairies tot de pampas, begon de devotie tot Onze Lieve Vrouw van Guadalupe zich ook te verspreiden over alle volken die in deze streken woonden, en vandaar op haar beurt over heel de wereld. Ze was immers niet alleen gekomen als de barmhartige moeder voor allen die in deze landen wonen, dit is het westelijk halfrond, maar voor al diegenen die mij beminnen, die tot mij roepen, die mij zoeken en die vertrouwen stellen in mij. Gedurende de Mexicaanse onafhankelijkheidsoorlog, bij het begin van de 19e eeuw, diende een kopie van de beeltenis als vlag voor het land. Een vlag die hen door menige beproeving en tegenslag naar de uiteindelijke overwinning leidde. Het korte tragische conflict tussen Mexico en de Verenigde Staten in 1847, werd tenslotte geregeld door een vredesverdrag, ondertekend in het heiligdom van Guadalupe in februari 1848. De Marquesa Calderón de la Barca deelt mee. Een van de meest tekenende beschrijvingen van het heiligdom in die tijd werd op papier gezet door Marquisin Calderón de la Barca, de van geboorte Engelse echtgenote van de eerste Spaanse ambassadeur van de nieuwe Mexicaanse Republiek. In een brief gedateerd 1839 en gericht tot de leden van haar familie in het buitenland, een brief die later gepubliceerd werd door de grote Amerikaanse historicus Prescott, een vriend van de familie, schreef ze het volgende. Deze morgen reden we uit om de kathedrale van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe te bezichtigen. We passeerden armoedige voorsteden met tot puin vervallen woningen. Vuil en met een mengsel van geuren die me reukwater nauwelijks kon wegnemen. Nadat we de stad verlaten hadden, was de weg niet bepaald aangenaam, maar voor het grootste deel een brede, rechte baan die aan beide zijden met bomen was beplant. In Guadalupe stond op de heuvel van Tepeyac in vroegere dagen de tempel van Tonantzin,
de godin van de aarde en het graan. Een milde godin die mensenoffers weigerde, die alleen moest geëerd worden met offers van tortelduiven, zwaluwen, duiven en zo meer. Ze was de beschermvrouwe van de Totonoqui-Indianen. De nieuwe kerk die nu aan de voet van de berg staat, is een van de rijkste van Mexico. Nadat we een sluier over ons hoofd hadden gelegd, mutsen zijn niet toegelaten binnen de kerkruimte, gingen wij dit wijdberoemde heiligdom binnen en werden verblind door de overvloed aan zilver waarmee het versierd is. De goddelijke afbeelding van de heilige maagd van Guadalupe stelt haar voor in een blauwe mantel bedekt met sterren, een kleed van karmozijn en goud. Haar handen zijn samengevouwen en haar voet rust op een maansikkel, die ondersteund wordt door een engel. Nadien bezochten we een kleine kapel met een koepeldak en die gebouwd is over een warm waterbron, waarvan het water miraculeuze eigenschappen bezit. We kochten kruisen en medailles die de heilige beeltenis hebben aangeraakt en stukken wit lint getekend met de maten van de handen en voeten van de heilige maagd. We klommen, al was het zeer warm, langs een steil pad naar de top van de heuvel, waar een andere kapel staat en van waar men een prachtig uitzicht heeft op Mexico. Naast de kapel staat een monument in de vorm van een scheepszeil, opgericht door een dankbaar Spanjaard om het feit te gedenken dat hij aan een schipbreuk ontsnapte. Feit dat hij toeschreef aan de tussenkomst van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe.

De heilige beeltenis wordt gekroond. Naarmate de tijd verliep, richtten de Mexicanen, die sinds lang verlangden nog hogere eerbewijzen aan hun geliefde patrones te zien toekennen, een petitie tot paus Leo XIII om in het officie van de Heilige Maagd het verhaal van de verschijningen in te lassen en de troostende boodschap aan al haar kinderen, onafgezien hun ras. Tevens vroegen ze de verheven eer van de kroning van de heilige beeltenis. Deze hoogste eerbetuiging zou voorgoed het zegel van perfectie zijn op de erkenning van onze lieve vrouw van Guadalupe door alle volkeren als de patrones van Mexico en de koningin van de wereld. Onze lieve vrouw uitroepen tot koningin is de erkenning van de uitmuntende tijd van haar rol als moeder van de verlosser en bij gevolg van haar koningschap bij rechten. Want als de zoon koning is, dan is de moeder zeker koningin. Zulke afkondiging is ook de erkenning van de unieke onbevlektheid van onze lieve vrouw, haar deugd en waardigheid als tweede Eva. De eerste Adam en de eerste Eva waren heren van de schepping in de materiële sfeer. De tweede Adam, Christus, en de tweede Eva, Maria, belichaamden deze waardigheid in de geestelijke sfeer. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld, zegt Johannes in hoofdstuk 18. De zeer gezegende maagd moet tot koningin worden uitgeroepen, niet alleen omdat ze de moeder van God is, maar ook omdat het Gods wil was dat zij een unieke rol zou spelen in de bewerking van ons eeuwig heil, proclameerde paus Pius XII. 9 jaar gingen voorbij na het voorleggen van deze petitie. Dit was te wijten aan een valse publicatie die behoorlijk opgang maakte in Madrid. Het Mexicaanse volk bleef bidden en hopen gedurende deze periode van gespannen wachten. Ten slotte stond de Heilige Vader het verzoek toe en beval de heilige beeltenis te kronen om zijn pauselijk jubileum te herdenken. Onder toejuichingen van een blije natie besloten de Mexicaanse bisschoppen deze sublieme daad van eerbetoon te voltrekken op 12 oktober 1887. Het is interessant te vermelden dat een paar weken later een jong meisje neerknielde voor de voeten van Leo XIII en een andere bijzondere gunst vroeg om zijn jubileum te gedenken, namelijk de toelating op 15-jarige leeftijd in te treden in de orde der Karmelitessen. En beide gebeurtenissen, de vraag van een Mexicaans episcopaat en die van de latere heilige Theresia van Lisieux, zouden in de toekomst een verregaande invloed hebben in de kerk. De brief die de Heilige Vader naar aanleidingen van deze gebeurtenis aan de Mexicaanse bisschoppen schreef, luidt als volgt. Met volledige voldoening hebben wij besloten tegemoet te komen aan uw verzoek speciale toevoeging aan te brengen in het officie toegestaan door onze illustre voorganger Benedictus XIV. Ter ere van zijn heilige maagd van Guadalupe, de belangrijkste patrones van uw land. We zijn er ons inderdaad van bewust hoe nauw de banden zijn tussen het begin en de vooruitgang van het christelijk geloof onder de Mexicanen, enerzijds, en de verering van de goddelijke moeder wier beeltenis, zoals de geschiedenis vermeldt, een bewonderenswaardige voorzienigheid beroemd maakte vanaf het allereerste begin. Wij weten ook dat in het heiligdom van Tepeyac, voor de herstelling, de vergroting en de verfraaiing waarvoor gij uzelf zo inzet, de bewijzen van godsvrucht van dag tot dag toenemen, vermits naar die plaats devote en massale bedevaarten vanuit elk deel van de republiek samenstromen. Daarom vermits, zoals gij zelf kunt vaststellen, de meeste liefhebbende moeder van God vereert met de titel van Guadalupe

de bewerkster en behoedster is van de grote harmonie der zielen. Roepen wij uit het diepst van ons hart het hele Mexicaanse volk op altijd deze liefde en eerbied te bewaren tot de goddelijke moeder als hun grootste heil en bron van elke zegen. Laat ieder er innig van overtuigd zijn dat met betrekking tot de katholieke geloof dat onze grootste schat is, maar die in deze tijd gemakkelijk verloren gaat, dat geloof onder u zuiver en sterk bewaard zal blijven, zolang deze devotie, uw voorouders waardig, zal behouden blijven. Laat daarom uw gelovigen elke dag groeien in verering en uw patrones met meer warmte en genegenheid beminnen. Zo zullen ze ondervinden dat de zegeningen van haar zeeldoortreffende bescherming meer en meer zullen neerdalen tot heil en vrede van al de klassen van de maatschappij. Koortsachtig begonnen de voorbereidselen voor de grote dag van de kroning. Over heel het land werd gedurende de zomer van 1887 gebeden. De basiliek werd vernieuwd en met grote zorg en preciesheid in gereedheid gebracht. Ondertussen wedijverden rijke dames met elkaar in het schenken van juwelen die in de kroon konden gezet worden. De kroning is het plechtig plebiscit van het gelovige en sociale rijk van onze lieve vrouw van Mexico, verkondigde de bisschop van Colima kort voor de plechtigheid in augustus. Zaterdag 12 oktober 1887 zal zeker opgetekend worden als een van de grootste dagen in de geschiedenis van Mexico. 40 bisschoppen uit elke hoek van het westelijk halfrond, honderden priesters en een ontelbaar aantal gelovigen kwamen bijeen in het heiligdom voor een spektakel dat zelf het zilveren jubileum van de koningin een eeuw later in de schaduw stelde. De hele bevolking van Mexico City scheen zich verzameld te hebben in de buurt van Guadalupe en voor degenen die niet in staat waren de reis te ondernemen, gezien de afstand, werden speciale diensten gehouden in dorpen en steden op het uur van de kroning. Een reporter van El Tiempo, een van de leidinggevende kranten, schreef: alle aanwezigen waren vervuld van een ware uitbarsting van vreugde, verrukking en enthousiasme. Mannen en vrouwen weenden van vreugde. Allen voelden zich bezeten door het christelijk geloof, terwijl hun zielen vervuld waren van een onbeschrijfelijk heerlijk gevoel. De pontificale mis werd gecelebreerd door de aartsbisschop van Mexico en in zijn homilie zei de bisschop van Yucatan: door de Mexicanen te kiezen als haar volk, stelde onze lieve vrouw zichzelf aan tot de vorstin en patrones van Amerika. O gelukkige Amerika, riep hij uit. O bevoorrecht West-Indië. O gezegend Mexico, want gij werd uitverkozen en geheiligd door de koningin van de hemel. Niet alleen heeft zij aan u gedaan wat zij aan geen andere natie gedaan heeft, namelijk u met zulke liefde en moederlijke tederheid bezoeken, maar ze liet u de rijke gave van haar beeltenis als getuigenis van het feit dat uw roeping haar werk is. O gij volkeren van Amerika, werpt uw kronen neer aan de voeten van uw koningin en patrones, zoals in de hemel de 24 oudsten doen aan de voet van de troon van het goddelijke lam haar zoon. En na de mis werd het Regina Caeli in verrukking gezongen en het meeslepend geluid werd overgenomen door de mensenzee die zich aan alle zijden van de basiliek verdrong. Toen de aartsbisschop de verblindende kroon ophief boven het hoofd van de heilige beeltenis, sprak hij deze nobele woorden: zoals gij door onze handen hier op aarde gekroond wordt, zo mogen wij verdienen door Christus met eer en glorie gekroond te worden in de hemel. Wereldwijde vreugde stond die dag aan de orde. Speciale kroningmaaltijden voor de armen werden gehouden in de katholieke colleges van de hoofdstad. Terwijl over het hele land, na de speciale plechtige missen die samenvielen met de dienst in de basiliek, er een spontane uitbarsting van ongebonden vreugde loskwam, orkesten, muziekverenigingen, festoenen, vreugdevuren, vuurwerk, kleurrijke versieringen, dat alles
werd in het werk gesteld om de intense vreugde van het volk uit te drukken. Het dagblad Gil Blas somde de gevoelens van het volk op met deze woorden. Iedereen, gelovig of niet, vindt iets om te beminnen en intens te beminnen in de maagd van Guadalupe. Niemand in dit land belastert haar. Zij is het ideaal, het licht dat schijnt boven ons streven en ons ongeloof. Daarom schreef Altamirano deze memorabele woorden: als ooit de dag komt dat de maagd van Guadalupe niet langer meer vereerd wordt, zal dat het teken zijn dat de naam Mexico verdwenen is onder de namen van de naties.

0: Hoofdstuk 6. De heilige beeldenis in de moderne tijd. In de 20e eeuw heeft de eredienst van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe zich nog verder uitgebreid en enkele interessante ontwikkelingen gekend. In het jaar 1900 verkreeg de plenaire Latijns-Amerikaanse Raad van de Heilige Vader de toelating om het feest van Guadalupe uit te breiden tot heel Latijns-Amerika. En 16 jaar later verklaarde Paus Pius X haar tot hemelse patrones van deze landen. Haar rijk bleef echter niet beperkt tot het westelijk halfrond. Nee, heiligdommen toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Guadalupe waren reeds ontstaan over heel de wereld, maar vooral natuurlijk in Italië en Spanje. Het Italiaanse heiligdom heeft een bijzonder betekenisvolle geschiedenis. Toen de Jezuïeten in 1767 door koning Carlos III van Spanje uit Mexico verdreven waren, verspreidden ze de devotie tot Onze Lieve Vrouw van Guadalupe overal waar ze zich vestigden. Een prachtig schrijn werd ter harer ere aangebracht in de kerk van San Stefano in Aveto, aan de voet van de Appenijnen, en de inwoners van deze streek troepten samen om het te vereren. Mirakelen werden gemeld en heel de provincie werd onder haar bescherming geplaatst. Dan schonk kardinaal Doria in 1811, zoals we gezien hebben, aan het heiligdom de fameuze kopie van de heilige beeltenis die in 1570 gemaakt was. Paus Pius VI verleende aan het heiligdom de toestemming de mis en het officie eigen aan Onze Lieve Vrouw van Guadalupe te lezen en kende een aantal gunsten toe aan de devoties die daar verricht werden. Met het oog op een groeiend aantal pelgrims verhief Paus Leo XIII het altaar van San Stefano tot bevoorrecht altaar. Dat is een altaar waar bij pauselijk voorrecht een mis gecelebreerd voor een overledene, voor de persoon in kwestie een volle aflaat meebrengt. In 1947 bouwde het volk op de top van de Maggiorasco-berg, ongeveer 1900 meter hoog, een standbeeld met de heilige beeltenis. Deze plaats, gelegen op de hoogste top van de provincie en van de Appenijnen, is nu het zoveelste bedevaartsoord geworden. Twee Romeinse kerken zijn toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. De hoeksteen van één daarvan, namelijk die van de Via Aurelia, kwam uit Tepeyac en werd op 12 december 1958 door de Mexicaanse kardinaal José Garibi gelegd. De kerk werd toevertrouwd aan het Christuslegioen, een Mexicaanse congregatie die 17 jaar voordien was gesticht door pater Marcial. Het was naar deze kerk dat, op het einde van zijn leven, Paus Johannes de 23e kwam, naar aanleiding van zijn laatste bezoek buiten het Vaticaan. Vroeger reeds was in de tuinen van het Vaticaan een standbeeld opgericht van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, samen met een standbeeld dat het miraculeuze ontstaan van de heilige beeltenis op de tilma van Juan Diego's tilma voorstelde. Dit laatste standbeeld, een gift van het Mexicaanse volk, werd onthuld op 21 september 1939. Aan de andere zijde van het land bevindt zich in het heiligdom van Loreto de Mexicaanse kapel, waarin muurschilderingen der verschijningen voorstellen. In Spanje straalt een gekroonde repliek van de heilige beeltenis in de prachtige kerk van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe in Madrid. En elke lente worden de eerste rozen uit het beroemde El Retiro-park naar het Mexicaans heiligdom gezonden in naam van het Spaanse volk. Ook Frankrijk brengt hulde aan de maagd van Tepeyac. Het openluchtaltaar ter harer eer in Lourdes gebouwd en de prachtige mozaïek met voorstelling van de heilige beeltenis in de zijkapel van de Notre-Dame te Parijs zijn wel bekend. Maar nog belangrijker is het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe in Abbeville. Een geschilderde kopie van het hemelsportret had Frankrijk bereikt in het begin van de 18e eeuw en zekere pater de Gouy, jezuïet, schonk die aan zijn zuster, abdis, van het visitatieconvent in Abbeville. De schilderij werd door de communiteit vereerd tot in 1792 de orde werd opgeheven door de Franse Revolutie. Gelukkig kon de pastoor van de nabijgelegen kerk van Saint-Sépulcre er na de beeldenstorm de hand op leggen in een tweedehandswinkel. Het schilderij bevond zich en bevindt zich tot op onze dagen in voornoemde kerk omgeven door vier medaillons die de vier fasen van de verschijningen voorstellen. Op andere plaatsen in de wereld werden heiligdommen, altaren en standbeelden opgericht ter ere van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. Zo in Londen, Stockholm, Addis Abeba en Nagasaki. Een prachtige repliek van het heilige beeld van die beeltenis wijst in Nagasaki de plaats aan waar martelaars, sommige van hen waren Mexicanen, in 1597 stierven. Onder andere landen heeft Polen een prachtige repliek van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe in Jasna Góra, het hart van het intense katholiek geloof van Polen. Op 3 mei 1959 heeft de aartsbisschop van Mexico, Don Miguel Dario Mirando, bijgestaan door Jerzy Skorina, voorzitter van de voormalige Poolse strijders in ballingschap, de nationale vlag in de basiliek te Tepeyac en wijde Polen toe aan Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. In zijn toespraak naar aanleiding van deze gebeurtenis verklaarde Jerzy Skorina het volgende: met vertrouwen in de koningin van de hemel van Mexico en Polen zijn we naar de voet van dit heilig altaar gekomen, naar de troon van de maagd van Tepeyac, om haar ons geliefde vaderland aan te bieden. Uit het diepste van ons hart smeken wij om vrijheid, vrede, onafhankelijkheid en rechtvaardigheid voor de kerk der stilte in ons land en in alle landen die lijden onder het zeer zware juk van de atheïstische en verderfelijke leer van het communisme. De maagd van Guadalupe heeft reeds haar eredienst in ons land, zoals ook de maagd van Częstochowa, koningin van Polen, vele toegewijden kent in Mexico. We geloven dat er geen sterker vriendschap en liefde tussen onze landen kan bestaan dan de liefde en vriendschap bewerkt door de heilige maagd Maria, koningin van Mexico en Polen. Pauselijke decreten over heilige beeldenis. Van de 44 pausen die geregeerd hebben sedert de verschijningen plaatsvonden, hebben er 25 decreten gepubliceerd met betrekking tot de heilige beeltenis. 10 december 1933 hernieuwde paus Pius XI met grote plechtigheid de proclamatie van de maagd van Guadalupe tot patrones van Latijns-Amerika, waarna zijn heiligheid een repliek van de heilige beeltenis kroonde en een plechtige pontificale mis celebreerde. Op 12 oktober 1945 stuurde zijn opvolger Paus Pius XII een radioboodschap naar Mexico naar aanleiding van het gouden jubileum van de eerste kroning van het hemelsportret door Leo XIII. De heilige vader, die in Italië reeds 9 heiligdommen had toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, beval dat het beeld in Mexico opnieuw zou gekroond worden en riep haar formeel uit tot vorstin van heel Amerika. Heil aan de maagd van Guadalupe, verklaarde zijn heiligheid. Wij, aan wie de bewonderenswaardige voorzienigheid, zonder rekening te houden met onze eigen onwaardigheid, de heilige schat heeft toevertrouwd van de goddelijke wijsheid op aarde voor de redding van de zielen, plaatsen opnieuw op uw hoofd de kroon die voor altijd van de zielen. Plaatsen opnieuw op uw hoofd de kroon die voor altijd de zuiverheid en de integriteit van het Mexicaans geloof en dat van het hele Amerikaans continent onder uw machtige bescherming stelt. Want we zijn er zeker van dat, zolang gij erkend wordt als koningin en moeder, Mexico en Amerika veilig zullen zijn. Paus Johannes de 23e kondigde een mariaal jaar ter ere van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe af, van 12 december 1960 tot 12 december 1961 en verhief haar tot moeder van de Amerikaanse landen. Het ontroerende gebed dat hij schreef is een voorbeeld van kinderlijke devotie en eerbetoon. Heilmoeder van de Amerikaanse landen, hemels missionaris van de nieuwe wereld. Gedurende meer dan 4 eeuwen zijt gij vanuit het heiligdom van Tepeyac de moeder en lerares van het geloof geweest voor de volken van alle Amerikaanse landen. Wees ook onze bescherming en red ons, o onbevlekte Maria. Sta onze regeerders bij, verwek een nieuwe ijver bij onze bisschoppen, vermeerder de deugden van onze geestelijken en bewaar voor altijd ons geloof. Mogen in elk huis de heiligheid van de familie bloeien en mogen onder de beschutting van het huis de katholieke opvoeding, begunstigd door uw welwillende blik, tot gezonde volwassenheid komen. Paus Paulus VI, zijn opvolger, kende aan het heiligdom een bijzondere eer toe door op 25 maart 1966 een gouden roos te schenken. Een geschenk dat achtereenvolgens alleen aan Lourdes en Fatima was te beurt gevallen. Daar de lectuur vandaag, beste luisteraars, van het boek met als titel Het wonder van Guadalupe van Francis Johnston. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Radio Maria.
1: Quo Vadis. Waar gaat ons geloof naartoe? Een programma van Radio Maria.
2: Beste luisteraars, hartelijk welkom in deze zomerse uitzending van het programma Quo Vadis. We zijn deze maand niet op stap gegaan naar een nieuwe stad, maar wij gaan terugblikken op de mooie momenten van het afgelopen jaar. Wij zijn 10 keer op stap geweest en vorige uitzending hebben wij u al de statistieken meegegeven, welke steden het best hebben geantwoord op de verschillende vragen. En deze uitzending gaan wij focussen op de vrijwilligers die zijn meegeweest. 10 keer is er iemand zo lief geweest om met ons op stap te willen gaan, om wildvreemden aan te spreken in onze Vlaamse steden en hen een beetje het vuur aan de schenen te leggen en 10 kennisvragen te stellen over het geloof. Iets wat ze meestal helemaal niet zien aankomen. En om zo te weten te komen hoe het gesteld is met de kennis van het geloof in ons land. En 10 keer dus hebben wij een vrijwilliger meegenomen. En daarover gaan we het iets meer hebben, deze uitzending. We gaan de verschillende provincies waar wij op bezoek geweest zijn overlopen, van oost naar west. Dus wij beginnen met Limburg, met de meest oostelijk gelegen stad die wij bezocht hebben, namelijk Hasselt. In Hasselt was vrijwilliger Thomas mee. Hij heeft ons geholpen met de techniek en hij heeft ook vragen gesteld aan de voorbijgangers. Maar hij kon niet te gast zijn bij ons in de studio voor de opname achteraf. En dus kan hij zichzelf niet introduceren aan jullie, beste luisteraars. Maar zijn naam komt jullie misschien bekend voor, want hij is al lang vrijwilliger voor Radio Maria. En hij is ook lid van de Raad van Bestuur van Radio Maria. Maar aangezien we geen fragment hebben waar hij zichzelf aan ons voorstelt, gaan wij in de plaats de voorbijgangers die wij hebben geïnterviewd in Hasselt zich laten voorstellen aan jullie. Ook al enkele vragen die we hen daar gesteld hebben, zal u kunnen horen en misschien ook af en toe een grappige opmerking van de mensen die wij hebben geïnterviewd. Beste luisteraars, wij staan hier op de Wintermarkt in Hasselt. En we hebben een jonge man en een jonge vrouw gevonden die onze vragen wil beantwoorden, waarvoor hartelijk bedankt. Zouden jullie je voornaam willen zeggen?
3: Brit.
4: Renzo.
2: Aangenaam. Ik ben Marieke. Hebben jullie daar een beetje van gehoord dat er nieuwe paus verkozen is dit jaar?
3: Ja.
2: Of helemaal
3: niet? Ja,
5: vorig jaar.
2: Vorig jaar, mijn excuses. We zijn 2026.
3: Ja. Leo.
2: Helemaal juist, ja. Leo de 14e. Straks, wij zijn hier in Hasselt en we hebben 2 jonge mannen en een jonge vrouw gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Enorm bedankt dat jullie willen meedoen.
6: Graag gedaan.
2: Zou jullie even je voornaam willen zeggen?
6: Ja. Arend.
7: Emiel.
8: Emma.
9: En wanneer is dat wel live?
2: Dit wordt uitgezonden komende vrijdag van 10:30 tot 12:00.
9: Ja, Katzenbrecht. Okay.
2: En dan ook de zaterdag daarop om 1:00. Dat is misschien iets makkelijker om te...
5: Een herhaling, ja.
2: Ja,
6: oké.
2: Okay.
6: Zaterdag om 1:00.
9: Radio Maria. Ja. Dat zijn tegen mijn oma.
2: Tof.
9: Ja.
2: Zouden jullie je voornaam willen zeggen?
4: Mijn naam is Maarten.
10: En ik ben David.
2: Aangenaam, Maarten en David.
4: Aangenaam.
2: Ik ben Marieke.
4: Dag Marieke.
10: Dag Marieke.
2: Jullie zijn de eerste die er 2 konden op.
4: Hey. Oei, dat is wel sad. Dat is, ja, allee, dat is goed voor ons.
2: Goed
4: maar,
2: voor jullie.
4: Ja.
2: Tot welke religieuze orde behoort onze huidige paus?
11: Toch bedankt.
4: De Jezuïten. Is dat ook een?
0: Ik snap dat je dat gokt, want de vorige paus was een jezuïet.
4: Ah, oké.
0: Okay. Maar niet onze huidige paus.
4: De Augustijnen.
0: Hij wordt er gewoon los vals gespeeld.
4: Oh, vals gespeeld? Nee, ze toonde een berichtje van haar vriend. Ja. Kom eens terug en rond West-Vlaanderen, dan zal ik dat kunnen.
5: Brugge, vragen. Ja.
0: Brugge hebben we al eens gedaan. Hè.
4: Ah, voilà.
0: In Brugge was de vraag, hoe heet de basiliek in Brugge?
4: Tja, ik ben eigenlijk niet van Brugge. Maar ik zeg altijd Brugge, omdat mensen mijn dorpje in Zevenzeelen niet kennen. Dus,
0: ja, oké, okay, maar zo.
4: De basilisk in Brussel is van Koekelberg.
0: Dus je hoeft niet te antwoorden.
6: En Zevenzeelen?
4: In Zevenzeelen is er geen basilisk. Nee,
6: nog niet.
4: Ja.
0: Basiliek, de heilige bloedbasiliek trouwens.
4: Ah ja. De heilige bloedprocessie.
0: Basiliek, ja inderdaad, ja. Van het heilige bloed. Maar goed, dat er geheel terzijde. Ja. We hebben twee jonge dames gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Waarvoor hartelijk bedankt. Zouden jullie je voornaam willen zeggen?
7: Ik ben Robin. En ik ben Loriana.
8: Ik ben van Radio Maria. Ik ben Thomas. Zullen we beginnen met uw voornaam?
9: Ik ben De Smetala en ik sta op Winterland Asselt.
8: Meneer en mevrouw, hartelijk dank om ons even te woord te staan. Ik ben van Radio Maria, ik ben Thomas. En wat is uw voornaam?
10: Ja, mijn naam is Robert.
11: Chantal.
8: Bent u van Hasselt?
11: Ik ben van Hasselt.
8: U ook?
11: Diepenbeek.
8: Dat is dichtbij.
10: Ja.
8: Ja.
10: Hasselt hoort bij Diepenbeek.
8: Dank u wel. Eerst en vooral om het interview aan te nemen. Ik ben van Radio Maria, ik ben Thomas. En wat zijn jullie voornamen?
12: Mijn voornaam is Ismaël.
13: Mijn is Berkan.
14: En die van mij is Oscar.
8: Oké, drie jonge mannen hier op de kerstmarkt hier in Hasselt. Dank u wel. En dan de laatste vraag.
15: Ik ga wachten, mijn moeder belt even.
8: Ah ja, maar als je moeder belt, moet je opnemen. Hè? Een zeer goed idee. We gaan verder met de twee andere kandidaten.
16: Mijn naam is Hanne.
17: En ik ben Kati.
8: We zijn hier op de kerstmarkt in Hasselt. En ik heb hier een jonge dame gevonden. Ik ben Thomas. Wat is uw voornaam?
14: Mijn voornaam is Zoe.
8: En ik heb hier twee jonge mannen tegengekomen. Ik ben Thomas. Wat zijn jullie voornamen?
14: Ja, ik heet ook Thomas.
18: En ik heet Kobe.
8: Maar we hebben al direct iets gemeenschappelijk. Ja. Perfect.
2: Beste luisteraars, de tweede stad in Limburg die wij aangedaan hebben, is Sint-Truiden. Daar mochten wij mensen aanspreken in het gezelschap en met de hulp van vrijwilliger Pieter. Wij gaan luisteren hoe hij zichzelf aan ons introduceert. En daarna luisteren wij naar een fragmentje opgenomen in Sint-Truiden. Zou je jezelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
19: Zeker. Ik ben Pieter, ik kom uit Bilze. Ik ben wel een paar jaar regelmatig naar de kerk. Ik was dan ook vereerd om iets te mogen doen met Radio Maria.
2: Toen ik jou gevraagd heb om mee te gaan,
19: ja.
2: Had jij bepaalde verwachtingen op voorhand? Heb je getwijfeld of niet?
19: Nee, ik heb niet getwijfeld, natuurlijk niet. Dat fijn ging worden, wist ik wel, maar ik had het programma nog nooit beluisterd, dus ik ken het format niet, maar het is wel leuk geweest. Veel diverse antwoorden, sommige hele grappige, enkele correcte.
2: En denk je over het algemeen, want we spreken zo mensen uit het niets aan, mm-hmm. om hen kennisvragen te stellen over het geloof, niemand ziet dat aankomen. Hoe vind je dat ze dan een houding was er tegenover?
19: Ja, een zeer open houding. Ze hebben toch wel echt hun best gedaan. Hè. Zeker de mensen die daar niet zo heel veel mee bezig zijn. Dus het is toch knap dat ze die vragen hebben willen beantwoorden. Dat ook.
2: Denk je dat we mensen hebben geprikkeld om er dieper op in te gaan of om op zoek te gaan?
19: Enkele toch wel, denk ik. Zeker de meneer die al aan het zoeken was. Die zal het toch nog eens hebben doorgelezen, denk ik.
2: Quo Vadis is echt wel een programma van evangelisatie, waar we de straat op gaan om Jezus bij de mensen te brengen. Is dat iets wat jij in je omgeving ooit ook probeert te doen? Heb jij het ooit over het geloof met mensen die je kent die niet gelovig zijn, of niet?
19: Heel af en toe, maar om eerlijk te zijn toch vooral met mensen die wel al gelovig zijn. Dan gaan de gesprekken wat makkelijker.
2: Ja, dat is zeker voor het grote merendeel van de mensen zo.
19: Ja, is wel.
2: Maar is er ooit Hebben er zich ooit al gelegenheden gesteld aan mensen die jou vragen gesteld hebben of zo?
19: Ja, zeker. Zeker als je iets opvallend doet of bij hebt of aan hebt, dan stellen mensen daar vragen over. Ik had dus een religieus boek bij en zo ben ik aan de praat geraakt met een jonge man. Dus het werkt wel. Mensen hebben er enige interesse in en bijna altijd respect voor.
2: Dus. Ja, oké. Dat is dus wel iets wat je merkt in je omgeving.
19: Ja, toch wel.
2: Dan gaan we naar de meer specifiek katholieke vragen.
0: Oei, oei.
2: Waaraan is de maand juni gewijd?
0: Juni?
2: Ja. Geen idee?
0: Nee, de maand mei, dat is de Maria-maand, hè?
2: Exact. Dat was vorige keer dat ik op stap gegaan ben, was dat de vraag. Maar deze keer is het de maand juni.
0: Maar juni? Nee, dat weet ik niet.
2: Het heeft iets met Jezus te maken. Het is een devotie rond Jezus. Nee?
0: Nee. Is dat Maria-maand?
6: Nee, dat is mij.
0: Nee, dat is mij. Just.
2: Ja, dat weten de meeste mensen. Dat was de vorige keer een vraag, maar...
0: Juni... We zijn nu juni. Pinkster is voorbij, Paas is voorbij. Het komt niet dadelijk.
2: Nee. Dus, ik weet niet of jullie dat gezien hebben, maar er is onlangs een christelijke film in Kinepolis en andere zalen verschenen. En dat ging over deze devotie.
0: Och.
2: Kunnen jullie dat gezien hebben of niet? Nee. Ik dacht er maar aan,
0: nee,
2: dat is misschien een
0: we hebben hem niet gezien. Ik heb misschien iets van info's die voorbij komen.
2: Ja, iets van reclame of zo, nee.
0: Maar,
2: het heeft iets met Jezus te maken.
0: Wat is er na Pinkster en Pasen nog allemaal?
2: Ik zal het anders gewoon zeggen. Het is...
0: Verlos ons uit ons lijden, ja.
15: Hoogst?
2: Dat zou gekund hebben.
15: Ja, ik weet het niet.
2: Het heeft iets met Jezus te maken.
15: Nee, ik zorg dat ik zo weinig weet, maar...
2: Maar u moet dus geen zorgen maken.
15: Oké.
2: Wel, daar... Ik weet niet of u ooit al in het portaal gezien hebt... Ja, dat er rechts een schilderij is van Jezus. Vanaf hier kunnen de onderkant zien van het schilderij.
15: Die daar hangt?
2: Ja, enige wat daarop afgebeeld is.
15: Nee, daar hebben we ook nog niet op gelet tot nu toe. Nee.
2: Dat is waarschijnlijk een beetje een moeilijke vraag. Het heeft iets met Jezus te maken.
17: Juni. Oké, juni is mee te maken met Jezus. Sorry?
2: Ja, het heeft te maken met Jezus.
17: Is dat niet misschien
18: LGBT,
17: de taf?
18: LGBT,
17: misschien dat je maand misschien dat hij terug op de wereld is gekomen of een tegen had gezegd dat hij in de hemel is misschien met zijn vader.
2: Dat had gekund, ja. Het is,
20: Pierre, je bent wel slim, hè?
17: Ik weet dat je
20: al is niet eerste.
2: Dat zal een beetje een moeilijke vraag zijn waarschijnlijk. Het heeft iets met Jezus te maken.
21: Maand juli.
2: Juni, ja.
21: Juli of juni?
2: Onze huidige maand, juni.
21: Die pas begonnen, juni.
2: Ja.
21: Ik weet het niet. Ik ook niet.
2: De maand juni. Dat is deze maand.
21: Ja, juni deze maand.
2: Ik weet het niet. Dat is wel een vrij moeilijke vraag, moet ik toegeven. Als je niet katholiek bent, is dat vrij moeilijk.
20: Is het iets relevant met Jezus? Of?
2: Ja, het heeft met Jezus te maken. Het heeft met zijn liefde te maken.
20: Hij was getrouwd in juni, waarschijnlijk.
2: Nee, Jezus is nooit getrouwd.
20: Ah, zo, maar u zei dat hij een vrouw...
2: Heb ik dat gezegd, dat hij een vrouw had?
20: Nee, wacht, heeft dat niet. Iets met vrouw. Het heeft dat niet.
2: Heb ik het gezegd?
20: Gewoon iets met liefde.
17: Ah, met liefde.
2: Ah, oké, ik snap het. Ja, het heeft met zijn liefde te maken, ja.
20: Met zijn liefde voor de wat?
2: Voor alle mensen. Het heeft ook met een... lichaamsdeel te maken. Als je denkt aan liefde...
20: Zijn hart. In juni heeft hij zijn hart... Hoe kan ik dat zeggen? Zijn hart gegeven aan de mensen of zo. Zoiets.
0: Nee.
2: Nee?
0: Geen idee.
2: Het heeft iets met zijn liefde voor ons te maken.
0: In juni?
2: Ja, de maand juni. Als je denkt aan liefde... Als je dat wilt... tekenen of zo, hoe zou je dat doen? Dat is een heel typisch symbool voor.
0: Hart.

0: het hart.
1: Als het met het katholicisme te maken heeft, weet ik het niet. Dat is de hooimaand. Juno? Juno? Nee.
2: Nee, het heeft iets met Jezus te maken. Het heeft met zijn liefde voor ons te maken.
1: Nee, Pinksteren had je dan? Nee, dat is voor mij. Nee,
2: Pinksteren is voorbij, ja.
1: Is voorbij.
3: Moeilijke vragen.
2: Dat is een moeilijke vraag, dat geef ik helemaal toe. Het heeft, als je aan een symbool denkt dat liefde moet voorstellen, wat zou het dan zijn?
1: Een roos.
2: Had je gekund?
1: Het hart, het heilig hart. Dat is hier het heilig hartplein, hè?
2: Ah, is dat zo?
1: Ja,
2: het heilig hartplein. Ah, ja, inderdaad.
4: Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug in dit programma Quo Vadis. De volgende stad waar wij het over gaan hebben is Tiene. Daar zijn wij in december op bezoek geweest. Dat was voordat de radio zelf naar Tiene is verhuisd. Het was een beetje in anticipatie daarvan. Naar Tiene was vrijwilligster Els mee. Ook een vrijwilligster die jullie zeker al kennen, namelijk de voorzitter van Radio Maria België. Laten wij luisteren hoe zij zichzelf introduceert. En zoals ik al zei, hadden we weer een vrijwilliger mee die zo lief was om mee te gaan op tocht naar Tiene. Een vrijwilliger die jullie waarschijnlijk bekend in de oren zal klinken. Els, zou je even aan onze luisteraars willen voorstellen?
5: Zeker, Marieke. Dus ik ben Els. Ik ben inderdaad al vele jaren vrijwilliger bij de radio, maar eerder achter de schermen, dus zo vaak kom ik niet op de radio. In 2012 ben ik begonnen als bestuurslid en in die tijd kwam ik ook regelmatig op woensdagvoormiddag om de permanentie van de balie te verzekeren. Dus ik nam dan de telefoontjes van onze luisteraars aan en ik werkte ook een beetje het adressenbestand bij. En nu, sinds 3,5 jaar, ben ik voorzitter van de radio, maar ik doe dat natuurlijk niet alleen. Ik heb een fantastisch bestuur achter mij en samen met hen proberen we eigenlijk de radio in de goede banen te leiden.
4: Ja, hartelijk bedankt Els dat u mee wou gaan naar Tiene. Ik denk, als ik erop terugkijk, er was een markt bezig op de Grote Markt.
5: Klopt.
4: Dus daarom zijn we eigenlijk ook heel de tijd op de Grote Markt in Tiene gebleven, omdat daar wel wat volk aankwam. Ik denk ook dat we best een mooie selectie van mensen hebben kunnen spreken. Het waren op de markt zelf misschien eerder oudere mensen die inkopen aan het doen waren. Maar we hebben wel ook, ook jongere mensen, een beetje alle leeftijden, zowel mannen als vrouwen kunnen spreken. Dus ik denk dat het daarvoor ook een heel geschikte plaats was.
5: Inderdaad. En tegen de middag eigenlijk kwamen er toch ook wel een beetje schooljeugd eraan. Dus dat was ook wel leuk om die mix te hebben. Het was eigenlijk ook wel heel bedrijvig daar op de Grote Markt, want ze waren de kerstmarkt ook op aan het zetten. Dus af en toe moesten we ons een keer verplaatsen, omdat we echt heel veel geboor hoorden van die houten hutjes die klaargemaakt werden. Maar het was wel heel gezellig daar.
4: Ja, en dat zullen de luisteraars ook meekrijgen, want af en toe hoor je het ook in de fragmenten. Toch niet genoeg aan de kant gaan staan.
5: Ik vond de mensen heel, heel vriendelijk, heel open ook. Ja, daar was ik toch wel van verbaasd hoe snel dat mensen eigenlijk hun hart en ziel blootleggen aan mensen die ze totaal niet kennen.
4: Ja, absoluut. Dat vond ik ook echt. Dat ze zowel over het algemeen vriendelijk waren als we ze aanspraken. Soms loopt er eens iemand door of zo, maar dat is normaal, dat is overal zo. Maar dat ook in gesprek, dat ze echt wel praten over hun ervaringen, over hun gevoelens, dat vond ik echt mooi om te zien.
5: Ja, want dikwijls hebben we toch na de 10 vragen die altijd gesteld worden, zijn we meestal nog eventjes in gesprek gegaan. En dat vond ik eigenlijk wel een van de leukere delen ook, om de mensen beter te leren kennen en te zien hoe zij met het geloof omgaan en het beleven en daarmee in gesprek te gaan.
4: Ja, inderdaad, dat was mij echt opgevallen deze keer. Dat we veel na het gesprek, na de opname, nog zijn blijven praten. Natuurlijk, we hadden ook een heel goede gelegenheid om dat te doen, want we konden ook altijd aan hen vertellen, de radio verhuist naar Tiene, bij de zusters passionisten, je kunt moeder Martha haar graf gaan bezoeken, daar bij haar

0: bidden. En dat was dan ook onmiddellijk een aanleiding om het gesprek eigenlijk verder te zetten.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Dus we hebben ook al veel mensen uitgenodigd om ons te komen bezoeken.
1: Ja, ja, ja, we gaan veel volk daar over de vloer krijgen.
0: Zo, beste luisteraars, dat was het over vrijwilligster Els die meeging naar Tiene. Als laatste over ons bezoek aan deze stad in kader van het programma Quo Vadis, luisteren wij nog naar het fragment waar wij de mensen vroegen of zij zelf gelovig zijn, wat het geloof hen zegt en zo meer.
2: U zegt dat u gelovig bent.
3: Ja.
2: Is dat belangrijk voor u in uw leven?
3: Ja, ik heb me daaraan vast.
2: Ze...
3: Ja. Ik ben mijn man.
2: Het is voor u, u houdt vast het geloof.
3: Ja.
2: Ja.
3: Oké. Okay. Klaar. Ik ga niet naar het katholiek.
2: Zou ik u nog een laatste vraag mogen stellen? U bent moslim, zegt u?
4: Ik ben moslim, ja.
2: Komt u ooit in contact met katholieken of christenen?
4: Ja, hoor, ja hoor. Dat is geen enkel probleem. Contact zo samen. Ik werk met de mensen. Wij praten over islam, over katholiek. Maar het staat op de Koran ook van Maria, van Jezus. Dan we zijn niet zo ver. We zijn niet zo ver. En de God blijft altijd voor iedereen. Nee, de God.
2: U kon niet zoveel van de vragen beantwoorden. Komt u ooit in contact met het geloof, met gelovige mensen? Bent u gelovig opgevoed zelf?
5: Of? Dat wel, ja, maar dat is al even geleden. Hè. Dus ja. Ja, ik heb mijn communies gedaan, alles, maar...
2: Maar u doet er niets meer mee?
5: Nee, eigenlijk niet, nee.
2: Oké, en denkt u dat dat nog een toekomst heeft, geloof? Of denkt u van niet?
5: Jawel, zeker en vast wel. Ja, okay. Veel jongeren ook terug die geloven, hè. En... Dat is een houvast voor iemand. Dat geloof ik wel.
2: Kent u mensen die gelovig zijn?
6: Ja.
2: Spreekt u daar ooit met hen over of niet?
6: Soms. Heel soms.
2: En zijn het vrienden of familie?
6: Vrienden, familie. En dus gewoon, ja.
2: Bent u gelovig opgegroeid? Zegt
7: ik,
2: u dat iets?
7: Ik heb mijn plechtje communie gedaan. Ik ben gevormd door kardinaal Zeunens. Maar dat was in... In 62 was dat. Dus ik ben nu 77 jaar. Dat was in 1962. Hè. Hier ook in de Sint-Germanuskerk ben ik gevolgd.
2: Oké, je bent een echte tiener daar.
7: Ja, ja. Dat hoort, ja. Aan mijn rouw, hè. Dat kunnen we niet afleren als tiener.
8: Ja, ik ben katholiek opgevoed. Altijd katholiek naar school geweest. En ik ben ook... Als ik dat mag zeggen, politiek mandataris geweest voor een katholieke partij. Allee, als je dat zo mag noemen, dus okay. CD&V. Dus misschien had ik dan wat beter wel moeten scoren en wat beter voor de antwoorden. Val ik een beetje door de mand misschien, maar kom. Ik heb geantwoord wat ik wist, hè.
2: Ja, zeker, ja. Het is niet iets dat u mee bezig bent met het geloof, nee.
8: Ja, minder als vroeger toch wel, ja.
2: Zou ik u mogen vragen of dat u bent op een katholieke school gezeten?
9: Ja, katholiek opgevoed, ja. Ik heb godsdienst gedaan, maar ik ben een beetje, ja... Ik heb zoveel miserie in mijn leven dat ik mijn geloof een beetje kwijt ben, om eerlijk te zijn.
2: Okay. Zou ik jullie nog een laatste vraag mogen stellen? Of dat jullie, zijn jullie katholiek opgevoed? Zegt jullie dat iets geloof of helemaal niet?
10: Wij zijn katholiek opgevoed, ja. Maar dat is een beetje met de jaren verwaterd. Maar wij zijn wel katholiek opgevoed. Ja. We zijn gevormd al een twee.
2: Ja.
10: Ja. We komen wel uit een katholiek gezin, ja.
11: Bonnie?
12: Ja. Het is, ja, weggegaan met de jaren. Door al de... miserie, zou ik maar zeggen, dat je in de wereld ziet, is dat wel een beetje afgezwakt.
2: Dank u.
10: Maar ik begrijp wel dat daar mensen kracht en moed uitputten uit het geloof. Omdat er zijn heel veel mensen, als je echt met de rug tegen de muur staat, dat dikwijls nog het enige is wat de mensen hebben om hun aan vast te houden. Die hoop, dat geloof. En ja, dat blijft er toch nog wel altijd in zitten, hè. Zo... Ja, dan hou vast aan het geloof en de hoop.
2: Ja. Is dat iets wat u zelf ook ervaren heeft als u het moeilijk heeft of niet?
10: Toch wel. Ja, okay. Toch wel.
2: Dat is mooi.
10: Dat je daarover nadenkt en dat je denkt van... Ja.
11: Ja, toch wel.
10: Toch wel. Maar ik denk dat dat ook is doordat je ook een deel van katholiek opgevoed bent. Ik denk dat diep van binnen blijft zitten.
11: Ja, dat kan wel.
10: En dat met zijn momenten dan toch terug naar boven komt... En dat je denkt van, ja,
12: Misschien kan hem ons nog helpen. Hè?
10: Ja, en niet alleen, niet alleen om te helpen. Soms, alleen, ik durf dat eerlijk toegeven. Soms dat je zegt van, dat je ja, precies een gesprek aangaat. Zo van, jong.
12: Ja, dat is juist.
10: Moet
12: ja.
10: dat nu? Ja. Daarom niet om hulp vragen. Omdat, ja, weet je, het is iets spiritueel ook. Allee, ik bedoel, geloof is iets, ja, iets heel, heel specifiek, iets heel raars ook. Maar dat je soms denkt van, ja, dat heb ik. Ja, ik heb dat soms wel, ja.
2: Hartelijk bedankt, mevrouw, om onze vragen te willen antwoorden. U had een mooi aantal van de vragen juist.
13: Ja, ik ben ook christelijk opgevoed, hè, maar allee, ik ben nu zelf niet meer echt gelovig, maar dat maakt nu niet uit. Hè. Ik heb heel veel respect voor mensen die dat wel zijn. Ik wou dat ik het was, maar ik ben het niet. Ik kan het niet. Allee, dat is gewoon een keuze. Hè. Allee, dat, geloof is een geloof. Allee, ja, ik ga daar niet over discussiëren. Maar ik weet, allee, vroeger met mijn vriendin ging ik ook 's middags bidden bij het Paterkin in Hasselt. Omdat zij dat heel belangrijk vond, omdat ze erin geloofden. En ik heb altijd respect gehad voor mensen die dat wel hebben. Dus ik vind leven en laat leven. En ik heb, ja, meer kan ik daar niet over zeggen. En ik heb dat met alle geloven een beetje. Zolang als dat niet extreem wordt, dan... Daar heb ik het wat moeilijk mee. Want dan wil je niet meer anderen laten leven. Hè? Dan wil je uw ding opdringen en dat vind ik niet oké.
2: Het zijn al zo genoeg moeilijke tijden. Hè? We hebben wel een beetje hoop nodig.
10: Als... Ja, absoluut.
2: Het is niet leuk gelijk het nu gaat. Mm-hmm. Nu ja, ik hoor ook wel dat de jeugd ook terug veel geloviger wordt.
10: Ten zoekend, hè?
2: Ja, maar dat is ook, ik snap dat wel. Ik snap het. Gelijk mijn vader, die was compleet niet... Allee, die was kwaad op het geloof. Mm. En die vlak voor zijn dood, een week ervoor, heeft hij zich nog bekeerd terug.
10: Echt? Oh, zo mooi.
2: Ja, omdat hij toch schrik had dat hem dan toch niet in de hemel zou komen. Ja. En dan denk ik, ja.
14: Ja, soms als je boos bent op iets... dat is ook een beetje een erkenning dat het er is, hè. Ja, soms is dat gewoon een worsteling die je moet doormaken.
2: Ja, want ik moest wel naar de kerk gaan van hem. Hè. Dus ik moest wel gaan, maar ik vond dat niet eerlijk. Allee, waarom moet ik gaan en hij niet?
14: Okay.
2: Nou, zo. Allee,
14: ja, oké.
2: Het is wat het is. En ik heb de Bijbel wel bestudeerd. Ik vind dat allemaal heel, heel mooie dingen. En ik vind wat daarin staat wel helemaal oké. Maar ik geloof niet in een God. Dus...
10: Je hebt geen persoonlijke band, eigenlijk.
2: Nee. Ik geloof... Eigenlijk geloof ik een beetje in de goedheid. Dat fundamenteel de goedheid toch nog altijd gaat overheersen.
14: Oké.
2: We zien dat niet altijd. Maar ik denk wel dat dat de bedoeling is. Dat we moeten evolueren naar betere mensen altijd. En dat de slechte dingen... Alles... Ik vind wel dat alles wat in je leven over gebeurt... heeft een reden. En heeft een doel. En kan u soms met je twee voeten terug op de grond zetten. Kan u inzicht geven. Dus daar geloof ik dan weer wel in zo'n dingen.
14: Ja.
2: Maar zo, om dat echt op iemand te plakken, zullen we maar zeggen. Het was een beetje moeilijk om de vragen te beantwoorden.
10: Ja.
2: Ken je mensen die gelovig zijn?
10: Ja.
2: Vrienden of familie? Of?
10: Ja, vrienden, familie.
2: En heb je het daar ooit met hen over?
10: Nee, ja, eigenlijk niet. Tenzij we in de les zitten.
2: Hmm.
10: Zo heel soms, maar eigenlijk niet.
2: En is het iets waar je zelf mee bezig bent of niet?
10: Nee. Heel eerlijk, nee.
0: Beste luisteraars, vooraleer wij verder gaan met de stad Leuven, luisteren wij naar een nummer gekozen door Els toen wij in stap waren in Tiene. Nee.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze zomerse editie van het programma Quo Vadis. Wij zetten onze tocht door de Vlaamse provincies verder met de stad Leuven. Daar waren wij naartoe gegaan in de maand april samen met zuster Kasia. Laten wij samen luisteren naar enkele vragen die ik haar achteraf in de studio gesteld heb en natuurlijk haar antwoorden daarop. En dan luisteren we ook nog naar een fragment van ons bezoek aan de stad Leuven. Kan u een beetje beschrijven, zuster, wat voor dag het was? Heeft u kou geleden?
1: Ja, inderdaad, het was koud, maar ik was goed gekleed en dat was. Ik heb dat niet aan het begin toch niet gevoeld, dat is zo een beetje fris, ik kan zeggen. Maar de uitspraken van de mensen hebben me zo warm gemaakt. Dat is. Ja, voor mij dat was een mooie ervaring.
0: Zuster, toen ik u vroeg om mee te gaan voor dit programma, wat dacht u dan? Wat ging er in uw hoofd om?
1: Ja, ik moet zeggen dat in mijn hoofd was, ik kan zeggen zo licht zonder iets te verwachten. Ik heb nog nooit. Ja, ik heb gehoord die programma, dus ik wist het, dat zijn vragen die je stelt aan de mensen. Maar ik zelf heb nog nooit dat gemaakt, dus ik wist het niet hoe dat gaat zijn. Maar wat ik heb meegemaakt, voor mij was echt een mooie ervaring. De mensen waren zo ook blij om mee te doen. Dat was echt tof.
0: Dus u bent eigenlijk met een open blik meegegaan?
1: Ja, inderdaad.
0: Ik wou u nog vragen of dat u verwachtingen overeenstemde met de realiteit, maar u had dus niet bepaald echt verwachtingen.
1: Nee, omdat ik denk dat alles wij komen zo bij de mensen, dat die kunnen, soms u weet veel, maar plots zo komen niet de juiste antwoorden. En daarom tijdens die gesprekken, ik heb voor alle mensen gebeden dat de Heilige Geest mag komen bij hem om hem te helpen om goede antwoord te geven.
0: Is u iets opgevallen bij deze vragen, zuster?
1: Ja, dat veel mensen hebben zo precies geweten, gezocht in hun hoofd. Waarschijnlijk vroeg of laat hebben gehoord de verhaal die vraag die wij hebben gesteld. Ja, ik denk dat meer. Dat is een les voor mij. Dat, en ik denk dat ook voor de luisteraars. Soms wij weten iets, maar wij herinneren niet meer waar dat is gebeurd of hoe lang geleden. En ik denk dat Radio Maria is een goede optie om ons goed te formeren. Ik kan zeggen, hele jaar. Als wij luisteren, wij kunnen meer weten, wij kunnen meer begrijpen ook. Als wij weten meer, wij kunnen ook meer beminnen. Als wij willen God beminnen, wij moeten meer over hem weten. En dat is iets dat is van mij ook persoonlijke ervaring. Hoe meer ik lees de Bijbel of andere catechismus van de kerk of andere dingen die brengen bij ons de informaties, juiste informaties, dat wij kunnen meer beminnen, meer begrijpen ook. Ja, ik denk zo.
0: Als cadeautje willen we jullie graag nog een keuze laten tussen een rozenkrans of een stilo.
2: Geef mij dan maar een balpen.
0: Een balpen? Oké, zeer goed. Alsjeblieft.
2: Dankjewel.
3: Goh, ja, geef me zo eentje maar dan.
0: Rozenkrans?
3: Ja, dank je.
0: Alsjeblieft.
3: Dankjewel.
4: Ik zal een rozenkrans nemen.
0: Ah, top.
4: Top.
5: Deze.
0: Rozenkrans?
5: Ja.
0: Top.
5: Ja.
0: Alsjeblieft.
4: Dank u.
0: Fijne dag nog, dankjewel.
3: Oh, dat is kei lief.
1: Ja, wat jullie.
5: Ik heb ook een pen nodig.
3: Ik wil een roze krans.
1: Okay. En dank u. Ik heb nog roze krans, daar zit het.
3: Ik heb een roze krans gekozen.
5: Ik heb ook een roze krans gekozen.
6: Ik heb een stilo gekozen.
7: Ik heb ook een roze krans gekozen.
8: Dan wil ik een stilo. Dat is handig om te schrijven.
0: Oké, zeer goed.
8: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Een roze krans, ja. Zeer goed. Een stilo?
4: Okay. Een dikke
0: is goed.
4: Ja.
0: Okay.
9: De roze krans.
3: Ja. Ik ga de pen nemen. Handig voor school. Dat kan ik gebruiken. Dankjewel.
0: Beste luisteraars, dan is het tijd voor een nieuwe provincie. We zijn natuurlijk ook naar Antwerpen getrokken. En de eerste stad die wij in die provincie aangedaan hebben, was de hoofdstad van de provincie, de stad Antwerpen. En daar was vrijwilligster Marie-Christine mee met ons op stap. Wij gaan luisteren naar mijn gesprek in de studio met Marie-Christine nadat wij samen naar Antwerpen gegaan waren. En dan natuurlijk ook een fragment met vraag en antwoord van de voorbijgangers in Antwerpen. Zoals de vorige keren heb ik dat natuurlijk niet alleen gedaan, maar is er een vrijwilliger meegegaan. En deze keer zal de vrijwilliger jullie wellicht bekend in de oren klinken, want zij is een vaste waarde op onze radio. Het is de vrijwilligster Marie-Christine. En ze zit ook bij mij in de studio. Marie-Christine, hartelijk bedankt dat u mee bent gegaan met ons.
10: Ja, graag Marie. En ik had dus, beste luisteraars, de eer om mee te mogen met Marieke naar Antwerpen.
0: Ja. Christine, zou je misschien nog voor de luisteraars die misschien nieuw zijn bij de radio kort willen zeggen wie je bent?
10: Ja, ik ben Marie-Christine. Ik ben dus ook een vrijwilligster die samen met mijn echtgenoot een programma verzorgen van klassieke muziek, namelijk Klassiekuur. Maar ook natuurlijk staan wij ook nog ten dienste bijvoorbeeld voor het gebed, bepaalde dagen of bepaalde momenten. Maar we doen het toch al 14 jaar. En zolang dat Radio Maria België bestaat dus. En daar zijn wij natuurlijk heel blij om, dat we dat nog mogen doen en kunnen doen. Ja.
0: We zijn ook altijd heel blij om jullie hierbij te hebben.
10: Dank je wel, Marieke.
0: Toen ik u vroeg om mee te gaan, heb je onmiddellijk ja gezegd?
10: Ik heb wel onmiddellijk ja gezegd, maar ik was verbaasd. Ik verschoot mij. Maar, ik? Ja, ik moet er even nadenken. Maar ja, ik wil dat doen, natuurlijk. Ja, nee, ik vond dat wel heel fijn om het te mogen doen. En te meer ook omdat ik wel toch wel graag met de mensen praat. Gewoon hen aanspreken, gewoon praten met hen over van alles en nog wat, ja.
0: U was ook, toen dat we in Antwerpen waren, was je ook duidelijk heel enthousiast, want de allereerste persoon die we zagen, we waren nog in de parkeergarage.
10: Ja.
0: Ja. Heb je onmiddellijk aangesproken en hebben we onmiddellijk een gesprek mee mogen hebben, dat vond ik heel leuk.
10: Tuurlijk, ik zag, dat was zo'n lieve dame, hè. En ik dacht toch, laten we meteen van wal steken, hè. Het was eigenlijk voor mij de eerste keer zoiets. En dan denk ik, ja, je moet direct beginnen, hè. Direct durven. Voilà.
0: Ja, de andere twee personen die al meegegaan zijn, waren alle twee een stuk terughoudender. Maar dat was bij jou wel anders. Je was er onmiddellijk ingevlogen.
10: Ja, ik moest mij soms een beetje inhouden, hè. Ja. Ja, het was heel fijn eigenlijk om dat te mogen doen, ja. Ja.
0: En had je op voorhand een beeld van hoe het de dag zou verlopen?
10: Ja en nee. Nee, eigenlijk meer nee als ja. Want je weet eigenlijk niet hoe dat de mensen gaan reageren. Eerlijk gezegd had ik eerder verwacht dat mensen veel gemakkelijker nee zouden zeggen. Dus dat ze zouden zeggen, nee, dank u. Maar ik denk dat dat misschien maar 2 keer gebeurd is. En dan nog bij iemand, die eigenlijk door tijdsgebrek, want die had een afspraak en die zei, ja, duurt het lang, want anders wil ik wel, maar ik heb eigenlijk een dringende afspraak. Dus, en dan hebben we die mens, dan hebben we ons goed hart getoond en hem maar laten gaan. Ja.
0: Ja, inderdaad, het is iets dat iedereen altijd denkt, dat het moeilijk zou zijn om mensen te vinden. Ja. Maar eigenlijk hebben wij tot nu toe echt nog geen last gehad.
10: Nee, om... en zowel jonge als oude. Hè? Mensen, oudere mensen, maar ook, ik wil zeggen, ook jonge mensen, tieners en zo, die toch wel... Dat vond ik wel plezant eigenlijk. Hè?
0: Ja.
10: Ja.
0: En nu dat we samen op stap geweest zijn, mm-hmm. hoe kijk je er daar terug?
10: Wel, moest je het nog eens vragen? Ben ik altijd bereid. Alleen, het was wel koud die dag. Dus en ik had mij warmer moeten kleden. En jij ook, denk ik. Hè? Want ja, je staat buiten. Hè? Het buiten op weg. En er was toch een beetje wind. En maar nog allemaal. Dus het was wel even koud.
0: Ja, het was zeker mijn moment te koud.
10: Ja.
0: En heb je nog veel aan de ervaring teruggedacht?
10: Heel vaak. Heel vaak zo van... ja, gewoon mijn gedachten laten gaan over... de antwoorden die we kregen, of het eigenlijk een beetje het gebrek ook aan antwoorden. Ik had eigenlijk verwacht dat de mensen toch nog iets meer zouden geweten hebben. Gewoon door herinnering of eender wat. Ja, dat was mij wel een beetje opgevallen. Ja.
0: Uw man, Mark, vertelde mij dat je nog dagen hebt zitten nagenieten.
10: Ja, dat is inderdaad zo. Ja, dat was inderdaad zo.
0: Oké, zeer goed.
10: Ja.
0: Dan...
10: Nu ja, ik heb wel ervaring om met, in gesprekken te gaan, gewoon al met onze eigen kinderen. Ja, dat is iets, en nu nog altijd. Dan bepaalde kinderen, ja, die, van er gewoon mee in gesprek te gaan. Het zij over het geloof, het zij over de toestand, hoe dat de wereld draait en zo. Maar dat is altijd met elkaar verbonden natuurlijk. En ja, dat geeft een goede oefening, hè.
0: Wat gebeurde er met de profeet Jona toen hij weigerde naar Nineveh te gaan?
9: Jonas... dat weet ik niet.
11: Jonah and the whale?
12: Ja.
11: What happened? Kan het niet in het Nederlands zeggen? In Engels is oké?
12: Okay? Ja, doe maar.
11: Yes. Yeah, was he swallowed by the whale?
9: Geen idee.
12: Jonah? Is dat niet degene die in een vis beland is of zo?
13: Maar daar ben ik totaal niet bekend mee, met die profeet zelfs.
14: geen idee.
15: Ja, ook geen idee, sorry.
12: Het is de profeet die op een schip was en er stak een storm op. En de mensen aan boord dachten, ah, God is boos op ons. We zitten hier in een storm. Wiens schuld is het? En Jona geeft toe, ik ben het. En dan gooien ze hem overboord. En wat gebeurt er dan? Enig idee?
14: Geen idee.
15: Wordt opgegeten?
14: Nee.
16: Door?
15: Ah, is...
14: Door. Een haai. Ik weet het niet.
15: Door uit een monster.
17: Ik geloof dat dat de walvis was, zeker, jongen. De walvis.
18: Dat is het Oude Testament.
10: Yes.
18: Ik zei verbannen. Hij werd verbannen van de familie.
19: Wie is Jona?
12: Dat is een hele goede vraag.
20: Ik denk dat
19: je... We weten echt de verkeerde mensen.
20: Ja, wij weten echt niks van...
10: Dat is niet...
14: Geen idee.
19: Niet meer bestaan.
10: Oh,
14: geen idee.
12: Enig idee?
14: Nee, ook geen idee. Ja.
12: Dus het heeft te maken met de zee, als dan hulp kan zijn?
14: Ah ja, dus de zee, dus hij stond voor de zee. En dan heeft de zee gesplitst. En dan ging hij door.
12: Dat is Mozes, dat is niet Jona.
14: Ah, dat is Mozes.
12: Ja,
14: ja. Nee, dan met de zee, geen idee wat er dan met die zee gebeurt.
0: Beste luisteraars, de tweede stad waar wij zijn naartoe gegaan in de provincie Antwerpen was Mechelen. En toen was vrijwilliger Koen zo vriendelijk om met ons mee te gaan. Wij gaan luisteren naar hoe hij zichzelf aan ons introduceert En daarna is het tijd voor muziek. En vrijwilliger Koen is meegegaan. Dag Koen. Hallo. Zou jij jezelf even willen voorstellen aan onze luisteraars?
16: Wel, mijn naam is Koen en eigenlijk wat belangrijk is om te weten is dat ik vrijwilliger ben bij Radio Maria en zaterdag mee mocht met Marieke naar Mechelen.
0: Hoe heb je dat ervaren om bij mee te gaan naar Mechelen?
16: Wel, het was de eerste keer dat ik mensen mee mocht interviewen, dus dat was een mooie ervaring, leerrijke ervaring. En ik ben verschoten van uw professionalisme, hoe goed u dat doet.
0: Dank u. Denk je, Koen, als je aan mensen uit jouw omgeving denkt die niet gelovig zijn, denk je dat ze op deze vragen zouden hebben kunnen antwoorden?
16: Op de eerste vraag zeker. Ja. De tweede vraag zou men er denk ik niet ver naast zijn, omdat de mensen van mijn generatie toch nog godsdienstles hebben gehad.
0: Ja.
16: En ik denk dat er toch de meesten daar dicht bij de buurt of erop zouden zijn, ja.
0: En de andere vragen die we hen gesteld hebben, denk je dat het ongeveer hetzelfde zou zijn geweest als de mensen in Mechelen hebben geantwoord?
16: Ja, denk ik wel, ja. Ja. Dat zal ongeveer hetzelfde geweest zijn, ja. Ja. Je merkt zowel dat de kennis toch wel wat minder is als je... Nou, bijvoorbeeld, ik heb een aantal socialistische vrienden. Daar is die kennis wat minder bij. Wat op zich niet slecht is natuurlijk. Als je het niet gelezen hebt, dan kan je het niet weten. Maar ja.
0: Oké. Okay. En is dat iets waar je doorheen je leven veel gedaan hebt? Met mensen daarover spreken? Of eerder niet?
16: Ik vind het, als je zo wat zoekende bent, als je jong bent, dan... is bijna automatisch dat je mensen zoekt om er te kunnen over spreken. En dat je die gesprekken, ja, ik heb die wel graag gevoerd. Ik voer die nog altijd graag, zo over geloof praten met mensen. En dat mag soms zelfs al eens een verhitte discussie zijn, als het met goede vrienden is, dat je elkaar al jarenlang kent. Dan mag dat het verschil in opvattingen wel heel duidelijk geformuleerd worden. Maar ik vind het altijd boeiend, ja. Over geloof bezig zijn, ja. Of geloof nadenken en geloof praten. Andere visies horen, ja. Ik vind dat altijd verrijkend.

0: Beste luisteraars, welkom terug in deze zomerse uitzending van het programma Quo Vadis. Het is tijd om een nieuwe provincie aan te doen. En aangezien wij werken van oost naar west, is het tijd voor de provincie Oost-Vlaanderen. Wij zijn in de maand mei naar Aalst getrokken. En dit samen met vrijwilligster Anna. Wij gaan luisteren hoe zij zichzelf introduceert, hoe zij enkele van mijn vragen beantwoordt. En dan luisteren wij nog naar een fragment opgenomen in Aalst. En wij hadden deze maand ook weer een vrijwilliger mee. Die zit bij ons in de studio. Welkom Anna.
1: Hallo, dankjewel.
0: Zou u kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Jazeker. Ik ben Anna Sergijs. Ik ben 23 jaar en ik kom uit Aflichem. En ben geboren in Aalst, dus vandaar.
0: Anna, kon jij zelf op de vragen antwoorden die wij gesteld hebben?
1: Ja, de Maria had, zou ik niet weten, denk ik. Ik had ook denk ik een gok gedaan. Maar ik wist ook niet dat ze het grootste internationaal radionetwerk waren. Dat is wel een leuk weetje.
0: Ja, dat is een leuk weetje.
1: Ja, dat is echt tof. En ik denk, mensen zijn er ook zo van, ah, wauw. Toch wel groot, ja. Ik denk de meerderheid wel, zou ik wel geantwoord kunnen hebben. Ja, ik vond het een goede reeks. Dat is echt een mooie reeks.
0: Dank u. En als je denkt aan mensen in jouw omgeving, zowel katholieken als niet-katholieken, denk je dat zij voor het algemeen op de vragen zouden hebben kunnen antwoorden?
1: Ik denk de meeste katholieke mensen wel, ja. Die kennen alleszins. Niet katholiek. Misschien. Ik weet het niet. Dat hangt echt af wel van persoon tot persoon, denk ik. Ja, want sommige mensen zijn er nog wel zo mee bezig. Of stellen wel zich... Als ik bijvoorbeeld iets uitleg of zo. Of ik ben daar naartoe geweest. Of dat. Dan zeggen ze, ah, wat is dat? Hebben nog wel zo een soort interesse of zo. Terwijl andere mensen leven gewoon hun leven. En, ja.
0: Heb je het vaak over het geloof met mensen uit je omgeving die zelf niet gelovig zijn?
1: Ja, soms. Ik probeer dat niet onder stoelen of banken te steken. En ik kan niet per se mee opzetten een gesprek daarover aangaan, denk ik. Maar ik denk, ik zou gewoon als... Zo gaat van, oh, was het weekend en ik ben op retraite geweest of ik ben daar geweest of ik heb dat gedaan. En mensen stellen vragen, dan probeer ik wel een eerlijk antwoord te geven. Het is wel een werkpuntje, maar het gaat steeds beter en beter. Als je zo in het middelbaar bent, was ik niet geneigd om daarover te praten. Maar hoe ouder je wordt en hoe meer dat echt een onderdeel van mijn leven wordt, hoe belangrijk ik dat wel vind dat ook op vlak van in gesprekken en zo. Ja, dat ik dat niet wegsteek.
0: Enorm bedankt dat je wou meedoen. Zou ik nog een laatste vraag mogen stellen? Of dat je, kom je ooit in contact met het geloof, met gelovige mensen? Of helemaal niet eigenlijk?
2: Niet echt, nee. Mijn ex-schoonmoeder was wel gelovig, maar zelfs dan was ze er ook niet echt mee bezig.
0: Oké, okay, dus eigenlijk vrij vreemd voor jou.
2: Ja, dus tijdens wat ik ervan weet is wat ik op school heb gehoord.
0: Dus... Oké, okay. En is dat iets wat je je voor zou interesseren of helemaal niet?
2: Op delen, ja, maar niet volledig.
0: Oké, okay, mega goed. Okay. Dankjewel allemaal om te willen antwoorden.
3: Graag gedaan.
0: Zou ik jullie nog een laatste vraag mogen stellen?
3: Ja, doe maar.
0: Zijn jullie gelovig opgevoed? Is dat iets waar jullie mee bezig zijn of helemaal niet?
4: Ik zelf niet. Ik heb daar ook nooit op school iets mee gedaan.
5: Ik ben zelf moslim opgegroeid en ben ook moslim.
6: Ik heb sowieso mijn communie gedaan, maar ik ben later wel zelf bekeerd tot het christendom. Maar het is niet met mijn ouders of zo. Het is gewoon uit mezelf dat ik dat gedaan heb.
0: Oké, okay, dus je bent echt gelovig?
6: Ja, ik ben wel gelovig. Okay. Het is een beetje schaamelijk dat ik hier dan zo aan het twijfelen was over alles, maar ja.
0: Maar uiteindelijk had je mega veel antwoorden, ja. Je moet gewoon een beetje zelfzekerder zijn. Ja. Oké, okay, maar mega tof. En wil je daar iets over zeggen? Hoe is dat gebeurd?
6: Ik weet eigenlijk niet hoe dat zo geswitcht is. Ik denk, dat zat sowieso ook wel aan de katholieke lagere school en zo geweest, dus dat zat wel een beetje erin of zo. Maar Ik denk dat dat gewoon een beetje een switch in het leven of zo. Dat ik zo was van, eigenlijk heb ik daar wel iets aan. En is dat wel een standpunt in mijn leven of zo, waar ik wel... Dat is zo'n zekerheid dat ik dan heb. En ik heb daar wel iets aan. Ik ga ook wel elke week naar de kerk en zo.
3: Okay.
6: En mijn ouders hebben daar ook wel begrip voor, dus...
3: Oké, okay, tof. En hebben jullie het daar dan ooit over? Of eigenlijk niet?
4: Ja, in de klas praten we daar wel vaak over.
6: Ja, we hebben ook vrienden die gelovig zijn, dus ik denk dat het verschillende gelovigen...
3: Aangenaam.
6: Dan kunnen we daar wel goed over praten. Ook verschillende meningen, dus dat is wel goed.
3: U wist wat zo goed als alle antwoorden. Is het geloof, is dat iets waar u mee bezig bent? Is dat belangrijk voor u?
7: Ja, toch een beetje, ja. Ja.
3: En u bent zo opgegroeid, ja?
7: Ja, zo opgegroeid.
3: En bent u daar dan dagelijks mee bezig, of niet?
7: Ja, soms wel. Ja, dat blijft toch hangen, wat je mee opgevoed bent, ja.
3: Oké. En jij, Jitse, is dat iets wat jou iets zegt, of helemaal
1: niet? Nee, ik weet daar niks van. Ik ben niet zo opgevoed. Dus,
3: oké. Okay. Ja. Het is ook niet iets waar je ooit mee in contact komt op een andere manier, of zo?
1: Ik ben bewust niet zo... Ik ben bewust niet christelijk opgevoed. Ik heb twee ouders die ook uitgeschreven zijn bij de kerk. Dus dat was denk ik wel een beetje een bewuste keuze. Voor,
3: Is geloof iets waar dat jullie ooit mee in contact komen of niet?
8: Goh, niet dagelijks. Ik ben niet gelovig. Hier ook niet echt, denk ik. Ik heb begraving en een keer een communie. Maar voor de rest is het eigenlijk een heel laag petje.
3: Oké, okay, en het is ook niet iets waar jullie ooit vragen over stellen of zo, niet echt?
8: Nee, niet. Meer carpe diem dan wij leven, denk ik.
3: Ja. Maar ik heb toch de indruk dat jullie geloven dat dat niets is waar jullie mee bezig zijn. Nee. Is dat voor jullie helemaal...
9: Ja, voor mij is het... Ik ben een atheist.
3: Met alle respect. Dus voor alle drie gewoon, dat is niet iets waar jullie ooit mee bezig zijn, nee?
10: Of... Ik
11: niet. Dagelijks ben ik daar niet mee bezig, maar ik merk in periodes dat het moeilijker gaat, dat er toch een of ander ding is dat ik toch graag zou willen dat ik dat kan geloven. Ja, en dat ik dan toch een keer een schietgebedje doe of zoiets. Dus niet dagelijks, maar ik merk van mijn eigen wel in tijden van nood. Ja, voilà.
3: Oké. Zou ik nog mogen vragen, geloof, is dat iets waar jullie ooit mee in contact komen of niet?
12: Vroeger wel, met zo de doop en de communies en zo. Maar zelf ben ik niet door mijn ouders gelovig opgevoed of zo. Ik heb ook niet op een katholieke school gezeten in de middelbaar of zo.
3: Oké, dus niet echt eigenlijk?
12: Nee.
3: Oké. En jij?
13: Nee, ik ook niet. Ik ben ook niet katholiek opgevoed. En ik heb ook geen doop gehad. Of communie.
3: Is dat iets waar jullie je ooit vragen over stellen? Of eigenlijk niet echt?
13: Nee, ik zal me daar niet zoveel vragen bij.
3: Oké.
12: Ik vind dat wel interessant. Ik heb ook enkele vrienden die wel heel gelovig zijn. En ik praat daar wel graag over met hen en zo. Ik vind dat wel iets interessants.
3: Geloof, is dat iets waar u mee bezig bent?
14: Af en toe, ja, toch wel.
3: Af en toe, en wat betekent dat dan voor u?
14: Dat ik soms eens bidden. Nou wel, ja. Voor algemene zaken, voor wat ik misschien misdaan heb in mijn leven. Ja.
3: Enorm bedankt om te willen antwoorden. Ja. Zou ik nog als laatste mogen vragen, komen jullie ooit in contact met gelovige mensen, met geloof of niet?
15: Ja, elke dag. Mensen van in mijn klas zijn katholiek, dus daarmee kom ik in contact. Eigenlijk in de les en gewoon in de speeltijden ook gewoon.
3: En praten jullie daar ooit over?
15: Nee, dat hebben we eigenlijk gewoon juist wat meer als we zelf les hebben over religie. Dan vergelijken we eigenlijk een beetje wat dat alle religies inhouden en bevatten. Ja. En dan praten we daarover.
3: Jij krijgt zedeleer, zei je.
15: Ja.
3: Dus je zit dan niet samen met katholieken, neem ik aan.
15: Nee. Ja. Maar we leren wel ook zo wat dat een religie inhoudt en zo. Dus we hebben ook wel al voorbeelden gezien, zoals het katholicisme en al.
3: Zou ik juist nog mogen vragen of dat jullie ooit met geloof in contact komen?
16: Ja, ik heb mijn basisschool godsdienst gedaan, dus ja. En ik heb ook mijn communies gedaan, mijn twee, dus ja, en hij ook, Senne.
17: Ik heb ook mijn twee.
16: Ja, en Emiel heeft één communie gedaan, en dan heeft hij beide gedaan.
3: Oké, maar voor de rest, het is niet dat jullie daar ooit mee bezig zijn. Jullie daar ooit vragen over stellen of zo?
16: Nee, niet echt, nee.
3: Nee. Zou ik nog mogen vragen? Je hebt een mooi aantal van de vragen juist. Ben je zelf gelovig?
16: Ik heb mijn communie gedaan, maar daar stopt het een beetje mee.
3: Oké, het is niet dat je daar nu mee bezig bent.
16: Nee.
3: En stel je daar ooit vragen over of zo, of niet?
16: Soms wel als ik in mijn bed lig en dan te piekeren, kun je over van alles beginnen nadenken. En ja, soms.
1: Bent u zo bezig met het geloof? Wat zegt het geloof u?
14: Goh. Bezig? Toch wel, de spiritualiteit, zin van het leven en die dingen zo. Ik denk daar wel over na. Dus dat raakt wel het geloof in het algemeen. Hè. Niet specifiek het geestelijke. Daar ben ik opgegroeid, van thuis uit. Maar ja, toch wel. Ik denk na.
0: En zo, beste luisteraars, is het tijd voor onze tweede stad in de provincie Oost-Vlaanderen. In oktober, dat was onze tweede uitzending, bezochten wij Gent samen met vrijwilligster Lize. Laten wij luisteren naar enkele fragmentjes uit deze uitzending. Maar net zoals vorige keer zijn we niet alleen op stap gegaan in Gent, we hadden wij een vrijwilligster bij ons. En ik heb deze vrijwilligster Adelijn. Dag Lize.
10: Hallo.
0: Hallo. Zou je jezelf even kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
10: Dus ik ben Lize. Ik ben net afgestudeerd als interieurarchitecte. En ik ben ook net 24 geworden.
0: Het zijn twee grote, hoe zeg je dat, milestones in je leven.
10: Ja, inderdaad, mijlpalen.
0: En ik had u gevraagd of dat je mee wou gaan. Heb je getwijfeld toen ik het je vroeg, of niet?
10: Goh, ik ben nu werkzoekende, dus ik dacht... ik heb er eigenlijk niet lang over nagedacht. Ik heb gewoon gedacht, kom, we doen dat gewoon. Het is een beetje uit mijn comfortzone, maar kijk, dat is ook wel eens gezond om te doen, nietwaar?
0: Ja.
10: En het is voor de goede zaak, dus.
0: En hoe heb je het ervaren? Had je op voorhand een bepaald beeld van hoe het zou zijn... En was dat dan in lijn met je verwachtingen? Of?
10: Goh, ik ben eigenlijk met een hele open blik daar naartoe gegaan. Ik had niet echt verwachtingen ook. Ik laat het gewoon op mij afkomen en we zien wel hoe het wordt, wat het wordt. En als we het dan hadden gedaan, dan was ik wel blij dat ik ben meegegaan met jou. Gewoon, je ziet toch hoe open mensen zijn... En bereid zijn om toch over gelovige dingen te praten en zo. Dus dat is wel iets wat ik misschien niet direct had verwacht, maar achteraf ja, wel met vreugde naar terugkijk.
0: Je hebt dat dus ja, graag gedaan.
10: Inderdaad, ja.
0: En de eerste twee vragen die we juist beluisterd hebben. Mm-hmm. Had je verwacht dat de mensen zouden weten wat Radio Maria was of niet?
10: Goh, ik had wel zoiets... ik kan me inbeelden dat niet veel mensen naar Radio Maria luisteren als je ook niet iets met het geloof te maken hebt of zo. Dus ik had het wel... het was naar verwachting, de antwoorden, zal ik maar zeggen. Hier en daar, als er dan zo die moeder met haar twee kinderen zei van... Ja, oma luistert er nog wel veel naar en zo. Dan, ja, dan denk je, ah ja, oké, tof. Maar ja, het was een beetje naar verwachting, die vraag, denk ik.
0: Ja, ja de mensen inderdaad die de radio kenden, was het dan omdat ze luisteraars kennen? Ja.
10: Ja, inderdaad.
0: Die er duidelijk dan ook wel over vertellen, want anders zouden zij dat ook niet weten, denk ik dan.
10: Nee, inderdaad, ja. Klopt.
0: Had je iets gedacht van hoe dat mensen zouden reageren wanneer dat we ze eerst aanspreken? Dat ze... Ik weet niet, had je gedacht dat er veel mensen zouden nee zeggen? Of dat mensen wel bereid zouden zijn?
10: Ja, in het begin was het wel een beetje een zoektocht om zo de juiste mensen te vinden, allee, die bereid waren. Maar eens ze dan begonnen waren, na de eerste twee, dan waren mensen ook wel meer bereid om deel te nemen aan het interview. En ook altijd heel open en positief.
0: Ja, ik vroeg mij een beetje af of dat misschien ook aan ons ligt. Dat de eerste twee, denk ik, dat we hebben aangesproken, zeiden nee. Maar daarna heeft eigenlijk iedereen ja gezegd.
10: Ja, dat kan inderdaad wel. Dat aan ons, dat we het iets gewoner waren om de mensen aan te spreken. Ja. Die ervaring, die eerste stappen zetten, is toch altijd ook een beetje een leerproces.
0: Ja.
10: Ja, dat kan er inderdaad wel mee te maken hebben. Ja, inderdaad. Ik had er nog niet zo over nagedacht.
0: Ja,
10: maar klopt, ja.
0: Ik denk het misschien dat wij het al een beetje anders uitstralen. Eens dat we er een beetje in zitten.
10: Ja, ja, ja. Inderdaad, dat zal het wel waarschijnlijk geweest zijn.
0: En ik vond het wel een beetje jammer van de eerste man die we hadden aangesproken. Want terwijl we met hem aan het spreken waren, had ik gezien dat hij een kruis rond zijn nek aan had.
10: Ah ja, dat was mij nog niet opgevallen.
0: Ja, maar hij had dus nee gezegd. Dus dat was een beetje jammer.
10: Ah ja. Ja, ja. Het was misschien eerder om esthetische redenen het kruis.
0: Dat kan ook altijd, ja. Dat is zeker een mogelijkheid. Denk jij dat de mensen in jouw omgeving die je kent, die niet gelovig zijn, denk jij dat zij op deze vragen zouden hebben kunnen antwoorden of niet?
10: Goh, dat is een goede vraag. Ik denk dat dat heel goed in de lijn zal liggen van de interviews die we hebben gedaan, dat dat een beetje gelijkaardig zal zijn. Zo hier en daar wel. Ik moet zeggen dat mensen die echt nog niks met het geloof te maken hebben gehad, dat die wel het nieuwsgierigste zijn. Als ik gewoon kijk naar mijn vriendengroep, dan, ja, mensen die echt niks met het geloof te maken hebben, die durven wel zoiets een diepgaande vraag stellen of zo, waar dat ik zelfs ook al het idee van heb van, oh, wacht even, ik ga even goed moeten nadenken vooraleer ik u een deftig antwoord geef. En dat zijn wel de mensen die totaal nog niet met geloof of zo in contact zijn gekomen. Dus dat is wel iets wat mij in de laatste jaren is opgevallen. Ja, ik heb dat toch wel een paar keer gehad. Ook in het middelbaar. Dat is zo 5e, 6e middelbaar. Ik denk dat mensen dan ook zo echt meer op zoek gaan naar een doel in hun leven. Is er iets groter dan gewoon de mensheid? Mensen dan echt zo op zoek gaan naar een identiteit. En zo nieuwsgieriger zijn. En dan komen ze met zo'n vragen. En dan weten ze dat je gelovig bent of zo. En dan, ja.
0: Ben jij de persoon aan wie ze de vraag stellen dan?
10: Ja, want ik denk ook dat er niet veel anderen zijn die echt nog zo in iets specifieks geloven. En ik denk wel dat die nieuwsgierigheid niet alleen naar ons geloof gaat, maar ook naar andere geloofstrekkingen of zo. Maar het is toch die nieuwsgierigheid die kenmerkend is over mensen die echt nog niks met geloof, niet met geloof zijn opgegroeid of niet naar een katholieke school zijn gegaan of zo.
0: Die er nog helemaal geen beeld van hebben.
10: Nee, inderdaad. Ja. En wel zoiets hebben van, er is wel iets groters, maar wat of waar of hoe.
0: Met welke hoeveelheid eten kon Jezus een menigte van duizenden voeden bij de eerste wonderbare spijziging?
17: Brood en vissen. Ja, dat was een ganse menigte zeker. Een beginaantal. Dan niet 3. Dat is een heilig getal.
18: Maar toen niet direct een balletje rinkelen, nee. Misschien brood? Misschien wel 1 brood? Of?
19: Nee, dat weet ik echt niet.
0: Nee?
19: Ik heb echt geen idee.
0: Ook geen idee wat voor voedsel het was?
19: Ja, waarschijnlijk brood.
0: Al helemaal juist.
19: En wijn?
0: Nee.
19: Of water?
0: Nee. Het gaat echt over eten, geen drinken.
19: Vis?
0: Ja, helemaal juist. Brood en vis. Een gokje voor de hoeveelheden?
19: Misschien 10 broden en 10 vissen of zo.
20: Hoeveelheid eten?
0: Ja. Misschien kunnen we beginnen met wat voor eten was het?
20: Dat zal waarschijnlijk brood zijn. Hè?
0: Helemaal waar. En nog iets anders ook?
20: Ah, brood en wijn?
0: Nee, het is niet wijn. Dus dat gaat echt over voedsel, niet over drank. Okay.
20: Brood en ik heb het niet weten.
0: Het is brood en vis.
20: Vis?
0: Ja, en enig idee wat de hoeveelheid was?
20: Goh. Ik heb geen idee van.
21: Dat zou ik moeten weten. Maar ja, nee, dommage.
0: Enig idee om welk soort eten het gaat?
21: Ik meen dat het om die broden gaat.
3: Helemaal juist. Broden en nog iets anders ook.
21: Vis.
3: Inderdaad, helemaal juist.
21: En ik weet dat ze dat vermenigvuldigd hebben, maar ik zou drie broden, ik zou het niet weten.
1: Nee. Brood en wijn, of is dat...
3: Het is niet wijn, het is echt eten. Brood en nog één iets.
1: Nee.
3: Nee? Nee. Vissen. Een gokje voor de hoeveelheid, of...
1: Nee.
3: Nee.
2: Eén brood en wijn? Nee.
3: Brood is al juist... Het is... Geen drank.
2: Water en brood. Ah, brood en een vis.
3: Ja, inderdaad. Dus broden en vissen, maar het is niet één brood en één vis. Dus,
2: Meer weet ik niet meer.
5: Met hoeveel soorten brood en vis?
3: Ja, brood en vis, inderdaad. En weet u hoeveel broden en hoeveel vissen?
5: Een gok 12.
1: Nee,
3: misschien een gokje over wat voor eten het gaat?
1: Het enige wat in me opkomt is brood.
3: Dat is al juist. Brood is al juist. Nog iets anders van voedsel?
1: Misschien iets van fruit of zo?
3: Nee, het zijn vissen. Okay. Brood en vis.
1: Okay.
3: En wil u een gokje wagen voor de hoeveelheid? Of,
1: Ik zeg enkel veel.
22: Het was één brood en water. Hebben we er wijn van gemaakt, zoiets?
3: Het is niet met water en wijn. Dus brood is al juist. Brood, ja. Maar dan nog iets van voedsel?
22: Ik heb er water in.
3: Het zijn nog vissen. Vissen, ja.
22: Vissen?
3: Ja, dus het... Wil je nog een gokje wagen voor hoeveel brood en hoeveel vissen, of niet?
22: Nou, ik denk, wat zullen we zeggen? 5-5.
1: Ja, ook deze weet ik niet.
3: Enig idee van wat voor voedsel het zou geweest zijn?
1: Brood.
3: Dat is al helemaal juist. Er is nog één iets anders ook. Brood en
1: wijn.
3: Nee.
1: Dat is ook geen voedsel natuurlijk. Dat
3: is... Heel veel mensen hebben het al gezegd. Het is niet wijn, het is echt voedsel, ja.
1: Echt brood en graan, denk ik dan. Ik vind... Maar dat is...
3: Nee. Het is nog vissen. Ah, ja, brood vissen. En vissen. Okay. Een gokje voor de hoeveelheid?
1: Een tiental broden was misschien wat weinig, nee?

0: Ik studeer en werk, dus de combinatie. En ik had inderdaad de eer om met jou op pad te gaan in Kortrijk.
1: Ik ben blij dat je het een eer noemde om mee te gaan.
0: Ja, het was wel spannend, maar ook wel een leuke ervaring.
1: Heb je op voorhand getwijfeld toen ik vroeg om mee te gaan?
0: Een beetje wel, omdat ik geen ervaring heb met radio en hoe die dingen werken. Maar ik dacht, het is uit de comfortzone, dus ik ga het een keer proberen.
1: En nu dat je erop terugkijkt, heb je bepaalde indrukken die zijn blijven hangen?
0: Ja, het was sowieso al een verscheiden publiek. En ik vond het wel mooi om te zien dat de meeste mensen wel bereid waren om zo vragen te antwoorden over het geloof en de Bijbel. En ja, de antwoorden vond ik soms wel verrassend. Ja, ik denk dat.
1: Misschien moeten we ook aan de luisteraars een beetje een beeld geven van hoe de dag zelf in Kortrijk was.
0: Ja.
1: We zijn op een maandag voormiddagmiddag geweest. Allee, rond de middag waren we in Kortrijk. Het was een heel zonnige dag. Er was heel veel volk. Want blijkbaar is er in Kortrijk elke maandag voormiddag tot 2 uur een markt gaande. Op de grote markt, maar ook op de straten er rond. En er was echt heel veel volk op die markt.
0: Dat was natuurlijk wel handig om vragen te kunnen stellen.
1: Ja, absoluut. Dat was heel handig. En we hadden ook echt een goed plaatje gevonden. We zijn eigenlijk de parkeergarage uitgewandeld. En we waren juist geparkeerd aan de rand van de markt. Dan konden we heel makkelijk daar blijven staan. En daar was veel doorlopen. Er waren veel mensen die daar passeerden. Maar we waren niet echt in de drukte van de markt zelf.
0: Klopt.
1: Dus dat was eigenlijk een perfecte plaats.
0: Ja, het was echt een doorgang waar dat iedereen naar de markt ging of van de markt terugkwam.
1: Ja, inderdaad. En ook qua uur was het ook goed, want we hebben van alle leeftijden mensen kunnen spreken. Beetje mensen van verschillende achtergronden ook.
0: Ja, het was een verscheiden publiek.
1: Ja, inderdaad. Dat is altijd leuk, hè? Dat is leuker.
0: Ja.
1: Dus ook in die zin was het zeker een goede plaats om te staan.
0: In het zonnetje.
1: In het zonnetje, exact. En de luisteraars zullen het ook wel, de fragmenten die we al hebben laten horen, het ook wel gehoord hebben dat het markt was. Want je hoorde dus wel een beetje de bedrijvigheid. En dan tegen het einde, de markt, ik had dus online op voorhand gezien dat die tot 14 uur daar was, de markt. Maar al een stuk op voorhand waren ze die eigenlijk al aan het opbreken.
0: Ja. Net waar wij stonden.
1: Ja, inderdaad. Dus dat hebben jullie misschien al gehoord. Dat zullen jullie zeker in de komende fragmenten ook nog horen. Dat ze daar met metalen palen uit elkaar aan het halen zijn en zo.
0: Ja.
1: En eigenlijk zijn we daar. We hebben al onze gesprekken op die plaats gehad. Behalve de laatste, geloof ik. Of misschien de twee laatste. Ik denk alleen de laatste.
0: Ja, inderdaad. De rest was allemaal op de markt.
1: Ja.
0: Op de markt zelf.
1: Ja, en dan waren we al een beetje richting station aan het wandelen. Zodat je je trein zou halen naar Brugge.
0: Ja. En het is gelukt. Ja. We hebben denk ik alle gesprekken op 2 uurtjes kunnen doen. Ja.
1: Ja, inderdaad, zoiets. Het ging echt vlot. Veel mensen hebben willen meedoen.
0: Ja, dat was wel tof om te zien dat de meeste mensen wel open waren. Ook al wisten ze nog niet wat hun te wachten stond.
1: Ja, inderdaad. Vragen. En ook, het was zelf op een bepaald moment zo dat we zo rap mensen na elkaar hadden die wouden, dat ik niet meer kon bijhouden hoeveel gesprekken we al gehad hadden.
0: Ja.
1: Dat we gewoon de een na de ander, dat kon ik niet noteren tussenin.
0: Ja, inderdaad.
1: En zo hadden we dan ook, we dachten eigenlijk dat we al 10 gesprekken gehad hadden. Maar dat bleek toch niet waar te zijn.
0: Nee. Dus dan moesten we nog snel één persoon of één koppel aanspreken.
1: Ja, inderdaad. En ik ben ook heel blij dat we dat nog gedaan hebben.
0: Want het was nog een mooi gesprek ook. Met iemand die zo heel open was. En we hebben haar een beetje doen herinneren aan het katholieke geloof. Iets wat ze denk ik zo had meegekregen in haar jeugd.
1: Ja.
0: En een beetje verwaterd was.
1: Ja, inderdaad, exact. En zij vond het ook heel leuk, de manier waarop we het deden. Ze zei dat ook achteraf. Dat is echt een leuke manier om nog eens eraan herinnerd te worden.
2: Ja, inderdaad. Dat is

0: om te horen.
1: Ja. Eline, is er een van de gesprekken die speciaal jou is bijgebleven?
0: Even denken, misschien dat laatste gesprek is wel bij mij blijven hangen van dat meisje dat eigenlijk ja, vroeger wel naar de kerk ging en nu niet meer, maar dat ze daar wel nog altijd appreciatie voor heeft. En ja, ik hoop vooral bij al die mensen die misschien ooit katholiek zijn opgevoed, dat die misschien na deze gesprekken terug een Bijbel opnemen of misschien toch een keer een kerk binnenstappen. Dus ik had wel zo het gevoel dat er wel een opening is bij veel mensen, maar dat het ook wel verdwenen is voor het grootste deel om zo echt het katholieke leven te leven.
2: We zijn hier in Kortrijk.
3: Ja.
2: Welke grote zalige ligt begraven in Kortrijk?
3: Welke grote zalige ligt er begraven in Kortrijk? Sint Maarten.
2: Nee, ligt niet begraven, dat is Tours in Frankrijk.
3: Geen flauw idee.
2: Nee, geen idee. Hij is ook hier in het klooster geweest, is hier gestorven. Hij ligt niet begraven echt in het centrum van Kortrijk, het is iets meer aan de rand, in de Sint-Antoniuskerk.
3: Ah, Sint-Antoine, nee.
2: Nee.
3: Nee.
2: Nee, die was ook Sint-Antonius, is is niet
3: heilige,
2: van deze streek.
3: Heilige van het verlies, zeker is dat niet. Van iets dat je verloren bent,
2: ja,
3: dan moet je nog Sint
2: Antonius. Exact. Ja. Ik weet niet of jullie van Kortrijk zijn.
4: Nee.
2: Dan wordt het misschien een beetje een moeilijke vraag.
4: Geen idee.
2: Ligt Braben in de Sint Antoniuskerk, maar dat zal waarschijnlijk ook niet helpen.
4: Nee.
5: Broeder Isidor.
6: What his name is?
2: Ja.
6: Oké. Okay. Imagine if it's Peter. Can I get a clue?
2: I would, but I don't really know which clue to give.
6: Nee, ik weet het niet.
7: Ja, ik heb daar weet. Maar is dat geen zo?
8: Hmm.
9: Hele korte zon. Steenstreuvel.
8: Sint Maarten. Nee, dat zijn Morsele, Sint Maarten.
2: Hij ligt in de Sint-Antoniuskerk begraven, als dat kan helpen.
8: Sint-Antonius.
2: Nee.
8: Oké, ja, geen idee.
10: Kies er door.
8: Goed, ik...
2: Ja, is helemaal...
8: Ik niet zo lang. Drie maanden, dus...
2: Ah, dat is helemaal niet lang.
8: Ja, nee.
6: Isidor? Ja, broeder Isidor?
2: Hij weet
8: dat. Nee, zeker niet.
2: Zijn we dat niet tegengekomen? Wij gaan soms een kerk in. Het is de Sint-Antoniuskerk in Kortrijk.
11: Sint-Antonius?
2: Nee. Het was logisch geweest, maar dat is niet het juiste antwoord.
1: En zo, beste luisteraars, komen wij aan onze laatste stad die wij bezocht hebben afgelopen jaar in het kader van het programma Quo Vadis. En dat is de stad Brugge. Het was de allereerste uitzending van Quo Vadis. De eerste stad die wij bezocht hebben in september 2025. En wij hadden toen vrijwilligster Theresia mee. Wij gaan luisteren naar wie zij is en naar enkele van haar antwoorden op mijn vragen. En Theresia, die heb ik aan de lijn. Zou jij je kort eens willen voorstellen?
12: Ja, hallo. Ik ben Theresia, 26 jaar en ik woon in Gent.
1: Theresia, ik heb jou gevraagd of jij met ons mee wou gaan op stap in Brugge. Heb jij daarover getwijfeld toen ik jou die vraag stelde? En wat waren je verwachtingen op voorhand? Dat je al een beetje een beeld van hoe dat zou zijn? Van hoe de mensen zouden reageren of niet?
12: Ik had gedacht dat er veel meer mensen weigerachtig zouden staan om geïnterviewd te worden. Daarvan was ik wel echt aangenaam verrast. Dat de meeste mensen wel het zagen zitten en vrij open en spontaan waren.
1: Al was het wel bij ons in Brugge het geval dat het in het begin een beetje moeilijker ging. Dat we mensen aan het vragen waren of dat ze wouden meedoen. En dat we heel veel toeristen hadden.
2: Of ook, ja, in het begin toch redelijk wel mensen die nee gezegd hebben.
12: Ja, dat klopt. Ja, op het begin wel. Maar ik denk dat dat ook vooral lag aan het feit dat we dan op openbare plaatsen waren. En dan mensen te veel bekeken voelen, waardoor dat ze misschien spontaan durven zijn.
2: Ja, dat zou inderdaad heel goed kunnen. Dat het, we waren op straat of op de markt, waar heel veel mensen rondom ons stonden.
12: Ja.
2: Ja, en dan daarna, eens dat we in het Minnewaterpark waren, met de kust.
12: Ja, klopt.
2: Toen ging het veel vlotter, hè? Dan hebben we eigenlijk niet iedereen, maar echt de grote meerderheid van de mensen die we aangesproken hebben, hebben dan onmiddellijk ja gezegd. Om,
12: ja.
2: Ja.
12: Maar ik denk ook die rust aan de kant van een park en het feit dat niet iedereen rond je direct kan horen wat hij zegt tijdens dat interview. Mensen toelaat om samen mee te willen doen.
2: Ja, en dat geldt voor de interviewer ook eigenlijk. Ik vind dat ook veel aangenamer.
12: Ja. Klopt wel. Ja. Het voelt meer een persoonlijk gesprek als je het in een park doet dan op de grote markt waarin je het gevoel hebt dat iedereen meeluistert. En dat je meer begint te letten op de woorden.
2: Ja, inderdaad. En wat vond je dan nu, als je er nu op terugkijkt? Heb je zo algemene indrukken hoe dat je de dag beleefd hebt?
12: Ik ben wel blij dat het is gelopen in de zin dat ik initieel dacht dat ik er minder vreugde uit zou halen. Ik dacht dat de gesprekken vrij oppervlakkig gingen zijn. Maar ik vond het wel leuk dat we ook wel vaak in de diepte gingen. En dat mensen vrij persoonlijke dingen ook zeiden. Waardoor dat het wel een dag was die, ondanks de uitputting van de eerste uren waarin dat we weinig kandidaten hadden, toch vreugdevol en energierijk is afstond.
2: Ja, ik denk eens dat we in het park waren, dat we dan onmiddellijk heel veel energie bij kregen. Dan is zo'n gesprek, ja geeft je daar echt energie.
12: Ja.
2: Is er een gesprek dat je speciaal is bijgebleven?
12: Ja, ik denk dat gesprek met die dame uit Nederland. Die ons vertelde dat ze anderhalf jaar geleden bekeerd is. Ik vond dat wel mooi, want het was zo'n toeval of knipoogje van Maria. Dat je van alle mensen dan net juist iemand interviewt die eigenlijk nog maar net bekeerd is.
2: Ja, absoluut. En dat was ook het eerste gesprek dat we in het park gevoerd hebben. Dus ook het eerste gesprek nadat het wat moeilijker was om mensen te vinden, dat was ook onmiddellijk echt een opkikker om andere mensen nog aan te spreken.
12: Ja, klopt.
1: En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze zomerse uitzending van Quo Vadis. Zou u een van deze uitzendingen van het voorbije jaar willen integraal herbeluisteren? Dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, hartelijk bedankt voor het luisteren. En in september staan wij voor u klaar met een gloednieuwe uitzending van Quo Vadis in een andere Vlaamse stad. Tot dan!

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 7:30 en we bieden de lezingendienst op deze donderdag 3 september, waarop wij de heilige Gregorius de Grote, paus en kerkleraar, gedenken. Gregorius werd omstreeks 540 te Rome geboren. Reeds vroeg kwam hij in de Romeinse magistratuur en werd stadsprefect. Later trad hij in het klooster en werd diaken gewijd. Gedurende enige tijd was hij ook pauselijk gezant te Constantinopel. Op 3 september 590 werd hij tot de pauselijke waardigheid verheven. In zijn bestuur, in zijn zorg voor de armen en voor de verbreiding en bevestiging van het geloof, toonde hij zich een ware herder. Veel schreef hij over het christelijk leven en andere theologische onderwerpen. Hij stierf op 12 maart 604. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662. We nemen de hymne voor herders van de kerk op pagina 1626. En voor de psalmen gaat u naar pagina 947. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. Christus is de opperherder. Komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Christus is de opperherder. Komt, laat ons hem aanbidden. De Geest des Heren is op hem, die tot verkondiging verkoren ons aanspreekt zodat wij het horen, als hoorden wij Gods eigen stem. Wat is het dat hij aan ons meldt? De blijde boodschap voor de armen, het overweldigend erbarmen, dat ons gebroken hart herstelt, dat de gevangenen bevrijdt en ons verlost uit schande en schade, en meldt het jaar van Gods genade, zijn recht en zijn barmhartigheid. Wij danken God voor deze stem, die heeft geklonken in ons midden, ons aangevuurd heeft bij het bidden, met uitzicht op Jeruzalem. Gij hebt ons gered, Heer, en altijd weer hebben wij uw naam verheerlijkt. Wij hebben het vernomen, God, het is ons door de vaderen verhaald. Wat gij gedaan hebt in hun dagen, in oude tijden door uw sterke hand. Om hen te planten hebt gij volken uitgeroeid, naties geveld om voor hen plaats te maken. want niet met wapens werd hun land veroverd. De zege kwam niet door hun eigen hand. Het was uw hand, uw arm die dit volbracht. Het licht van uw gelaat, omdat gij hen beminde. Gij zijt het, God mijn koning, die Jacob steeds de overwinning schonk. Gij hebt voor ons de vijanden verjaagd. Uw naam heeft elke aanval afgeslagen. Want nooit heb ik gerekend op mijn boog. Het was mijn zwaard niet dat mij heeft verdedigd. Maar gij hebt ons gered van onze tegenstanders. Zij die ons haten zijn door u beschaamd. Wij hebben ons altijd op God beroemd en altijd weer uw naam verheerlijkt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij hebt ons gered, Heer, en altijd weer hebben wij uw naam verheerlijkt. Spaar ons, Heer, en laat niet met uw erfdeel spotten. Maar nu hebt gij ons afgestoten en beschaamd. Nu trekt gij niet meer uit met onze legers. Gij hebt ons laten vluchten voor de vijand. Zij die ons haten, plunderen ons uit. Gij hebt ons weggedaan als schapen voor de slacht en ons uiteengejaagd onder de volken. Gij hebt uw volk goedkoop verkocht. Door deze ruil hebt gij niet veel gewonnen. Nu worden wij gehoond door onze buren. De mensen om ons heen bespotten ons. Wij worden bij de heidenen besproken. De volken schudden over ons het hoofd. Voortdurend staat de schande mij voor ogen. Bedekt het schaamrood mijn gelaat. Door het geschimp en het gejouw dat ik moet horen. De haat en wraaklust om mij heen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Spaar ons, Heer, en laat niet met uw erfdeel spotten. Rijs op, Heer, en red ons in uw barmhartigheid. Dit alles trof ons, ook al waren wij u niet vergeten, al bleven wij steeds trouw aan uw verbond. Nooit heeft ons hart zich van u afgekeerd, nooit zijn wij afgeweken van uw paden. Toch hebt gij ons naar het oord der jakhalzen gedreven. Toch hebt gij ons het duister ingejaagd. Als wij de naam van onze God vergeten hadden, de handen naar een afgod hadden uitgestrekt, zou dan de Heer dit niet geweten hebben? Hij die de schuilhoeken der harten kent. Om uwentwil worden wij steeds gemarteld. Beschouwt men ons als schapen voor de slacht. Sta op, Heer, blijf niet langer slapen. Ontwaak, verstoot ons niet voorgoed. Waarom verbergt gij uw gelaat voor ons? Ziet gij ons leed en onze kwelling niet? Wij zijn tot in het stof vernederd. Wij liggen aan de aarde vastgekleefd. Rijs op en kom ons helpen. Red ons in uw barmhartigheid. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Rijs op, Heer, en red ons in uw barmhartigheid. Gij zult een woord uit mijn mond vernemen. Gij zult het namens mij verkondigen. Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. Veel geliefde, wees sterk door de genade van Christus Jezus. De leer die gij in het bijzijn van vele getuigen van mij hebt gehoord, geef die door aan betrouwbare mannen, bekwaam om op hun beurt anderen te onderrichten. Draag uw deel van de last als een goed soldaat van Christus Jezus. Een militair in actieve dienst laat zich niet in met de zaken van het burgerlijk leven, als hij tenminste zijn meerderen tevreden wil stellen. Een atleet zal geen prijs winnen als hij zich niet houdt aan de regels van de wedstrijd. De boer die het zware werk verricht, heeft het eerst recht op de opbrengst van zijn arbeid. Let goed op wat ik zeg. De Heer zal u in alles inzicht geven. Houd Jezus Christus in gedachten, Davids nazaad, die uit de dood is opgestaan. Zo luidt de boodschap die ik verkondig en waarvoor ik zelfs als een misdadiger gevangenschap heb te lijden. Maar het woord van God laat zich niet in boeien slaan. Daarom ben ik bereid alles te verdragen ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij het heil verwerven in Christus Jezus en de eeuwige heerlijkheid. Hoe waar is dit woord? Als wij met hem gestorven zijn, zullen wij met hem leven. Als wij volharden, zullen wij met hem heersen. Als wij hem verloochenen, zal hij ons verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij trouw. Zichzelf verloochenen kan hij niet. Houd niet op de gelovigen dit alles in herinnering te brengen en bezweer hen bij God woordentwisten te vermijden, die nergens toe dienen dan tot verderf van de hoorders. Doe uw best uzelf deugdelijk te betonen voor God, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen. Spreek het woord van de waarheid recht uit. Mijd het profaan en hol geredeneer. Zij zullen de goddeloosheid nog verder drijven en hun leer zal voortwoekeren als een kankergezwel. Tot hen behoren Hymenaeus en Philetus, die van het spoor der waarheid zijn afgeweken met hun bewering dat de opstanding reeds heeft plaatsgehad. Zo ondermijnen zij het geloof van anderen. Maar de grondsteen, door God gelegd, ligt vast, en hij draagt het opschrift: de Heer kent de zijnen, en laat ieder die de naam des Heeren noemt ver blijven van ongerechtigheid. Nu zijn er in een groot huis niet alleen voorwerpen van goud en zilver, maar ook van hout en aardewerk. De eerste bestemd voor feestelijk, de andere voor dagelijks gebruik. Wie zich van ongerechtigheid gereinigd heeft, zal dus in het huis van zijn meester zulk een edel gebruiksvoorwerp zijn, geheiligd, nuttig, voor elk goed doel geschikt.

altijd dragen wij het sterven van Jezus in ons lichaam mee, want ook het leven van Jezus moet in ons lichaam openbaar worden. Daarom ben ik bereid alles te verdragen ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij het heil verwerven in Christus Jezus. Want ook het leven van Jezus moet in ons lichaam openbaar worden. Uit een homilie van de heilige paus Gregorius de Grote, overleden in het jaar 604, over het boek Ezechiël. Mensenkind, ik stel u aan als wachter voor het volk Israël. Merk op hoe de Heer de mens die hij zendt om te prediken, een wachter noemt. Een wachter staat immers altijd op een hoogte om van verre te kunnen zien wat eraan komt. En al wie voor zijn volk tot wachter wordt aangesteld, moet een hoogstaand leven leiden om met vooruitziende blik anderen van dienst te kunnen zijn. Wat zijn deze opmerkingen pijnlijk voor mij? Want door zo te spreken tref ik mijzelf. Mijn spreken is geen prediking zoals het zou moeten. En ook al mag dit nog prediking worden genoemd, mijn leven is niet in overeenstemming met mijn woorden. Ik ontken mijn schuld niet. Ik ben mij bewust van mijn traagheid en nalatigheid. Nu ik mijn fout beken, zal de barmhartige rechter mij misschien vergiffenis schenken. Toen ik nog als monnik in het klooster leefde, was ik in staat mijn tong te beteugelen en mijn geest bijna voortdurend bij het gebed te houden. Maar sinds ik de last van mijn pastorale taak op de schouders heb genomen, kan mijn geest zich niet meer aanhoudend in zichzelf terugtrekken, omdat mijn aandacht verdeeld is vanwege velerlei zaken. Ik ben namelijk verplicht mij nu eens bezig te houden met aangelegenheden van de kerken, dan weer met die van kloosters. Vaak moet ik oordelen over de handel en wandel van afzonderlijke personen. Ik moet me soms inlaten met burgerlijke kwesties. Soms vervult de dreiging van een inval van barbaren me met zorg en ben ik bang voor de wolven die mijn kudde belagen. Nu eens moet ik maatregelen nemen om ondersteuning te bieden aan hen die hierop krachtens de kloosterregel recht hebben. Dan weer moet ik bepaalde uitbuiters geduldig verdragen of me tegen hen verzetten zonder de naastenliefde tekort te doen. Als de geest verdeeld is en verscheurd door de zorg van zoveel en zo belangrijke zaken, wanneer kan hij zich dan nog terugtrekken in zichzelf om zich geheel te concentreren op de prediking en niet te verzaken aan de dienst van de verkondiging? Omdat ik vanwege de verplichtingen van mijn ambt vaak met mensen van de wereld in aanraking kom, weet ik soms mijn tong niet te beteugelen. Want als ik blijf volharden in mijn strengheid, weet ik dat de zwaksten onder hen mij zullen ontvluchten en dat ik hen nooit zal brengen tot het beoogde doel. Zo komt het dat ik dikwijls naar hun nutteloos gepraat blijf luisteren. Omdat ik zelf ook zwak ben, laat ik me wel eens verleiden door loze woorden en ga dan graag praten over zaken waarnaar ik aanvankelijk met tegenzin luisterde. En ik, die niet graag wilde vallen, vind er nu genoegen in als een gevallene neer te liggen. Wie ben ik dan eigenlijk? Of wat voor een wachter ben ik dat ik niet op de berg sta om mijn werk te doen, maar nog altijd neerlig in het dal van de zwakheid? Maar de schepper en verlosser van de mensen is machtig. Ondanks mijn onwaardigheid kan hij me een hoogstaand leven schenken en een werkdadig woord. Uit liefde voor Christus spaar ik me immers niet, als het erom gaat hem te verkondigen.

Uit de bron van de schriften putte hij zijn mystieke leer en zijn levenswijsheid. De stromen van het evangelie leidde hij naar de volken. En nog na zijn dood laat hij zijn stem vaak horen. Met Adelaars blik heeft hij de wereld verkend en in zijn overgrote liefde heeft hij in de noden van kleinen en groten voorzien. En nog na zijn dood laat hij zijn stem vaak horen. Laat ons bidden. God, Gij leidt uw volk met liefde en barmhartigheid. Op voorspraak van de heilige paus Gregorius vragen wij: vervul met een geest van wijsheid allen die Gij bekleed hebt met gezag. Laat elke herder zich verheugen in de geestelijke opgang van het volk dat hem is toevertrouwd. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de glorievolle mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste glorierijke mysterie, de verrijzenis van Jezus. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen, hij is verrezen van de doden.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op ten hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld.
5: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het derde glorierijk mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven

0: nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, Maria, want door u is het heil van de wereld gekomen. Nu zijt gij in de vreugde van de Heer.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria.

0: Vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. O Maria, Koningin, bid tot uw geliefde Zoon, om ons eeuwig zalig loon, treed voor uw getrouwen in.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Welkom, het is vandaag donderdag 3 september. De tijd gaat snel. We zijn al aangekomen aan de laatste aflevering van Elke Dag Telt voor deze week. En waar gaan we het over hebben? Wel, ik ga al een klein beetje iets vertellen, maar de rest gaan we ontdekken gedurende deze aflevering. We gaan het hebben over een mariale omgang in Nazareth. We gaan het ook hebben over een bijzonder Mariabeeld en ook over een zeer speciale verjaardag die we morgen vieren, 4 september. Een gedachtenis, een verjaardag van iets. En ook gaan we stilstaan bij het programma Boekad, want nu zaterdag starten we een nieuwe boek in de uitzendingen van Boekad en we gaan jullie al een klein beetje daarover vertellen. Maar laten we starten met muziek zoals gewoonlijk, beste luisteraars. Vandaag hebben we gekozen voor een loflied waarin gezongen wordt: richt je ogen op Jezus, richt je ogen op Christus. Dit is Sovereign Grace Music met hun versie van het bekende lied Turn Your Eyes.

0: Jezus, we keren onze ogen naar u. Beste luisteraars, dit weekend start een nieuw boek in het programma Boekad. U kan elke keer een nieuwe aflevering beluisteren op zaterdag en zondag om 7:30. En als u dat tijdstip niet kan beluisteren op dat moment, wel aarzel niet om om 13:00 af te stemmen op Radio Maria. Dan kan u dezelfde aflevering van de dag beluisteren. En we starten dus nu zaterdag met een nieuw boek. En de jongere luisteraars onder ons gaan dat misschien wel heel graag hebben. We gaan lezen uit een boek dat de titel draagt In de schaduw van Rome, verborgen onder het Colosseum. Geschreven door Sophie de Moulenheim. En waar gaat het over? Wel, laten we al kijken wat er op de achterkant van het boek staat. Zonder erbij na te denken begon Junia alles wat de soldaten op de grond hadden gegooid op te ruimen. Aan het voeteneinde van het bed zag ze een voorwerp liggen dat Cornelius dierbaarder was dan wat ook maar. Dit zijn de evangeliën, Junia, had hij haar verteld. Dit boek heeft me gered. De jonge slavin zuchtte. Haar meester had het mis. Dit boek was juist zijn ondergang geworden. En er is, beste luisteraars, bij dat boek een proloog. En om jullie aan te moedigen om zaterdag en zondag te luisteren naar Radio Maria, stel ik voor dat we deze proloog samen ontdekken.
1: Bam, bam, bam. Het gewons op de deur was genoeg om de muren van de hele villa te laten schudden. Doe open! Junia sprong op en liet de hand van haar meester los. Ze had zijn vingers met geparfumeerde olie gemasseerd, omdat de oude Cornelius aan artritis leed. Zijn gewrichten waren opgezwollen en daarnaast knoestig van ouderdom. Doe open! Junia keek haar meester bezorgd aan, maar hij glimlachte alleen en zei: Ga snel, mijn kind, ze zijn op zoek naar mij. Maar het meisje ging niet. Ze hoorde hoe in de naastgelegen kamers de andere bedienden hun spullen bij elkaar graaiden en in paniek dingen lieten vallen. Er klonk gedempt gehuil. Ga, Junia, herhaalde Cornelius, je bent vrij. Meester Cornelius had een paar dagen geleden Junia en de andere slaven in zijn huishouden de vrijheid geschonken, alsof hij geweten had dat hij de zijne al snel zou verliezen. Veel slaven waren inmiddels vertrokken en nu stonden de laatste op het punt om te vluchten. Meester Cornelius stond langzaam op en liep naar de voordeur. Zijn hoofd fier omhoog. Hij was niet bang en hij had deze dag allang verwacht. Doe open, of ik zal... Voor de soldaat zijn zin kon afmaken, opende de heer des huizes de deur. Kalm keek hij de soldaat in de ogen en zei: Wat kan ik voor je doen? De soldaat nam niet de moeite om te antwoorden. Hij stapte naar binnen, greep de arme Cornelius bij de schouder en duwde hem hardhandig terug de kamer in. Junia, die haar meester was gevolgd, onderdrukte een kreet. Vuile christen, zei de soldaat. Je weet heel goed waarom ik hier ben. Hij gebaarde dat zijn mannen binnen moesten komen en commandeerde: Doorzoek alles. De mannen verspreidden zich door de kamers, trapten hier en daar iets omver en gooiden alles overhoop. Junia huiverde bij elke doffe dreun van voorwerpen die vielen en stuk gingen. Het is niet nodig om alles te plunderen, zei Cornelius na een paar minuten rustig. Ik ben het die je moet hebben. De soldaat sloeg de oude man in het gezicht. Had ik je toestemming gegeven om te spreken? Cornelius wankelde, maar bleef staan. Hij hief zijn ogen op en zag Junia's angstige blik. Hij glimlachte naar haar. Toen sloot hij zijn ogen en het meisje kon zijn lippen geluidloos zien bewegen. Haar oude meester was aan het bidden. Zijn huis was geplunderd. Zijn leven was in gevaar en hij was aan het bidden. Wat doe je? Donderde de kapitein. Cornelius opende zijn ogen en keek hem zwijgend aan. Wat doe je? Nog steeds geen antwoord. De soldaat werd woedend, greep de oude man vast en dwong hem voor zich te knielen. Cornelius probeerde zich te verzetten, maar tevergeefs. Doe afstand van je geloof, riep de soldaat. Junia's meester zei geen woord. Zweer het af! Hij schopte de oude man in zijn buik. Cornelius viel op de grond, maar hield zijn kaken nog steeds op elkaar. Als je gehoorzaamt, zal je leven gespaard worden, fluisterde de kapitein met honingzoete stem. Maar zijn woorden werden met stilte beantwoord en hij sloeg Cornelius. Een andere soldaat kwam binnen en begon Cornelius te bespugen en te beledigen. Cornelius probeerde zijn hoofd op te tillen. Junia rilde toen ze bloed op zijn voorhoofd zag. Haar meester keek van de ene soldaat naar de andere. Zijn kaak trilde en langzaam zei hij: Ik geloof. De twee soldaten begonnen zelfvoldaan te glimlachen, tot hij verder ging. Ik geloof in Jezus Christus, die uit de dood is opgestaan. Toen begonnen ze hem nog harder te slaan. Junia deed haar ogen stijf dicht. Dit was meer dan ze kon verdragen. Opeens werd het stil. Junia deed haar ogen weer open en hapte naar adem. De mannen namen haar meester mee. Meester Cornelius! Ondanks alles draaide de oude man zich naar haar toe en glimlachte. Wees niet bang, Junia. Er zal je niets gebeuren. Je bent nu vrij, mijn kind. Vlucht! Maar het meisje bewoog niet toen de soldaten haar meester in de boeien sloegen. Vanaf de drempel keek ze verdrietig toe hoe haar meester wegstrompelde. Zijn witte toga, bespat met bloed, wapperde om zijn magere benen. Ze hadden hem niet toegestaan zijn sandalen aan te trekken. Hij was op blote voeten. De soldaten van de keizer trokken zich niets aan van zijn hoge leeftijd of zijn eervolle positie. Het hart van het meisje brak toen ze hen om de hoek van de straat zag verdwijnen. Meester Cornelius, fluisterde ze met tranen in haar ogen. In de naburige statige villa's lieten de mensen zich niet zien. Junia kon nog net een paar gestalten bij de ramen onderscheiden, verborgen in de schaduwen. Niemand van hun buren had het aangedurfd de oude rijksambtenaar te verdedigen. En toch was hij hun vriend geweest. Meester Cornelius was altijd tegen iedereen aardig en beleefd geweest, vrijgevig voor de armen, altijd bereid om te luisteren. Maar in het jaar 303 was het niet verstandig om een christen te verdedigen. Je kwam er misschien nog mee weg als je er een kende, maar als je hem te hulp schoot, veel te gevaarlijk. Keizer Diocletianus had alle kerken ingenomen en alle boeken over Jezus Christus verboden. Iedereen die weigerde de Romeinse goden te aanbidden werd gearresteerd. Iedereen die in de opgestane Christus geloofde, werd uit het leger en de regering gestoten. Uiteindelijk draaide Junia zich om en ging terug naar binnen, waar ze door de verlaten villa dwaalde. De stilte die in de enorme woning heerste, was beangstigend. Zonder erbij na te denken begon Junia alle spullen die de soldaten op de grond hadden gegooid op te ruimen. De gebroken vazen, de opengescheurde kussens, de onthoofde standbeelden. Ze ruimde de slaapkamer van haar meester op, in de stille hoop dat hij daardoor op de een of andere manier zou terugkomen. Aan het voeteneinde van het bed zag ze een voorwerp liggen dat Cornelius dierbaarder was dan wat ook maar. Het waren handgeschreven pagina's die om twee houten staven gerold waren. Ze moesten op de grond zijn gevallen zonder dat de soldaten het hadden gezien. Anders zouden ze vernietigd hebben. Dit zijn de evangeliën, Junia, had Cornelius haar op een dag verteld. Dit boek heeft me gered. De jonge slavin zuchtte. Haar meester had het mis. Dit boek was juist zijn ondergang geworden.
0: En we hebben samen de proloog gelezen, beluisterd, beste luisteraars, van het boek In de schaduw van Rome, verborgen onder het Colosseum. En een boek dat dus volledig wordt voorgelezen in het programma Boekad vanaf nu zaterdag om 7:30 en 13:00. En elke zaterdag en zondag vanaf dan een nieuwe aflevering. Het klinkt alvast boeiend. Ik vermoed dat er velen van jullie zullen luisteren.

Zo hoort uw liefde bij ons. Een fantastisch loflied van de groep Sela. Beste luisteraars, op 8 september vieren we natuurlijk het hoogfeest van Onze Lieve Vrouw geboorte. En graag kondigen wij een activiteit aan, een omgang die jaarlijks doorgaat in Nazareth. En dit met een beeld van Onze Lieve Vrouw. En de verering rond het beeld van Onze Lieve Vrouw in Nazareth moet omstreeks 1240 begonnen zijn. Het staat vast dat er rond die tijd reeds een Mariabeeldje aan een boom hing in de bossen van Nazareth. En het Mariabeeld dat we nu nog ieder jaar opnieuw op 8 september ronddragen in Nazareth stamt uit de middeleeuwen. En op 8 september kan u dus naar de Mariale Omgang in Nazareth. Om 9 uur op 8 september dus zal er een hoogmis zijn met ook het miraculeus Mariabeeld. En om 14:30 start de omgang. Dan kan je verzamelen in de kerk en daarna gaat de omgang van start met het miraculeus Mariabeeld natuurlijk. En als slot zal er een zegen zijn met het Heilig Sacrament in de kerk. En de omgang begint dus in de kerk om 14:30 en je moet weten dat eindigt rond 16:00. En tijdens de rondgang langs de kapelletjes worden de blijde, de droevige en de glorievolle mysteries overwogen en wordt dus de hele rozenkrans gebeden. En de gebedstocht wordt besloten met lof, waarin wij Jezus, de middelaar tussen God en de mensen, loven, danken en om zijn zegen vragen. Het parcours voor deze mariale omgang is ongeveer 4 kilometer. Dat is wel belangrijk om te weten. En gelijktijdig aan de omgang vindt in de kerk een gebedsviering plaats voor de mensen die die 4 kilometer niet meer mee kunnen stappen. Meer informatie kan u terugvinden op de website mariale-omgang-nazareth.be. Deze mariale omgang in Nazareth is dus op 8 september, hoogdag van Onze Lieve Vrouw geboorte. Alle informatie gaat u zeker en vast ook op onze website kunnen terugvinden. Beste luisteraars, we hebben bij het begin van onze uitzending gezegd dat we het ook gaan hebben over een bijzondere verjaardag. Wel, dat is voor zo dadelijk. Het lied dat we nu gaan beluisteren heeft daarmee te maken. Misschien zijn er sommigen van jullie die het zullen doorhebben. Dit is Danielle Rozen met het lied Litany of Humility.

0: Van het verlangen te worden geacht, te worden bemind, te worden geprezen, te worden geëerd, te worden voorgetrokken, te worden geraadpleegd. Verlos mij, Jezus. Van het verlangen voor degelijk aangezien te worden, verlos mij, Jezus. Van de angst te worden vernederd, geminacht, belasterd, vergeten, bespot, beledigd. Van de angst te worden verdacht, verlos mij, Jezus. U hoorde een gezongen versie van de Litanie van Nederigheid.
1: Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.

En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan het hebben over een bijzondere verjaardag. Morgen 4 september. Het zal dan 10 jaar geleden zijn dat Moeder Teresa, de heilige Moeder Teresa van Calcutta, heilig is verklaard. Dat was op 4 september 2016. Een bijzondere verjaardag, dus waar we graag bij willen stilstaan. Er was toen op het Sint-Pietersplein, zondag 4 september 2016, natuurlijk een grote eucharistieviering voor de heiligverklaring van Moeder Teresa. Dit was nog met Paus Franciscus natuurlijk. En ik stel voor dat we een fragment lezen uit de homilie van Paus Franciscus. Het volgen van Jezus is een serieuze opgave en tegelijkertijd een opgave vol vreugde. Het vergt een bepaalde durf en moed om de goddelijke meester te herkennen in de allerarmste en de verworpenen der aarde en om jezelf te geven in hun dienst. Om dit te kunnen doen, verwachten vrijwilligers die uit liefde voor Jezus de armen en behoeftigen dienen geen enkele dank of beloning, integendeel. Zij zien hier volledig vanaf, omdat zij de ware liefde hebben ontdekt. En ieder van ons kan zeggen, zoals de Heer mij tegemoet is gekomen en zich in het uur van mijn nood tot mijn niveau heeft verlaagd, zo ga ik ook hem tegemoet, buigend voor hen die het geloof zijn verloren of leven alsof God niet bestaat. Voor jonge mensen zonder waarden of idealen, voor gezinnen in crisis, voor zieken en gevangenen, voor vluchtelingen en immigranten, voor de zwakke en weerbare naar lichaam en geest, voor verlaten kinderen, voor ouderen die er alleen voor staan. Overal waar iemand een hand uitsteekt en om een helpende hand vraagt om weer op te staan, daar moet onze aanwezigheid en de aanwezigheid van de kerk die steun biedt en hoop geeft, zijn. En ik doe dit waarbij ik de herinnering levend houd aan die momenten waarop de hand van de Heer naar mij werd uitgestoken toen ik in nood verkeerde. En Moeder Teresa was in alle aspecten van haar leven een vrijgevige uitdeler van goddelijke barmhartigheid. Zij stelde zich voor iedereen beschikbaar door haar verwelkoming en verdediging van het menselijk leven, zowel het ongeboren leven als het verlaten en afgedankte leven. Zij zette zich in voor de verdediging van het leven en verkondigde onophoudelijk dat de ongeborene, de zwakste, de kleinste en de meest kwetsbare zijn. Zij boog zich neer over hen die uitgeput en aan hun lot overgelaten langs de kant van de weg waren achtergelaten en zag in hen hun door God gegeven waardigheid. Zij liet haar stem horen tegenover de machten van deze wereld, opdat zij hun schuld zouden erkennen voor de misdaad, de misdaden, van de armoede die zij hadden gecreëerd. Voor Moeder Teresa was barmhartigheid het zout dat smaak gaf aan haar werk. Het was het licht dat scheen in de duisternis van velen die geen tranen meer hadden om te laten voor hun armoede en lijden. Haar missie naar de stedelijke en existentiële marges blijft voor ons vandaag de dag een welsprekend getuigenis van Gods nabijheid bij de allerarmste. Vandaag draag ik deze emblematische figuur van vrouwelijkheid en van het godsdienstige leven over aan de hele wereld van vrijwilligers. Mogen zij uw toonbeeld van heiligheid zijn. Ik denk dat we het er misschien moeilijk mee hebben om haar de heilige Teresa te noemen. Haar heiligheid is zo dichtbij, zo teder en zo vruchtbaar dat we haar spontaan Moeder Teresa blijven noemen.
Mogen deze onvermoeibare werker van barmhartigheid ons helpen steeds beter te begrijpen dat ons enige criterium voor handelen de kosteloze liefde is, vrij van elke ideologie en alle verplichtingen. Aangeboden aan iedereen zonder onderscheid van taal, cultuur, ras of religie. Moeder Teresa zei graag: misschien spreken we niet dezelfde taal, maar ik kan wel glimlachen. Laten we haar glimlach in ons hart dragen en die schenken aan degene die we op onze weg ontmoeten, in het bijzonder aan hen die lijden. Op deze manier zullen we kansen op vreugde en hoop openbreken voor onze vele broeders en zusters die ontmoedigd zijn en die behoefte hebben aan begrip en tederheid. En dat was, beste luisteraars, een fragment uit de homilie van Paus Franciscus 10 jaar geleden, dat was op zondag 4 september 2016 op het Sint-Pietersplein, speciaal voor de heiligverklaring van Moeder Teresa. En ik stel voor dat we er even tussenuit gaan met wat muziek. Een lied over het leven van Moeder Teresa, geschreven door de broers Patrice en Roger Martineau. En daarna gaan we het nog even hebben over deze kleine, grote heilige.

0: Een prachtig lied over het leven van moeder Teresa, geschreven door de broers Patrice et Roger Martino. Beste luisteraars, het is toch wel heel bijzonder als je de stem van een heilige kan horen. En gelukkig zijn er verschillende opnames waar de heilige moeder Teresa aan het woord is. Eentje dat zeker vaak wordt gebruikt, wordt beluisterd door vele mensen, is wanneer ze het heeft over een gezin dat samen bidt, blijft ook samen. Laten we luisteren naar een heilige die tot ons spreekt.
1: Where does this love begin? In our own family. In our own home. How does it begin? By praying together. Family that prays together stays together. And if you stay together, you will love one another as God loves each one of you. Today, in the world, there's so much suffering because of that one of prayer, of unity in the family. So today, when we are together, let us make one strong resolution that we will bring prayer in our family, that we will teach our children to pray and pray with them. And you will see the joy and the love and the peace that will come into your hearts. Because the fruit of prayer is the deepening of faith. And the fruit of faith is love. And the fruit of love is service. And the fruit of service is peace. Works of love are works of peace. That is why let us bring the tender love of God in our families.
0: En u hoorde moeder Teresa zeggen: waar begint deze liefde? Het begint in onze eigen gezinnen, in ons eigen thuis. En hoe begint het? Bij gebed samen. Een gezin dat samen blijft, dat samen bidt,

blijft samen. En als je samen blijft, zal je elkaar lief hebben, zoals God ieder van ons lief heeft. Vandaag in de wereld is er zoveel pijn, zoveel lijden, omwille van het gemis van eenheid in een gezin. Laten we een voornemen vandaag nemen, op dit moment, om te leren bidden met ons gezin, onze kinderen te leren bidden. Want bidden heeft als vrucht verdieping van je geloof. En verdieping van je geloof brengt liefde, brengt vrede, brengt dienstbaarheid naar de anderen toe. En als we beginnen in ons eigen gezin, in ons eigen huis, met gebed, dan gaat het al wat beter met de wereld. Beste luisteraars, misschien is het goed om deze dag en vooral morgen, 4 september, te bidden tot Moeder Teresa. Voor eenheid in de gezinnen, voor meer gebed, leren meer bidden, aan haar vragen om de kracht te krijgen, de motivatie misschien zelfs soms, om te bidden als gezin. Morgen dus, 4 september, 10 jaar geleden, dat Moeder Teresa heilig verklaard is.

En morgen, beste luisteraars, op vrijdag 4 september dus, kan u om 20:15 luisteren naar een speciale aflevering van Katovisie. We gaan de film voorstellen The Letters, over het leven van moeder Teresa. En we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending, beste luisteraars. En op muziek van de film The Letters, dat u op de achtergrond kan horen, gaan we nog een Bijbelvers voor deze dag trekken. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. Wees flink, mijn kind. De Heer van hemel en aarde zal je na al je verdriet zijn genade betonen. Wees flink, mijn dochter. En het komt uit het boek Tobit, hoofdstuk 7, vers 16. Wees flink, mijn kind. De Heer van hemel en aarde zal je na al je verdriet zijn genade betonen. Wees flink, mijn dochter. Beste luisteraars, tot volgende week. Dan zal Marieke er zijn voor een reeks uitzendingen van Elke Dag Telt. Tot dan.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen 8:30 geworden en we zijn telefonisch verbonden met de eerwaarde heer Dirk van der Linden om samen met u de lauden te bidden. Het ochtendgebed van de kerk. Op deze dag waar wij de heilige paus en kerkleraar Gregorius de Grote gedenken. De hymne kan u terugvinden op bladzijde 1628. 1628 voor de hymne. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 950. 950 voor de psalmen. Voor de korte schriftlezing gaat u terug naar de gemeenschappelijke teksten voor herders. Bladzijde 1629. 1629.
2: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Ere aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: Hoe zouden wij geloven, Heer, als gij niet wordt gehoord bij monden van verkondigers van uw verlossend woord?
1: Hoe zouden zij verkondigen als niet uw Zoon hen zond, als niet uw Geest bekrachtigde de woorden uit hun mond?
2: Wij hebben door uw predikers vernomen van uw naam, die ons met hoop en goede moed het leven door doet gaan.
1: Wij danken hem die heeft geplant, de Heer die wasdom schenkt en ons om het geloof verdeeld eens weer tezamenbrengt.
2: Ere aan de Vader en de Zoon en aan de Heilige Geest die ons geloof in leven houdt, het wankele hart geneest.
1: Werp uw macht in de strijd, Heer. Kom om ons bij te staan.
2: Herder van Israël, hoor ons aan, die Jozef leidt als een kudde.
1: Die troont op de cherubs, verschijn met luister. Voor Efraïm, Benjamin en Manasse.
2: Werp uw macht in de strijd. Kom om ons bij te staan.
1: God, richt ons weer op, laat uw aanschijn over ons lichten. Lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.
2: Heer, God der Heerscharen, hoe lang nog torent gij tegen uw biddend volk?
1: Gij hebt het gespijzigd met tranenbrood, gedrenkt met een vloed van tranen.
2: Pure volken twisten om ons bezit en vijanden lachen ons uit.
1: God van de Heerscharen, richt ons weer op, laat uw aanschijn over ons lichten. Lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.
2: Gij hebt uit Egypte een wijnstok gehaald, volken verdreven om hem te planten.
1: Gij hebt de grond voor hem klaargemaakt. Daar schoot hij wortel en breidde zich uit.
2: De bergen gingen schuil in zijn loof. Zijn takken bedekten machtige ceders.
1: Hij strekte zijn ranken uit tot de zee, tot de rivier zijn loten.
2: Waarom hebt gij zijn omgeving verwoest, zodat wie langskomt kan plukken?
1: De wilde zwijnen woelen hem om. Het vee van het veld graast hem af.
2: God van de Heerscharen, keer toch terug. Zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard.
1: Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant. Het stekje dat gij hebt gekweekt.
2: Zij hebben het omgehakt en verbrand. Laat hen vergaan voor uw dreigende ogen.
1: Laat uw hand op uw gunsteling rusten. Op het kind dat gij grootgebracht hebt.
2: Nooit meer zullen wij u verlaten. Bewaart gij ons leven, dan prijzen wij u.
1: Heer God der Heerscharen, richt ons weer op, laat uw aanschijn over ons lichten. Lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Werp uw macht in de strijd, Heer. Kom om ons bij te staan. Weergaloos is het werk van de Heer. Laat heel de aarde het weten.
2: Ik prijs u, Heer, gij waart toornig op mij. Uw toorn is bedaard, gij hebt mij vergeven.
1: Ja, hij is de God van mijn heil. Hij geeft mij vertrouwen, ik hoef niet te vrezen.
2: Want hij is mijn kracht, hem prijs ik. Hij heeft mij redding gebracht.
1: Verheugd zult ge water scheppen, uit de bronnen van heil.
2: En op die dag zult ge zeggen, verheerlijkt de Heer, roept zijn naam aan.
1: Maakt bij de volken zijn daden bekend. Gedenkt hoe verheven zijn naam is.
2: Bezingt de Heer om zijn weergaloos werk. Laat heel de aarde het weten.
1: Verheugt u en jubelt die Sion bewoont. Om Israëls heilige groot in uw midden.
2: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Weergaloos is het werk van de Heer. Laat heel de aarde het weten. Huldigt de Heer onze sterkte.
2: Huldigt de Heer onze sterkte. Jacobs God juicht hem toe.
1: Laat horen uw liederen, slaat de cymbalen. Speelt op uw citer en lier.
2: Laat schallen de horen op nieuwe maan, op volle maan onze feestdag.
1: Zoals het voor Israël vastgesteld is, bevolen door Jacobs God.
2: Zoals hij het volk van Jozef gebood, toen hij ten strijde trok tegen Egypte.
1: Nu hoor ik een stem die ik nooit heb gehoord. Ik heb u de last van uw schouders genomen.
2: Uw handen lieten de draagkorven staan. Gij hebt mij geroepen, ik heb u bevrijd.
1: Uit onweerswolken gaf ik u antwoord. Bij Meriba stelde ik u op de proef.
2: Hoor dan, mijn volk, als ik u waarschuw. Israël, luister naar mij.
1: Nooit mag er een vreemde God zijn bij u. Aanbid geen goden uit andere landen.
2: Want ik ben de Heer, uw enige God, die u uit Egypte geleid hebt.
1: Doe open uw mond als gij hongerig zijt. Wijd open en ik zal hem vullen.
2: Maar Israël heeft mijn stem niet gehoord. Mijn volk gehoorzaamde niet.
1: Toen liet ik hen los met hun hard gemoed. Zij gingen hun eigen wegen.
2: Ach, luisterde nu mijn volk maar naar mij. Bewandelde Israël nu maar mijn paden.
1: Dan bracht ik hun vijanden aanstonds ten val. En zou ik mijn hand keren tegen hun kwellers?
2: Dan zouden Gods vijanden hen naar de mond zien. En zo zou het blijven voor immer.
1: Dan zou ik mijn volk met tarwebloem voeden, met honing verzadigen uit de rots.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Huldigt de Heer, onze sterkte. Uit de brief aan de Hebreeën. Gedenkt uw leiders die u het eerst het woord van God verkondigd hebben. Haalt u weer hun leven en de afloop van hun leven voor de geest. Neemt een voorbeeld aan hun geloof. Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Laat u niet van de wijs brengen door allerlei vreemde theorieën.
2: Over u, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld.
1: Over u, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld.
2: Om dag en nacht de naam van de Heer te verkondigen.
1: Heb ik wachters aangesteld.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Over u, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld. Gregorius heeft het voorbeeld gegeven van een goede herder en een regel nagelaten voor de herders van de kerk.

0: brengen wij hulde en dank aan Christus, de goede herder, die zijn leven heeft gegeven voor zijn schapen, en vragen wij hem: Heer, leid uw volk.
1: Christus, gij hebt in de heilige herders uw barmhartigheid en uw liefde willen tonen. Blijf door hun bemiddeling altijd genadig met ons bezig.
0: Heer, leid uw volk.
1: Gij zet uw herderlijke taak voort door uw plaatsbekleders. Schenk ons altijd herders die ons leiden in uw naam.
0: Heer, leid uw volk.
1: Gij hebt door uw heiligen die leiding gaven aan de volken, genezing geschonken naar lichaam en ziel. Blijf aan ons het dienstwerk voltrekken dat leven schenkt en heiligheid.
0: Heer, leid uw volk.
1: Gij hebt door het wijs beleid en de liefde van de heiligen uw kudde grootgebracht. Laat ons toenemen in heiligheid door de zorg van onze herders.
0: Heer, leid uw volk. En geholpen door de Heilige Geest kunnen wij zo als onze geliefde meester bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Laat ons bidden. God, gij leidt uw volk met liefde en barmhartigheid. Op voorspraak van de heilige paus Gregorius vragen wij: vervul met een geest van wijsheid allen die gij bekleed hebt met gezag. Laat elke herder zich verheugen in de geestelijke opgang van het volk dat hem is toevertrouwd. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: En wij eindigen met de drievoudige zegen die geschreven werd voor de heiligen. Mogen God de roem en de vreugde van alle heiligen die u vandaag het feest van de heilige Gregorius de Grote laat vieren, ook u overvloedig zegenen.
1: Amen.
0: Mogen de voorspraak van deze grote heilige herder u begoeden voor alle kwaad. Mogen zijn heilige levenswandel uw geloof verdiepen, zodat ge u geheel kunt geven aan de dienst van God en van de mensen.
1: Amen.
0: En mogen jullie samen met alle heiligen eens de vreugde kennen van het land waar God u wacht, waar de kinderen van het licht verenigd worden met alle heiligen en engelen in een eeuwige vrede die de kerk verblijdt voor altijd.
1: Amen.
0: En zegene u overvloedig de almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: De Heer heeft hem uitverkoren tot zijn hoge priester. Hij heeft voor hem zijn schatkamer geopend en hem in overvloed van zijn gaven meegedeeld. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Heer zij met u. Broeders en zusters, vandaag mogen we in de kerk de gedachtenis vieren van de heilige Gregorius de Grote. Gregorius werd omstreeks 540 te Rome geboren. Reeds vroeg werd hij er prefect van de stad. Later werd hij monnik. Op 3 september 590 koos men hem tot paus. Als dienaar van de dienaars van God toonde hij zich ook een ware herder in zijn bestuur, in zijn zorg voor de verspreiding en versteviging van het geloof. Altijd was zijn optreden gevoed door zijn onafgebroken gebed. Gregorius was een vermaard schrijver en groot predikant. Hij stierf in 604. Laten we op zijn voorspraak nu binnentreden in de Eucharistie en belijden we in de eerste plaats dat we zondaar zijn. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, gij leidt uw volk met liefde en barmhartigheid. Op voorspraak van de heilige paus Gregorius vragen wij: vervul met de geest van wijsheid allen die gij bekleed hebt met gezag. Laat elke herder zich verheugen in de geestelijke opgang van het volk dat hem is toevertrouwd. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, laat niemand zichzelf iets wijs maken. Als iemand onder u wijs meent te zijn, wijs namelijk volgens de normen van deze tijd die voorbij gaat, dan moet hij dwaas worden om de ware wijsheid te leren. De wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God. Er staat immers geschreven: hij vangt de wijze in hun eigen sluwheid. En elders: de Heer kent de gedachten van de wijze. Hij weet hoe waardeloos ze zijn. Laat daarom niemand zijn heil zoeken bij mensen, want alles is het uwe. Of het nu Paulus is, of Apollos, of Kefas. Wereld, leven of dood. Heden of toekomst. Alles is van u. Maar gij zijt van Christus en Christus is van God. Woord van de Heer. Nee, aan God hoort de aarde en al wat erop is. Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Aan God hoort de aarde en al wat erop is. De aardschijf en al wat daar woont. Want hij heeft haar op het water gegrondvest, haar vastgelegd op de zee. Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Wie zal beklimmen de berg van de Heer? Wie in zijn heiligdom staan? Die rein is van handen en zuiver van hart, zijn zinnen niet zet op wat kwaad is. Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Hij zal door de Heer gezegend worden, beloond door God zijn verlosser. Zo doet het geslacht dat zich richt tot hem. Dat staat voor het aanschijn van Jacobs God. Aan God voor de aarde en al wat erop is. Alleluia. Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord onderhouden. Mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen. Alleluia.
0: De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Op zekere dag stond Jezus aan de oever van het meer van Genezareth, terwijl de mensen op hem aandrongen om het woord Gods te horen. Hij zag nu twee boten liggen aan de oever van het meer. De vissers waren eruit gegaan en spoelden hun netten. Hij stapte in een van de boten, die van Simon, en vroeg hem een eindje van wal te steken. Hij ging zitten en vanuit de boot vervolgde hij zijn onderricht aan het volk. Toen hij zijn toespraak had geëindigd, zei hij tot Simon: "Vaar nu naar het diepe en gooi uw netten uit voor de vangst." Simon antwoordde: "Meester, de hele nacht hebben we gezocht zonder iets te vangen. Maar op uw woord zal ik de netten uitgooien." Ze deden het en vingen zulke massa vissen in hun netten dat deze dreigden te scheuren. Daarom wenkten ze hun maats in de andere boot om hen te komen helpen. Toen die gekomen waren, vulden zij de beide boten tot zinkens toe. Bij het zien daarvan viel Simon Petrus Jezus te voet en zei: "Heer, ga van mij weg, want ik ben een zondig mens." Ontzetting had zich meester gemaakt van hem en van allen die bij hem waren, vanwege de vangst die ze gedaan hadden. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. Jezus echter sprak tot Simon: "Wees niet bevreesd. Voortaan zult ge mensen vangen." Ze brachten de boten aan land en lieten alles achter om hem te volgen. Tot zover de woorden uit het heilig evangelie. Het wordt ons wel vaak gezegd: wij moeten Christus proberen imiteren in ons leven. Wij moeten Christus navolgen, of eigenlijk gewoon Christus nadoen. Dat is hetgeen dat de eerste apostelen ook zullen doen. Wanneer Jezus zegt: wees niet bevreesd, dan zullen ze alles achterlaten om hem te volgen. En dan kunnen wij ons de vraag stellen: hebben wij echt wel al alles achtergelaten? Durven wij Jezus volgen door echt alles achter te laten? En dat is het moeilijke voor ieder van ons. En zo moeilijk dat God zeker ook wel met ons medelijden heeft. Omdat dat niet altijd mogelijk is, maar wel een wens die we in ons hart moeten dragen. Het belangrijkste voor ons is het willen. Willen Jezus volgen in alles. Alles achterlaten. En als dat materieel niet altijd kan, dan moet het wel in het hart. Niet gehecht zijn aan de wereld, maar wel aan Jezus. En het is pas als we zo handelen en als we dat verlangen in ons hart hebben, dat we kunnen waarmaken wat Jezus op voorhand in het evangelie uitlegt. Want wat legt hij eigenlijk uit? In de eerste plaats gaat Jezus het volk onderrichten. Daarmee nodigt Jezus ons uit om in de eerste plaats te luisteren. Luister naar het woord van God. Bemediteer het. Hou u ermee bezig. Een hele eenvoudige vraag die we onszelf kunnen stellen: hoe lang geleden is het dat ik het woord van God echt heb bemediteerd? Heb stilgestaan bij een passage uit het evangelie of gewoon de heilige schrift? Dat ik het woord van God in mij kan opnemen. op een manier dat ons toelaat om te bidden. Dus de eerste uitnodiging is te luisteren naar het onderricht dat Jezus ons geeft. Het tweede, wanneer Jezus Simon uitnodigt naar het diepe te gaan en daar de netten uit te gooien voor de vangst, dan is dat voor ons ook een uitnodiging om te vertrouwen. Want Petrus, menselijk gezien, had niet moeten doen wat Jezus zei. Want hij had al heel de nacht gezocht en wist dat er niets te vangen was. Maar toch, hij vertrouwt. Hij vertrouwt op het woord van God, op het onderricht dat hij net heeft ontvangen. Als we hebben geluisterd naar God, dan moeten we ook op hem durven vertrouwen dat hij ons de Heilige Geest schenkt om hetgeen dat we hebben gelezen en gehoord van Jezus in ons leven om te zetten in daden. Want het is de Heilige Geest die in ons handelt, zoals het de Heilige Geest ook is die in ons bidt. Als we dus luisteren, eerste uitnodiging, als we dan vertrouwen, tweede uitnodiging, dan komen we misschien tot het besef dat we uit onszelf niets kunnen. En dat is de derde uitnodiging. Heer, ga weg van mij, zegt Simon Petrus, want ik ben een zondig mens. Hij komt tot het besef dat hij maar klein is en dat het God is die groot is. Dat het God is die in ons leven handelt. Maar dan, en dat is dan de laatste uitnodiging vandaag, zegt Jezus tot Simon, wees niet bevreesd. Geen angst, blijf volharden in het vertrouwen, ondanks uw kleinheid en ondanks de almacht van God. Broeders en zusters, vier uitnodigingen om Jezus volledig te volgen. Naar hem luisteren, op hem vertrouwen, beseffen dat we klein zijn en volharding. Zonder vrees vooruitgaan met de Heilige Geest in het hart die Jezus ons geschonken heeft. En zo zullen we Jezus volgen. Laten we daarom tijdens deze Eucharistie bidden, opdat wij op die vier uitnodigingen zouden ingaan met een ja-woord. Ja, Heer, wij geloven in U, wij vertrouwen op U, wij willen U volgen door alles achter te laten. Kom bij ons, zodat we naar het diepen kunnen gaan.

Gezegend zijt gij, God, Heer, van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in al eeuwen. Water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer, van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

0: dit dan, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, wij bidden u, laat deze Eucharistie op het feest van de heilige Gregorius voor ons heilzaam zijn. Want gij hebt de zonden van de gehele wereld willen vergeven door het offer van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Amen. De Heer zij met u.
1: Amen.
0: Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer. Want gij gunt uw kerk de vreugde, het feest te vieren van de heilige Gregorius. En gij bevestigt ons door zijn levenswandel en zijn toewijding. Gij zijt het die verkondigt, als wij zijn woord beluisteren en zijn getuigenis in ere houden. En gij behoedt ons door zijn voorspraak, die u welgevallig is. Daarom samen met die menigte van engelen en heiligen, die niemand tellen kan, heffen wij voor u dit loflied aan en zeggen u toe vol vreugde. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde.

Trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u. Zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest. Dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en een dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij uw Vader voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Luc, Koen zijn hulpbisschop en aan allen die gij als herder in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, martelaren, de heilige Gregorius en al uw heiligen. Samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid.

Tijd erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank. Door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Broeders en zusters, aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijke woord onderricht, durven wij zeggen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen. En de vrede des Heren zij altijd met u. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: Dit is de trouwe en verstandige dienaar die door de Heer is aangesteld over zijn gezin, om aan ieder brood te geven op zijn tijd.
1: En terwijl de gelovigen de heilige communie ontvangen, dierbare luisteraars, kunnen we ons in gebed verenigen met het gebed voor de geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie.

0: en laat ons nog bidden. Heer, gij voedt ons met het levend brood dat Christus is. Laat ook zijn onderricht ons voedsel zijn, zodat wij op dit feest van de heilige Gregorius uw evangelie beter leren kennen en door onze daden van liefde getuigen worden van de waarheid. Door Christus onze Heer. De Heer zij met u. En zegene u allen de almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En gaan u allen heen in vrede. Wees gegroet, Maria.
1: Vol van genade. De Heer is met u.

beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

Beste luisteraars, van harte welkom bij deze catechese over de heilige Theresia van Lisieux. In een vorige aflevering hebben we het gehad over de eerste dagen en weken van de heilige Theresia. Hoe zij is opgegroeid in een zeer gelovig gezin. De ouders wensten alles te doen opdat hun kinderen volledig van God zouden zijn. De ouders hadden reeds heel vroeg kennis gemaakt met de dood. Ze hebben van hun 9 kinderen 4 kinderen heel vroegtijdig moeten afgeven. Theresia van Lisieux is dan de laatste. En ook bij haar is er een zekere schrik dat zij het niet zal halen. De eerste dagen na haar geboorte komt zij over als een vrolijk kind. Maar na enkele dagen merkt men toch een probleem bij haar. Ze ontvangt namelijk zeer slecht de melk van de moeder. Ze heeft het zeer moeilijk om te eten. En het zal nodig zijn om iemand te vinden die voeding kan geven aan de kleine Theresia. Zij zal gevonden worden en dat is bij een zekere mevrouw Tallier. Mevrouw Tallier woonde met haar gezin op enkele kilometers van de stad Alençon. En dus zal Theresia van Lisieux de eerste maanden van haar leven worden overgedragen aan een ander gezin. Ook dat gezin is zeer gelovig en er zullen goede vriendschappen ontstaan tussen de twee gezinnen, die van de Martins en die van de Talliers. De heilige Theresia van Lisieux in haar eerste weken en maanden zal zij dus niet in de grote stad wonen, maar wel op het platteland, bij die familie Tallier. En daar zal ze aan krachten winnen. Het zal zelfs zodanig zijn dat zij haar eigen familie, haar eigen moeder en vader, niet meer zal herkennen op een bepaald moment. Dit is natuurlijk logisch, omdat ze wordt grootgebracht in de eerste maanden door iemand anders. Maar ook dat zal snel vergeten worden. En zo zal zij op 2 april 1874 terugkomen in het ouderlijke huis, in het huis van de familie Guérin. En dit in de grote stad van Alençon op dat moment. Het zal een blij weerzien worden en we gaan nu enkele getuigenissen lezen van de moeder, de heilige Zélie. Zij schreef vele brieven en daarin spreekt zij over het opgroeiende kind, Theresia van Lisieux. Ze schreef op Pasen 6 april 1874, enkele dagen na de terugkomst van Theresia in het gezin. Theresia zelf is dan 1 jaar en 4 maanden. De moeder schrijft: ik zag Therese donderdag. Het was dan witte donderdag. Ondanks het slechte weer en ze was wijzer dan de vorige keer. Louise, de oudste zus van Therese, was echter niet gelukkig. Want die kleine wilde niet naar haar kijken of met haar meegaan en ik schaamde mij zeer. Er kwamen elk ogenblik werksters naar mij toe en ik gaf haar aan de een of aan de ander. Zij wilde hen wel zien, nog gewilliger dan ik, en kuste hen verscheidene malen. Plattelandsvrouwen, gekleed als haar kindermeisje, zijn het soort mensen dat ze altijd nodig heeft. We zien dus onmiddellijk het grote belang van die eerste kinderjaren of zelfs kindermaanden. Theresia is het gewoon van op het platteland te wonen en niet zozeer in de stad zoals de rest van het gezin. En Theresia gaat dus eigenlijk automatisch gericht naar die plattelandsvrouwen. Ook mevrouw Tallier arriveerde, terwijl een werkster haar vasthield, zo schrijft Zélie verder. Zodra ik haar zag, zei ik tegen haar: eens kijken of de baby naar je toe wil. Ze was verrast en zei: waarom niet?
Nou, probeer maar. Ze stak haar armen uit naar het kind, maar het kind verstopte zich en schreeuwde alsof het verbrand was. Ze wilde niet eens dat mevrouw Tallier naar haar keek. En daar hebben we hartelijk om gelachen. Ze is immers bang voor mensen in modieuze kleding. Ik hoop dat ze over 5 of 6 weken zelfstandig kan lopen. We moeten haar alleen bij een stoel zetten en ze staat al heel goed en valt nooit. Ze neemt daarvoor haar kleine voorzorgsmaatregelen en lijkt erg intelligent. Zie daar deze eerste blik van de moeder Zélie op haar kind Theresia. Natuurlijk in het afgelopen 1,5 jaar. Wanneer het kind weg was, heeft zij het kind vaker gezien. Maar nu woont Theresia voor het eerst in het ouderlijke huis. En zullen ze zien hoe Theresia toch wel al een wonderkind is. Een mooi kind. Een kind dat zich onderwerpt aan de zorgen van een vader en een moeder. Toch zien ze ook een zekere moeilijkheid. Een moeilijkheid die Theresia heeft om zich aan te passen aan het nieuwe huis, aan het gezin. Haar eigen gezin, maar voor haar op dat moment een nieuw gezin. En zo schrijft Zélie aan haar schoonzus. Zodra Thérèse in gezelschap is, is ze zichzelf niet meer. Ten slotte heb ik niet meer vertrouwen dan in een wonder om deze natuur van haar te veranderen. Het is waar, ik verdien geen wonder en toch hoop ik tegen alle hoop in. Hoe meer ik het moeilijk zie, hoe meer ik ervan overtuigd ben dat de goede Heer niet zal toestaan dat het zo blijft. Ik zal bidden zolang hij zich laat buigen. Op de leeftijd van 18 maanden was Theresia genezen van een ziekte waaraan zij zou sterven. Waarom zou de goede God haar van de dood hebben gered, als hij geen genade voor haar zou hebben? En dus, de moeder van Theresia legt alles in de handen van God. Zij vertrouwt erop dat God ook het karakter kan veranderen. Die gegevenheid die in de menselijke natuur zit. Maar dit altijd ten goede. En bij Theresia is er nu een moeilijkheid van aanpassen. Het moment dat zij misschien een beetje moeilijk doet. Dat zij droevig is omwille van die grote aanpassing in haar eigen leven. Het vertrouwen van de moeder op God is heel groot. En we kunnen dit aantonen met een kleine gebeurtenis die de moeder beschrijft op 25 juni 1874 in een brief aan haar 2 kinderen Marie en Pauline. Onlangs, zo schrijft ze, had ik een eigenaardig avontuur met het kleine meisje. Ik ging elke dag naar de mis van 6:30. Eerst durfde ik haar niet alleen te laten, maar toen ik zag dat ze nooit wakker werd, besloot ik uiteindelijk om haar achter te laten. Ik legde haar in mijn eigen bed en bracht de wieg zo dichtbij dat ze er niet uit kon vallen. Op een dag vergat ik de wieg op te zetten. Ik kom aan, terug thuis, en kan de kleine Theresia niet vinden. Op hetzelfde moment hoor ik een schreeuw. Ik kijk en ik zie haar zitten op een stoel die bij het bed stond. Haar hoofd rustte op de bolster en daar sliep ze slecht, omdat ze zich schaamde. Ik kon niet begrijpen hoe ze in die stoel was gevallen. Ik dankte God dat haar niets was overkomen. Het was echt voorzienigheid. Ze moest op de grond rollen, haar goede engel zorgde ervoor en de zielen in het vaagvuur tot wie ik elke dag bid, vanwege haar, beschermde haar. En dus Gods wil geschieden. Zélie Guérin schrijft zo over Theresia. Een heel bijzonder geval
Over wat het specifiek gaat, weten wij niet. Is er een klein wonder gebeurd? De manier waarop Theresia van het bed in de stoel geraakt, is onbegrijpelijk. Maar het toont aan hoe Zélie, de moeder, in de eerste plaats altijd vertrouwt. Vertrouwt op God. En misschien is dat wel de catechese les voor vandaag. Het grote vertrouwen van de moeder in dit geval, maar we kunnen zeggen van de ouders, voor het goedkomen van de zaken van de kinderen. Het grote vertrouwen in God. We nemen even een pauze en zo dadelijk gaan we verder met het bekijken van enkele mooie passages van brieven van de moeder van Theresia van Lisieux om aan te tonen hoe mooi haar eerste jaren waren bij het gezin Martin.

hebben reeds gezien dat Theresia pas na anderhalf jaar in haar leven echt binnenkomt in het gezin Martha. De eerste maanden moest zij bij andere mensen wonen om gezond te worden, om de juiste voeding te ontvangen. Het andere gezin woonde op het platteland, terwijl het gezin Martha leefde in de stad Alençon. En wanneer Theresia terugkomt, is het een echte aanpassing. Maar die aanpassing zal vlug gebeuren. En ze wordt een gelukkig kind. Theresia, met af en toe eens enkele problemen, zoals bij elk kind wat de gezondheid betreft, zal al heel vlug zelf vertrouwen hebben op God. Het gezin gaat natuurlijk naar de Eucharistie, elke dag voor de ouders. Ze gaan ook vaak naar gebedstijden, de vespers. Wanneer het vasten is en er zijn vastenconferenties, dan gaan ze er naar luisteren. Dat is niet altijd even gemakkelijk voor het gezin, maar ze houden vol. En Theresia toont daar dat ze dat echt wel precies gewoon is en dat ze er zelf naar verlangt. Er wordt al heel vlug gezegd dat Theresia kon bidden. Dat ze wist te bidden tot de goede God. En bijvoorbeeld, wanneer de vader thuis komt en hij vergeet bijvoorbeeld een klein gebed, dan zal Theresia de eerste zijn om te zeggen: papa, heb je je gebed niet vergeten? En zo zal Theresia heel goed begrijpen wat het belang is van het contact met God. Op een bepaald moment gaat de moeder van Theresia samen met het kleine kind op reis. Een korte reis om de zus van Zélie, de moeder, te gaan bezoeken. En dus de tante van Theresia. Zij is in het klooster bij de visitandina. En ze gaat er naartoe met de trein. En de moeder schrijft in een brief dat het heel goed is gegaan met Theresia. Dat Theresia een kind is dat heel goed gehoorzaamt. Want op een bepaald moment moet zij in een ruimte verblijven waar de zusters achter tralies zitten. In de eerste plaats is dat schrikachtig, maar voor Theresia was dat eigenlijk een indruk over de gehoorzaamheid aan God. En zo zal de zuster, visitandine, de tante dus van Theresia, op een bepaald moment zeggen dat het bezoek o zo mooi was en dat Theresia een kind is dat buitengewoon gehoorzaamt en goed is en zelfs zeer schattig is. En dat ze alles beantwoordde wat er werd gevraagd. Wat kunnen we daaruit leren of inzien? Dat is dat Theresia een gelukkig kind is. Een kind dat een klein beetje verwend wordt. En tegelijkertijd dat het een kind is dat reeds de richting kent naar God toe. Voor de rest zullen haar eerste jaren goed verlopen, met af en toe wat negatieve momenten wat de gezondheid betreft. Maar eigenlijk, Theresia van Lisieux groeit op een goede manier op. We lezen even uit een brief van de moeder Zélie aan haar dochter Pauline van 31 oktober 1875. Ze schrijft: wat mijn kleine Therese betreft, zonder erg sterk te zijn, heeft ze een goed temperament en ze voedt zich perfect. Niets doet haar pijn. Maar gisterenavond was ze ziek. Ze liet haar eten brengen door Marie, dat is een zus van Therese, en ze liet zich een verhaaltje vertellen. En toen ik zag dat het verhaaltje niet ophield en de kleine nog steeds aan het eten was, zei ik tegen Marie: geef haar niet meer, ik ben bang dat het haar pijn zal doen. Want ik zelf was druk bezig in mijn kantoor en zag niet wat er gebeurde. Marie echter luisterde niet naar mijn advies.
Dus rond middernacht werd het arme kleine meisje ziek en ik hield haar een uur lang in mijn armen. Ik kreeg zelf een zware verkoudheid omdat ik niet de voorzorgsmaatregel nam om me aan te kleden. In deze brief kunnen we zien dat Theresia, met de moeilijkheden af en toe, dat ze een goed temperament heeft, dat ze heel weinig klaagt, niets doet haar pijn en dat ze eigenlijk dus, zoals gezegd, goed en mooi opgroeit. En dat Theresia ook intelligent is, wel dat zien we in een brief van de moeder, geschreven op 28 december 1875. Ze schrijft: ik denk dat Theresia een geleerde wil worden, want de laatste 3 dagen achtervolgt ze me om haar te leren lezen. Eergisteren nam ik dus een alfabet en vermaakte me door haar de letters te laten zien, hoewel ik dacht dat het nutteloos was. Maar wat een verrassing was het toen ik haar de volgende dag met haar boek zag aankomen en zonder 1 enkele fout te maken alle letters voorlas die ik haar willekeurig aanwees. Ik denk dat ze over 6 maanden vloeiend zal kunnen lezen, want ze is erg vroeg met haar verstand. Ondertussen zien we ook dat de zussen van Theresia af en toe helpen bij de opvoeding. Ze heeft het geluk om grote wijze zussen te hebben. En wat gebeurt er eigenlijk met die zussen wel? We kijken even naar Marie, de oudste, die geboren was op 22 februari 1860. Op 15-jarige leeftijd in 1875 gaat ze op retraite voor enkele dagen bij de visitandinnen, daar waar hun tante leefde. En het is tijdens die retraite, 15-jarige leeftijd, dat ze eigenlijk de oproep ontvangt om zich over te geven aan het religieuze leven. Zeer vroeg zal dat kind eigenlijk die roeping ontdekken, maar ze zal er nog niet direct aan toegeven. Dat ze zou willen trouwen, dat is sowieso ook al een nee. En dus zien we heel vroeg dat de kinderen van Louis en Zélie gericht zullen zijn op het religieuze leven. En dat zal ook gebeuren. Marie als eerste, en nu reeds op 15-jarige leeftijd, terwijl Theresia, wanneer ze nog echt een kind is, op dit moment 2, 3 jaar, wel, ook zij zal op dat moment al gericht zijn naar God toe. Het speciale is dat op die jonge leeftijd velen van ons geen herinneringen meer hebben. Theresia echter behoudt herinneringen van een zeer vroege leeftijd af. Zo zal ze zelfs in haar geschrift, op het einde van haar leven schrijft ze eigenlijk haar leven uit, zal ze daarin vertellen over deze eerste jaren, hoe ze haar zussen herinnert, hoe ze enkele details in haar leven herinnert. Zo schrijft ze bijvoorbeeld dat ze zich herinnert dat ze als kind heel vaak werd geslagen. Dat dacht ze. Maar eigenlijk botste ze 's nachts altijd met haar hoofd tegen een paal van het bed. En op een gegeven moment zullen de ouders het kind veel lager in het bed leggen, zodat het zich niet meer kan stoten. En zij heeft dat toen gezien als een mooie zorg die de ouders geven, opdat ze goed en wel zou kunnen slapen. Het kind zelf was toen nog maar 3 jaar en toch herinnert ze zich heel aandachtig deze kleine details van haar leven. En al die kleine details en die goedheid die zij heeft ondervonden in het gezin zullen haar doen leiden naar een keuze die ze zal maken om zich volledig te geven aan God in het religieuze leven.

hebben het in deze catechese, met een overzicht van het leven van de heilige Theresia van Lisieux, over de gelukkige kinderjaren. Zeker niet zonder moeilijkheden, door de zwakke gezondheid helemaal in het begin van het leven van Theresia, maar tegelijkertijd hoe warm ze wordt ontvangen in het gezin, samen met haar grote zussen. En we gaan even een deel van een brief lezen, geschreven door de moeder van Theresia van Lisieux aan haar dochter Pauline van 13 februari 1877. Theresia is dan 4 jaar oud. De moeder schrijft: zelfs de kleine Theresia was behoorlijk verveeld. Het gaat hier over een retraite in de parochie van Alençon, waar de ouders en het gezin Martin aan deelnamen. En dus, zelfs de kleine Theresia was behoorlijk verveeld. Ze zei: het is mooier dan anders, maar het verveelt me nog steeds. We hadden wel een prachtige preek.

waren zo stil als een muis. Laatst wilde ik Theresia een kus geven voordat ik naar beneden ging, maar ze leek me vast te slapen. Ik durfde haar dus niet wakker te maken toen Marie, haar zus, tegen me zei: "Mama, ze doet alsof ze slaapt, ik weet het zeker." Toen boog ik me over haar voorhoofd om haar te kussen, maar ze verstopte zich onmiddellijk onder haar deken en zei tegen me, met de air van een verwend kind: "Ik wil niet dat iemand me ziet." Ik was niets minder dan tevreden en liet haar dat wel voelen. 2 minuten later hoorde ik haar huilen en weldra zag ik haar tot mijn grote verbazing naast me. Ze was zelf uit haar bed gestapt, was op blote voeten de trap afgegaan, beschaamd in haar nachtjapon die langer was dan zijzelf. Haar gezichtje was bedekt met tranen. "Mama," zei ze, terwijl ze zich op haar knieën wierp. "Ik ben stout geweest, vergeef me." Een vergeving werd snel verleend. Ik nam mijn kleine engel in mijn armen, drukte haar tegen mijn hart en bedekte haar met kusjes. Toen ze zag dat ze zo goed werd ontvangen, zei ze tegen mij: "O mama, als je me zou inwikkelen zoals toen ik klein was. Ik zou mijn chocolade hier aan tafel kunnen opeten." En wel nu, ik deed de moeite om haar deken te halen en toen wikkelde ik haar in zoals toen ze klein was. Het leek wel of ik met poppen aan het spelen was. Een mooie passage uit een brief van Zélie Guérin aan haar dochter Pauline, die op dat moment op pensionaat was. We zien dus het gelukkige van Theresia. Maar in dit kleine detail van het leven van Theresia van Lisieux valt ook op haar manier om onmiddellijk vergeving te vragen als ze iets fouts had gedaan, ook al was het zeer klein. Dat toont aan dat het hart van Theresia openstaat voor de kleinheid van de menselijke natuur, de kleinheid van de mens dus en de grootsheid van de barmhartigheid. En daarover zal ze later veel spreken en veel schrijven. Hoe groot die goddelijke barmhartigheid ook is. En die barmhartigheid heeft zij geleerd aan de hand van de goedheid van haar ouders en van het hele gezin van de Martins in Alençon. Een andere getuigenis komt tevens van de moeder van Theresia in een brief geschreven aan haar dochter Pauline. Therese is altijd heel lief en zo intelligent mogelijk. Ze wil weten welke dag het is. 'S morgens, zodra haar ogen open zijn, vraagt ze me: "Welke dag is het?" Vanmorgen nog zei ze mezelf: "Vandaag is het zondag, morgen is het maandag en dan dinsdag." En zo verder. Ze kent elke dag en ze vergist zich nooit. Maar het meest merkwaardige is haar rozenkrans van offers. Even tussen haakjes kunnen we vermelden wat die rozenkrans van offers is. Wel, het was een praktijk om elke keer als men een offertje bracht, een bolletje van de rozenkrans weg te duwen. Zoals bij het bidden van een rozenkrans deed men dan niet de rozenkrans met een weesgegroet dat men bad, maar met een klein offertje of met een goede daad die men had gedaan en dus zo een rozenkrans probeerde te bidden of te offeren. En dus de moeder schrijft: "Het meest merkwaardige is haar rozenkrans van offers. Ze verlaat die geen minuut. Ze markeert ze zelfs een beetje te veel. Dat wil zeggen dat ze iets te veel bolletjes wegduwt en iets te veel offertjes brengt. Want laatst, toen ze in haar kleine hoofdje vond dat Céline, een van de zussen, een verwijt had verdiend, zei ze: 'Ik heb iets doms tegen Céline gezegd. Ik moet een bolletje van mijn offerrozenkrans markeren.' Maar ze zag meteen dat ze zich vergiste. En men wees haar erop dat ze er snel een

af moest doen. Ze zei, ach, ik kan mijn rozenkrans niet vinden. Eergisteren was ze nog bij de kruidenier, samen met Céline en met het dienstmeisje. En ze sprak over haar rozenkrans en ze besprak ze met Céline. De dame van bij de kruidenier vroeg, waarover gaat dit? Wat bedoelt ze toch in hemelsnaam? En zo gaat het heel de tijd door. Zelfs als ze in de tuin aan het spelen is, dan horen we niets anders dan spreken over haar rozenkrans van offers. Dit lieve kleine meisje maakt ons echter heel blij. Ze zal goed zijn. We kunnen het zaad al zien. Ze spreekt alleen over de goede God. Ze zou niet nalaten haar gebeden te zeggen. Ik zou willen dat je haar kleine fabeltjes zag voordragen. Ik heb nog nooit zoiets liefs gezien. Ze vindt de juiste uitdrukking en toont helemaal zelf. Maar het is vooral wanneer ze zegt, klein kind met een blond hoofd, waar denk je dat de goede God is? Hij is overal in de wereld, hij is daarboven, in de blauwe lucht. En als we haar dan zien opkijken, wel, dan straalt ze als een engel. Dit is een mooi getuigenis die ons aantoont dat Theresia intelligent is, goed gemutst is, gelukkig, maar vooral dat ze God kent en dat ze door die kleine devoties en offers God echt op een centrale plaats zet in haar leven, zoals kinderen dat goed kunnen. Zij toont hiermee aan wat er in het evangelie staat over het kind zijn van God. En zo zijn de echte kinderjaren van Theresia verlopen. Theresia ziet als kind reeds in dat zij niet alleen kind is van haar ouders, maar tevens kind van God. En zo besluiten we vandaag deze catechese over Theresia van Lisieux en over haar kinderjaren. Hier gaan we verder op in bij een volgende aflevering van deze catechese reeks over de kerklerares Theresia van Lisieux.

0: Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
1: Beste vrienden luisteraars, zeer hartelijk welkom in een nieuwe uitzending van De Rots in de Branding. In het opzoekwerk voor een nieuw thema stootte ik op een mooi artikel, interessant artikel, tamelijk lang, verschenen op de katholieke website Aletheia over de eerste en, zoals omschreven, merkwaardige expansie van het christendom. Eigenlijk kan deze uitzending mooi aansluiten bij de twee uitzendingen die we al regelmatig eens heruitzonden, ook omwille van de vele positieve reacties, over de historiciteit van Jezus. Jezus vermeld buiten het Nieuwe Testament. De auteur van het artikel hier is professor emeritus Michel Rouche, historicus, ook gespecialiseerd in de geschiedenis van Gallië en wel de periode van het Romeinse Rijk tot de middeleeuwen. Hij gaf onder andere les aan de Universiteit Charles de Gaulle in Rijssel, aan l'Institut Catholique de Paris en aan de Sorbonne. Tevens was hij directeur van het Instituut de la Famille aan de Kathedrale School van Parijs. Hij ligt aan de oorsprong van een internationaal colloquium in 1996 in Rome ter herdenking van de doop van koning Clovis. En zo ontmoette hij met andere historici paus Johannes Paulus II. Dus een man die weet waarover hij spreekt en het op een overzichtelijke wijze doet en dus ook, hoop ik toch, goed weer te geven op de radio. Hij geeft een aantal scharniermomenten uit de geschiedenis van de eerste christenen. Ik baseer me op zijn artikel, in een nogal vrije vertaling, als een leidraad, maar voeg er hier en daar interessante gegevens bij uit andere bronnen. En vandaag dus een eerste deel van de drie uitzendingen met tussendoor wat muziek uit filmen die min of meer handelen over deze periode. En daarmee gaan we ook starten.

0: Na de dood van Christus rustte de toestand van de kerk op 12 ontmoedigde apostelen die helemaal onbekend waren, zonder veel connecties, geen tot weinig geld en niets om de wereld te verleiden. Toch zijn zij degene die na Pinksterdag zijn gaan prediken en getuigen van de opstanding van Christus. Niets en niemand kon hen dat ooit doen ontkennen. En ze zullen allemaal martelaren worden buiten Johannes. En ze zullen vele andere discipelen opleiden en die op hun beurt het evangelie zullen prediken zonder dood of vervolging te vrezen. De eerste 19 pausen zullen ook martelaren zijn, evenals alle eerste bisschoppen van Jeruzalem, Antiochië, Alexandrië en uit andere grote bisschopszetels. Maar we keren terug naar deze 11 apostelen die als het ware verweest achterbleven na de dood, verrijzenis en hemelvaart van Jezus. En dan gebeurde er iets zeer sterk met Pinksteren om deze als het ware gedemoraliseerde en berooide mannen energie te geven en meteen zo'n nieuw en aantrekkelijk geloof te gaan verkondigen. Plotseling evolueerden de 12 apostelen. Matthias was erbij gekomen in de plaats van Judas Iscariot. Geholpen door de 72 andere leerlingen, van een toestand van ontmoediging en angsten over naar een nieuwe toestand van waaruit zij met buitengewone vrijmoedigheid zullen beginnen te prediken.
1: En zo lezen we in Paulus in de eerste brief aan de Korintiërs in hoofdstuk 15 hoe Jezus verschenen is na zijn dood aan 500 broeders tegelijk. Maar na dit wonderlijk gebeuren van Pinksteren spreken de handelingen van de apostelen van een eerste oogverblindende exponentiële lokale vooruitgang. 3000 gedoopten op dezelfde dag. Dan 5000 een paar dagen later in Jeruzalem. En verder staat vermeld een aantal dat aanzienlijk toeneemt.
0: En zo zien we de ontwikkeling van nieuwe gemeenten in de hele omgeving. Het christendom, schrijft historicus Michel Rouche, was in de eerste en tweede eeuw na Christus een fenomeen van onbetwistbare en onverwachte nieuwigheid. Aanvankelijk bestond de kerk van Jeruzalem alleen uit Joodse bekeerlingen die geloofden dat het Jezus de Christus was die door de profeten van het Oude Testament was beloofd. En wat uiteraard zeer belangrijk was, is dat dit christelijke fenomeen geënt werd op de Joodse voedingsbodem in al zijn vormen en tendensen, met de Farizeeën, de Sadduceeën, de Zeloten enzovoort, die woonden in de toen reeds bekende wereld. En zo vertellen de handelingen van de apostelen hoe op de dag van Pinksteren er bekeringen waren onder de vele Joden, maar ook uit de Joodse diaspora, die al in de hele wereld en het Romeinse Rijk gevestigd waren. Zeer belangrijk zijn twee grote Joodse opstanden in het jaar 66 en 135, waarbij de verspreiding van de Joden nog groter werd en dus zeer belangrijk, parallel daarmee, ook de uitbreiding van het christendom. Aanvankelijk was er eigenlijk niet direct een duidelijk onderscheid tussen Joden en christenen. Het eerste beginnende feit was het martelaarschap van Stefanus rond het jaar 35. In zijn lange toespraak in het Sanhedrin bevestigde Stefanus dat het niet langer nodig was om God in de tempel, de Joodse tempel, te aanbidden. Dat dit nutteloos was omdat God niet langer in de tempel was. En deze martelaar ergerde uiteraard de fariseers, waaronder Saul, later Paulus genoemd, die ook aanwezig was. En zo stellen we vast hoe de bekeringen elkaar opvolgden in grote aantallen, want de aankondiging van de opstanding van Jezus door de 12 was onverschrokken. De kerk van Jeruzalem, geleid door haar eerste bisschop, Jacobus de Mindere, een neef van Jezus, was van een compromisloze trouw. Maar in aanvang bestond er dus nog geen groot onderscheid tussen de Joodse en christelijke praktijk. Er waren wel al een tweetal speciale bekeringen van niet-Joden, zoals de bekering van de eunuch van de koningin van Ethiopië door Filippus, verhaald in de Handelingen hoofdstuk 8, of deze van de honderdman Cornelius door Petrus, te lezen in Handelingen hoofdstuk 10. Het zal eigenlijk pas bij de oprichting zijn van de gemeente van Antiochië, met de opname van mannen en vrouwen van de Griekse cultuur en taal, dat er een diepgaande verandering begon plaats te grijpen. Dus met de bekering van vele niet-Joodse mensen.

0: Een ander element die zeker meespeelde in de grote explosie van het christelijke geloof, beginnend in Jeruzalem, was in die tijd de grote verwachting van de komst van de Messias bij de Joden. Deze verwachting leefde er, juist in de tijd van Jezus, zeer sterk. Dit vanwege de profetieën van de profeet Daniël, die de datum van de komst van de Messias juist voor die precieze tijd aankondigden, op basis van een aantal gegevens uit de Bijbel. En als men die berekende, kwam men 580 jaar later op het jaar 27 na Christus. Ook de evangeliën zoals van Lucas en verschillende oude teksten getuigen dat de Joden voortdurend in beroering waren in afwachting van de Messias. En zelfs Romeinse auteurs spreken hierover. Zo bestaat er een tekst van de Romeinse consul en historicus Publius Cornelius Tacitus uit de tweede helft van de eerste eeuw, die schreef in zijn Historia.
1: De meeste Joden waren ervan overtuigd dat in de oude boeken van de priesters stond dat het oosten in die tijd in macht zou toenemen en dat uit Judea de eersers van de wereld zouden opstaan.
0: Of Gaius Suetonius Tranquillus, uit dezelfde periode, een Romeins biograaf, jurist en historicus, schreef in zijn Viris Illustribus.
1: Overal vanuit het oosten won één idee terrein. De constante en stevige oude opvatting dat het geschreven moest worden dat uit Judea de heersers van de wereld in die tijd zouden komen.
0: Zo was er een logischerwijze een sterke voedingsbodem voor de aanvaarding van Jezus als de Messias.
1: Ook was er nog een andere beïnvloeding in die richting. Er was een grote politieke onrust ten gevolge van de bezetting door de Romeinen, die extra werd aangewakkerd door de Zeloten en ook door bekeerde Joden, die extra benadrukten hoe Jezus zeker deze verwachte Messias was, maar dan eerder als de bevrijder van de Romeinen. De Zeloten waren een niet al te vaste omlijnde groepering onder de Joden in deze eerste eeuw. Zij aanvaarden enkel God boven zich en zeker geen Romeinen met hun keizer. Er waren vele vertakkingen van gematigd. Trouwens, 2 van de 12 apostelen kwamen uit de groep van de Zeloten. Tot heel radicale vertakkingen.
0: Natuurlijk, voor de Romeinen werden allen over dezelfde kam geschoren. Zo schreef dezelfde Gaius Suetonius Tranquillus: de Joden werden voortdurend opgestookt onder impuls van een zekere Christos, wat hier uiteraard verwees naar Christus. En zo weten we dat keizer Claudius de Joden, waaronder ook de christenen, rond het jaar 49-50 verplichtte om Rome te verlaten. Dit weten we ook uit de Handelingen, hoofdstuk 18. De heidense Romeinen hielden dus bij aanvang de Joden en de christenen voor een volk van eenzelfde religie.

0: Beste luisteraars, we overlopen dus als leidraad voor deze drie uitzendingen het boeiende artikel uit de website Alethea, geschreven door professor Michel Rouche, historicus over de snelle expansie van het christendom in de eerste eeuwen. Hij legde ons al uit hoe de ontmoedigde apostelen met Pinksteren op slag onverschrokken getuigen werden van Jezus, met in een recordperiode duizenden bekeerlingen, beginnend in Jeruzalem. Hij legde uit dat de voedingsbodem van het christendom uiteraard in het jodendom ligt, die reeds zeer verwijd was verspreid in de toen gekende wereld. En bij aanvang was er uitwendig nog niet zoveel onderscheid tussen Joodse en christelijke praktijken, zoals bijvoorbeeld hoe de christenen nog kwamen bidden in de Joodse tempels. En tenslotte een ander element die meespeelde in de snelle verspreiding is dat men in die tijd, op dat ogenblik, de Messias echt verwachtte op basis van de profetieën van de profeet Daniël. En zo komen we bij een volgend scharniermoment in deze verspreiding van het christendom. We weten allen hoe Paulus werd getroffen door een verschijning van Jezus op weg naar Damascus om de christenen te vervolgen en hoe hij zich bekeerde. Dit moet gebeurd zijn rond het jaar 34. Paulus maakte grote reizen en zo was de eerste reis naar Klein-Azië of West-Turkije. Daar wordt hij geconfronteerd met niet-Joden, heidenen. En de grote vraag was, kunnen zij zomaar christen worden? Het duidelijkste voorbeeld was de kerkgemeenschap van Antiochië, door Petrus gesticht, waar dus twee christengemeenschappen leefden. Dus één ontstaan uit het jodendom en één uit het heidendom. En dan kennen we wat er volgde. Een eerste concilie in Jeruzalem rond het jaar 48-50 om te bespreken of niet-Joden eerst aan de Joodse wetten moesten voldoen, zoals de besnijdenis en spijs- en reinigingswetten, om daarna gedoopt te kunnen worden als christen. En in dat concilie werd de opening gecreëerd voor de heidenen om, als het ware, rechtstreeks of met een minimum aan voorwaarden christen te kunnen worden. En alzo sloten de christenen uit het heidendom zich aan bij de christenen uit het jodendom. Het is trouwens in Antiochië dat de gelovigen voor het eerst christenen werden genoemd. En deze beslissing van het concilie heeft zeker bijgedragen tot een soepeler verspreiding van het christendom. En zo komen we verder in de geschiedenis.
1: Bewaren reeds Jacobus de mindere of de jongere tegengekomen, de eerste bisschop van Jeruzalem, niet de broer van Johannes. Hij stierf de marteldood in Jeruzalem rond het jaar 62. Van hem weten we hoe hij van de zuidoostelijke toren van de tempel meer dan 30 meter naar beneden werd gegooid. Toen hij weigerde om zijn geloof in Christus te ontkennen. Maar toen hij de val overleefde, werd Jacobus door zijn vijanden doodgeknuppeld. Volgens de overlevering werd hij opgevolgd door Simeon van Jeruzalem, ook een neef van Jezus. En zo stellen we vast dat met de jaren de eerste christelijke kerk meer en meer op gespannen voet kwam met de Joodse autoriteiten.
0: Maar Daarnaast waren er ook Joodse opstanden tegen de Romeinen, met het gevolg dat in het jaar 70 Titus, een militair commandant, later keizer van Rome, Jeruzalem innam, waarbij trouwens de tempel werd verwoest. Als ook de citadel Massada, het laatste bolwerk tegen de Romeinen. Ondertussen herpakten de Joden zich en kwam er een Joods concilie van Jamnia, einde eerste eeuw, waarin nieuwe grondslagen werden vastgelegd voor de beleving van de Joodse godsdienst. Zeer belangrijk daarin was de uitsluiting van de christenen uit alle synagogen. Ook verschijnen in hun Talmud ernstige verwijten aan het adres van Jezus en de christenen. De Talmud is na de Tenach het belangrijkste boek binnen het Jodendom. De Tenach is, zoals voor de christenen, het Oude Testament. De Talmud geeft commentaar op de Tenach, veelal in de vorm van discussies tussen voor- en tegenstanders over bepaalde standpunten. Gevolg: de apostelen en de christenen verspreiden zich nog meer over de ganse wereld.

0: Beste luisteraars, we kunnen dus vaststellen hoe in die eerste eeuw de eerste christenen en ook de apostelen het heilig land moesten ontvluchten. En dit betekende weer een scharniermoment, een bijkomende oorzaak in de snelle verspreiding van het christendom. En zo komen we aan een volgend hoofdstuk van het artikel dat de titel draagt De Apostelen naar de vier hoeken van de wereld. Na hun prediking in Jeruzalem verspreiden de apostelen zich over het hele Romeinse Rijk en ver daarbuiten om de blijde boodschap te verkondigen en kerkgemeenschappen op te richten. Ik vul dit overlopen van het leven van de apostelen aan met een artikel van Filip Kozlowski, journalist voor Aletheia, wonende in de Verenigde Staten. Hij schrijft ook voor Webmagazine, een wereldwijde gebedsnetwerk voor de paus. Eén apostel hebben we al vermeld, namelijk Jacobus de Mindere of de Jongere, de eerste bisschop van Jeruzalem, niet de broer van Johannes. Hij stierf de marteldood in Jeruzalem zelf rond het jaar 62. Enkele relieken van hem kan je vereren in Rome in de basiliek van de 12 apostelen. Zijn graf wordt gelokaliseerd in de Sint-Jacobus-kathedraal te Jeruzalem.
1: En zo starten we met de heilige Petrus, de eerste paus, die als eerste naar Antiochië reisde en er een kerkgemeenschap oprichtte. Vandaag Antakia, genoemd de hoofdstad van de Turkse provincie Atayi, aan het uiterste oosten van de Middellandse Zee, ten noordwesten van Syrië. Lang verbleef Petrus er niet, maar hij wordt vaak beschouwd als de eerste bisschop van Antiochië. We vinden hem ook in Cappadocië, oostelijk deel van Turkije, en Bithynië langs het oostelijke deel van de Zwarte Zeekust. Hij zou ook Korinthië hebben bezocht, zuiden van Griekenland. Maar rond het jaar 67 ontmoeten we hem dan in Rome, waar hij op bevel van keizer Nero ondersteboven werd gekruisigd. In de vorige eeuw werd zijn graf bevestigd onder het hoofdaltaar van de Sint-Pietersbasiliek.
0: En zo komen we bij de broer van Petrus, de apostel Andreas. Over hem is geweten dat hij verkondigde in Cappadocië, oostelijk deel van Turkije, Pontus en Bithynië, langs het oostelijk deel van de Zwarte Zeekust, en Klein-Azië en zo verder naar Scythië, Zuid-Rusland en de Krim. Maar we vinden hem ook terug in Griekenland en Thracië, ongeveer het huidige Bulgarije. Andere bronnen vermelden ook Armenië en zelfs Midden-Rusland. Trouwens, hij is ook een van de grote patroonheiligen van Rusland. Andreas zou tenslotte te Patras of Patara in Griekenland gekruisigd zijn. Bijvoorbeeld, tot op vandaag is Andreas ook de nationale patroon van Griekenland. Tussen haakjes vermeld, de overlevering dat hij niet aan het kruis werd genageld, maar vastgebonden, waarbij het kruis opgesteld werd in de vorm van een X. En zo'n kruis heet sindsdien dan ook een Sint-Andreas-kruis. Zijn volgelingen berichten dat Andreas, toen hij naar het kruis werd geleid, de volgende woorden uitsprak. Ik heb al lang naar dit gelukkige uur uitgekeken en heb dit al lang verwacht. Het kruis is ingezegend door het lichaam van Christus dat eraan heeft gehangen. Twee dagen lang, tot aan zijn dood, bleef hij zijn folteraars prediken. Zijn relieken worden vereerd in de Sint-Andreas-kathedraal van de Italiaanse stad Amalfi aan de westkust een 50 kilometer ten zuiden van Napels.
1: Een volgende apostel is Jacobus de Meerdere. Volgens de Handelingen van de Apostelen en Eusebius van Caesarea werd Jacobus de Meerdere, die terugkwam uit Spanje, in Jeruzalem rond het jaar 44 onthoofd onder bevel van Herodes Agrippa I. Hij was de eerste apostel die de marteldood onderging. Het is ook de enige apostel over wiens marteldood wordt verhaald in het Nieuwe Testament. Eusebius, bisschop van Caesarea, begin 4e eeuw, die dus deze marteldood ook vermeldt, was een bijbelexegeet, aanwezig op het concilie van Nicea en raadsman van keizer Constantijn de Grote, de eerste keizer die het christendom aanhing. Deze Jacobus was dus de broer van de apostel Johannes, tevens een neef van Jezus. Het is deze apostel die vereerd wordt in het Spaanse Compostela en in Saragossa. Volgens de overlevering werd hij begraven in Compostela. Reeds eeuwen bestaan de grote populaire bedevaartstochten, de Camino de Santiago.
0: En zo komen we bij de broer van Jacobus, de apostel Johannes, schrijver van het evangelie, twee brieven en vooral het boek van de Openbaring of de Apocalyps, die hij in ballingschap schreef op het eiland Patmos. Zoals je kan lezen: ik, Johannes, bevond mij op het eiland Patmos omwille van het woord Gods en het getuigenis over Jezus. Hij is de enigste apostel die geen marteldood onderging. Wel weten we van sommige kerkvaders dat hij in Rome miraculeus ontsnapte aan de marteldood. Hij werd in kokende olie geworpen onder keizer Domitianus en toen verbannen naar het eiland Patmos. Hij zou rond het jaar 100 overleden zijn in Efeze en aldaar begraven. En ik stel voor terug even te verpozen met een mooie filmmelodie, om daarna de lijst van de 12 apostelen verder door te nemen.

0: Beste vrienden, we overlopen dus, maar heel beperkt, het wedervaren van de 12 apostelen in hun missiewerk, gebaseerd op de traditie en de overleveringen. En zo komen we bij de apostel Filippus. Over de apostel Filippus vertelt ons de overlevering dat hij evangeliseerde rond de Zwarte Zee en het huidige Turkije, maar voornamelijk onder de Griekse gemeenschappen. Eigenlijk weet men niet zoveel over hem dan dat hij rond het jaar 81 in de stad Hierapolis in het zuidwesten van Turkije de marteldood stierf. Zijn relieken worden bewaard in de basiliek van de heilige apostelen in Rome. Over de volgende apostel, Bartholomeus, ook Nathanael geheten, is ook weinig geweten. Volgens bepaalde tradities predikte hij voornamelijk in het oosten, ook samen met de apostel Thomas. Zo vinden we hem in Nineveh, maar ook in Armenië en ook verder tot het westen van India. De marteldood zou hij gestorven zijn in Armenië op de grens met Koerdistan. Zijn relieken worden bewaard in de basiliek Sint Bartholomeus in Rome op het Tiber-eiland.
1: En zo komen we bij de apostel Thomas, de ongelovige, omdat hij niet onmiddellijk de verrijzenis van Jezus geloofde. Over hem bestaan wel vele overleveringen over zijn missiewerk in Indië. Denken we maar aan de Thomas-christenen die er na al die eeuwen nog steeds

0: In de kathedraal van Salerno, in het zuiden van Italië, vind je zijn graf. Judas Thaddeus, een apostel, minder bekend misschien omdat hij dezelfde voornaam had als Judas Iscariot, die Jezus had verraden. Zeer waarschijnlijk was ook hij een familielid van Jezus en auteur van de brief van Judas in het Nieuwe Testament. Hij predikte het evangelie op verscheidene plaatsen. Alleszins in Armenië, waar hij door de Armeense kerk reeds eeuwen vereerd wordt als de apostel van Armenië. Ook hij trok samen met de apostel Simon de Ijveraar naar Egypte, als ook meer naar het oosten, zoals naar Babylon. Ook onderging hij de marteldood rond het jaar 65 in Beirut, samen met de apostel Simon de Ijveraar. Zijn relieken bevinden zich in de Sint-Pietersbasiliek te Rome.
1: En zo komen we bij de apostel Simon de Ijveraar, of ook de Zeloot genoemd. Dus hij behoorde, voor hij Jezus leerde kennen, tot deze politieke beweging onder de Joden, waarvan sommigen desnoods met geweld de Romeinen het land wilden uitzetten. Hij trok dus veel op samen met de apostel Judas Thaddeus en onderging samen met hem de marteldood. Ook een deel van zijn relieken bevinden zich in de Sint-Pietersbasiliek.
0: En tenslotte komen we aan de 12e apostel die werd gekozen ter vervanging van Judas Iscariot, die zich had gezelfmoord nadat hij Jezus had verraden, de apostel Matthias. Volgens de traditie stichtte hij een kerk in Cappadocië, oostelijk deel van Turkije, en langs de kusten van de Kaspische Zee en Macedonië. Hij onderging de marteldood in Kolchis, vandaag in Georgië, tussen Armenië en de Caucasus. Relieken van hem werden door de heilige Helena, moeder van keizer Constantijn, naar Rome overgebracht. En professor Michel Rouche besluit: wat deze tradities en legenden die bewaard zijn gebleven ook mogen betekenen. Het is zeker dat de apostelen al hun energie en inspanningen hebben gestoken in deze enorme opdracht van evangelisatie die Christus hen had bevolen. En dit, zoals in de Handelingen vermeld staat, tot aan de uiteinden van de aarde. Beste vrienden luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van dit eerste deel over de snelle verspreiding van het christendom in de eerste eeuwen na de dood, de verrijzenis, hemelvaart van Jezus en, vooral mogen we niet vergeten, de nederdaling van de Heilige Geest. U verstaat dat dit overzicht uiteraard niet volledig is, maar dit is ook niet de bedoeling. Het voornaamste is dat we sterk aanvoelen en ervan overtuigd zijn wat deze apostelen en de eerste christenen hebben betekend voor de verspreiding van deze blijde boodschap. Het kan maar een sterke oproep inhouden voor ons allen de dag van vandaag. En dit zal nog zeker meer tot uiting komen in de twee volgende uitzendingen. Ik dank jullie zeer hartelijk voor het luisteren. En tot de volgende afspraak in het Romeinse Rijk.

0: Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Het Woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het Woord spreekt. We lezen het evangelie van vandaag, genomen bij de heilige Lucas, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 11. Op zekere dag stond Jezus aan de oever van het meer van Genezareth, terwijl de mensen op hem aandrongen om het woord Gods te horen. Hij zag nu twee boten liggen aan de oever van het meer. De vissers waren eruit gegaan en spoelden hun netten. Hij stapte in een van de boten, die van Simon, en vroeg hem een eindje van wal te steken. Hij ging zitten en vanuit de boot vervolgde hij zijn onderricht aan het volk. Toen hij zijn toespraak had geëindigd, zei hij tot Simon: "Vaar nu naar het diepe en gooi uw netten uit voor de vangst." Simon antwoordde: "Meester, de hele nacht hebben wij gezocht zonder iets te vangen, maar op uw woord zal ik de netten uitgooien." Ze deden het en vingen zulke massa vissen in hun netten dat deze dreigden te scheuren. Daarom wenkten ze hun maats in de andere boot om hen te komen helpen. Toen die gekomen waren, vulden zij de beide boten tot zinkens toe. Bij het zien daarvan viel Simon Petrus Jezus te voet en zei: "Heer, ga van mij weg, want ik ben een zondig mens." Ontzetting had zich meester gemaakt van hem en van allen die bij hem waren, vanwege de vangst die ze gedaan hadden. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. Jezus echter sprak tot Simon: "Wees niet bevreesd, voortaan zult ge mensen vangen." Ze brachten de boten aan land en lieten alles achter om hem

0: kunnen nu luisteren naar de homilie die we hebben gehouden deze ochtend tijdens de Eucharistie als overweging bij het evangelie van vandaag.
1: Het wordt ons wel vaak gezegd, wij moeten Christus proberen imiteren in ons leven. Wij moeten Christus navolgen, of eigenlijk gewoon Christus nadoen. Dat is hetgeen dat de eerste apostelen ook zullen doen. Wanneer Jezus zegt, wees niet bevreesd, dan zullen ze alles achterlaten om hem te volgen. En dan kunnen wij ons de vraag stellen, hebben wij echt wel al alles achtergelaten? Durven wij Jezus volgen door echt alles achter te laten? En dat is het moeilijke voor ieder van ons. En zo moeilijk dat God zeker ook wel met ons medelijden heeft. Omdat dat niet altijd mogelijk is, maar wel een wens die we in ons hart moeten dragen. Het belangrijkste voor ons is het willen. Willen Jezus volgen in alles. Alles achterlaten. En als dat materieel niet altijd kan, dan moet het wel in het hart. Niet gehecht zijn aan de wereld, maar wel aan Jezus. En het is pas als we zo handelen en als we dat verlangen in ons hart hebben, dat we kunnen waarmaken wat Jezus op voorhand in het evangelie uitlegt. Want wat legt hij eigenlijk uit? In de eerste plaats gaat Jezus het volk onderrichten. Daarmee nodigt Jezus ons uit om in de eerste plaats te luisteren. Luister naar het woord van God. Bemediteer het. Hou u ermee bezig. Een hele eenvoudige vraag die we onszelf kunnen stellen. Hoe lang geleden is het dat ik het woord van God echt heb bemediteerd? Heb stilgestaan bij een passage uit het evangelie of gewoon de Heilige Schrift. Dat ik het woord van God in mij kan opnemen op een manier dat ons toelaat om te bidden. Dus de eerste uitnodiging is te luisteren naar het onderricht dat Jezus ons geeft. Het tweede, wanneer Jezus Simon uitnodigt naar het diepe te gaan en daar de netten uit te gooien voor de vangst, dan is dat voor ons ook een uitnodiging om te vertrouwen. Want Petrus, menselijk gezien, had niet moeten doen wat Jezus zei. Want hij had al heel de nacht gezocht en wist dat er niets te vangen was. Maar toch, hij vertrouwt. Hij vertrouwt op het woord van God, op het onderricht dat hij net heeft ontvangen. Als we hebben geluisterd naar God, dan moeten we ook op hem durven vertrouwen dat hij ons de Heilige Geest schenkt om hetgeen dat we hebben gelezen en gehoord van Jezus in ons leven om te zetten in daden. Want het is de Heilige Geest die in ons handelt, zoals het de Heilige Geest ook is die in ons bidt. Als we dus luisteren, eerste uitnodiging. Als we dan vertrouwen, tweede uitnodiging. Dan komen we misschien tot het besef dat we uit onszelf niets kunnen. En dat is de derde uitnodiging. Heer, ga weg van mij, zegt Simon Petrus, want ik ben een zondig mens. Hij komt tot het besef dat hij maar klein is en dat het God is die groot is. Dat het God is die in ons leven handelt. Maar dan, en dat is dan de laatste uitnodiging vandaag, zegt Jezus tot Simon, wees niet bevreesd. Geen angst, blijf volharden in het vertrouwen, ondanks uw kleinheid en ondanks de almacht van God. Broeders en zusters, vier uitnodigingen om Jezus volledig te volgen. Naar hem luisteren, op hem vertrouwen, beseffen dat we klein zijn en volharding. Zonder vrees vooruitgaan met de Heilige Geest in het hart die Jezus ons geschonken heeft. En zo zullen we Jezus volgen. Laten we daarom tijdens deze Eucharistie bidden, opdat wij op die vier uitnodigingen zouden ingaan met een ja-woord. Ja, Heer, wij geloven in U, wij vertrouwen op U, wij willen U volgen door alles achter te laten. Kom bij ons, zodat we naar het diepen kunnen gaan.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneu. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneu op 6 oktober.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, is het 12 uur geworden. Wij bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden. En laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En bidden wij dan samen het middaggebed van de kerk, beste luisteraars van Radio Maria, op deze dag waar wij nog steeds de heilige paus en kerkleraar Gregorius de Grote gedenken. De hymne kan u terugvinden op bladzijde 758. 758 voor de hymne. 954 is de bladzijde waar u de psalmen kan terugvinden. Bladzijde 954. En daarop volgend, op bladzijde 957, vindt u de korte schriftlezing. Bladzijde 957. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat. Neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid.
2: De wet uit uw mond is mij meer waard, Heer, dan schatten van zilver en goud.
1: Gij hebt uw dienaar goedgunstig behandeld. Volgens uw woord, o Heer.
2: Verleen mij dan inzicht en wijsheid, want op uw geboden stel ik mijn hoop.
1: Voordat ik vernederd werd, was ik in dwaling. Maar nu houd ik aan uw uitspraken vast.
2: Goedgunstig zijt gij, en goed zijn uw daden. Laat mij slechts weten wat gij beschikt.
1: Hoogmoedigen hebben mij vals beschuldigd. Ik volg uw bevelen van harte op.
2: Hun hart is gevoelloos en onverschillig. Ik vind mijn lust in uw wet.
1: De kwelling was mij een weldaad. Zo leerde ik wat gij beschikt.
2: De wet uit uw mond is mij meer waard dan schatten van zilver en goud.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De wet uit uw mond is mij meer waard, Heer, dan schatten van zilver en goud.
2: Op de Heer vertrouw ik zonder vrees. Hoe zou dan een mens mij deren?
1: Wees genadig, God, nu mensen mij vertrappen. Steeds bestoken en benadelen zij mij.
2: Mijn bestrijders kwellen mij voortdurend. Vallen op mij aan met man en macht.
1: Allerhoogste, als de angst mij aangrijpt, stel ik al mijn hoop op u.
2: Op de Heer en zijn belofte, op de Heer vertrouw ik zonder vrees. Hoe zou dan een mens mij deren?
1: Aldoor zoeken zij mij te bekladden. Heel hun denken is op mijn verderf gericht.
2: Ze beloeren mij en staan mij naar het leven. Rotten samen om mijn gangen na te gaan.
1: Heel mijn zwerversleven kent gij. Al mijn tranen hebt gij opgevangen in uw kruik.
2: Maar mijn vijand wijkt als ik u aanroep. Ja, ik weet het, God, verlaat mij niet.
1: Op de Heer en zijn belofte, op de Heer vertrouw ik zonder vrees. Hoe zou dan een mens mij deren?
2: Wat ik u beloofd heb, God, zal ik volbrengen. U breng ik het offer van mijn lof.
1: want door u ben ik de dood ontkomen. Gij behoedt mijn voeten voor de val.
2: Daardoor kan ik voortgaan voor Gods aanschijn. In het licht dat alle levenden verlicht.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Op de Heer vertrouw ik zonder vrees. Hoe zou dan een mens mij deren?
2: Hemelwijd is uw erbarme, Heer.
1: Wees mij genadig, God, wees mij genadig. Bij u zoek ik mijn heil.
2: Ik houd mij schuil onder uw vleugels, totdat het onheil wijkt.
1: Ik roep tot God de Allerhoogste, tot God die voor mij zorgt.
2: Dat hij mij redding zendt vanuit de hemel en mijn vervolgers smadelijk verjaagt.
1: Ik lig te midden van de leeuwen, die dorstig zijn naar mensenbloed.
2: Hun tanden zijn zo scherp als speren, hun tong een snijdend zwaard.
1: Vertoon u in den hoge God in majesteit. Uw glorie stralen over heel de aarde.
2: Zij hebben op mijn pad een net gespannen en brachten mij ten val.
1: Zij hebben op mijn weg een kuil gegraven, maar vielen zelf erin.
2: Ik ben bereid, mijn God, ik ben bereid. Ik zing en speel voor u.
1: Ontwaak, mijn geest, word wakker, harp en citer. Ik wek de dageraad.
2: U wil ik loven, Heer, voor alle volken. Voor alle naties zing ik u ter eer.
1: Want hemelwijd is uw erbarmen. Tot in de wolken reikt uw trouw.
2: Vertoon u in den hoge God in majesteit. Uw glorie stralen over heel de aarde.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Hemelwijd is uw erbarmen, Heer.
2: Uit de brief van Paulus aan de Galaten. Leef naar de geest, dan zult je de begeerte van de zelfzucht niet volvoeren. Want de zelfzucht begeert tegen de geest en de geest tegen de zelfzucht, want ze zijn elkaars tegenstanders, zodat je niet doet wat je zou willen doen. Goedgunstig zijt gij, Heer, en goed zijn uw daden.
1: Laat mij slechts weten wat gij beschikt. En laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, bij u is geen duisternis of nacht. Vervul ons met de glans van uw licht, zodat wij de zin van uw geboden erkennen en met een blij hart uw wegen gaan. Door Christus onze Heer.
2: Amen.
1: Loven wij de Heer.
2: Wij danken God.

0: Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Panneu op 6 oktober.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
2: Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan u de rozenkrans bidden. We bidden en overwegen de blijde mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen. Amen.
2: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ik groet u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ik groet u, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ik groet u, bruid van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: We overwegen het eerste blijde mysterie. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend

0: de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Overwegen het tweede tintje van de blijde mysteries. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. We overwegen het derde tientje van de blijde mysteries. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. De engel sprak tot de herders: zie, ik verkondig u een grote boodschap, een grote vreugde, die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: We overwegen het vierde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt opgedragen in de tempel aan de Vader. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij bereid hebt voor alle volken, een licht dat straalt voor alle heidenen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Overwegen het vijfde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt teruggevonden in de tempel, te midden van de leraren. Jezus antwoordde: waarom heb je mij gezocht? Wist je dan niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Heilige aartsengel Michael.
1: Bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Mogen Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart, om 11 uur, hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw, samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

geeft u mijn bestaan. Waar ik ben, bent u. Wat een kostbaar geheim. Uw naam is ik ben.

eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, het programma Klassiekuur heet u welkom met renaissance, barokke, klassieke en Gregoriaanse muziek. Met dank aan Marc-Antoine Charpentier, Luigi Boccherelli, Ludwig August Lebrun en Gregoriaans anoniem componist Biagio Marini en Frans Danzi. Met werken ter ere van Maria's geboorte en de feestdag van de heilige Gregorius en instrumentale muziek, namelijk een prelude voor piano, een fandango-dans, een driedelig hobo-concerto, een sonate voor drie violen in echo en een vierdelig houtblazersquintet. Le Concert des Nations, la Capella Royale de Catalunya, onder leiding van Jordi Savall, met de zangsolisten, de sopranen Montserrat Figueras en Maria Cristina Kier, de contratenor Gérard Lesne, de tenor John Elwes en de basbariton Joseph Cabré brengen als opener Nativité de la Vierge, werk 309 van Marc-Antoine Charpentier, een sacraal lied gewijd aan de geboorte van de heilige maagd Maria. Charpentier schreef als Franse barokdichter, Italiaanser als zijn landgenoot Lully. Zijn muziek gewijd aan Maria-verering neemt een bijzondere plaats in zijn oeuvre in. Beluister volgend juweeltje van sacrale, vurige en tedere muziek ter ere van Maria's geboorte op 8 september gevierd. Een toonbeeld van barokke authenticiteit, daar staat Jordi Savall steeds garant voor.

Kort en goed klinkt Justus Friedrich Eichhorn in prelude Re klein Bachwerkenverzeichnis 935 op piano gespeeld, met een lichte toets en heel mooie pianoklank. Ook in het hogere register, steeds parelend gespeeld. Johann Sebastian Bach schreef wel meer dan 1000 composities, maar dit barokke werkje schreef hij als pedagogische muziek. Het is steeds in beweging, motorisch en levendig van karakter. Bachs preluden zijn een graag gespeeld deel van de opleiding tot pianist in onze muziekacademies, muziekscholen en ateliers. En vanaf september beginnen onze pianoleraars hiermee, voor zowel volwassenen als voor jongeren. Grijp uw kans of geniet van volgend schoolmuziekje voor piano solo.

Nu stellen wij u voor Constellation Musicale onder leiding van Dominique Voltaige, met gitarist Robin Meijs, castagnettespeler Antoine Danier en in de vurige fandango uit het quintet in Ré groot, werk 448 van Luigi Boccherini, een klassiek hoogstaand componist. En deze Italiaan is vooral bekend door zijn wereldberoemd menuet van Boccherini. Nu, een fandango is een veel gedanste en gespeelde Spaanse compositie in drie kwartsmaat. En de castagnetten geven er de extra Spaanse tint aan. Het wisselspel strijkers, gitaar en castagnetten, het allegro karakter en het snelle tempo maken het tot een boeiend en leuk geheel. Onder meer ook door de vraag- en antwoordspelletjes tussen de instrumenten en grappige glissandi. De taal is klassiek met paren, maten, thema's en motieven die worden herhaald in een mooie versiering. Laat deze fandango op je afkomen en ontspan je.

Na dit prachtig, amusant werk van Boccherini volgt er nu een prachtig werk voor solist met kamerorkest, namelijk voor het mooist klinkend instrument met dubbelriet, de hobo. Het alt-instrument in de houtblazersgroep.

Dichter Ludwig August Lebrun leefde van 1752 tot 1790 en was dus tijdgenoot van Wolfgang Amadeus Mozart. Lebrun studeerde hobo bij zijn vader, Alexander Lebrun, die uit Brussel kwam en eerste hoboïst werd in het beroemde orkest van Mannheim. De eminente Duitse criticus Schubert beoordeelde Ludwig Lebrun als een der grootste muzikale genieën die ik ooit ben tegengekomen. Hij bereikte de maximale perfectie op de hobo en zijn composities zijn fijn en zoet als druppels nectar. Wat een mooie kritiek. De hoboconcerten van Lebrun in Mannheimse stijl zijn aantrekkelijk, melodisch, inventief en instrumentaal schitterend. En dit zal u zeker niet ontgaan. Uw aandacht voor hoboïst Lajos Lenzes, een subliem hoboïst met begeleiding van het Kurpfälzisches Kamerorkester Mannheim, onder leiding van Wolfgang Hoffmann, in het eerste deel het Allegro con Spirito. Schittert de hobo na een lange orkestintroductie in dit driedelige hoboconcerto in do groot van Ludwig August Lebrun.

Prachtig is dit Hobo Concerto van Ludwig August Lebrun. We gaan nu twee contrastrijke delen tegenover elkaar plaatsen. Enerzijds hoort u als tweede deel uit dit Hobo Concerto in C of Do groot voor hobo en symfonisch orkest, die tweede deel het Adagio. Het is rustig en bevat mooie cadenzen voor de solist. De componist wendt de hele uitgestrektheid van de hobo tot zeer hoog aan, evenals de uiterste luide en stille dynamiek van dit zingende instrument met de prachtige gevulde klankkleur die de hobo eigen is. En anderzijds gaan we in het derde en slotdeel de snelle toer op in een vrolijk thema in rondo-vorm, met leuke staccato-loopjes, vloeiende legato's en versieringsnoten in diverse tempi. Een werk van Ludwig August Lebrun dat best wat vaker op concerten mag worden gespeeld. Dat zeker. Je kan er zoveel mooie eigenschappen van de hobo in ontdekken.

Graag laten wij uw luisteraars het Salve Regina horen. U kan luisteren en zelfs meebidden met Ad Completorium Antifona Ad Beatam Mariam Virginem, het Salve Regina. Dit uit het Gregoriaanse Boek der Completen, een antifoon voor de Heilige Maagd Maria, waarin zij als koningin wordt begroet. 8 september is het Mariafeest van Maria's geboorte. En dit Gregoriaanse Salve Regina wordt door mannen onbegeleid gezongen. De heilige Gregorius de Grote, die we op 3 september vieren, heeft immers het levenaandeel van alle Gregoriaanse gezangen verzameld. Het is ook een gelegenheid om dit mooie antifoon ter ere van Maria, het Salve Regina, ten gehore te brengen. En daarvoor zochten wij de Cisterciënzermonniken op van Stift Heiligenkreuz, die een passende, biddende uitvoering brengen van Salve Regina in de versierde versie van deze Maria-hymne.

De sonata con tre violini in eco, opus 8 van Biagio Marini, is wel een merkwaardig muziekstuk en de moeite waard te beluisteren. Marini werd in Brescia geboren in het jaar 1594 en overleed te Venetië in het jaar 1663. Hij was een vioolvirtuoos en componist in de eerste helft van de 17e eeuw. Zijn werken waren invloedrijk in de Europese muziekwereld. Hij bekleedde posten te Brussel, Neuburg aan der Donau, Düsseldorf en Venetië. Marini was innovatief in instrumentale muziek. Hij speelde graag met echo-effecten, droeg bij aan de ontwikkeling van de strijkers, met legato-effecten van de boog, met dubbele notenspel en genoteerde tremolo's. Geniet nu van de instrumentale renaissance-stijl in deze sonata. U hoort Paul McCreesh met het Gabriele Consort en Players in deze sonata con tre violino in eco, opus 8 van Biagio Marini, waarin de echoende violen wel voor een akoestiek en ruimte-effect zorgen en een wijdse indruk geven.

prachtig hoe Biagio Marini de echo's instrumentaal weergeeft. Het is echt genieten. Nu, Franz Danzy schreef een mooi blazersquintet in G mineur of sol klein, opus 56, 2. Hij zelf was cellist en Mannheimer. Danzy leefde van 1763 tot 1826. Hij speelde vanaf zijn 15e al in het orkest als cellist. En zijn zus Franziska was trouwens met Ludwig Lebrun gehuwd. Lebrun, waarvan we net het Hobo-concerto beluisterden. Hij speelde in het hoforkest van de Keurvorst van München, een belangrijk muziekcentrum in Europa, als opvolger van zijn vader. In 1780 schreef hij zijn eerste opera. Maar componeren voor blaasinstrumenten, dat werd zijn specialiteit. Hij ging de muziekgeschiedenis in als componist van blaasmuziek, vooral quintetten, met een gelijkwaardige behandeling van alle 5 blaasinstrumenten. 9 blaasquintetten schreef Franz Danzy voor de mooie bezetting van dwarsfluit, ja, hobo, klarinet, fagot en hoorn. Het opus 56, 2, het blaasquintet in sol klein, luisteren wij eerst naar deel 1, het allegretto, een licht, delicaat deel waarin u zowat alle klankcombinaties tussen de instrumenten hoort. Danzy waarschuwt... hij waarschuwt niet, hij scheut niet de virtuose loopjes. Elk instrument krijgt ze voorgeschoteld. Voor u speelt het Michael Thompson Blazers Ensemble.

Ontroerend mooi klinkt nu het tweede deel, een beweging in andante, wat gaande betekent. De kleuren van instrumenten van hoog naar laag genoemd, dwarsfluit, hobo, klarinet, fagot en hoorn, schilderen u eigenlijk een muzikaal tekenverhaal. Harmonisch kan u ook genieten van geslaagde samenklanken, naast solistische passages. Een heerlijke dialoog houdt de toehoorders steeds aandachtig in dit kamermuziekwerk. Compositorisch en qua melodische inventiviteit kan je Danzi wat met Mozart en Dvorak vergelijken. De kwaliteit van de solisten draagt bovendien bij aan deze sublieme, klankrijke uitvoering van dit quintet. Je voelt bovendien de speelvreugde en de zeer mooie sfeerschepping in dit tweede deel andante van Franz Danzi.

Het Michael Thompson Blazers Ensemble heeft nog twee leuke delen in petto om deze uitzending van Klassiekuur naar zijn einde te blazen. Een leuk dansant menuetto in ABA-vorm maakt in het middendeel gebruik van een liggende bourdon, waarboven de fluit leuk soleert. Het A-deel staat duidelijk in 3/4 maat, het B-gedeelte in 6/8 maat. Dit derde deel is heel licht verteerbaar en optimistische, blije muziek. En tot finale beschrijft Franz Danzi in deel 4 een allegretto. De lagere instrumenten begeleiden in liggende 8e noten. Alle instrumenten krijgen nu snelle passages voorgeschoteld en spielerij met motieven. In pare maten beantwoorden fluit, hobo, klarinet, fagot en horen elkaar in virtuose loopjes. Is dit voor de dwarsfluit normaler? Voor horen en fagot is dit wel een pak lastiger, maar in deze uitvoering loopt alles als een muzikale trein. Helaas moeten wij afscheid van u nemen. Maar we doen het wel met leuke muziek. Beste luisteraars van Radio Maria, graag tot wederhoren in het programma Klassiekuur. Tot volgende week op Radio Maria.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
2: Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in dit programma Bijbel in 1 jaar, waar wij samen de volledige Bijbel gaan lezen op 1 jaar tijd. Wij zijn vandaag dag 3 en wij lezen Genesis hoofdstuk 5 en 6 en Psalm 136. Sluit u nu pas aan, heeft u de voorbije 2 dagen gemist, dan is dat geen enkel probleem, want alle uitzendingen verschijnen ook op onze website www.radiomaria.be. Dus daar kan u een uitzending die u gemist hebt beluisteren, of u kan natuurlijk alle uitzendingen herbeluisteren, zou u dat willen. De Bijbel heeft verschillende verhalende boeken die het verhaal van Israël en de kerk vertellen, zoals Exodus en Handelingen. Wij gaan deze verhalende boeken na elkaar lezen in chronologische volgorde. Dus elke dag lezen we een passage uit 1 van deze boeken. De eerste 26 dagen lezen wij uit Genesis en daarna volgt Exodus. Naast de verhalende boeken heeft de Bijbel ook niet-verhalende boeken zoals Spreuken en Psalmen. Ook deze boeken gaan we zeker allemaal lezen. En dit naast de passages uit de verhalen, de boeken. En zo lezen wij de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Om de 3 maanden onderbreken wij dit schema om een evangelie te lezen. Zo blijven wij heel de Bijbel lezen gericht op de komst van de Christus, onze lieve Heer Jezus. Wij gebruiken de Willy Brocht-vertaling uit 1995... En u kan, als u wilt, bij Radio Maria zo'n Bijbel aanschaffen. Voor elke lezing situeren wij kort waar we ons bevinden in de Bijbel, aan de hand van 11 tijdsperiodes. Onze eerste 5 leesdagen, dus waar we nu zijn, bevinden wij ons in de vroege wereld, die geschreven is op een Hebreeuws-poëtische manier. En daarna, dus vanaf dag 6... bevinden wij ons in tijdsperiode de patriarchen. En dit tot en met dag 26. De tijdsperiode de patriarchen begint wanneer Abraham geïntroduceerd wordt, die later de naam Abraham krijgt. Wij sluiten elke uitzending af met een toepasselijk citaat van meestal een kerkvader of kerkleraar.

Noach voorbereid op de zondvloed. Zoals gezegd bevinden wij ons nog in de vroege wereld. Vandaag zal u merken dat de Bijbel heel wat tijd spendeert aan een stamboom van de lijn van Adam door zijn zoon Seth. En we kunnen ons wel afvragen waarom dat de Bijbel hier zoveel tijd aan spendeert. Maar daar is een goede reden voor. Merk op dat de stamboom van Kain en zijn nakomelingen, die we gisteren lazen, een stuk minder gedetailleerd is. En deze begint ook niet met de herhaling dat Adam naar het evenbeeld van God geschapen is en Seth naar het evenbeeld van Adam. En door dit te herhalen en door de uitgebreide stamboom van Seth weer te geven, wil de Bijbelse auteur benadrukken dat de lijn van Seth goddelijke en rechtvaardige mannen voorbrengt, zoals Noach en Enoch, die zonen van God genoemd worden. En door het weglaten van deze vermeldingen bij de lijn van Kain wordt er benadrukt dat zij bedriegers en echtbrekers voortbrengt, zoals Lamech. Laten we dan niet langer wachten, beste luisteraars, en samen Genesis hoofdstuk 5 en 6 lezen en Psalm 136. Maar eerst bidden wij om wijsheid en inzicht. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Genesis hoofdstuk 5. Nakomelingen van Adam. Dit is de lijst van de nakomelingen van Adam. Op de dag dat God Adam schiep, maakte hij hem op God gelijkend. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Hij zegende hen en noemde hen mens, op de dag dat zij geschapen werden. Toen Adam 130 jaar was, verwekte hij een zoon, die op hem leek en zijn evenbeeld was, en hij noemde hem Set. Adam leefde na de geboorte van Set nog 800 jaar en hij kreeg zonen en dochters. De levensduur van Adam bedroeg 930 jaar. Toen stierf hij. Toen Set 105 jaar was, verwekte hij Enos. Set leefde na de geboorte van Enos nog 807 jaar en hij kreeg zonen en dochters. De levensduur van Set bedroeg 912 jaar. Toen stierf hij. Toen Enos 90 jaar was, verwekte hij Kenan. Enos leefde na de geboorte van Kenan nog 815 jaar en hij kreeg zonen en dochters. De levensduur van Enos bedroeg 905 jaar. Toen stierf hij. Toen Kenan 70 jaar was, verwekte hij Mahalalel. Kenan leefde na de geboorte van Mahalalel nog 840 jaar en hij kreeg zonen en dochters. De levensduur van Kenan bedroeg 910 jaar. Toen stierf hij. Toen Mahalalel 65 jaar was, verwekte hij Jered. Mahalalel leefde na de geboorte van Jered nog 830 jaar en hij kreeg zonen en dochters. De levensduur van Mahalalel bedroeg 895 jaar. Toen stierf hij. Toen Jered 162 jaar was, verwekte hij Enoch. Jered leefde na de geboorte van Henoch nog 800 jaar en hij kreeg zonen en dochters.

De levensduur van Jered bedroeg 962 jaar. Toen stierf hij. Toen Henoch 65 jaar was, verwekte hij Methuselah. Henoch leefde na de geboorte van Methuselah nog 300 jaar. Hij richtte zijn schreden naar God en hij kreeg zonen en dochters. De levensduur van Henoch bedroeg 365 jaar. Henoch richtte zijn schreden naar God. Zo kwam het dat hij verdween, omdat God hem opnam. Toen Methuselah 187 jaar was, verwekte hij Lamech. Methuselah leefde na de geboorte van Lamech nog 782 jaar en hij kreeg zonen en dochters. De levensduur van Methuselah bedroeg 969 jaar. Toen stierf hij. Toen Lamech 182 jaar was, verwekte hij een zoon. Hij noemde hem Noach, want hij zei: uit de grond die door de Heer vervloekt is, zal hij ons troost brengen bij ons werken en zoegen. Lamech leefde na de geboorte van Noach nog 595 jaar en hij kreeg zonen en dochters. Heel de levensduur van Lamech bedroeg 777 jaar. Toen stierf hij. Toen Noach 500 jaar was, verwekte hij Sem, Cham en Jafet. Hoofdstuk 6. De zondvloed. Toen de mensen talrijk begonnen te worden op de aardbodem en dochters kregen, zagen de zonen van God hoe mooi de dochters van de mensen waren. En zij kozen uit de dochters ieder een vrouw. Maar de Heer zei: mijn levensgeest zal niet altijd bij de mens blijven, want hij is maar een nietig wezen. De duur van zijn leven zal 120 jaar bedragen. In die dagen en ook nog daarna leefden er reuzen op de aarde, doordat de zonen van God gemeenschap hadden gehad met de dochters van de mensen en zij hun zonen hadden gebaard. Zij waren de befaamde geweldenaars van de oude tijd. De Heer zag hoezeer de slechtheid van de mensen op de aarde was toegenomen en hoezeer de begeerte van hun hart de hele dag naar het kwade uitging. Daarom kreeg hij spijt dat hij de mens op de aarde gemaakt had, en hij was er zeer verdrietig om. En de Heer zei: ik ga de mens die ik geschapen heb van de aardbodem wegvagen, zowel de mens als het vee, en de kruipende dieren en de vogels in de lucht, want het spijt mij dat ik ze gemaakt heb. Alleen Noach vond genade in de ogen van de Heer. Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was een rechtschapen man. Hij bleef te midden van zijn tijdgenoten een onberispelijk leven leiden en hij richtte zijn schreden naar God. Noach verwekte drie zonen, Sem, Cham en Jafet. De aarde was voor de ogen van God verdorven en vol gewelddaden. God zag hoe bedorven de aarde was, want alle mensen op de aarde waren het verkeerde pad ingeslagen. God zei tegen Noach: de dagen van de mensen zijn geteld, want zij zijn er de schuld van dat de aarde vol geweld is. Ik ga hen met de aarde vernietigen. U moet een ark van pijnhout bouwen. Met riet moet u de ark maken en haar van binnen en van buiten met pek bestrijken. U moet haar als volgt maken. De ark moet 300 el lang zijn, 50 el breed en 30 el hoog. Het dak dat u op de ark aanbrengt moet 1 el naar buiten uitsteken. In een van de zijden moet u een deur aanbrengen. Ook moet u een onderste, een tweede en een derde ruim maken. Want ik sta op het punt een watervloed over de aarde te brengen, die alle levende wezens onder de hemel zal verdelgen. Alles wat zich op de aarde bevindt, zal omkomen. Met u echter zal ik een verbond sluiten. U moet zich inschepen in de ark, met uw zonen, met uw vrouw en met de vrouwen van uw zonen. Van alle levende wezens moet u verder 1 paar in de ark brengen, om ze met u samen in leven te laten blijven. Een mannelijk en een vrouwelijk dier moet het zijn. Van de verschillende soorten vogels, van de verschillende soorten vee,
van de verschillende soorten dieren die over de grond kruipen. Moet één paar met u meegaan en aldus in leven blijven. Breng verder alle etenswaar bijeen en leg daar een voorraad van aan, zodat u zelf en de dieren kunnen eten. Noach deed het. Alles wat God hem opgedragen had, voerde hij uit. Psalm 136. Zijn liefde kent geen grenzen. Prijs de Heer, want Hij is goed. Zijn liefde kent geen grenzen. Prijs de God der goden. Zijn liefde kent geen grenzen. Prijs de Heer der heren. Zijn liefde kent geen grenzen. Die zonder hulp de grootste wonderen deed. Zijn liefde kent geen grenzen. Die met kunst en kunde de hemel heeft gemaakt. Zijn liefde kent geen grenzen. Die de aarde op het water bevestigd heeft. Zijn liefde kent geen grenzen. Die de grote lichten schiep. Zijn liefde kent geen grenzen. De zon als heerser over de dag. Zijn liefde kent geen grenzen. Maan en sterren als heersers over de nacht. Zijn liefde kent geen grenzen. Die Egypte sloeg in zijn eerstgeborenen. Zijn liefde kent geen grenzen. Die Israël wegleidde uit dat land. Zijn liefde kent geen grenzen. Met sterke hand en uitgestrekte arm. Zijn liefde kent geen grenzen. Die de Rietzee in tweeën spleet. Zijn liefde kent geen grenzen. Die Israël daar doorheen liet gaan. Zijn liefde kent geen grenzen. Maar de farao en zijn leger in de Rietzee dreef. Zijn liefde kent geen grenzen. Die zijn volk de weg wees door de woestijn. Zijn liefde kent geen grenzen. Die de grote koningen versloeg. Zijn liefde kent geen grenzen. Die machtige koningen ter dood bracht. Zijn liefde kent geen grenzen. Sichon, koning van de Amorieten. Zijn liefde kent geen grenzen. En Och, de koning van Bassan. Zijn liefde kent geen grenzen. Die hun land als bezit overdroeg. Zijn liefde kent geen grenzen. Overdroeg aan Israël, zijn dienaar. Zijn liefde kent geen grenzen. Die aan ons dacht toen wij werden vernederd. Zijn liefde kent geen grenzen. Die ons aan de greep van de vijand ontrukte. Zijn liefde kent geen grenzen. Hij geeft voedsel aan alles wat leeft. Zijn liefde kent geen grenzen. Prijs die God van de hemel. Zijn liefde kent geen grenzen.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 3 en we hebben zo net Genesis hoofdstuk 5 en 6 en Psalm 136 gelezen. En dan sluiten wij deze dag van ons leesjaar af met een citaat van de heilige Augustinus van Hippo. Gods woede impliceert geen verstoring van de goddelijke geest. Het is eenvoudigweg het goddelijk oordeel dat de zonde veroordeelt. En als God nadenkt en zich dan bedenkt, betekent dit alleen dat de veranderlijke werkelijkheid zijn onveranderlijk verstand ontmoet. Want God kan niet berouw hebben zoals mensen berouw hebben over wat hij heeft gedaan, omdat zijn oordeel over alles even vaststaat als zijn voorkennis duidelijk is. Maar alleen door het gebruik van zulke menselijke uitdrukkingen kan de schrift ervoor zorgen dat daar vele soorten lezers die zij wil helpen zich als het ware thuis voelen. Alleen zo kan de schrift de hoogmoedigen bang maken en de luiaards opwekken, onderzoek uitlokken en voedsel geven aan de overtuigden. Beste luisteraars, hartelijk bedankt voor het luisteren. Hopelijk staan jullie morgen ook weer paraat, want dan zijn wij dag 4. En dan lezen wij Genesis hoofdstuk 7 tot en met 9 en Psalm 1. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneu. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneu op 6 oktober.

Dierbare luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur geworden. Het uur van de goddelijke barmhartigheid, het uur dat Jezus Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. We willen tijdens dit uur, waarop we worden uitgenodigd om ons met een biddend hart tot de Heer te richten, willen wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden. We doen dat heel in het bijzonder voor alle intenties die u wenst toe te vertrouwen aan de Heer. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van dit kroontje van de goddelijke barmhartigheid dat we samen hebben gebeden voor al uw intenties. We danken u van ganser harte voor het meebidden en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw om 3 uur afstemt op Radio Maria om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. Van harte dank en graag tot een volgende keer.

0: Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.
1: We brengen u nieuws vanuit de wereld van Radio Maria. Dit programma wordt u gebracht door Marianne.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Welkom in deze uitzending van De Wereld van Radio Maria. Op woensdag 26 augustus hebben we samen met miljoenen luisteraars wereldwijd de Rozenkrans gebeden. In het kader van de geestelijke bedevaart samen met Radio Maria gaan we meestal één keer per maand de Rozenkrans bidden vanuit een heiligdom ergens ter wereld en vooral verbonden met zoveel luisteraars van Radio Maria wereldwijd. Op woensdag 26 augustus hebben we de Rozenkrans gebeden vanuit het Onze Lieve Vrouw van Willesden in Londen. De Rozenkrans werd voorgegaan door de rector van het heiligdom en uiteraard was de directeur van Radio Maria UK ook aanwezig, pater Toby Lee. En vandaag starten we deze uitzending met een terugblik op dit mooi gebed van de Rozenkrans. En ik stel voor dat we luisteren naar het welkomstwoord van pater Stephen Willis, rector, gevolgd door de woorden van de programmadirecteur van Radio Maria UK, Father Toby Lee.
1: Welcome to the Worldwide Rosary. With great joy I welcome you on this.
2: En de rector van het heiligdom heet ons welkom. Met grote vreugde heet ik u welkom op deze gedachtenis van de zalige Dominicus van de Moeder Gods in het Nationaal Heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Willesden, hier gelegen in de drukke straten van Noordwest-Londen, terwijl wij ons vanuit de hele wereld verenigen om de Heilige Rozenkrans te bidden. Misschien hebt u nog nooit van dit Maria-heiligdom gehoord, maar de geschiedenis van de devotie tot de Moeder Gods onder deze titel gaat meer dan 1000 jaar terug. Volgens de traditie wordt de Moeder Gods hier al eeuwen vereerd onder de titel Onze Lieve Vrouw van Willesden. De plaatsnaam Willesden betekent zelf bron aan de voet van de heuvel. En een heilige bron wordt in verband gebracht met het oorspronkelijke heiligdom dat zich bevond op de plaats waar zich nu de Anglicaanse parochiekerk van St. Mary bevindt, die al in 939 na Christus in een koninklijk charter wordt vermeld. Hoewel er weinig bekend is over de oorsprong van de devotie, vertelt de traditie over Athelstan, die nadat hij de rivaliserende en van elkaar gescheiden koninkrijken had verenigd, de eerste koning van Engeland werd. Tijdens zijn tocht naar een strijd ontmoette hij een kleine gemeenschap priesters in het bos van Middlesex en vroeg hen om voor zijn overwinning te bidden. Na zijn succes keerde hij terug en liet een beurs met goud achter, waarmee de eerste stenen kerk werd gebouwd, toegewijd aan de heilige maagd Maria. Een verslag uit 1249 vermeldt de aanwezigheid van twee beelden van Onze Lieve Vrouw, waarvan er één het zwarte Madonna-beeld moet zijn geweest, dat bijzonder werd vereerd, met brandende lampen en decoratief beeldhouwwerk waarin het beeld was geplaatst. Tegen de 15e eeuw was het heiligdom beroemd geworden en trokken honderden, zo niet duizenden, pelgrims naar het heiligdom in het hart van het groene Middlesex. Het bereikte zijn hoogtepunt rond de overgang naar de 16e eeuw, toen het heiligdom werd bezocht door leden van het koningshuis, onder wie koningin Elisabeth van York, en door toekomstige martelaren, die vol vertrouwen de heilige maagd aanriepen onder haar titel Onze Lieve Vrouw van Willesden. In de eerste dagen van april 1543 werd het heilige heiligdom van Willesden bezocht door zijn beroemdste vereerder,

Eerste benoemd tot diens vicaris-generaal voor kerkelijke aangelegenheden. En tegen het einde van 1536 stelde hij voor dat de geestelijkheid door de koning zou worden bevolen om geen beelden, relieken of wonderen naar voren te brengen of te verheerlijken. De wijdverbreide vernietiging van beelden en heiligdommen was onvermijdelijk. In 1535 bracht Richard Morse, een agent van Cromwell, hem nieuws over het heiligdom van Willesden. Met vele ijdelheden hebben zij daar een beeld van onze lieve vrouw, gekleed in sarkanet, een soort fijne zijde, en met stenen, met daarbij een sluier van kant geborduurd met parels en andere kostbare juwelen en goud en zilver. Er is zowel voor als achter een ijzeren hek met gordijnen en een baldakijn. Daarnaast verschillende doeken, stokken voor kaarsen en offergaven van grote waarde voor een dergelijke kerk. Het beeld wordt zeer zeker misbruikt met veel bijgeloof en veel mensen komen er naartoe vanuit Kilburn en Paddington, nabijgelegen dorpen, nu zijn dat wijken van Londen. Ja, zelfs bij onze komst waren er 5 mensen die ervoor baden. 2 oude mannen en een vrouw met een kind. En iemand die een offer van bloemen had meegebracht. We hebben het beeld dat van hout bleek te zijn en qua kleur op ebbenhout leek, van oud vakmanschap, ontdaan van zijn bekleding. Alleen het bovenste gedeelte was geheel met zilver bedekt. Einde citaat. In juli 1538 vond er een wijdverbreide verwijdering van Mariabeelden plaats. Enkele van de beroemdste werden naar het huis van Cromwell in Chelsea gebracht. Beelden uit Walsingham en Ipswich, Caversham en Paris voegden zich in de herfst van dat jaar bij de vrouwen van Willesden op de brandstapel van opmerkelijke beelden. Volgens een document uit die tijd verscheen onze lieve vrouw in 1537 aan een priester die het heiligdom vereerde, een zekere dokter Quackenhorn. En zij zei dat zij in Willesden vereerd wenste te worden, zoals dat in vroegere tijden was geweest. Maar overweldigd door tegenstand voerde deze dokter zijn opdracht niet uit en keerde het heiligdom pas tegen het einde van de 19e eeuw naar Willesden terug. Niettemin bleven pelgrims in de tussenliggende jaren het kerkhof van St. Mary bezoeken en offergaven achterlaten bij de boom die bekend staat als Onze Lieve Vrouw Eik, waarvan men zegt dat dit de plaats van verschijning was. In 1885 werd in Halston een katholieke missie opgericht om tegemoet te komen aan de behoeften van de groeiende Ierse bevolking in Londen. De bewegingen van de Heilige Maagd werden opnieuw gevoeld en met de hulp van het plaatselijke klooster van Jezus en Maria werd de devotie tot Onze Lieve Vrouw van Willesden bevorderd. Een nieuw beeld, vervaardigd uit eikenhout van de oude boom die in het kerkhof van St. Mary had gestaan, werd in 1892 door kardinaal Vaughan gezegend. Van een bescheiden begin met 12 parochianen begon de parochie te bloeien. En in 1931 werd een prachtige Romaanse kerk geopend, zowel als parochiekerk als nationaal heiligdom voor katholieken in Engeland. De grootste dag van Onze Lieve Vrouw van Willesden kwam tijdens het Mariajaar 1954, toen aan het einde van een grote bijeenkomst haar beeld door kardinaal Griffin werd gekroond in het Wembley Stadium voor 94.000 mensen. Een andere pelgrim uit de jaren 50 was de heilige Jose Maria Escriva, de stichter van het Opus Dei, die het heiligdom verschillende malen bezocht. De heilige Jose Maria introduceerde ook de zalige Alvaro del Portillo bij het heiligdom en deze bleef het bezoeken tot in de jaren 80. Zo schonk Onze Lieve Vrouw Willesden opnieuw de genade van haar aanwezigheid. En vele gunsten werden door de gelovigen gemeld. En zo komen wij na meer dan 1000 jaar, na vermeende verwoesting, tumult en beproevingen, vandaag voor de Zwarte Madonna van Willesden, de beschermvrouwe van Londen, vanuit de hele wereld bijeen om de heilige rozenkrans aan te bieden. En nu horen wij Pater Toby, priester-directeur van Radio Maria UK.
Het beslissende moment van de heilsgeschiedenis

0: is een eenvoudig ja van een nederige vrouw. Een vrouw die erfgenaam is van een traditie en een antwoord geeft waarin een diepgaande geloofsdaad besloten ligt. Wanneer Gabriel spreekt, stemt Maria niet slechts in met een reeds voltooid plan. Zij werkte mee aan de totstandkoming ervan. Fiat mi is geen passieve aanvaarding, maar actieve medewerking. Zij stemt er niet slechts mee in om Jezus' moeder te zijn en hem te verzorgen, maar ook om de moeder te zijn van het woord dat vlees wordt. En het vlees is van haar. Het woord krijgt in haar vorm door haar ja. De grote Engelse dichteres en mystica Carol Houselander zag dat Maria's gehele roeping erin bestond om eerst in zichzelf Christus leven te geven, zodat hij aan de wereld gegeven kon worden. Een patroon dat iedere christen wordt uitgenodigd te herhalen. Vandaag ben ik verheugd dat wij dit werk van Maria voortzetten, door Christus leven te geven in iedere tijd en op iedere plaats, terwijl wij haar rozenkrans bidden. En ook dat wij 5 katholieke componisten en uitvoerders bij ons hebben die hun oorspronkelijke werken zullen delen en ons helpen dieper binnen te treden in de mysteries waarover wij mediteren.
1: En tijdens dit rozenkransgebed, uitgezonden op alle Radio Maria's wereldwijd, beste luisteraars, waren er verschillende muziekbands aanwezig. En ik stel voor dat we luisteren naar een van de liederen die als meditatie tussen de tientjes door werd gezongen.

Aan het einde van het rozenkransgebed werd er, zoals gewoonlijk, zoals we dat altijd doen, samen met de wereldfamilie van Radio Maria, wel werd het Salve Regina gezongen en daarna werd de litanie van Loreto gebeden.

En aan het einde van het gebedsmoment, beste luisteraars van Radio Maria, werd uiteraard de zegen gegeven. U hoorde een korte terugblik op de wereldwijde rozenkrans, uitgezonden vanuit het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Willesden in Londen. Het werd voorgegaan door pater Steffen Willis, de rector van het heiligdom, en uiteraard was de priester-directeur van Radio Maria UK aanwezig, vader Toby Lee. Dit rozenkransgebed werd uitgezonden op alle Radio Maria's wereldwijd. We hebben dus met miljoenen luisteraars gebeden. Dit alles in het kader van de geestelijke bedevaart samen met Radio Maria. Om iedereen een kans te geven om op bedevaart te gaan langs de radio naar vele mariale heiligdommen overal ter wereld. En zo deel ik al graag met jullie mee, beste luisteraars, dat op zaterdag 5 september om 17 uur dit keer er een wereldwijde rozenkrans zal worden uitgezonden. We zullen dit keer bidden, opnieuw met miljoenen luisteraars wereldwijd, maar vanuit een ander continent. We zullen bidden de rozenkrans vanuit Brazilië. We zenden uit vanuit de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Aparecida. Deze zaterdag 5 september om 17 uur. In deze uitzending van de Wereld van Radio Maria gaan we ook nog de boodschap van de Koningin van de Vrede voorlezen, die van 25 augustus 2026 met daarbij de commentaar van Padre Livio Fanzaga, de directeur van Radio Maria Italië en tevens ook de directeur-adviseur voor alle programmadirecteurs van Radio Maria wereldwijd. En we starten met de boodschap van de Koningin van de Vrede. Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie uit. Keer terug tot God. Keer terug tot het gebed. Opdat jullie dragers van vrede worden. Kindjes, bid voor de vrede die in gevaar is. En dat het gebed opnieuw mag opwellen uit jullie harten en jullie gezinnen. Opdat jullie met vreugde de stem van Jezus in jullie harten mogen voelen. Vrede zij met u. Kinderen, wees dragers van vrede en gebed voor allen die niet bidden. Ik ben met jullie en ik bid voor jullie, voor mijn zoon Jezus. Dank jullie dat jullie op mijn oproep hebben geantwoord. En we lezen nu de commentaar van Padre Livio Fanzaga. Beste vrienden, de toon van deze boodschap is zeer dramatisch. De Maagd Maria is zeer bezorgd over wat er in de wereld gebeurt. Ze zegt ons duidelijk dat de vrede in gevaar is. Ze mobiliseert ons en toont ons de weg om weerstand te bieden aan deze poging van Satan om de wereld naar de vernietiging te leiden. Om deze boodschap te begrijpen, is het eerst nodig om ze in haar context te plaatsen. Want bij andere gelegenheden heeft de Maagd Maria de harten gemobiliseerd door te zeggen dat de vrede in gevaar was. Inderdaad, voor de ineenstorting van het communisme, dat was op 25 januari 1991, had de Koningin van de Vrede gezegd dat Satan ons leven en de planeet waarop wij lopen wilde vernietigen. Toen Maria deze boodschap gaf, was het moeilijk te begrijpen wat ze precies bedoelde. Want ogenschijnlijk was er vrede in de wereld, maar in augustus van datzelfde jaar, toen er de staatsgreep in Rusland was, vroeg de Maagd Maria ons een noveen van gebed en vasten om te verwezenlijken wat zij in Fatima was begonnen. Later waren er nog moeilijkere momenten, toen Onze Lieve Vrouw haar roep om vrede verhief en uitnodigde tot gebed, door te zeggen dat Satan wil zegevieren, juist op het moment dat Rusland Oekraïne binnenviel.
In alle boodschappen die volgden op de aanval op Oekraïne heeft de Maagd Maria ons gemobiliseerd, zodat het onherstelbare kon worden vermeden. Ook al werden er vanaf het begin van dit conflict in Europa nucleaire dreigementen geuit. Ook toen de oorlog in het Midden-Oosten begon, was er een sterke uitnodiging van de koningin van de vrede om te bidden. Omdat de winden van de haat opnieuw waren beginnen te waaien. In haar boodschap verwijst Maria niet naar concrete zaken, maar ziet zij de situatie zoals ze is. De oproep van deze boodschap, waarmee ze ons zegt dat de vrede in gevaar is, valt op een moment waarop men spreekt over dreigende gevaren die op elk moment kunnen plaatsvinden. In het klimaat van spanning waarin wij leven, bestaat er reeds concrete wil om onnoemelijke wapens te gebruiken die de wereld kunnen vernietigen, mits men de overwinning behaalt. In deze situatie van dreigend gevaar lijkt de mensheid niet bijzonder verontrust. We zijn bijna gewend geraakt aan de oorlog en we beseffen niet dat wanneer Satan de harten heeft gedesoriënteerd, de haat verblindt en aanzet tot dingen die vandaag de dag helaas mogelijk zijn. Zoals de wereld naar de vernietiging leiden. De wereld verkeert in ernstig gevaar. Er is een wijdverbreide bewapeningswetloop. Er is de wil om het te winnen van elkaar, maar vooral ontbreekt de verwijzing naar de God van de vrede en de liefde. De ware God, zoals de Maagd het in 2001 heel goed heeft verduidelijkt, is die van de vrede en de liefde. Er is geen andere God dan de God van de vrede en de liefde, die zich openbaart in Jezus Christus. Maar helaas is hij gemarginaliseerd en heeft de mens zijn plaats ingenomen. Satan handelt vandaag vrij en zijn strategie is al te duidelijk. Hij heeft ons van God verwijderd, zodanig dat wij zijn bescherming en zijn liefde hebben verloren. Het gevolg is de strijd tussen ons, omdat wij onszelf vernietigen. De Maagd Maria heeft dit concept dat de strategie van Satan aanduidt vele malen herhaald. Ook tijdens de oorlog in Bosnië zei de Maagd Maria: Satan speelt met jullie en met jullie zielen. En ik kan jullie niet helpen omdat jullie ver van mijn hart verwijderd zijn. Dat zei ze op 25 maart 1992. In deze boodschap herhaalt Maria dezelfde gedachte in andere bewoordingen. De eerste woorden zijn immers een uitnodiging om terug te keren naar God en tot het gebed, opdat wij de vrede van God in ons dragen, die wij aan de wereld kunnen brengen. Wanneer de vrede van God in de harten en in de gezinnen is, stroomt zij als een rivier over de hele wereld. Helaas is onze samenleving nu als een steen die van de top van de berg rolt en steeds meer snelheid krijgt. Vandaag heerst Satan over een zeer groot aantal mensen met wie hij zijn boosaardige plan ten uitvoer brengt. Door haat en oorlog wil de duivel de wereld vernietigen en zoveel mogelijk zielen naar de hel voeren. Dit is de werkelijkheid gezien vanuit de hemel. Dit is de werkelijkheid verlicht door de waarheid. De boze is bezig zijn project te voltooien. En de Maagd Maria is hier juist om deze dramatische context van goddeloosheid, boosaardigheid en haat jegens God, die de haat onder ons voedt, tegen te houden. De koningin van de vrede is hier al zo lang om de harten te verzamelen, omdat zij een barrière vormen tegen het kwaad dat zich verspreidt. De geheimen van Medjugorje zijn juist die gebeurtenissen die zich zullen voortdoen
wanneer deze geestelijke strijd tussen liefde en haat haar hoogtepunt bereikt. Dat zal ook het moment zijn waarop Maria haar heerschappij en haar almacht van liefde zal tonen om ons te redden. Tegelijkertijd is de koningin van de vrede hier om het hart van ieder van ons te mobiliseren. We moeten een gewetensonderzoek doen en ons afvragen wat er in ons hart is. De vraag die wij niet mogen vrezen ons te stellen is: is er vrede in ons hart? Laten we onze gevoelens, onze woede, onze slechte woorden, onze boosaardigheden, onze verdachtmakingen, onze afgunst, onze jaloezie, onze wraakgevoelens de revue laten passeren. We hebben vervuilde harten. En daar moeten we beginnen te werken. De Maagd Maria is al zo lang hier om ons uit te nodigen onze harten te zuiveren. Opdat er in hen vrede, vergeving, naasteliefde en nederigheid mogen zijn. Dit alles komt voor uit onze relatie met God, uit ons gebed, uit onze openheid van hart voor God, waarbij we hem vragen om zijn liefde, zijn vrede, zijn vreugde, zijn vergeving te geven. De Maagd Maria nodigt ons uit het gebed opnieuw te laten stromen uit onze harten en uit onze gezinnen. Het is alsof het is opgehouden te stromen. Het is alsof onze harten zijn uitgedroogd en er in de plaats van de vrede, het water, slangen zijn. We moeten onze harten opnieuw vernieuwen in het gebed, opdat de liefde en de vergeving van God erin mogen binnentreden. Wij moeten ons gewetensonderzoek doen en alle boosaardigheden die wij in ons hebben en die ons beletten dragers van vrede te zijn, verwijderen. Laten we ons afvragen of wij vrede in ons hart hebben, of wij die kunnen dragen en aan anderen kunnen geven. Maria zegt ons dat als het ons lukt de vrede te brengen, wij in onze harten de stem van Jezus zullen horen die ons zegt: vrede zij met u. Zoals hij het ook tot de apostelen had gezegd toen zij angstig opgesloten zaten in het cenakel. Deze passage is een nieuwigheid in de boodschappen van de koningin van de vrede. Als wij dragers van vrede en gebed zijn, dan ervaren wij het en horen wij met vreugde de stem van Jezus in ons hart, die ons met vrede vervult. Deze ervaring, waarnaar Maria verwijst, moeten wij van onszelf eisen. Wij moeten orde scheppen in ons hart en allen vergeven die wij niet hebben vergeven. Vrede sluiten met hen met wie wij lopende conflicten hebben. Aan God onze wil voorleggen om vreedzaam te zijn, totdat wij in ons de stem van Jezus horen die ons zegt: vrede zij met u. We moeten precies de context voor ogen houden waarin Maria de boodschappen geeft. Het is een halve eeuw van dagelijkse mariofanie, in zekere zin in een staat van een ernstig gevaar. De wereld verkeert in gevaar van vernietiging. De Maagd Maria heeft ons tot nu toe 2 keer gered van het gebruik van atoombommen in de afgelopen jaren, in 1983 en in 1991. Ondanks dat is het heldere zicht op het plan van Satan om een wereldwijde hecatombe te verwezenlijken en dat de Maagd Maria hier is om dat te verhinderen, vervaagd. De koningin van de vrede heeft onze moed, onze vredelievende handen en harten nodig om te verhinderen dat Satan de overhand krijgt. Wij begrijpen dus dat de tijd van de geheimen die is waarin Satan het werk van de schepping en de verlossing wil vernietigen.
De duivel kent geen grenzen in de boosaardigheid, evenmin als Maria grenzen kent in de liefde. Satan wil de wereld vernietigen en zielen oogsten. Wij bevinden ons in deze context, maar wij zijn ons daarvan niet bewust. We zijn er zelfs toe gekomen Medjugorje te herleiden tot een soort geestelijke kliniek, zonder te begrijpen wat het historische drama is waarin wij leven. De maagd Maria bereidt de kerk voor op de grote strijd en de triomf van haar onbevlekt hart. Laten we deze boodschap met een open hart ontvangen. De maagd Maria vraagt ons meer tijd aan het gebed te wijden, opdat onze harten vervuld worden met de liefde van God. Laten we alle giftige boosaardigheid die wij jegens onze naasten, onze gezinnen en onze kennissen hebben, uit ons hart verdrijven. Als wij, die tot de gedelegeerden van Maria behoren, ook vervuld zijn van de gifstoffen van haat, arrogantie en hoogmoed, hoe zal de maagd Maria dan de strijd winnen? Het aantal geredde zielen zal in grote mate afhangen van hoe wij zullen zijn. Of wij levende beelden van Maria zijn en dus werktuigen van haar overwinning. We zijn bekwaam en gerecruiteerd. Laten we ontwaken en naar de kern gaan. Laten we geen tijd verliezen aan nutteloze dingen. Laten we ons wijden aan deze grote taak die Maria aan het volbrengen is in deze Mariofanie, die ons voorbereidt om de laatste tijden binnen te gaan en dus op datgene wat onze lieve vrouw als doel heeft aangeduid, namelijk de tijd van vrede, dankzij de triomf van haar onbevlekt hart. En beste luisteraars van Radio Maria, jullie hebben de commentaar van Padre Livio Fanzaga, directeur van Radio Maria Italië, gehoord. Commentaar op de boodschap van de Koningin van de Vrede, gegeven op 25 augustus 2026.

0: Beste luisteraars van Radio Maria. De komende week gaan we bidden voor een andere Radio Maria ergens ter wereld. En we zullen bidden dit keer, beste luisteraars, voor Radio Maria Venezuela. Midden augustus deelde de wereldfamilie van Radio Maria met diepe droefheid mee dat bisschop Tulio Ramirez, de programmadirecteur van Radio Maria Venezuela en ook bisschop van het bisdom Guarenas, teruggekeerd is naar het huis van de vader. Hij was meer dan 10 jaar lang een toegewijde herder en gids voor Radio Maria Venezuela. De raad van bestuur van de radio aldaar, de medewerkers, de vrijwilligers, rouwen samen met de familie Ramirez Padilla en gans de katholieke kerk in Venezuela om dit trieste verlies. Ze vragen speciaal gebed voor de eeuwige rust van bisschop Monseigneur Tulio Ramirez, directeur van Radio Maria Venezuela. Laten we voor hem een wees gegroet bidden. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En aangezien we komende week speciaal gaan bidden voor onze collega's en voor alle luisteraars van Radio Maria in Venezuela, geven we jullie nog eventjes wat informatie over het land. In Venezuela leven er zo'n 31.800.000 inwoners. De oppervlakte van het land is ongeveer 920.000 vierkante kilometer en 92,6% van de inwoners zijn christenen, waaronder 80% katholieken. En vergeet dus zeker niet, beste luisteraars, om te bidden voor de luisteraars en voor alle gelovigen van Venezuela in het bijzonder, voor de zielenrust van de programmadirecteur en de bisschop dus, Monseigneur Tulio Luis Ramirez Padilla. Volgende week zijn we er terug met meer nieuws vanuit de wereld van Radio Maria. Tot dan!
1: Welkom bij Radio Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Welkom, het is vandaag donderdag 3 september. De tijd gaat snel. We zijn al aangekomen aan de laatste aflevering van Elke Dag Telt voor deze week. En waar gaan we het over hebben? Wel, ik ga al een klein beetje iets vertellen, maar de rest gaan we ontdekken gedurende deze aflevering. We gaan het hebben over een mariale omgang in Nazareth. We gaan het ook hebben over een bijzonder Maria-beeld en ook over een zeer speciale verjaardag die we morgen vieren, 4 september. Een gedachtenis, een verjaardag van iets. En ook gaan we stilstaan bij het programma Boekad, want nu zaterdag starten we een nieuwe boek in de uitzendingen van Boekad en we gaan jullie al een klein beetje daarover vertellen. Maar laten we starten met muziek zoals gewoonlijk, beste luisteraars. Vandaag hebben we gekozen voor een loflied waarin gezongen wordt: richt je ogen op Jezus, richt je ogen op Christus. Dit is Sovereign Grace Music met hun versie van het bekende lied Turn Your Eyes.

0: Jezus, bekeren onze ogen naar u. Beste luisteraars, dit weekend start een nieuw boek in het programma Boekad. U kan elke keer een nieuwe aflevering beluisteren op zaterdag en zondag om 7:30. En als u dat tijdstip niet kan beluisteren op dat moment, wel aarzel niet om om 13:00 af te stemmen op Radio Maria. Dan kan u dezelfde aflevering van de dag beluisteren. En we starten dus nu zaterdag met een nieuw boek. En de jongere luisteraars onder ons gaan dat misschien wel heel graag hebben. We gaan lezen uit een boek dat de titel draagt In de schaduw van Rome, verborgen onder het Colosseum. Geschreven door Sophie de Moulenheim. En waar gaat het over? Wel, laten we al kijken wat er op de achterkant van het boek staat. Zonder erbij na te denken begon Junia alles wat de soldaten op de grond hadden gegooid op te ruimen. Aan het voeteneinde van het bed zag ze een voorwerp liggen dat Cornelius dierbaarder was dan wat ook maar. Dit zijn de evangeliën, Junia, had hij haar verteld. Dit boek heeft me gered. De jonge slavin zuchtte. Haar meester had het mis. Dit boek was juist zijn ondergang geworden. En er is, beste luisteraars, bij dat boek een proloog. En om jullie aan te moedigen om zaterdag en zondag te luisteren naar Radio Maria, stel ik voor dat we deze proloog samen ontdekken.
1: Bam, bam, bam. Het gewons op de deur was genoeg om de muren van de hele villa te laten schudden. Doe open! Junia sprong op en liet de hand van haar meester los. Ze had zijn vingers met geparfumeerde olie gemasseerd, omdat de oude Cornelius aan artritis leed. Zijn gewrichten waren opgezwollen en daarnaast knoestig van ouderdom. Doe open! Junia keek haar meester bezorgd aan, maar hij glimlachte alleen en zei: Ga snel, mijn kind. Ze zijn op zoek naar mij. Maar het meisje ging niet. Ze hoorde hoe in de naastgelegen kamers de andere bedienden hun spullen bij elkaar graaiden en in paniek dingen lieten vallen. Er klonk gedempt gehuil. Ga, Junia, herhaalde Cornelius. Je bent vrij. Meester Cornelius had een paar dagen geleden Junia en de andere slaven in zijn huishouden de vrijheid geschonken, alsof hij geweten had dat hij de zijne al snel zou verliezen. Veel slaven waren inmiddels vertrokken en nu stonden de laatste op het punt om te vluchten. Meester Cornelius stond langzaam op en liep naar de voordeur. Zijn hoofd fier omhoog. Hij was niet bang en hij had deze dag allang verwacht. Doe open, of ik zal... Voor de soldaat zijn zin kon afmaken, opende de heer des huizes de deur. Kalm keek hij de soldaat in de ogen en zei: Wat kan ik voor je doen? De soldaat nam niet de moeite om te antwoorden. Hij stapte naar binnen, greep de arme Cornelius bij de schouder en duwde hem hardhandig terug de kamer in. Junia, die haar meester was gevolgd, onderdrukte een kreet. Vuile christen, zei de soldaat. Je weet heel goed waarom ik hier ben. Hij gebaarde dat zijn mannen binnen moesten komen en commandeerde: Doorzoek alles. De mannen verspreidden zich door de kamers, trapten hier en daar iets omver en gooiden alles overhoop. Junia huiverde bij elke doffe dreun van voorwerpen die vielen en stuk gingen. Het is niet nodig om alles te plunderen, zei Cornelius na een paar minuten rustig. Ik ben het die je moet hebben. De soldaat sloeg de oude man in het gezicht. Had ik je toestemming gegeven om te spreken? Cornelius wankelde, maar bleef staan. Hij hief zijn ogen op en zag Junia's angstige blik. Hij glimlachte naar haar. Toen sloot hij zijn ogen en het meisje kon zijn lippen geluidloos zien bewegen. Haar oude meester was aan het bidden. Zijn huis was geplunderd. Zijn leven was in gevaar. En hij was aan het bidden. Wat doe je? Donderde de kapitein. Cornelius opende zijn ogen en keek hem zwijgend aan. Wat doe je? Nog steeds geen antwoord. De soldaat werd woedend, greep de oude man vast en dwong hem voor zich te knielen. Cornelius probeerde zich te verzetten, maar tevergeefs. Doe afstand van je geloof, riep de soldaat. Junia's meester zei geen woord. Zweer het af! Hij schopte de oude man in zijn buik. Cornelius viel op de grond, maar hield zijn kaken nog steeds op elkaar. Als je gehoorzaamt, zal je leven gespaard worden, fluisterde de kapitein met honingzoete stem. Maar zijn woorden werden met stilte beantwoord en hij sloeg Cornelius. Een andere soldaat kwam binnen en begon Cornelius te bespugen en te beledigen. Cornelius probeerde zijn hoofd op te tillen. Junia rilde toen ze bloed op zijn voorhoofd zag. Haar meester keek van de ene soldaat naar de andere. Zijn kaak trilde en langzaam zei hij: Ik geloof. De twee soldaten begonnen zelfvoldaan te glimlachen, tot hij verder ging. Ik geloof in Jezus Christus, die uit de dood is opgestaan. Toen begonnen ze hem nog harder te slaan. Junia deed haar ogen stijf dicht. Dit was meer dan ze kon verdragen. Opeens werd het stil. Junia deed haar ogen weer open en hapte naar adem. De mannen namen haar meester mee. Meester Cornelius! Ondanks alles draaide de oude man zich naar haar toe en glimlachte. Wees niet bang, Junia. Er zal je niets gebeuren. Je bent nu vrij, mijn kind. Vlucht! Maar het meisje bewoog niet toen de soldaten haar meester in de boeien sloegen. Vanaf de drempel keek ze verdrietig toe hoe haar meester wegstrompelde. Zijn witte toga, bespat met bloed, wapperde om zijn magere benen. Ze hadden hem niet toegestaan zijn sandalen aan te trekken. Hij was op blote voeten. De soldaten van de keizer trokken zich niets aan van zijn hoge leeftijd of zijn eervolle positie. Het hart van het meisje brak toen ze hen om de hoek van de straat zag verdwijnen. Meester Cornelius, fluisterde ze met tranen in haar ogen. In de naburige statige villa's lieten de mensen zich niet zien. Junia kon nog net een paar gestalten bij de ramen onderscheiden, verborgen in de schaduwen. Niemand van hun buren had het aangedurfd de oude rijksambtenaar te verdedigen. En toch was hij hun vriend geweest. Meester Cornelius was altijd tegen iedereen aardig en beleefd geweest, vrijgevig voor de armen, altijd bereid om te luisteren. Maar in het jaar 303 was het niet verstandig om een christen te verdedigen. Je kwam er misschien nog mee weg als je er een kende, maar als je hem te hulp schoot, veel te gevaarlijk. Keizer Diocletianus had alle kerken ingenomen en alle boeken over Jezus Christus verboden. Iedereen die weigerde de Romeinse goden te aanbidden werd gearresteerd. Iedereen die in de opgestane Christus geloofde, werd uit het leger en de regering gestoten. Uiteindelijk draaide Junia zich om en ging terug naar binnen, waar ze door de verlaten villa dwaalde. De stilte die in de enorme woning heerste, was beangstigend. Zonder erbij na te denken begon Junia alle spullen die de soldaten op de grond hadden gegooid op te ruimen. De gebroken vazen, de opengescheurde kussens, de onthoofde standbeelden. Ze ruimde de slaapkamer van haar meester op, in de stille hoop dat hij daardoor op de een of andere manier zou terugkomen. Aan het voeteneinde van het bed zag ze een voorwerp liggen dat Cornelius dierbaarder was dan wat ook maar. Het waren handgeschreven pagina's die om twee houten staven gerold waren. Ze moesten op de grond zijn gevallen zonder dat de soldaten het hadden gezien. Anders zouden ze ze vernietigd hebben. Dit zijn de evangeliën, Junia, had Cornelius haar op een dag verteld. Dit boek heeft me gered. De jonge slavin zuchtte. Haar meester had het mis. Dit boek was juist zijn ondergang geworden.
0: En we hebben samen de proloog gelezen, beluisterd, beste luisteraars, van het boek In de schaduw van Rome, verborgen onder het Colosseum. En een boek dat dus volledig wordt voorgelezen in het programma Boekad vanaf nu zaterdag om 7:30 en 13:00. En elke zaterdag en zondag vanaf dan een nieuwe aflevering. Het klinkt alvast boeiend. Ik vermoed dat er velen van jullie zullen luisteren.

van Onze Lieve Vrouw Geboorte. En graag kondigen wij een activiteit aan, een omgang die jaarlijks doorgaat in Nazareth. En dit met een beeld van Onze Lieve Vrouw. En de verering rond het beeld van Onze Lieve Vrouw in Nazareth moet omstreeks 1240 begonnen zijn. Het staat vast dat er rond die tijd reeds een Mariabeeldje aan een boom hing in de bossen van Nazareth. En het Mariabeeld, dat we nu nog ieder jaar opnieuw op 8 september ronddragen in Nazareth, stamt uit de middeleeuwen. En op 8 september kan u dus naar de Mariale Omgang in Nazareth. Om 9 uur op 8 september dus zal er een hoogmis zijn met ook het miraculeus Mariabeeld en om 14:30 start de omgang. Dan kan je verzamelen in de kerk en daarna gaat de omgang van start met het miraculeus Mariabeeld natuurlijk. En als slot zal er een zegen zijn met het heilig sacrament in de kerk. En de omgang begint dus in de kerk om 14:30 en u moet weten dat eindigt rond 16:00. En tijdens de rondgang langs de kapelletjes worden de blijde, de droevige en de glorievolle mysteries overwogen en wordt dus de hele rozenkrans gebeden. En de gebedstocht wordt besloten met lof, waarin wij Jezus, de middelaar tussen God en de mensen, loven, danken en om zijn zegen vragen. Het parcours voor deze mariale omgang is ongeveer 4 kilometer. Dat is wel belangrijk om te weten. En gelijktijdig aan de omgang vindt in de kerk een gebedsviering plaats voor de mensen die 4 kilometer niet meer mee kunnen stappen. Meer informatie kan u terugvinden op de website mariale-omgang-nazareth.be. Deze mariale omgang in Nazareth is dus op 8 september, hoogdag van Onze Lieve Vrouw Geboorte. Alle informatie gaat u zeker en vast ook op onze website kunnen terugvinden. Beste luisteraars, we hebben bij het begin van onze uitzending gezegd dat we het ook gaan hebben over een bijzondere verjaardag. Wel, dat is voor zo dadelijk. Het lied dat we nu gaan beluisteren heeft daarmee te maken. Misschien zijn er sommigen van jullie die het zullen doorhebben. Dit is Danielle Rozen met het lied Litany of Humility.

0: Van het verlangen te worden geacht, te worden bemind, te worden geprezen, te worden geëerd, te worden voorgetrokken, te worden geraadpleegd. Verlos mij, Jezus. Van het verlangen voor degelijk aangezien te worden, verlos mij, Jezus. Van de angst te worden vernederd, geminacht, belasterd, vergeten, bespot, beledigd. Van de angst te worden verdacht, verlos mij, Jezus. U hoorde een gezongen versie van de Litanie van Nederigheid.
1: Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.

En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan het hebben over een bijzondere verjaardag. Morgen 4 september. Het zal dan 10 jaar geleden zijn dat Moeder Teresa, de heilige Moeder Teresa van Calcutta, heilig is verklaard. Dat was op 4 september 2016. Een bijzondere verjaardag, dus waar we graag bij willen stilstaan. Er was toen op het Sint-Pietersplein, zondag 4 september 2016, natuurlijk een grote eucharistieviering voor de heiligverklaring van Moeder Teresa. Dit was nog met Paus Franciscus natuurlijk. En ik stel voor dat we een fragment lezen uit de homilie van Paus Franciscus. Het volgen van Jezus is een serieuze opgave en tegelijkertijd een opgave vol vreugde. Het vergt een bepaalde durf en moed om de goddelijke meester te herkennen in de allerarmste en de verworpenen der aarde en om jezelf te geven in hun dienst. Om dit te kunnen doen, verwachten vrijwilligers die uit liefde voor Jezus de armen en behoeftigen dienen geen enkele dank of beloning, integendeel. Zij zien hier volledig vanaf, omdat zij de ware liefde hebben ontdekt. En ieder van ons kan zeggen, zoals de Heer mij tegemoet is gekomen en zich in het uur van mijn nood tot mijn niveau heeft verlaagd, zo ga ik ook hem tegemoet, buigend voor hen die het geloof zijn verloren of leven alsof God niet bestaat. Voor jonge mensen zonder waarden of idealen, voor gezinnen in crisis, voor zieken en gevangenen, voor vluchtelingen en immigranten, voor de zwakke en weerbare naar lichaam en geest, voor verlaten kinderen, voor ouderen die er alleen voor staan. Overal waar iemand een hand uitsteekt en om een helpende hand vraagt om weer op te staan, daar moet onze aanwezigheid en de aanwezigheid van de kerk die steun biedt en hoop geeft, zijn. En ik doe dit waarbij ik de herinnering levend houd aan die momenten waarop de hand van de Heer naar mij werd uitgestoken toen ik in nood verkeerde. En Moeder Teresa was in alle aspecten van haar leven een vrijgevige uitdeler van goddelijke barmhartigheid. Zij stelde zich voor iedereen beschikbaar door haar verwelkoming en verdediging van het menselijk leven, zowel het ongeboren leven als het verlaten en afgedankte leven. Zij zette zich in voor de verdediging van het leven en verkondigde onophoudelijk dat de ongeborene, de zwakste, de kleinste en de meest kwetsbare zijn. Zij boog zich neer over hen die uitgeput en aan hun lot overgelaten langs de kant van de weg waren achtergelaten en zag in hen hun door God gegeven waardigheid. Zij liet haar stem horen tegenover de machten van deze wereld, opdat zij hun schuld zouden erkennen voor de misdaad, de misdaden van de armoede die zij hadden gecreëerd. Voor Moeder Teresa was barmhartigheid het zout dat smaak gaf aan haar werk. Het was het licht dat scheen in de duisternis van velen die geen tranen meer hadden om te laten voor hun armoede en lijden. Haar missie naar de stedelijke en existentiële marges blijft voor ons vandaag de dag een welsprekend getuigenis van Gods nabijheid bij de allerarmste. Vandaag draag ik deze emblematische figuur van vrouwelijkheid en van het godsdienstige leven over aan de hele wereld van vrijwilligers. Mogen zij uw toonbeeld van heiligheid zijn. Ik denk dat we het er misschien moeilijk mee hebben om haar de heilige Teresa te noemen. Haar heiligheid is zo dichtbij, zo teder en zo vruchtbaar dat we haar spontaan Moeder Teresa blijven noemen.
Mogen deze onvermoeibare werker van barmhartigheid ons helpen steeds beter te begrijpen dat ons enige criterium voor handelen de kosteloze liefde is, vrij van elke ideologie en alle verplichtingen. Aangeboden aan iedereen zonder onderscheid van taal, cultuur, ras of religie. Moeder Teresa zei graag: misschien spreken we niet dezelfde taal, maar ik kan wel glimlachen. Laten we haar glimlach in ons hart dragen en die schenken aan degene die we op onze weg ontmoeten, in het bijzonder aan hen die lijden. Op deze manier zullen we kansen op vreugde en hoop openbreken voor onze vele broeders en zusters die ontmoedigd zijn en die behoefte hebben aan begrip en tederheid. En dat was, beste luisteraars, een fragment uit de homilie van Paus Franciscus 10 jaar geleden, dat was op zondag 4 september 2016 op het Sint-Pietersplein, speciaal voor de heiligverklaring van Moeder Teresa. En ik stel voor dat we er even tussenuit gaan met wat muziek. Een lied over het leven van Moeder Teresa, geschreven door de broers Patrice en Roger Martineau. En daarna gaan we het nog even hebben over deze kleine, grote heilige.

0: Een prachtig lied over het leven van moeder Teresa, geschreven door de broers Patrice et Roger Martino. Beste luisteraars, het is toch wel heel bijzonder als je de stem van een heilige kan horen. En gelukkig zijn er verschillende opnames waar de heilige moeder Teresa aan het woord is. Eentje dat zeker vaak wordt gebruikt, wordt beluisterd door vele mensen, is wanneer ze het heeft over een gezin dat samen bidt, blijft ook samen. Laten we luisteren naar een heilige die tot ons spreekt.
1: Where does this love begin? In our own family. In our own home. How does it begin? By praying together. Family that prays together stays together. And if you stay together, you will love one another as God loves each one of you. Today, in the world, there's so much suffering because of that one of prayer, of unity in the family. So today, when we are together, let us make one strong resolution that we will bring prayer in our family, that we will teach our children to pray and pray with them. And you will see the joy and the love and the peace that will come into your hearts. Because the fruit of prayer is the deepening of faith. And the fruit of faith is love. And the fruit of love is service. And the fruit of service is peace. Works of love are works of peace. That is why let us bring the tender love of God in our families.
0: En u hoorde moeder Teresa zeggen: waar begint deze liefde? Het begint in onze eigen gezinnen, in ons eigen thuis. En hoe begint het? Bij gebed samen. Een gezin dat samen blijft, dat samen bidt, blijft samen. En als je samen blijft, zal je elkaar lief hebben, zoals God ieder van ons lief heeft. Vandaag in de wereld is er zoveel pijn, zoveel lijden. Omwille van het gemis van eenheid in een gezin. Laten we een voornemen vandaag nemen, op dit moment, om te leren bidden met ons gezin. Onze kinderen te leren bidden. Want bidden heeft als vrucht verdieping van je geloof. En verdieping van je geloof brengt liefde, brengt vrede, brengt dienstbaarheid naar de anderen toe. En als we beginnen in ons eigen gezin, in ons eigen huis, met gebed, dan gaat het al wat beter met de wereld. Beste luisteraars, misschien is het goed om deze dag en vooral morgen, 4 september, te bidden tot moeder Teresa. Voor eenheid in de gezinnen, voor meer gebed, leren meer bidden, aan haar vragen om de kracht te krijgen, de motivatie misschien zelfs soms, om te bidden als gezin. Morgen dus, 4 september, 10 jaar geleden, dat moeder Teresa heilig verklaard is.

En morgen, beste luisteraars, op vrijdag 4 september dus, kan u om 20:15 luisteren naar een speciale aflevering van Katowice. We gaan de film voorstellen The Letters, over het leven van moeder Teresa. En we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending, beste luisteraars. En op muziek van de film The Letters, dat u op de achtergrond kan horen, gaan we nog een Bijbelvers voor deze dag trekken. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. Wees flink, mijn kind. De Heer van hemel en aarde zal je na al je verdriet zijn genade betonen. Wees flink, mijn dochter. En het komt uit het boek Tobit, hoofdstuk 7, vers 16. Wees flink, mijn kind. De Heer van hemel en aarde zal je na al je verdriet zijn genade betonen. Wees flink, mijn dochter. Beste luisteraars, tot volgende week. Dan zal Marieke er zijn voor een reeks uitzendingen van Elke Dag Telt. Tot dan.

Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 5:00 geworden, we zijn ondertussen verbonden met de Zusters aan Liefde te Kortemark om samen met u de Vespers te bidden, het avondgebed van de kerk, op deze dag waarbij de heilige Gregorius de Grote gedenken. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 1641. Gevolgd door de psalmen, bladzijde 958. En voor de korte schriftlezing gaat u dan naar bladzijde 1642.

De wijsheid van omhoog is voor alles rein, maar ook vredelievend, vriendelijk, altijd voor reden vatbaar, rijk aan barmhartigheid en vruchten van goede daden, onpartijdig en oprecht. Gerechtigheid is een vrucht van de vrede, en slechts wie de vrede nastreven, zullen haar oosten.

0: Christus is voor de mensen aangesteld tot hoge priester om hen te vertegenwoordigen bij God. Laten wij hem de eer brengen die hem toekomt en ootmoedig vragen.
1: Heer, het uw volk.
2: Hij hebt uw kerk op wondere wijze verlicht door heilige en uitmuntende leiders. Geef dat de christenen zich altijd in dit licht verblijden.
1: Heer, het uw volk.
2: Hij hebt de zonden van uw volk vergeven, toen heilige herders, zoals Mozes, tot u hebben gebeden. Heilig uw kerk op hun voorspraak en zuiver haar voortdurend. Hij hebt uw heiligen gezalfd te midden van hun broeders en uw geest over hen uitgezonden. Vervul alle leiders van uw volk met de Heilige Geest.
1: Heer, met uw volk.
2: Hij zelf zijt het erfdeel geworden van de heilige herders. Laat niemand van hen die hij door uw bloed hebt verworven van u gescheiden blijven.
1: Heer, het uw volk.
2: Hij schenkt door de herders van de kerk eeuwig leven aan uw schapen, en niemand rooft ze van u weg. Wees het behoud van de gestorvenen, voor wie hij uw leven hebt gegeven.

0: Hij leidt uw volk met liefde en barmhartigheid. Op voorspraak van de heilige paus Gregorius vragen wij: vervul met een geest van wijsheid alle die gij bekleed hebt met gezag. Laat elke herder zich verheugen in de geestelijke opgang van het volk dat hem toe is vertrouwd. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: Uit het Romeins Martyrologium. 4 september, de 22e dag na de nieuwe maan. De gedenkdag van de heilige profeet Mozes, die door God werd uitgekozen om het volk te bevrijden dat in Egypte werd onderdrukt en om het te leiden naar het land van de belofte. God openbaarde zich aan hem op de berg Sinaï met de woorden: Ik ben die is, en hield hem ook de wet voor die het leven van het uitverkoren volk moest ordenen. Op de berg Nebo in het land van Moab stierf deze dienaar van God in de volheid van zijn dagen in het zicht van het land van de belofte. Te Chalon-sur-Saône in Frankrijk, de heilige Marcellus, martelaar. Te Rome op de begraafplaats van Maximus aan de Via Salaria, de bijzetting van de heilige paus Bonifacius I. Hij beslechtte vele geschillen met de kerkelijke tucht. Te Palermo in Sicilië, de heilige maagd Rosalia, die, naar men gelooft, op de Monte Pellegrino een leven leidde in eenzaamheid.

0: Uit wijsheid van Jezus Sirach. Wie zijn geest recht op de vrezen des Heren en de wet van de Allerhoogste overweegt, die zal de wijsheid van alle oude naspeuren en met profetieën bezig zijn. De uitspraken van beroemde mannen zal hij bewaren en in de fijnzinnigheid van spreuken doordringen. De verborgen betekenis van gelijkenissen zal gij naspeuren en vertrouwd zijn met mysterieuze spreuken. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
2: Sta uw dienaren bij, Heer, zo vragen wij u en schenken uw genade in overvloed, opdat zij de voorspraak ondervinden van de heiligen en ertoe aan worden gezet hun voorbeeld te volgen. Door Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We gaan dat onder meer vandaag doen door te luisteren naar de Heilige Vader tijdens de generale audiëntie van woensdag 2 september, die u overigens ook via Radio Vaticaan Live helemaal kon meevolgen. We gaan de catechese van de Heilige Vader over Gaudium et Spes, de pastorale constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie, beluisteren. Verder hebben we ook aandacht voor de Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping. Die heeft plaatsgevonden op 1 september en waar de Heilige Vader ook de Eucharistie heeft gecelebreerd. We gaan luisteren naar zijn homilie. We gaan ook binnen in het Apostolische Paleis en gaan even kijken naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Op woensdag 2 september ontving de paus de bisschop van Pavia in Italië, Monsignor Corrado Sanguinetti. Op donderdag 3 september werd er een audiëntie verleend aan de prefect van het Dicasterie voor de Geloofsleer, kardinaal Victor Manuel Fernandez. De paus ontving ook Monsignor Gabor Pinter, de apostolische nuncius in Nieuw-Zeeland, Fiji, Palau, de federale staten van Micronesië, Vanuatu, de Cook-eilanden, Kiribati, de Marshall-eilanden, Samoa, de Republiek Nauru en Tonga en apostolisch afgevaardigden van de Stille Oceaan. De paus ontving ook de apostolische nuncius in Costa Rica, Monsieur Mark Gerard Miles. Een audiëntie werd verleend aan Monsieur Gabriel Bernardo Barba, de bisschop van San Luis in Argentinië. Alsook aan Monsignor Giuseppe Satriano, de aartsbisschop van Bario, Bitonto, in Italië. De paus ontving ook de leden van de Latijnse bisschoppenconferentie in de Arabische regio's en de seminaristen van het pauselijk regionaal seminarie van Apulia, Pius XI in Molfetta en van het bisschoppelijk seminarie van Aversa. We zijn een nieuwe maand begonnen. Dat betekent ook dat de Heilige Vader opnieuw door het Pope's Worldwide Prayer Network een gebedsintentie verspreidt voor deze maand. Het geeft ons de mogelijkheid om deze op te nemen in onze eigen intenties. We gaan luisteren naar de audio van deze gebedsvideo voor de maand september.

0: Lord of life, you have given us the gift of water, source of fruitfulness, freshness, and hope. It quenches thirst, nourishes the earth, and heals wounds.
1: Heer van het leven, u hebt ons het geschenk van water gegeven, bron van vruchtbaarheid, frisheid en hoop. Het lest de dorst, voedt de aarde en geneest wonden.
0: Because it is also a symbol of your grace and love that renews us through baptism. Today we ask you to teach us to safeguard it with gratitude, justice and responsibility.
1: Wij danken u, want het is ook een symbool van uw genade en liefde die ons vernieuwt door het doopsel. Vandaag vragen wij u ons te leren het te beschermen met dankbaarheid, rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid.
0: Forgive us for turning it into a commodity, forgetting that it is a universal gift, a right without borders, meant for all your children. We see with pain so many brothers and sisters who lack clean water, who walk for miles to find it, who become ill due to its scarcity.
1: Vergeef ons dat wij er een handelswaar van hebben gemaakt en vergeten zijn dat het een universele gave is, een recht zonder grenzen, bestemd voor al uw kinderen. Met pijn in het hart zien wij zoveel broeders en zusters die geen schoon water hebben, die mijlen verlopen om het te vinden, die ziek worden door de schaarste ervan.
0: May your spirit make us pilgrims of the essential, able to live with simplicity, denouncing waste and pollution, defending the right of every brother and sister to drink without fear and without inequality.
1: Mogen uw geest ons tot pelgrims van het wezenlijke maken, in staat om in eenvoud te leven, verspilling en vervuiling aan de kaak te stellen en het recht van elke broeder en zuster te verdedigen om zonder angst en zonder ongelijkheid te drinken.
0: May our care for water be a sign of love for the Creator and a commitment to the lives of the poor, educating new generations to value and protect the earth's resources. Amen.
1: Mogen onze zorg voor water een teken zijn van liefde voor de Schepper en een inzet voor het leven van de armen, waarbij we nieuwe generaties leren de hulpbronnen van de aarde te waarderen en te beschermen. Amen.

0: De audio van de gebedsvideo van de paus voor de maand september, met dus bijzondere aandacht voor water en het belang van water. Voor ons is het vaak een gemak, zeg maar, iets wat we heel gewoon vinden, maar voor vele mensen in de wereld is dat zeker niet zo. De paus vraagt om aandacht te hebben voor zorg voor de schepping. En zo maken wij mooi de brug naar de 1 september. Want op die dag werd de Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping gevierd. In het bijzonder om 18:30 in Castel Gandolfo. De Heilige Vader heeft er de Eucharistie opgedragen in de tuin van Madonnina del Borgo Laudato Si. We gaan luisteren naar de homilie die de Heilige Vader toen heeft uitgesproken.
1: Cari fratelli e sorelle, nelle letture scelte per la liturgia di oggi,
0: dierbare broeders en zusters, in de lezingen die voor de liturgie van vandaag, de Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping, zijn gekozen, worden wij tweemaal uitgenodigd om de werken van de Heer te aanschouwen. Een oefening die in de context van deze prachtige tuinen zeker niet moeilijk is. Het boek Wijsheid spoort ons aan om de schoonheid en de kracht van de schepping te aanschouwen, zodat we de schepper ervan kunnen waarderen. Het is oppervlakkig om ons te beperken tot het aanschouwen van het vuur, de wind, het onstuimige water of de sterren aan de hemel, zonder terug te gaan naar de schepper van al dit wonderbaarlijke. Psalm 18 spoort ons aan om onze blik te verheffen en de hemelen te aanschouwen die de glorie van God verkondigen en het firmament dat het werk van zijn handen aankondigt. De hele schepping spreekt tot ons over de grootsheid van de schepper, mits onze blik en ons hart openstaan voor dit grote mysterie. Ook de evangelietekst van Matteüs nodigt ons uit tot het aanschouwen van de schepping, waarbij de bijzondere liefde van de Heer voor de mens wordt benadrukt. Wanneer wij vol verwondering de vogels in de lucht en de lelies in het veld bewonderen die kostbaar zijn in de ogen van de Schepper, dan gaan wij begrijpen hoe groot Gods liefde voor ons is. Want als de Heer er niet nalatig in is om planten en dieren met weelderige schoonheid te voorzien en in al het nodige te voorzien, hoeveel te meer zal hij dan aandacht hebben voor de behoeften van zijn geliefde zonen en dochters. Deze avond, terwijl we de uitnodiging aannemen om even stil te staan en na te denken bij de werken van God, luiden we de tijd van de schepping in. Een periode van 5 weken, gewijd aan gebed en inzet voor de zorg voor onze gemeenschappelijke woning. Laten wij daarom op deze dag en in de komende dagen even een paar minuten pauze nemen van de hectiek van het dagelijkse leven om te genieten van de grote harmonie waarvan wij deel uitmaken. Laten we alle geluiden van menselijke activiteiten op stille modus zetten om te luisteren naar de melodieuze stem van de schepping, waarin God, de schepper van alles, tot ons spreekt. Deze contemplatieve oefening, die de ontmoeting met de Heer bevordert, vormt een eerste stap op weg naar een authentieke ecologische bekering, waarin de gevolgen van de ontmoeting met Jezus Christus duidelijk tot uiting komen in de relatie met de wereld om ons heen. Uit de contemplatie van de schepping en de ontmoeting met de Schepper ontstaat het besef van onze bijzondere plaats binnen het wonderbaarlijke plan van God en van onze persoonlijke en collectieve verantwoordelijkheid voor het behoud van de oorspronkelijke harmonie. Zo ontstaat uit het besef van onze tekortkomingen en fouten een hernieuwde toewijding om de relaties tussen de schepselen te herstellen, volgens de wil van hun schepper. Daarom neemt de boodschap van de dag van vandaag De profetische oproep om zwaarden tot ploegscharen te smeden, om het kwaad om te zetten in leven, over. Het is nog niet te laat. En de tijd van de schepping roept ons op tot een diepgaande bekering. Wat voor vernietiging is gebruikt, kan worden omgebogen naar het leven, voor de zorg voor de armen, het voeden van de hongerigen en het behoud van de schepping. De periode die wij vandaag inluiden, eindigt op 4 oktober aanstaande, de dag waarop we de 800ste verjaardag van het heengaan van de heilige Franciscus van Assisi vieren.
1: Del transito di San Francesco di Assisi.
0: Paus Franciscus heeft zich in het bijzonder door hem laten inspireren bij het schrijven van zijn encycliek Laudato Si en bij het tot stand brengen van dit dorp dat ons verwelkomt. Laten wij ons daarom spiritueel verenigen met de Poverello van Assisi door zijn lofzang tot de onze te maken.
1: Laudato sia, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente me sorlo frate sole. Laudato sia, mi Signore.
0: Geprezen zijt gij, mijn Heer, met al uw schepselen, in het bijzonder broeder zon. Geprezen zijt gij, mijn Heer, voor zuster maan en de sterren.
1: Laudato sia, mi Signore.
0: Geprezen zijt gij, mijn Heer, voor broeder wind.
1: Laudato sia.
0: Geprezen zijt gij, mijn Heer, voor zuster water. Geprezen zijt gij, mijn Heer, voor broeder vuur. Geprezen zijt gij, mijn Heer, voor zuster moeder aarde, die ons onderhoudt en bestuurt. Samen met de heilige Franciscus willen wij onze toewijding hernieuwen om die universele broederschap te beleven en te bevorderen die onlosmakelijk verbonden is met de taak om de schepping te beschermen. De woorden van Paus Leo XIV. En met zulke homilie, daar hoort zeer zeker ook nog het zonnelied natuurlijk bij. Een lied dat wordt toegeschreven aan de heilige Franciscus van Assisi. Waar hij de schepping, alles wat hij rond zich ervaart en ziet, bezingt als een grote lofzang op diegene die het ons heeft gegeven, degene die het heeft gemaakt, onze schepper. Ook hetgene wat Paus Leo XIV op de 1 september heeft gedaan, de Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping. En u heeft het gehoord, het kondigt eigenlijk een periode aan van iets meer dan een maand, waar de Heilige Vader ons simpelweg uitnodigt om, als het kan, misschien eens de natuur in te gaan, een wandeling te maken. En u heel bewust te worden van de schoonheid die u omringt. En u te laten raken door die schoonheid, die verwondering die ons uiteindelijk tot God brengt, als een gebed zonder woorden. We gaan luisteren naar het zonnelied en daarna komen we graag bij u terug en gaan we verder met Radio Vaticaan en gaan we zeer zeker ook nog luisteren naar de catechese die de Heilige Vader heeft gegeven tijdens de generale audiëntie op woensdag 2 september.

0: Ja, het blijft toch een prachtig lied en zeer gepast bij de gebedsdag die we hebben gevierd. En deze periode die is ingeleid door Paus Leo XIV om in de komende tijd extra aandacht te hebben voor de schoonheid van de schepping die ons door de Schepper is geschonken. U hoorde daarnet dat de Heilige Vader een ontmoeting heeft gehad, ook met de bisschoppen van de Latijnse ritus uit de Arabische regio's. En tijdens deze ontmoeting heeft de Heilige Vader opgeroepen om conflicten en verdeeldheid het hoofd te bieden door solidariteit te betonen met de armen en te getuigen dat het mogelijk is om samen te leven en te hopen. De bisschoppen houden hun jaarlijkse bijeenkomst in Rome en dat was ook de gelegenheid van deze ontmoeting. In zijn toespraak erkende de paus dat de bisschoppen leiding geven aan lokale kerken verspreid over een uitgestrekte en diverse regio, waar zij hun bediening uitoefenen in contexten die vaak gekenmerkt worden door politieke, sociale en religieuze spanningen. Deze kerken hebben het getuigenis van het martelaarschap gekend, zei de paus, waarbij hij wees op de vele priesters, religieuzen en leken die hun leven hebben gegeven voor het geloof in Irak, in Syrië en andere door conflicten verscheurde gebieden. De paus zei dat de leiders van de kerk dicht bij hun volk moeten staan en hun pijn en lijden moeten delen door te luisteren en troost te bieden. In het bijzonder wanneer gezinnen gedwongen worden te emigreren en gemeenschappen daardoor kwetsbaarder worden. Zelfs in gebieden waar katholieken een minderheid vormen, komt de vruchtbaarheid van de kerk tot uiting in trouw aan het evangelie, zo zei hij. In het hart van de samenlevingen die gekenmerkt worden door conflicten en verdeeldheid, mogen jullie gemeenschappen laten zien dat het mogelijk is om samen te leven, te dienen en hoop te koesteren. Door het werk in parochies, scholen en ziekenhuizen maakt de kerk de evangelie tastbaar door te luisteren naar, open te staan voor en steun te bieden aan mensen in nood, met name via het werk van religieuze congregaties. Verlies te midden van noodsituaties niet uit het oog, wat essentieel is voor de missie van de kerk, de verkondiging van het evangelie, het gebed, de sacramenten en de christelijke vorming. Paus Leo XIV drong er bij de bisschoppen op aan om bijzondere zorg te besteden aan gezinnen en jongeren, die met moeilijkheden en onzekerheden worden geconfronteerd. Jongeren, zo zei hij, ontvangen het geloof in het gezin en profiteren van het luisteren en onderwijzen door hun gemeenschap in de catechese. Hij nodigde de bisschoppen ook uit en riep hen op om zorg te dragen voor migranten die ver van hun familie en in eenzaamheid leven, met name in de golfstaten, waar zij talrijk zijn. Mogen jullie gemeenschappen een thuis zijn waar niemand zich een vreemdeling voelt. Verdedig de waardigheid van ieder mens en zie in elke migrant een broeder of zuster. Op deze wijze wordt naast de liefde een getuigenis van het evangelie en een leerschool van broederschap. Hij drong er vervolgens bij de bisschoppen op aan om de gemeenschap tussen de kerken van verschillende riten te bewaren, waarbij hij de verscheidenheid aan christelijke tradities een schat noemde die in eenheid moet worden beleefd. Deze eenheid, voegde hij eraan toe, moet hen ertoe brengen een oprechte dialoog aan te gaan met andere christenen en moslimgemeenschappen. Dialoog betekent niet dat men zijn identiteit moet opgeven, maar dat men die moet beleven zonder angst voor ontmoetingen. Overal waar oorlog wantrouwen heeft gezaaid, kan elk gebaar van waardering, samenwerking en respect een stap worden op weg naar verzoening en vrede. Tot slot riep de paus de Latijnse bisschoppen van de Arabische regio's ook op om Christus aanwezig te maken en zijn woord te verkondigen in de sacramenten en het gebed. Hij zei nog: streef niet boven alles naar succes of erkenning, maar streef naar trouw. Wees stemmen van waarheid, gerechtigheid en vrede, mannen van gebed, herders die dicht bij uw volk staan, bouwers van verzoening en getuigen van barmhartigheid. Mooie woorden van Paus Leo XIV aan dus de Latijnse bisschoppen van de Arabische regio's, die hun jaarlijkse bijeenkomst in Rome hebben gehouden. En daar hoorde deze mooie ontmoeting met de Heilige Vader bij. Voor ons uitnodiging zeer zeker om te bidden voor deze bisschoppen en voor alle gelovigen en alle mensen die aan hen zijn toevertrouwd. Zeer zeker ook de gemeenschappen waarmee zij in contact komen. Waar verdeeldheid en wantrouwen vaak, jammer genoeg, een grote rol innemen. En waarbij, zoals de paus het zegt, ieder klein gebaar kan helpen om een beetje verzoening, een beetje vrede, een beetje samenleven te brengen. En dat in naam van Jezus Christus. We gaan samen met de Heilige Vader in het bijzonder voor deze intenties bidden tot onze lieve vrouw. We bidden samen het Angelus en komen daarna bij u terug. En dan hoort u nog een vertaling van de catechese die de paus gaf tijdens de generale audiëntie afgelopen woensdag.
1: Angelus Domini nunciabit Mariae.
2: Et concepit de Spiritu Santo.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloria perducamur per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
2: Et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
3: Welkom bij Radio Maria.
0: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan wij nog luisteren naar de vertaling van de catechese die de Heilige Vader heeft gegeven tijdens de generale audiëntie van woensdag 2 september, die opnieuw werd gehouden op het Sint-Pietersplein. Nadat de Heilige Vader de constitutie over de heilige liturgie van het Tweede Vaticaanse Concilie helemaal heeft besproken, begon hij in deze catechese met de bespreking van de pastorale constitutie Gaudium et Spes. We gaan luisteren naar de catechese van Paus Leo XIV.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Met de bijeenkomst van vandaag beginnen wij na te denken over de pastorale constitutie Gaudium et Spes, waarmee het Tweede Vaticaans Concilie een fundamenteel thema wilde uitdiepen, namelijk de relatie van de kerk met de hedendaagse wereld. Reeds in zijn inaugurele toespraak van 11 oktober 1962 had de heilige paus Johannes de 23e afstand genomen van de onheilsprofeten, die, hoewel vervuld van ijver voor de godsdienst, beweerden dat onze tijd in vergelijking met de voorbije eeuwen volkomen slechter is, en die zelfs zo ver gaan dat zij zich gedragen alsof zij niets van de geschiedenis te leren hebben. Vandaar de taak die aan de conciliewaarders werd toevertrouwd. In de huidige stand van de menselijke gebeurtenissen, waarin de mensheid een nieuwe orde van zaken lijkt binnen te gaan, moeten veeleer de mysterieuze plannen van de goddelijke voorzienigheid worden gezien, die zich in opeenvolgende tijden door het werk van de mensen verwezenlijken en vaak buiten hun verwachtingen om en die met wijsheid alles, ook de tegenspoed van de mensheid, ten goede van de kerk ordenen. 3 jaar later werd in de afkondiging van Gaudium et Spes dit onderscheidingsvermogen erkend als een essentieel onderdeel van de aard van de kerk, waarbij het pastorale karakter ervan als constitutief werd beschreven. Vandaar de benaming pastorale constitutie. Het gaat hier niet om naïef optimisme, maar om een hernieuwde trouw aan het mysterie van Christus, die door zijn incarnatie ervoor kiest ons leven te delen. Hij heeft zich in alles gelijk gemaakt aan zijn broeders en heeft de gevolgen van de zonde op zich genomen door te sterven als losprijs voor allen. Dit delen met de mensheid is de weg die Christus van de kerk vraagt. Daarom begint de conciliaire constitutie Gaudium et Spes met de verklaring dat de kerk de vreugden en de hoop, de smarten en de angsten van de mensen van vandaag, en het bijzonder van de armen en van allen die lijden, als de hare beschouwt. In die zin opent de nabijheid tot de mensheid de weg naar een diepgaandere interpretatie van de gebeurtenissen en van de openbaring zelf. En vanuit datzelfde perspectief herinnert Gaudium et Spes aan de voortdurende plicht van de kerk om de tekenen van de tijd te onderzoeken en deze in het licht van het evangelie te interpreteren. Deze conciliaire constitutie heeft de kerk dus opgeroepen tot een voortdurende inzet voor bekering, om te getuigen dat zij niet wordt gedreven door enige aardse ambitie, maar slechts één doel nastreeft: onder leiding van de trooster het werk van Christus zelf verder zetten, die in de wereld is gekomen om te getuigen van de waarheid, om te redden en niet om te veroordelen, om te dienen en niet om gediend te worden. Het gaat hier in feite niet om louter een morele verplichting. Paus Franciscus heeft ons eraan herinnerd dat voor de kerk de keuze voor de armen in de eerste plaats een theologische categorie is, en pas in de tweede plaats een culturele, sociologische, politieke of filosofische.
4: Gaudium et Spes richiama il dovere permanente della Chiesa.
0: Wij zijn geroepen om Christus in hen te ontdekken, om onze stem te laten horen, voor hun zaak, maar ook om hun vrienden te zijn. Naar hen te luisteren, hen te begrijpen en de mysterieuze wijsheid te aanvaarden die God ons via hen wil meedelen.
4: Ma mira questo solo, continuare sotto la guida dello Spirito Consolatore l'opera stessa di Cristo, il quale è venuto nel mondo a rendere testimonianza alla verità, a salvare e non a condannare, a servire e non ad essere servito. Non si tratta in effetti
0: di una niet louter om die morele verplichting. Die herinnering hebben we ontvangen in Evangelii Gaudium, waarin Paus Franciscus ons herinnerde dat voor de kerk de keuze voor de armen in de eerste plaats een theologische categorie is. En om dus hun vrienden te zijn, naar hen te luisteren en te begrijpen.
4: Ad ascoltarli, a comprenderli. E ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro.
0: Christelijke solidariteit houdt in dat men de verantwoordelijkheid neemt voor de werkelijkheid en ook de tegenstrijdigheden aan de kaak stelt die het persoonlijke en sociale leven van de hedendaagse wereld kenmerken. Bijvoorbeeld een wetenschappelijke en technologische vooruitgang die steeds nieuwe mogelijkheden biedt, maar slechts aan enkelen, en die de mens niet altijd in dienst weet te stellen, of een duidelijker inzicht in de wetten van het sociale leven, dat echter gepaard gaat met onzekerheden over de richting die daaraan moet worden gegeven. Of nog, een grotere beschikbaarheid van rijkdom, mogelijkheden en economische macht, die helaas vandaag, net als ten tijde van het concilie, ervoor zorgt dat een groot deel van de wereldbevolking nog steeds gekweld wordt door honger en ellende. Ofwel, een gedeeld besef dat de toekomst van de planeet op het spel staat en tegelijkertijd het onvermogen om af te zien van egoïstische consumptie en van de illusie dat oorlog een doeltreffende wijze is om vrede te stichten. In een tijd die gekenmerkt wordt door ingrijpende veranderingen waaruit zorgwekkende onevenwichtigheden voortvloeien, is de kerk geroepen om de mens te dienen, door te luisteren, naar en ruimte te bieden aan de diepste vragen van zijn hart en de verlangens die hem bezielen, en door in Christus de sleutel, het middelpunt en het doel van de gehele menselijke geschiedenis aan te wijzen. Daarom moet in de kerk, op elk niveau en in elk tijdperk, de barmhartige kenosis van Christus tot stand komen, die het niet als een voorrecht beschouwde om als God te zijn, maar zichzelf ontledigde door de gestalte van een dienstknecht aan te nemen en gehoorzaam werd tot in de dood, ja, tot in de dood aan het kruis. Dierbare broeders en zusters, mogen vreugde en hoop, gaudium et spes, de kenmerken zijn van een kerk die het evangelie verkondigt en ervan getuigt en die dicht bij de vrouwen en mannen van onze tijd staat. De woorden van Paus Leo XIV tijdens de catechese en de generale audiëntie van woensdag 2 september. Zo, dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en ook nog enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen.

Zo heeft de heilige vader Monsieur Ferenc Palanki, benoemd tot metropoliet aartsbisschop van Kaloksa Kecskemét in Hongarije. De paus benoemde Monsieur Jean-Pierre Sander-Louis-Jean, de hulpbisschop van Port-au-Prince, tot bisschop van Fort-Liberté in Haïti. Pater Jean Abou Carouche, van de Sociëteit van de Missionarissen van Sint-Paulus, is benoemd tot apostolisch exarch voor de Grieks-Melkitische gelovigen in Argentinië. Op maandag 31 augustus vond de bisschopswijding plaats van eerwaarde heer Paolo Liu Honggang, die de heilige vader op 10 augustus van dit jaar tot bisschop van Datong in Shaanxi in China heeft benoemd, nadat hij diens kandidatuur had goedgekeurd in het kader van de voorlopige overeenkomst tussen de heilige stoel en de Volksrepubliek China. De paus heeft eerwaarde heer Giovanni Baños benoemd tot secretaris-generaal van de Pauselijke Universiteit van Lateranum. En hij benoemde monsignor Lizardo Estrada Herrera tot co-adjutor aartsbisschop van het metropolite aartsbisdom Cusco in Peru. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor het luisteren en graag tot de volgende keer.

0: Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen even voorbij 6:30 geworden. We gaan samen het rozenhoedje bidden en we zijn daarvoor biddend verbonden met diaken Marnik. We bidden samen het rozenhoedje.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de mysteries van het licht. De eerste mysterie van het licht, het doopsel van de Heer Jezus in de Jordaan. Zie, daar ging de hemel open, en een stem uit de hemel sprak: Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie ik welbegagen heb, luistert naar hem. Dit eerste tientje willen wij heel speciaal opdragen voor al onze kinderen en jongeren die een nieuw schooljaar begonnen zijn. Ook voor de leerkrachten en de directie, dat het mogen een vruchtbaar jaar worden voor iedereen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ere zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede mysterie van het licht. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft te Cana. De moeder van Jezus zei tot hem, ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tot haar, vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen. Zijn moeder sprak tot de bedienden, doet maar wat gij u zeggen zal. In dit tweede tientje willen wij heel speciaal bidden voor de vrede in de wereld. Omdat er vrede mag komen overal waar mensen samen zijn. Dat er vrede mag komen in plaats van oorlog en geweld.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ere zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde mysterie van het licht, de verkondiging van het Koninkrijk Gods en oproep tot bekering. De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij. Bekeert u en gelooft in de blijde boodschap. Toen Jezus hun geloof zag, zei hij tot de lammen, uw zonden zijn u vergeven. In dit derde tientje willen wij bidden voor alle intenties van Radio Maria. Voor de luisteraars, maar ook voor hen die gevraagd hebben voor hen te bidden of wie ons gebed hebben toegezegd. Dat zij op voorspraak van Maria verhoring mogen vinden van de gebieden die wij tot hen richten.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ere zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde mysterie van het licht, de gedaanteverandering van de Heer Jezus op de berg Tabor. Terwijl gij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. Uit een wolk klonk een stem die sprak: dit is mijn zoon, de uitverkorene, luistert naar hem. In dit tientje willen wij bidden voor alle zieke mensen, voor alle bejaarden of voor hen die eenzaam zijn, dat zij troost en kracht mogen vinden in Jezus' woorden, om met vertrouwen naar de toekomst te kijken, dat zij mensen mogen vinden die een eindwees met hen meegaan.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ere zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vijfde lichtmysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dit tot gedachtenis aan mij. Evenzo gaf gij de beker terwijl gij sprak. Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u wordt vergoten. In het laatste tientje willen wij bidden voor al onze dierbare overledenen. Voor allen die gestorven zijn. Dat zij mogen thuiskomen in het huis en in het hart van de Vader. Dat zij mogen rusten in de vrede van de Heer.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ere zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige aartsengelen Michael, Gabriel, Raphaël,
2: bid voor ons.
1: Heilige Gregorius de Grote,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het Woord Spreekt. We lezen het evangelie van vandaag, genomen bij de heilige Lucas, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 11. Op zekere dag stond Jezus aan de oever van het meer van Genezareth, terwijl de mensen op hem aandrongen om het woord Gods te horen. Hij zag nu twee boten liggen aan de oever van het meer. De vissers waren eruit gegaan en spoelden hun netten. Hij stapte in een van de boten, die van Simon, en vroeg hem een eindje van wal te steken. Hij ging zitten en vanuit de boot vervolgde hij zijn onderricht aan het volk. Toen hij zijn toespraak had geëindigd, zei hij tot Simon: "Vaar nu naar het diepe en gooi uw netten uit voor de vangst." Simon antwoordde: "Meester, de hele nacht hebben wij gezocht zonder iets te vangen, maar op uw woord zal ik de netten uitgooien." Ze deden het en vingen zulke massa vissen in hun netten dat deze dreigden te scheuren. Daarom wenkten ze hun maats in de andere boot om hen te komen helpen. Toen die gekomen waren, vulden zij de beide boten tot zinkens toe. Bij het zien daarvan viel Simon Petrus Jezus te voet en zei: "Heer, ga van mij weg, want ik ben een zondig mens." Ontzetting had zich meester gemaakt van hem en van allen die bij hem waren, vanwege de vangst die ze gedaan hadden. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. Jezus echter sprak tot Simon: "Wees niet bevreesd. Voortaan zult ge mensen vangen." Ze brachten de boten aan land en lieten alles achter om hem te volgen.

0: kunnen nu luisteren naar de homilie die we hebben gehouden deze ochtend tijdens de Eucharistie als overweging bij het evangelie van vandaag.
1: Het wordt ons wel vaak gezegd: wij moeten Christus proberen imiteren in ons leven. Wij moeten Christus navolgen, of eigenlijk gewoon Christus nadoen. Dat is hetgeen dat de eerste apostelen ook zullen doen. Wanneer Jezus zegt: wees niet bevreesd, dan zullen ze alles achterlaten om hem te volgen. En dan kunnen wij ons de vraag stellen: hebben wij echt wel al alles achtergelaten? Durven wij Jezus volgen door echt alles achter te laten? En dat is het moeilijke voor ieder van ons. En zo moeilijk dat God zeker ook wel met ons medelijden heeft, omdat dat niet altijd mogelijk is, maar wel een wens die we in ons hart moeten dragen. Het belangrijkste voor ons is het willen. Willen Jezus volgen in alles, alles achterlaten. En als dat materieel niet altijd kan, dan moet het wel in het hart. Niet gehecht zijn aan de wereld, maar wel aan Jezus. En het is pas als we zo handelen en als we dat verlangen in ons hart hebben, dat we kunnen waarmaken wat Jezus op voorhand in het evangelie uitlegt. Want wat legt hij eigenlijk uit? In de eerste plaats gaat Jezus het volk onderrichten. Daarmee nodigt Jezus ons uit om in de eerste plaats te luisteren. Luister naar het woord van God. Bemediteer het. Hou u ermee bezig. Een hele eenvoudige vraag die we onszelf kunnen stellen: hoe lang geleden is het dat ik het woord van God echt heb bemediteerd? Heb stilgestaan bij een passage uit het evangelie of gewoon de Heilige Schrift? Dat ik het woord van God in mij kan opnemen op een manier dat ons toelaat om te bidden. Dus de eerste uitnodiging is te luisteren naar het onderricht dat Jezus ons geeft. Het tweede, wanneer Jezus Simon uitnodigt naar het diepe te gaan en daar de netten uit te gooien voor de vangst, dan is dat voor ons ook een uitnodiging om te vertrouwen. Want Petrus, menselijk gezien, had niet moeten doen wat Jezus zei. Want hij had al heel de nacht gezocht en wist dat er niets te vangen was. Maar toch, hij vertrouwt. Hij vertrouwt op het woord van God, op het onderricht dat hij net heeft ontvangen. Als we hebben geluisterd naar God, dan moeten we ook op hem durven vertrouwen dat hij ons de Heilige Geest schenkt om hetgeen dat we hebben gelezen en gehoord van Jezus in ons leven om te zetten in daden. Want het is de Heilige Geest die in ons handelt, zoals het de Heilige Geest ook is die in ons bidt. Als we dus luisteren, eerste uitnodiging. Als we dan vertrouwen, tweede uitnodiging, dan komen we misschien tot het besef dat we uit onszelf niets kunnen. En dat is de derde uitnodiging. Heer, ga weg van mij, zegt Simon Petrus, want ik ben een zondig mens. Hij komt tot het besef dat hij maar klein is en dat het God is die groot is. Dat het God is die in ons leven handelt. Maar dan, en dat is dan de laatste uitnodiging vandaag, zegt Jezus tot Simon: wees niet bevreesd. Geen angst, blijf volharden in het vertrouwen, ondanks uw kleinheid en ondanks de almacht van God. Broeders en zusters, vier uitnodigingen om Jezus volledig te volgen. Naar hem luisteren, op hem vertrouwen, beseffen dat we klein zijn en volharding. Zonder vrees vooruitgaan met de Heilige Geest in het hart die Jezus ons geschonken heeft. En zo zullen we Jezus volgen. Laten we daarom tijdens deze Eucharistie bidden, opdat wij op die vier uitnodigingen zouden ingaan met een ja-woord. Ja, Heer, wij geloven in u, wij vertrouwen op u, wij willen u volgen door alles achter te laten. Kom bij ons, zodat we naar het diepen kunnen gaan.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, gaan we op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneu. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneu op 6 oktober.

0: Anno Domini. Belevenissen uit geschiedenis van de kerk. Een programma van Radio Maria.
1: Van harte welkom, beste luisteraars, in dit programma Anno Domini. Een programma waar wij op zoek gaan naar de geschiedenis van de kerk. Vandaag nemen wij het jaar 1549 onder de loep. Er is heel wat gebeurd in dit jaar. Laten wij samen ontdekken wat allemaal. De heilige Franciscus Solanus werd geboren te Montilla in Spanje op 10 maart. Toen de heilige Franciscus 20 jaar oud was, werd hij te Montilla opgenomen in de Franciscaanse orde en na zijn wijding verschillende jaren later door zijn oversten naar het klooster van Arifaza gezonden als meester van novicen. In 1589 vertrok hij per schip vanuit Spanje naar de Nieuwe Wereld en nadat hij in Panama was aangekomen, stak hij de landengte over en ging aan boord van een schip dat hem naar Peru zou brengen. Zijn missionaire arbeid in Zuid-Amerika strekte zich uit over een periode van 20 jaar, gedurende welke tijd hij geen vermoeidheid spaarde, voor geen enkel offer, hoe groot ook, terugdeinsde en geen gevaren vreesde dat de evangelisatie van de uitgestrekte en woeste gebieden van Tucumán en Paraguay in de weg stond. Zo succesvol was zijn apostolaat inderdaad, dat hij terecht de wonderdoener van de nieuwe wereld is genoemd. Ondanks het aantal en de moeilijkheid van de dialecten die door de indianen werden gesproken, leerde hij ze alle in zeer korte tijd. En men zegt dat hij vaak stammen met verschillende talen in één taal toesprak en door hen allen werd begrepen. De dood van de heilige Franciscus op 14 juli 1610 te Lima, die hij zelf had voorspeld, was de oorzaak van algemene droefheid in heel Peru. In zijn lijkrede bij de begrafenis van de heilige zei pater Sebastiani, een jezuïet, dat de goddelijke voorzienigheid pater Franciscus Solanus had uitgekozen om de hoop en stichting van heel Peru, het voorbeeld en de glorie van Lima en de luister van de Serafijnse orde te zijn. De heilige Franciscus werd in 1675 door Clemens X zalig verklaard en in 1726 door Benedictus XIII heilig verklaard. Zijn feestdag wordt in de gehele Franciscaanse orde op 24 juli gevierd. Op 4 november 1549 vaardigde keizer Karel de zogenaamde pragmatieke sanctie uit. Maar vooraleer we het daarover gaan hebben, over die pragmatieke sanctie, gaan wij eerst luisteren naar een lied. Een lied gecomponeerd voor een speciale gelegenheid in het leven van keizer Karel. Voor zijn keizerskroning namelijk. Hij werd tot keizer van het Heilig Roomse Rijk gekroond in 1530 in Bologna door paus Clemens VII. De componist Jacques Collebaut, beter bekend als Jacquet van Mantua, componeerde een introitus voor zijn keizerskroning. Of toch onder andere een introitus. Het heet Repleatur os meum, naar Psalm 71, vers 8. Laat mijn mond vervuld worden met uw lof, den ganse dag met uw heerlijkheid. Wij gaan luisteren naar een uitvoering door het ensemble Délitier Musiqué.

Beste luisteraars, in het online magazine Historiek kunnen wij lezen dat op 4 november 1549 keizer Karel of Karel de Vijfde de zogenoemde pragmatieke sanctie uitvaardigde. Een belangrijk moment in de geschiedenis van de Nederlanden, want hiermee werd bepaald dat de bezittingen van de keizer in de Nederlanden voortaan één en ondeelbaar waren. Ook werd vastgesteld dat de Nederlanden na het aftreden van keizer Karel zouden toevallen aan diens erfopvolger Philips II. De betrokken provinciaalse staten namen het keizerlijk besluit zonder veel problemen aan. Philips II maakte hierna een reis door de Nederlanden om zich als toekomstige heer te laten huldigen. In zijn gevolg bevond zich ook Willem van Oranje, de man met wie hij later zoveel te stellen zou krijgen. Na het aftreden van zijn vader werd Philips II in 1555 officieel heer der Nederlanden. Anders dan zijn vader liet hij zich hierna vrijwel niet meer zien in de Nederlanden en hij raakte, mede dankzij zijn katholieke centralistische politiek, in conflict met protestantse opstandelingen onder leiding van Willem van Oranje. Maar terug naar die pragmatieke sanctie. Daaraan was in 1548 de zogenoemde transactie van Augsburg voorafgegaan. Daarbij kregen de Nederlanden binnen het Heilig Roomse Rijk een bijzonder statuut als zogeheten Bourgondische Krijts. Belangrijk daarbij was dat ook de tot dan toe afzonderlijke gebieden, Gelre, Groningen, het Sticht Utrecht en het Oversticht, aan dit geheel werden toegevoegd, waardoor de 17 provinciën voor het eerst als één bestuurlijke eenheid werden erkend. De gewesten werden grotendeels losgemaakt van het Rijk, al bleven zij formeel nog wel verbonden. Voor keizer Karel was het aantrekkelijk. Zo kon hij zijn Nederlandse bezittingen dynastiek bijeenhouden binnen de Habsburgse familie, ook als de keizerstitel ooit naar een andere dynastie zou overgaan. Met de pragmatieke sanctie werd korte tijd later dus ook de erfopvolging voor deze Bourgondische krijts vastgelegd, waarmee keizer Karel zijn Nederlandse bezittingen niet alleen bestuurlijk, maar ook dynastiek tot één geheel wist te smeden. Al weten wij natuurlijk dat dat niet heel erg lang geduurd heeft. De keizer vond het van groot belang dat de Nederlanden ook in de toekomst onder één vorst zouden blijven. Versnippering zou volgens hem onvermijdelijk tot hun verzwakking en ruïnering leiden. Verdeeld zouden de gewesten, zo vreesde hij, een gemakkelijke prooi worden voor naburige staten. Wij lezen een fragment uit de pragmatieke sanctie van 1549. Wij, Karel, bij de gratie Gods Rooms keizer, laten weten aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, dat wij geoordeeld hebben dat het van groot belang is voor onze voornoemde landen, dat zij in de toekomst altijd onder éénzelfde vorst zouden blijven, die ze in één geheel zou houden. Wetend dat hun deling ten gevolge van successies en erfenissen hun ondergang en ruïne zou betekenen. Afgescheurd en van elkaar gescheiden, zouden zij ten prooi kunnen vallen aan buurstaten. Dit zal echter kunnen vermeden worden indien onze landen altijd in het bezit blijven van één vorst, die ze als één geheel bestuurt. Gegeven in onze stad Brussel in de maand november van het jaar onzes Heren 1549. Aldus de pragmatieke sanctie, of sanctio pragmatica, wat overigens puur een benaming voor een vorstelijk besluit was waarin een blijvende staatsrechterlijke regeling werd vastgelegd. De geschiedenis kent wel meer van dergelijke sancties.
zoals die van de Oostenrijkse keizer Karel VI in 1724, waarin bepaald werd dat alle Oostenrijkse erflanden verenigd moesten blijven. Wij gaan luisteren naar wat het favoriete lied van keizer Karel zou zijn geweest. Mille regrets, of het lied van de keizer. Het is een oorspronkelijk Franstalig liefdeslied, waarvan de componist niet met zekerheid kan worden nagegaan. De gewaardeerde Spaanse hofmuzikant en componist Luis de Narvaez schreef een eigen compositie van het lied. Hij was degene die het de bijnaam het lied van de keizer gaf, waaruit wij afleiden dat het het favoriete lied was of een van de favoriete liederen van keizer Karel. De hofcomponist Luis de Narvaez componeerde voornamelijk voor het Spaanse instrument de vihuela, vaak met polyfone zang. Wij gaan luisteren naar een versie met Victor Castillo op de vihuela en Carolina Munoz als sopraan. En daarna luisteren wij naar een tweede versie van dit lied, nu in polyfone uitvoering, u gebracht door Profeti della Quinta.

Welkom terug, beste luisteraar, in het programma Anno Domini. Wij hoorden zo net het lied Mille Regrets, ook wel het lied van de keizer genoemd. In een versie gebracht door Victor Castillo op Viola de Mano en Carolina Munoz als sopraan, en dan een versie uitgevoerd door Profeti della Quinta. Laten wij verder gaan met de vele gebeurtenissen uit het jaar 1549. Paus Paulus III stierf in Rome op 10 november. Hij werd geboren in Italië op 29 februari 1468 als Alessandro Farnese. Uit het oude Romeinse geslacht Farnese. Alessandro ontving de beste opleiding die zijn tijd te bieden had. Eerst te Rome en later te Firenze, waar hij zijn vriendschap sloot met de latere Leo X, die 6 jaar jonger was dan hij. Zijn tijdgenoten prezen zijn bekwaamheid in alle geleerdheid van de Renaissance, vooral zijn beheersing van het klassieke Latijn en het Italiaans. In 1493 werd hij tot kardinaal-diaken verheven. Toen was hij dus nog geen priester. In overeenstemming met de misbruiken van zijn tijd verzamelde hij een aantal weelderige benefities en besteedde hij zijn immense inkomsten met een vrijgevigheid die hem de lof van kunstenaars en de genegenheid van de Romeinse bevolking opleverde. Zijn aangeboren bekwaamheid en diplomatieke vaardigheid, verworven door lange ervaring, deden hem boven zijn collega's uitsteken. En zijn Palazzo Farnese overtrof alle andere paleizen in Rome in pracht. Hij verwekte ook verschillende kinderen bij zijn minnares. Dat hij in de gunst bleef stijgen onder pausen die zo verschillend van karakter waren, als de Borgia, Rovera en Medici pause, is voldoende bewijs van zijn tact. In 1519 werd hij tot priester gewijd en enkele dagen later tot bisschop. Hij was reeds bij 2 eerdere gelegenheden binnen meetbare afstand van de pauselijke tiara gekomen, toen het conclaaf van 1534 hem, bijna zonder de formaliteit van een stemming, uitriep tot opvolger van Clemens de VII. Het strekte tot eer van zijn reputatie en van de goede wil van de kardinalen, dat de facties die het Heilig College verdeelden eensgezind waren in het kiezen van hem. Hij werd algemeen erkend als de man van het moment. En de vroomheid en ijver die hem hadden gekenmerkt nadat hij tot priester was gewijd, deden de mensen de buitensporigheid van zijn vroegere jaren over het hoofd zien. De inwoners van Rome verheugden zich over de verkiezing tot paus van de eerste burger van hun stad sinds Martinus de V in 1417. Paulus de III werd op 3 november gekroond en verloor geen tijd om de meest noodzakelijke hervormingen ter hand te nemen. Kort na zijn verheffing deed Paulus de III een eerste poging een algemeen concilie bijeen te roepen. Maar deze poging strandde. Zijn tweede poging werd voornamelijk tegengewerkt door de hernieuwde vijandschap tussen keizer Karel van het Heilig Roomse Rijk en Frans de I van Frankrijk. De uitbreiding van de macht die een herenigd Duitsland in de handen van Karel zou leggen, was zo ondraaglijk voor Frans de I, dat hij die in zijn eigen rijk de ketterij met zulk een wreedheid vervolgde dat de paus een beroep op hem deed om zijn geweld te matigen, de gezworen bondgenoot van het Smalkaldisch Verbond werd,
Een militaire en politieke alliantie van protestantse vorsten en rijksteden in het Heilig Roomse Rijk. En hen aanmoedigde alle toenaderingspogingen tot verzoening af te wijzen. Karel echter was in niet geringe mate hieraan ook schuldig. Want ondanks zijn verlangen naar het bijeenroepen van een concilie, liet hij zich ertoe brengen te geloven dat de godsdienstige verschillen van Duitsland konden worden opgelost door conferenties.

Daarentegen moet het geloof met zulk een nauwkeurigheid formuleren dat geen ketter ermee kan instemmen. Intussen zette Paulus III de hervorming van het pauselijk hof met een kracht ter hand, die de weg bereidde voor de disciplinaire decreten van Trente. Hij stelde commissies aan om misbruiken van iedere aard te rapporteren. Hij hervormde verschillende instituten van het Vaticaan. Hij verhoogde het aanzien van het pausschap door eigenhandig te doen wat zijn voorgangers aan het optreden van een concilie hadden overgelaten. Toen het verdrag van Crespi op 18 september 1544 een einde maakte aan de rampzalige oorlogen tussen Karel en Frans, ging Paulus energiek aan het werk om een algemeen concilie bijeen te roepen. Uiteindelijk, na eindeloze moeilijkheden, hield het concilie van Trente op 13 december 1545 zijn eerste zitting. In 7 zittingen, waarvan de laatste op 3 maart 1547 plaatsvond, gingen de vaders onverschrokken de belangrijkste kwesties van geloof en discipline tegemoet, zonder te luisteren naar de bedreigingen en bezwaren van de keizerlijke partij, formuleerde zij voor alle tijden de katholieke leer over de schrift, de erfzonde, de rechtvaardiging en de sacramenten. Overigens was dit nog maar de eerste fase van het concilie van Trente. Er zouden nog 2 latere fases volgen. Ook vermeldingswaardig over paus Paulus III zijn de gunsten die hij verleende aan de nieuwe religieuze orde die toen verschenen: de Kapucijnen, Barnabieten, Theatijnen, Jesuiten, Ursulinen en vele anderen. Het einde van Paulus III kwam tamelijk plotseling. Hij kreeg een hevige koorts en stierf te Rome op 10 november 1549, op de leeftijd van 82 jaar. Hij ligt begraven in de Sint-Pietersbasiliek, in het graf dat door Michelangelo werd ontworpen en door Guglielmo della Porta werd vervaardigd. Hij had zeker zijn fouten, maar de 15 jaren van zijn pontificaat zagen het volledig herstel van het katholieke geloof en de vroomheid. Voor het 10-jarig jubileum van het Verdrag van Nice, waarbij keizer Karel en Frans de I een blijvende vrede hadden gesloten, liet paus Paulus III een lied componeren. Jubilate Deo Omnis Terra werd voor de gelegenheid gecomponeerd door Cristobal de Morales. De tekst is geïnspireerd op Psalm 100, waarvan de eerste zin luidt: Heel de aarde juich de Heer toe, wees de dienaar van de Heer in blijdschap, verschijn voor zijn aanschijn met een feestelijk lied. Keizer Karel en Frans de I worden expliciet vermeld in het lied. Cristobal de Morales is een van de belangrijkste Spaanse componisten ooit. Bijna al zijn werken zijn sacraal en a cappella. We gaan luisteren naar zijn lied Jubilate Deo Omnis Terra. Een uitvoering afkomstig van het album Dynastia Borgia, Chiesa e Potere nel Rinascimento.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Anno Domini. Wij konden zo net luisteren naar het lied Jubilate Deo Omnis Terra, speciaal gecomponeerd voor het 10-jarige jubileum van de vrede tussen keizer Karel en Frans de Eerste. Gecomponeerd op vraag van paus Paulus de Derde, die een zeer belangrijke rol gespeeld had in de totstandkoming van deze vrede. Dan gaan wij verder met nog andere gebeurtenissen uit het jaar 1549. Na de dood van paus Paulus de Derde werd Gia Maria Chiocci del Monte verkozen tot paus. Hij koos de naam Julius de Derde. Hij was geboren te Rome op 10 september 1487, als zoon van een beroemde rechtsgeleerde. Zelf studeerde hij naast rechten ook theologie onder de dominicaan Ambrosius Catharinus. In 1512 volgde hij zijn oom Antonio del Monte op als aartsbisschop van Siponto. Onder Clemens de Zevende werd hij 2 keer benoemd tot prefect van Rome. Na de plundering van Rome in 1527 door opstandige keizerlijke troepen was hij een van de gijzelaars die door Clemens de Zevende werden gegeven, en hij zou door de keizerlijke landsknechten op het Campo di Fiori zijn gedood als hij niet in het geheim was bevrijd door kardinaal Pompeo Colonna. Paus Paulus III creëerde hem op 22 december 1536 tot kardinaal-priester en verhief hem op 5 oktober 1543 tot de waardigheid van kardinaal-bisschop met het bisdom Palestrina. Reeds in 1542 was hij belast met voorbereidende werkzaamheden voor het bijeenroepen van het Concilie van Trente. En in een consistorie dat op 6 februari 1545 werd gehouden, werd hij benoemd tot eerste voorzitter van het concilie. In deze hoedanigheid opende hij op 13 december het concilie te Trente met een korte redevoering. Op het concilie vertegenwoordigde hij de pauselijke belangen tegenover keizer Karel, met wie hij bij verschillende gelegenheden in conflict kwam, vooral toen hij op 26 maart 1547 het concilie naar Bologna verplaatste, toen de plaag Trente naderde. Trente viel toen als prinsbisdom onder het Heilig Roomse Rijk en Bologna niet. De paus trouwens, paus Paulus de Derde, was niet aanwezig op het concilie van Trente. Dit om diplomatieke redenen met keizer Karel. Na de dood van Paulus de Derde op 10 november 1549, waarover wij het daarnet hadden, traden de 48 kardinalen die in Rome aanwezig waren op 29 november het conclaaf binnen. Zij waren verdeeld in 3 facties. De aanhangers van de keizer, keizer Karel, de Fransen, en de aanhangers van de familie Farnese. Ze bereikten uiteindelijk een compromis en werden het eens over kardinaal Del Monte, die op 7 februari 1550 naar behoren werd gekozen na een conclaaf van 10 weken. Hoewel de keizer hem uitdrukkelijk van de lijst van kandidaten had uitgesloten. De nieuwe paus nam de naam Julius de Derde aan. Aan het begin van zijn pontificaat had Julius de Derde de ernstige wens om een hervorming in de kerk tot stand te brengen. En met dit doel heropende hij het concilie van Trente. Dit is dus de tweede fase van het concilie.
Dat dit echter niet lukte, dat het concilie opnieuw werd opgeschort, was te wijten aan de omstandigheden. Zijn inactiviteit gedurende de laatste 3 jaren van zijn pontificaat kan veroorzaakt zijn door de veelvuldige en hevige aanvallen van jicht waaraan hij onderhevig was. De grote smet op zijn pontificaat was nepotisme. Hij was onder andere buitengewoon kwistig in het verlenen van kerkelijke waardigheden en benefities aan zijn familieleden. Hij overleed te Rome op 23 maart 1515. Het concilie van Trente zou worden afgesloten onder zijn opvolger Paus Pius IV in 1563. De derde en laatste fase van dit concilie. Thomas Stephen Baston werd geboren in 1549. Hij was een Engelse missionaris en auteur. Hij trad op 11 oktober 1576 in het noviciaat van de Sociëteit van Jezus en voer het volgende jaar naar India, waar hij op 24 oktober 1578 te Goa aankwam. Hij vestigde zich op het eiland Salsette aan de westkust van het schiereiland Indië. En in 1584 werd hij overste van de Jezuïeten in dat district, waarbij hij dit ambt behield tot aan zijn dood, 35 jaar later. Baston schreef verschillende werken om het onderricht en de bekering van de lokale bevolking tot het christendom te bevorderen. Zijn geschriften zijn een van de vroegst bekende die in Hindoestan werden gedrukt. Hij publiceerde een grammatica van de taal die werd gesproken in Kanara, een district aan de Malabarkust. Het was geschreven in het Portugees, de taal die door de Europeanen aan die kust werd gebruikt. Hij schreef ook verschillende catechetische werken in het Portugees en een verzameling gedichten geschreven in de Indiase taal, die de voornaamste mysterieën van het christendom toelichten. Baston stond ten tijde van zijn dood in 1619 algemeen bekend als een apostel en een heilige. Nog eens gesproken over Paus Julius III. Hij benoemde in 1551 Giovanni Pierluigi da Palestrina tot kapelmeester van het koor van de Sint-Pietersbasiliek, de Cappella Guilla. Palestrina was een Italiaanse componist uit de late Renaissance. Als centrale vertegenwoordiger van de Romeinse school, samen met Orlando de Lassus en Thomas Louis de Victoria, wordt Palestrina beschouwd als de belangrijkste componist van het Europa van de late 16e eeuw. Palestrina was een van de weinige componisten uit de Renaissance die nooit volledig werd vergeten. Onder het pontificaat van Paulus IV kon hij als leek geen kapelmeester blijven en bekleedde in het daaropvolgende decennium soortgelijke functies bij Sint Jan van Laterane en Santa Maria Maggiore. Palestrina keerde in 1571 terug naar de Cappella Guilia en bleef in de Sint-Pieter tot aan zijn dood in 1594. Hij is vooral bekend om zijn missen en motetten, waarvan er respectievelijk meer dan 105 en 250 zijn. Palestrina had een langdurige invloed op de ontwikkeling van kerkelijke en wereldlijke muziek in Europa, in het bijzonder op de ontwikkeling van de techniek van contrapunt. Hij wordt vaak aanschouwd als de componist die erin slaagde de functionele en esthetische doelstellingen van kerkmuziek in de post-tridentijnse periode te verzoenen. En dat gaf hem een blijvende reputatie als de ideale katholieke componist. Wij gaan luisteren naar het Gloria uit zijn eerste gepubliceerde mis,
Al deze composities droeg hij op aan paus Julius III. We luisteren naar een uitvoering van Coro Polifonico dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Anno Domini. Wij luisterden zo net naar het Gloria uit de eerste gepubliceerde mis van de zeer belangrijke katholieke componist Palestrina. Een mis opgedragen aan paus Julius III. Laten wij dan verder gaan met het jaar 1549. In 1549 behaalde Thomas Bailey de graad van Master of Arts aan de Universiteit van Cambridge. In 1554 werd hij benoemd tot proctor aan die universiteit. En in het jaar daarna onderschreef hij de Rooms-Katholieke artikelen en werd hij katholiek priester. Omstreeks november 1557 werd hij benoemd tot master van Glare Hall, ook aan de Universiteit van Cambridge. En daarna verkreeg hij de graad van Bachelor of Divinity. In hetzelfde jaar besteeg koningin Elisabeth de troon in Engeland. En werden er door de protestantse partij pogingen gedaan om aanhangers voor haar gelederen te werven. Maar Bailey weigerde zich aan de nieuwe godsdienst te conformeren. Als gevolg daarvan werd hij van zijn ambt als master beroofd. Vervolgens bezocht hij Leuven, waar hij bleef tot 30 januari 1576 en in de tussentijd de graad van Doctor of Divinity behaalde. Vanuit Leuven ging hij op uitnodiging van Doctor Allen, later kardinaal, naar Douai, wat in die tijd nog deel uitmaakte van het graafschap Vlaanderen, maar nu Frankrijk is. Vroeger werd in het Vlaams deze stad Douai genoemd. Tijdens de afwezigheid van deze dokter Allen voerde hij gewoonlijk de functie van president van het Engelse college uit, zowel te Douai als te Reims. Hij bleef verbonden met kardinaal Allen in het bestuur van het college, waarbij de verdeling van het werk zo was dat de kardinaal de leiding had over de discipline, dokter Bailey over de tijdelijke aangelegenheden en dokter Bristow, een andere medewerker, over de studies. Thomas Bailey overleed te Douai op 7 oktober 1591. Hij werd begraven in de kapel van Sint-Nicolaas in de parochiekerk van Sint-Jacobus in Douai. De heilige Luke Kirby werd geboren circa 1549 in het noorden van Engeland. En hij zou de graad van Master of Arts hebben behaald, waarschijnlijk aan Cambridge. Nadat hij in Leuven met de kerk was verzoend, trad hij in 1576 toe tot het college van Douai en werd in september 1577 te Kamerijk tot priester gewijd. Hij verliet Reims voor Engeland op 3 mei 1578... maar keerde op 15 juli terug en reisde door naar Rome, waar hij op 23 april 1579 in het Engelse college de college-eed aflegde. Hij keerde terug naar Engeland en in juni 1580 werd hij bij zijn landing in Dover gearresteerd en overgebracht naar de Gatehouse Westminster. Op 4 december werd hij overgebracht naar de Tower, waar hij op 9 december meer dan een uur aan marteltuigen werd onderworpen. Hij werd op 17 november 1581 ter dood veroordeeld, samen met de heilige martelaar en jezuïet Edmund Campion. Hij werd opgehangen en gevierendeeld op 30 mei 1582,
samen met de zalige priesters Thomas Cottam, waarover nog iets meer straks, Lawrence Richardson en William Philby. Op 25 oktober 1970 werd hij heilig verklaard door paus Paulus VI als een van de 40 martelaren van Engeland en Wales, die tussen 1535 en 1679 voor het geloof de dood aanvaarden. Ook de zalige Thomas Cottam werd geboren in 1549 en samen met de heilige Luke Kirby gemarteld. Zijn ouders waren protestanten. Nadat hij zijn studies aan Oxford had voltooid, werd hij hoofd van een lagere school in Londen. Daar werd hij met behulp van Thomas Pound tot het katholieke geloof bekeerd. Hij ging naar Douai en werd in december 1577 de Kamerrijk tot diaken gewijd. Verlangend naar de Indiase missie ging hij naar Rome en hij werd op 8 april 1579 als novice bij de Jesuiten aangenomen. Omstreeks oktober, door koorts getroffen, werd hij naar Lyon gestuurd om te herstellen. En hij ging vandaar naar het college te Reims, waarbij hij zichzelf beschouwde als aangenomen voor India, indien zijn gezondheid door een bezoek aan Engeland verbeterde. In mei, waarschijnlijk de 28e, 1580, werd hij tot priester gewijd en hij vertrok op 5 juni met 4 metgezellen naar Engeland. Door het verraad van een Engelse spion met de naam Sled werd hij onmiddellijk te Dover gearresteerd. Maar door een list van dokter Ali, een van zijn medereizigers, bereikte hij veilig Londen. Maar omdat deze Ali door deze vriendelijke daad in gevaar was gebracht, gaf Cottam zichzelf vrijwillig over en werd als gevangene overgebracht naar de Marshalsea, waar hij wellicht zijn eerste mis opdroeg. Nadat hij was gefolterd, werd hij op 4 december 1580 overgebracht naar de Tower, waar hij nogmaals gefolterd werd. Hij werd samen met Campion en anderen voor de rechtbank gebracht en op 16 november 1581 ter dood veroordeeld. In 1549 werd Balint Bakvark benoemd tot hofluitist van koning Sigismund II Augustus, koning van Polen en groothertog van Litouwen, de eerste heerser van het Pools-Litouwse gemenebest. Balint Bakvark was een virtuoos luitist, geboren in Brasov, Transylvanië, wat toen in het Koninkrijk Hongarije lag, maar nu in Roemenië. Hij kreeg zijn opleiding aan het hof van Johann Zápolya, de koning van Hongarije, die hof hield in Buda, aan de westelijke oever van de Donau, nu samengesmolten met Pest en Obuda tot Budapest. Hoewel Bakvark vrijwel zeker een enorme hoeveelheid muziek schreef, werd er zeer weinig van gedrukt. Een vaak gegeven reden was dat het eenvoudigweg te moeilijk was voor anderen om te spelen. Zijn overgeleverde werken zijn bijna allemaal getrouwe polyfone bewerkingen voor luid alleen. Terwijl wij nog enkele kortere weetjes met u delen over het jaar 1549, luisteren wij naar zijn composities Fantasie 1, 2, 3 en 4.

Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het laatste deel gekomen van deze uitzending van Anno Domini over het jaar 1549. Wij delen met u nog enkele kortere weetjes.

Vitus Miletus werd geboren te Gmund in Zwaben. Hij was een katholiek theoloog. Hij studeerde aan het Duitse college te Rome van 1567 tot 1575. Op 28 oktober 1573 hield hij als deken van de studenten een korte toespraak voor paus Gregorius XIII, toen deze de nieuw georganiseerde academie bezocht. Hij werd op paaszaterdag in Sint-Jan van Lateranen gewijd in 1575 en keerde in de zomer van dat jaar terug naar Duitsland. Op zijn weg naar huis werd hij te Bologna op 11 juli 1575 dokter in de theologie. Hij werd door de keurvorst Daniel Brendel van Homburg naar Mainz ontboden, waar hij actief was bij de hervorming van de geestelijkheid. Van daaruit werd hij door de keurvorst naar Erfurt gezonden, om de hulpbisschop Nicolaus Helgard bij te staan in zijn pogingen tot het herstel van het katholicisme. Zijn preken over de leer van de Eucharistie, gehouden te Erfurt tijdens de vasten van 1579, brachten hem in een scherpe controverse met de protestantse predikers. Hij was tot aan zijn dood onvermoeibaar bezig met het verdedigen van het katholieke geloof, zowel door prediking als door geschriften.

In 1549 werd in het huidige Colombia, Zuid-Amerika, het nieuwe diocees Nueva Pamplona opgericht. Het werd een volwaardig bisdom onder Gregorius XVI op 25 september 1835. De eerste twee bisschoppen stierven in ballingschap in Venezuela in 1853 en 1864 respectievelijk.

Otto Truchsess van Waldburg stichtte de Universiteit van Dillingen en het kerkelijk seminari te Dillingen in zijn bisdom Augsberg. Het was eeuwenlang een zeer belangrijke universiteit die nauwe banden onderhield met de Universiteit van Leuven. De eerste rector, Petrus Endavianus, kwam van de Universiteit van Leuven. Otto Truchsess van Waldburg was op dat moment kardinaalpriester. Hij was tot kardinaal gecreëerd door paus Paulus III, wegens het beslechten van een langdurig geschil tussen de keizer en de paus. Bij zijn benoeming was de toestand in zijn bisdom droevig. De geestelijkheid was onwetend en verdorven en het protestantisme was wijdverbreid. Hij trachtte de zaken te verbeteren door visitaties, edicten, synoden en de verbetering van het onderwijs. In dat kader stichtte hij de vermelde universiteit en het seminari. In 1564 droeg hij het bestuur van deze instellingen over aan de Jezuïeten. In 1549, 1550 en opnieuw in 1555 nam hij deel aan de pausverkiezingen te Rome. In 1552 werd zijn bisdom verwoest door de troepen van Maurits van Saksen. Hij ging in 1559 opnieuw naar Rome en werd daar tot hoofd van de Inquisitie benoemd en in 1562 tot kardinaal-bisschop van Albano. Hij was een zedelijk, godsdienstig man met veel daadkracht, die geen halve maatregelen

De dichter, redenaar en oudheidkundige Bernardino Maffei, geboren te Bergamo op 27 januari 1514, overleed in Rome op 1 augustus 1549. Hij studeerde rechtsgeleerdheid te Padua. Op 12 maart 1547 werd hij benoemd tot bisschop van Massa Marittima in Toscane. Vervolgens tot aartsbisschop van Chieti in de Abruzzen. En op 8 april 1549 tot kardinaal verheven. Hij stond op vertrouwelijke voet met de heilige Ignatius van Loyola en werd hoog gewaardeerd door paus Julius III. Zijn commentaar op de brieven van Cicero wordt aanschouwd als uitmuntend.

Op 11 januari vond er een opstand plaats door het Indiaanse volk, de Diaguitas, tegen de Spaanse koloniale stad La Serena in het huidige Chili. De stad werd volledig afgebrand en bijna alle Spaanse inwoners werden gedood.

Op 11 maart werd Hendrik Laurenszoon Spiegel geboren in Amsterdam. Het eerste boek over de Nederlandse grammatica zou van zijn hand zijn. Hij wordt aanzien als een van de voorlopers van de Nederlandse Gouden Eeuw, van Vondel, Hooft en Huygens. Hij bleef heel zijn leven katholiek. Zijn broer en zus waren betrokken bij de stichting van het Maagdenhuis, een katholiek weeshuis voor meisjes in Amsterdam.

Maha Ghakrabhat werd gekroond op 19 januari tot koning van Ayutthaya, de voorloper van het huidige Thailand. Op dat moment een zeer belangrijke macht in Azië.

Luis Cancer de Barbastro stierf op 26 juni. Hij was een van de eerste Dominicanen die naar Guatemala trok. Deze Spanjaard werkte als missionaris onder de Indianen met grote ijver en standvastigheid. En hij schreef in de plaatselijke taal. In 1549 vertrok hij vanuit Veracruz naar Florida met twee andere Dominicanen. Hun tolk was een Indiaanse vrouw, Magdalena genaamd, die het christendom had omarmd. Toen zij echter de kusten van Florida in de huidige Verenigde Staten van Amerika bereikte, verraadde deze vrouw hen. En de drie priesters werden door de Indianen gedood.

Op 29 maart werd de stad Salvador da Bahia gesticht. Later zou het de eerste hoofdstad van Brazilië worden.

In 1549 was de heilige Carolus Borromeus 19 jaar oud. Op 12-jarige leeftijd stond zijn vader hem toe de tonsuur te ontvangen en trok hij naar Milaan om Latijn te studeren. Hij is een van de grootste heiligen en hervormers van de Contra-Reformatie, zoals de heilige Ignatius van Loyola en de heilige Philippus Neri. Op 7 december 1563 werd hij tot bisschop gewijd in de Sixtijnse kapel. Van 1564 tot aan zijn dood in 1584 was hij aartsbisschop van Milaan. Hij was een toegewijd herder die zijn kudde zeer nabij was. Dit werd het meest zichtbaar en tastbaar toen in Milaan de plaag uitbrak in 1576. Iedereen die daarvoor de middelen had, vluchtte de stad uit. De heilige Carolus echter bleef achter. Hij wandelde blootsvoets door de straten van de stad om zieken te verzorgen, de communie te bedelen en de laatste sacramenten toe te dienen. Hij is onder andere de patroonheilige van bisschoppen.

Op 8 april werd Giovanni Angelo Medici tot kardinaal gecreëerd. Later zou hij paus Pius IV worden, de paus die het concilie van Trente tot een goed einde zou brengen.

In 1549 was de heilige Richard Gwyn, of Richard White, ongeveer 12 jaar. Hij kwam uit een Welse katholieke familie. Hij maakte geen geheim van zijn trouw aan het katholiek geloof en deed alles om geen Anglicaanse diensten bij te wonen. Hij spoorde zijn dorpsgenoten aan terug te keren naar de katholieke kerk. Hij opereerde een geheime school om de kinderen van katholieke families te onderwijzen. Hij was tevens een bard die christelijke en satirische poëzie schreef in Welsh. Als bard gaf hij clandestien boodschappen door tussen katholieken, onder andere over de locatie van de heilige mis. Hij werd gearresteerd en geëxecuteerd in 1584. Hij werd heilig verklaard als een van de 40 martelaren van Engeland en Wales.

Op 14 april stierf de kroonprins van China uit de Ming-dynastie op 12-jarige leeftijd. Prins Zhu Zahirui werd ziek enkele dagen na zijn ceremonie van volwassenwording.

In 1549 studeerde de Ierse zalige Dermot O'Hurley aan de Universiteit van Leuven. Hij verbleef vele jaren in Leuven en op het Europese vasteland. Maar op 11 september 1581 werd hij tot bisschop van Cashel benoemd. Hij geraakte echter nooit tot in zijn bisdom. Op zijn reis door Ierland werd hij gearresteerd en later geëxecuteerd onder het bewind van Elisabeth I van Engeland. Op 27 september 1992 werd hij zalig verklaard door de heilige paus Johannes Paulus II, samen met 16 andere Ierse martelaren.

De sultan van het Ottomaanse Rijk, Kanuni Sultan Suleiman de Eerste of Suleiman de Grote, staakte op 21 december zijn campagne tegen Perzië. Na 21 maanden was hij er niet in geslaagd diep in Iran binnen te dringen.

In 1549 was de heilige Petrus Canisius 3 jaar priester binnen de Sociëteit van Jezus. Deze Nederlandse priester en kerkleraar speelde een zeer grote rol in de ontwikkeling van het Jezuïtisch onderwijs.

Op 15 april vertrok de heilige Franciscus Xaverius van Goa in Indië naar Japan om daar een katholieke missie te stichten. Circa 1549 stierf Daniel Bomberg in Antwerpen. Hij was een drukker en uitgever van boeken in de Hebreeuwse taal. Hij was katholiek en afkomstig uit Antwerpen, maar was voornamelijk actief in Venetië tussen 1516 en 1549. Het was in Venetië dat hij Felix Pratensis leerde kennen, een katholieke Jood. Vandaar dat hij Joodse geschriften begon te drukken, waaronder de oudste volledig gedrukte set van de Talmud. Dit met goedkeuring van paus Leo X.

En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Anno Domini, waarin wij het jaar 1549 nader hebben bekeken. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Indien u deze uitzending zou willen herbeluisteren, dan is dat zeker mogelijk op onze website www.radiomaria.be onder het programma Anno Domini. Graag tot een volgende keer.

Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneu. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneu op 6 oktober.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zegen.

Weer een fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting van de kerk, de completen op deze donderdagavond. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden vanaf bladzijde 681. De hymne vindt u op bladzijde 682. En de psalmen die vindt u terug op bladzijde 1209. Daarna, voor het verdere verloop van de dagsluiting, keert u terug naar bladzijde 684. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. We mogen ook op het einde van deze dag opnieuw God dankbaar zijn voor alles wat we hebben mogen ontvangen. We willen er eveneens een moment van maken waar we even terugblikken op de dag die voorbij gegaan is en stilstaan bij de momenten waarop we ons verwijderd hebben van God, de momenten waarop we hebben gezondigd. Op het einde van deze dag, alvorens wij slapen gaan, willen wij ons opnieuw tot God keren en vragen om vergeving. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb, in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het, als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan, vertroost ons geest in deze tijd, gij dirigeert in eeuwigheid. Mijn lichaam kan veilig rusten, zonder zorg is mijn geest. Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik erken het. Ik vind geen geluk buiten u. Met alle Godvrezenden in zijn land voel ik mij innig verbonden. Maar hij stort zichzelf in het ongeluk, die vreemde afgoden naloopt. Ik zal ze geen plengoffers brengen van bloed. Hun naam komt niet over mijn lippen. De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand. Een heerlijk land is mij toegemeten. Mijn erfdeel is al wat ik wens. Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft. Hij spreekt ook des nachts in mijn hart. Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want Hij staat naast mij. Daarom ben ik rustig en blij van hart, en zonder zorg is mijn geest.
mijn lichaam kan veilig rusten. Mijn ziel laat gij niet aan het dodenrijk over. Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf. Gij zult mij de weg van het leven wijzen, om heel mijn vreugde te vinden bij u. Bestendig geluk aan uw zijde. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn lichaam kan veilig rusten, zonder zorg is mijn geest. Uit de eerste brieven van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica. De God van de vrede, hij moge u heiligen, geheel en al. Heel uw wezen, geest, ziel en lichaam mogen ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer onze God, verkwik ons door een rustige slaap, nu wij vermoeid zijn door de arbeid van deze dag. Geef dat wij weer op krachten komen om u met lichaam en geest te blijven dienen. Door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. Tot u nemen wij onze toevlucht. Wees onze bescherming, heilige moeder van God. Wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn, maar verlos ons uit alle gevaren, gij glorierijke en gezegende maagd.

Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Heiligen Getuigen. Wij lezen u voor uit het boek Magister Ignatius, het leven van Ignatius van Loyola, stichter van de Jezuïtenorde, geschreven door Candido de Dalmases. We waren aangekomen aan hoofdstuk 3, de pelgrim van Montserrat. Op een muilezel vertrok Inigo eind februari 1522 uit Loyola. Een van zijn broers ging met hem mee. Hij noemt zijn naam niet, maar waarschijnlijk was het Pero López de Oñas, pastoor van Aspasia. Hij haalde hem over om in Aranzazu halt te houden. Daar wilde hij aan de voet van het genadebeeld van de Heilige Maagd de nacht in gebed doorbrengen. In een jaar later geschreven brief aan Francisco de Borja verhaalt hij van de vele genaden die hij in die gedenkwaardige nachtwaken ontving. Waarschijnlijk legde hij er de gelofte van zuiverheid af. Zelf zegt hij ons alleen dat hij die gelofte aflegde toen hij op weg was naar Montserrat en dat hij de gelofte deed aan de Heilige Maagd. Maria nam hem onder haar speciale bescherming. Terwijl hij tot dan toe door lichamelijke bekoringen geplaagd en overwonnen werd, heeft onze Heer van toen af aan hem de gave van zuiverheid verleend en naar het schijnt in hoge mate, schrijft Laines. In Anzuola nam hij afscheid van zijn zuster Magdalena. Hier, of in Oñate, liet hij zijn broer achter en ging alleen op weg naar Navarrete. Hij wilde afscheid nemen van zijn beschermheer en tegelijk enige dukaten ophalen die men hem daar nog schuldig was. Hij stuurde daarom aan de betaalmeester van de hertog een briefje en kreeg als antwoord dat er geen geld in kas was. Maar toen de hertog ervan hoorde, zei deze: "Misschien is er geen geld voor anderen, maar in ieder geval wel voor Loyola." En voegde er nog aan toe dat hij bereid was hem een belangrijke post toe te vertrouwen, zo hij dat wilde, vanwege het krediet dat hij in het verleden had verworven. Toen hij het geld had ontvangen, liet Inigo een deel overmaken aan enkele mensen jegens wie hij verplichtingen meende te hebben. De rest besteedde hij aan het herstel en de verfraaiing van een zwaar beschadigd Mariabeeld. Vanuit Navarrete zette hij zijn reis voort naar Montserrat, waar hij een achttal dagen eerder was dan de pauselijke stoet. Het Rioja-gebied verlatend voerde de weg verder over Tudela, Pedrola, Zaragoza, Lérida, Cervera en Igualada. Op die langdurige tocht gingen zijn gedachten voortdurend uit naar God en naar wat hij in zijn dienst zou kunnen doen. Heel zijn aandacht ging uit naar de grote boetedoeningen die hij wilde verrichten en die voor hem maatstaf waren voor heiligheid. Hij had nog geen begrip van deugden als nederigheid, liefde en geduld en het daarvoor nodige onderscheidingsvermogen. Bij dat alles verfoeide hij weliswaar zijn zonden, maar daaraan dacht hij bij die boetedoeningen niet op de eerste plaats. Hij was er meer mee bezig hoe hij grote daden zou stellen, omdat de heiligen ter ere Gods dat gedaan hadden. De moor en de muilezel. Een voorval verstoorde de rest van zijn tocht. Onderweg ontmoette Inigo een moor op een muilezel. De twee reizigers raakten aan de praat en het gesprek kwam op de maagdelijkheid van Maria. De moor wilde wel aannemen dat zij maagd was geweest voor het baren, maar kon niet geloven dat zijn kind ter wereld had kunnen brengen en tegelijk maagd blijven. Wat voor argumenten de pelgrim ook aanvoerde, de moor liet zich niet overtuigen. Hij reed verder en wel zo haastig dat Inigo hem spoedig uit het oog verloor. Alleen gebleven werd hij door twijfel bevangen. Had hij wel alles gedaan wat in zijn vermogen lag om de maagdelijkheid van Maria te verdedigen? Hij schrijft zelf dat hij in zijn hart ontevreden was omdat hij meende zijn plicht te hebben verzaakt. Zo kwam bij hem het verlangen op om de moor te gaan opzoeken en hem enige dolksteken toe te dienen om wat hij beweerd had. Lang twijfelde hij eraan wat hij moest doen. Hij vond de oplossing door de teugels van zijn muilezel te laten hangen tot aan een wegsplitsing.
De ene weg leidde naar een naburig dorp, waarschijnlijk Pedrola, waarin de moor op weg was, de andere was de heerbaan. Hoewel de weg naar het dorp beter en breder was, wilde God dat de muilezel de heerbaan opging. De moor was uit het zicht verdwenen, zo kwam het geweten van de pelgrim weer tot rust. Alvorens Montserrat te bereiken, kocht hij in een groot dorp, waarschijnlijk Igualada, een lap grof linnen om er een pelgrimsgewaad van te maken en een paar sandalen. Maar hij deed er alleen één aan zijn rechtervoet, die vanwege zijn verwonding er slecht aan toe was. Hij wikkelde zijn rechterbeen in zwartels en, hoewel hij op een muilezel reed, was dat been toch iedere avond opgezwollen. Aan de voeten van de zwarte Madonna. En dan is hij eindelijk in Montserrat. Hij hield zijn waken bij het genadebeeld in de nacht van 24 op 25 maart. Een biecht van 3 dagen ging hieraan vooraf. Montserrat was in die dagen een geliefd Maria-heiligdom niet ver van de weg naar Barcelona, van waaruit hij naar Rome wilde oversteken om de paus verlof te vragen voor een reis naar Jeruzalem. Zoals eerder al in Aranzazu wilde hij zijn plannen stellen onder de bescherming van de Heilige Maagd. Bovendien wilde hij zich er bekleden met de wapenrusting van zijn nieuwe geestelijke krijgsdienst, zoals jonge ridders dat deden, voor zij de ridderslag gingen ontvangen. Aan die ridderslag ging een nachtwaken vooraf van de jonge ridder in volle wapenrusting. Zo luiden de voorschriften uit de Siete Partidas, een wetboek van koning Alfonso X uit de 13e eeuw. En zo had Inigo het ook in de ridderromans zien gebeuren. Voor deze wapenwaken wilde hij eerst zijn ziel zuiveren door een algemene biecht. Hij deed dat bij Jean Chanon, een Franse monnik die met de zorg voor de pelgrims was belast. Deze was de eerste aan wie Inigo zijn plannen, waarover hij tot dan toe met niemand had gesproken, voorlegde. De biechtvader gaf Inigo waarschijnlijk een van de toen gebruikelijke biechtboeken in handen en onderrichtte hem, toen of bij andere gelegenheden, in verschillende wijzen van bidden. Ook zal hij hem wel het oefenboek voor het geestelijk leven te lezen hebben gegeven van de hand van Garcia Jiménez de Cisneros, hervormer van het klooster van Montserrat, en in dat klooster in 1500 gedrukt. Om maar niets te vergeten, schreef Inigo zijn zondenbelijdenis geheel uit en besteedde daar 3 dagen aan. Op de vooravond van 25 maart, feest van Maria Lichtmis, ging hij op zoek naar een arme en gaf hem al zijn kleren. Zelf trok hij zijn pelgrimsgewaad aan en daarin bracht hij aan de voeten van de zwarte Madonna, staande en dan weer geknield, in waken en bidden de nacht door. Hoofdstuk 4. Manresa, de oerkerk van Ignatius. Over zijn vertrek na de nachtwaken schrijft Ignatius: vroeg in de morgen vertrok hij om niet opgemerkt te worden. Maar hij volgde niet de weg die rechtstreeks naar Barcelona gaat, want daar zou hij veel mensen hebben ontmoet die hem zouden hebben herkend en met respect bejegend, maar week af naar een dorp, Manresa genaamd. Hier wilde hij enkele dagen in een hospitaal doorbrengen en wat aantekeningen maken in zijn boek, dat hij met zorg bij zich droeg en waaruit hij veel troost putte. Over de redenen voor zijn omweg over Manresa en zijn lange oponthoud in die plaats aan de Cardoner is ons weinig bekend. Ignatius heeft het over zijn vrees mensen te ontmoeten die hem zouden kunnen herkennen. Wij geloven niet dat hij in Catalonië veel bekenden had. Hij doelt dus klaarblijkelijk op personen uit het gevolg van de nieuwe paus. Daaronder bevonden zich zeer zeker hofbeambten uit Castilië die Inigo kenden. In feite was daar geen groot gevaar voor, want hij kwam in Manresa aan op 25 maart, terwijl de pauselijke stoet op 29 maart nog in Zaragoza was. Maanden van genade.
Eerst was hij alleen maar van plan om zich een paar dagen in Manresa terug te trekken om wat aantekeningen te maken in zijn boek. Het ging daarbij ongetwijfeld om dingen die hij in Montserrat beter was gaan begrijpen. Maar terwijl hij daar maar een paar dagen wilde blijven, werden het ongeveer 11 maanden. Waarom? Ignatius geeft geen verklaring. Misschien is de pest een reden geweest. Enkele gevallen daarvan waren in Catalonië geregistreerd en daarom lieten de autoriteiten van Barcelona geen vreemdelingen in de stad toe. Er werden verordeningen in die zin uitgevaardigd. Eén daarvan is gedateerd op 2 mei 1522, iets meer dan een maand dus na Inigo's aankomst in Manresa. Toen de paar dagen die hij er had willen doorbrengen voorbij waren, was het misschien al moeilijk geworden Barcelona binnen te komen om er scheep te gaan. Waarschijnlijk was er ook een andere reden. Pelgrimeren naar Jeruzalem was maar in een bepaalde periode van het jaar mogelijk. Misschien verkeerde Ignatius daarom in de mening dat die reis in dat jaar 1522 niet meer gemaakt kon worden. Immers, voor een reis naar het Heilige Land was verlof nodig van de paus, die dit slechts op Paasdag verleende. En Pasen viel dat jaar op 20 april. Als Inigo bij de paar dagen in Manresa nog de tijd telde die hij in Barcelona nodig zou hebben om vervoer naar Rome te vinden, dan kon hij onmogelijk op tijd in de eeuwige stad aankomen. Daarom besloot hij in Manresa te blijven. Bovendien staat vast dat de paus pas in augustus in Rome aankwam. Ook de ziekten waaraan hij in Manresa leed kunnen van invloed geweest zijn op zijn besluit. Misschien was het ook gewoon het feit dat hij het een geschikte plaats vond voor een leven van gebed en boete, waardoor hij ertoe kwam zijn pelgrimstocht uit te stellen. Haast om zijn plan uit te voeren had hij immers niet. De maanden in Manresa werden voor Inigo een tijd van genade. Hier voltrok zich in hem, onder afwisselende geestelijke beproevingen en goddelijke ingevingen, de geestelijke omkeer die bekroond werd met de geestelijke oefeningen. Hij noemde Manresa met een gelukkig woord zijn oerkerk. Daarmee doelde hij op de vele genaden die hij in deze beginperiode ontving en ook op zijn eerste apostolaat onder de mensen om hem heen.

De man in de zak. Naar buiten was het leven van Inigo dat van een arme pelgrim. Omdat hij gekleed ging in ruw linnen, kreeg hij de bijnaam van de man in de zak. L'homme del sac. Dat echter spoedig veranderde in de heilige man. L'homme saint. Aanvankelijk vond hij een onderkomen in het hospitaal van Santa Lucia, waar armen en zieken werden opgenomen. Maar het meest verbleef hij in het Dominicanerklooster. Pater Galceran Percello, uit dat klooster koos hij als biechtvader, hoewel hij ook zo nu en dan met andere priesters over gewetensvragen sprak. Tijdens de perioden dat hij zwaar ziek was, vond hij een liefderijk onthaal bij enige weldoeners. Uit de processtukken weten wij dat hij voor zijn gebed vaak de eenzaamheid opzocht in een van de grotten langs de rivier de Cardoner. Hij wijdde zich niet alleen aan godvruchtige oefeningen, maar ook aan werken van naastenliefde bij armen en zieken, vooral door met hen te praten. Daarmee verwierf hij de sympathie van de inwoners van Manresa. Graag had hij mensen willen ontmoeten met wie hij over geestelijke zaken kon spreken, maar hij vond ze niet. In Manresa niet, en evenmin in Barcelona. De enige was een dienares gods die zelfs buiten Manresa bekendheid genoot. Na een gesprek met de pelgrim riep zij uit: mocht toch mijn Heer Jezus Christus zich ooit eens aan u willen vertonen? Hij schrok daar danig van. Waarschijnlijk ging hij verschillende keren naar het klooster van Montserrat om te spreken met Jean Chanon, de bonnik bij wie hij zijn algemene biecht had gesproken. Het ligt voor de hand dat deze vrome Benedictijn hem bij die gesprekken vertrouwd maakte met het methodisch gebed. In ieder geval was Montserrat het enige centrum van zulk gebed waarmee Ignatius toen in contact was. Onder de boeken die hij las, noemt hij het Eier Citario niet, maar hij roemt wel de navolging van Christus, die in die tijd werd toegeschreven aan de kanselier van de Universiteit van Parijs, Jean Gerson, en dat daarom ook wel de kleine Gerson werd genoemd. Hij raakte zo gehecht aan dit boekje dat hij sindsdien geen ander boek meer zocht. Hij nam de lessen uit dit boekje zozeer in zich op dat, naar men zei, zijn spreken en handelen een Gerson in de praktijk waren. Toen zelfs hij generaal van de sociëteit was, lagen op zijn werktafel alleen het Nieuwe Testament en de navolging van Christus, welke hij de patrijs onder de geestelijke boeken noemde. Maar meer dan mensen en boeken was God Inigo's leermeester. Zelf zegt hij dat God met hem omging zoals een schoolmeester in de klas met een leerling. Hij was daar diep van overtuigd. Daaraan te twijfelen had hij een belediging van God zelf gevonden. Groei in fasen. Inigo's innerlijke ontwikkeling in de 11 maanden in Manresa kan in 3 perioden verdeeld worden. De eerste was heel rustig. Hij was steeds even gelijkmoedig en opgewekt, maar bezat nog geen enkele kennis van geestelijke zaken. De tweede werd gekenmerkt door een harde innerlijke strijd, vol twijfels en gewetensangsten. In de 3e periode schonk God hem veel bovennatuurlijk inzicht en schreef hij de geestelijke oefeningen. Over de 1e periode valt er weinig op te merken. Inigo leefde van aalmoezen, gebruikte vlees noch wijn, zelfs al werden die hem aangeboden. Alleen zondags onderbrak hij zijn vasten. Vroeger had hij de gebruikelijke zorg aan zijn haren besteed, maar nu liet hij ze groeien en wasste ze niet meer. Ook de nagels van handen en voeten hield hij niet meer bij, in tegenstelling tot vroeger. Iedere dag woonde hij de heilige mis bij in de dom of bij de Dominicanen. Hij ging naar de gezongen vespers, wat hem veel vertroosting schonk. Onder de heilige mis las hij gewoonlijk het lijdensverhaal. Zijn voornaamste bezigheid was het gebed,
Daaraan wijdde hij 7 uur per dag, gedeeltelijk ook in de nachtelijke uren. Met de mensen die hij ontmoette probeerde hij over geestelijke zaken te spreken. De rest van de tijd bracht hij door met nadenken over wat hij gelezen of bemediteerd had. De vrede van de eerste maanden sloeg min of meer plotseling om in een vreselijke inwendige strijd. Met grote kracht rees in hem de twijfel: wat is dat voor nieuw leven waaraan we beginnen? Als hij het vergeleek met zijn voorafgaand leven, scheen het hem volkomen zinloos. Een andere taaie gedachte kwelde hem. Hoe zul je dat leven uithouden in de 70 jaren die je nog te leven hebt? Maar hierop had hij een krachtig verweer, want hij begreep dat die gedachte van de vijand kwam. Ellendeling, kun jij mij een uur van mijn leven garanderen? En zo overwon hij die bekoring en kwam weer tot rust. Veel zwaarder en langduriger was de strijd met zijn gewetensangsten. Zijn twijfels hadden betrekking op zijn vroeger biechten. Hoewel hij in Montserrat met zoveel zorgvuldigheid een algemene biecht had gesproken en in Manresa meerdere malen had gebiecht, werd hij gekweld door de twijfel dat hij misschien iets had verzwegen of dat hij niet duidelijk genoeg was geweest in zijn belijdenis. Hij ging opnieuw biechten, maar vond geen rust. Een godgeleerde uit de dom gaf hem de raad zijn belijdenis op papier te zetten. Hij deed het, maar het hielp niets. In zijn autobiografie zegt hij dat de gewetensangsten terugkwamen en iedere keer subtieler werden. Op een dag rees in hem de gedachte dat de oplossing zou zijn een verbod van zijn biechtvader om zonden uit het verleden opnieuw te biechten. Maar hij durfde dat niet aan hem te vragen, want hij dacht dat, als het voorstel van hemzelf kwam, het geen goede remedie zou zijn. Toevallig verbood hem zijn biechtvader uit eigen beweging om terug te komen op het verleden, tenzij de vorige biechten niet geheel duidelijk waren geweest. Deze laatste beperking maakte dat Inigo er niets aan had, want naar zijn mening was dat steeds het geval geweest. Hoe beklemd hij zich ook voelde, Inigo bleef 7 uur per dag bidden en volhardde in de andere geestelijke oefeningen die hij op zich had genomen. Op een dag dat hij zich hevig gekweld voelde, riep hij hardop uit: Heer, kom mij te hulp, want bij mensen of welk ander schepsel ook vind ik geen uitkomst. Zou ik die daar kunnen vinden, dan zou geen inspanning mij te groot zijn. Toon mij, Heer, waar ik hulp kan vinden, want al moest ik daarvoor achter een hondje aanlopen, ik zou het doen. Vele malen raakte hij zo in verwarring dat hij in bekoring kwam om zich door een groot gat in zijn cel naar buiten te storten en zich het leven te benemen. Maar in het besef dat het een zonde was om zichzelf te doden, riep hij uit: Heer, ik zal niets doen wat u beledigt. En hij herhaalde deze woorden en ook de voorafgaande vele malen. Op een dag herinnerde hij zich van een heilige te hebben gelezen die zolang geen voedsel had gebruikt tot hij een bepaalde vurig verlangen genade had verkregen. Zoiets wordt verteld van de apostel Andreas en van Paulus de kluizenaar. Misschien dacht Inigo aan een van hen beiden. Vastbesloten dat voorbeeld te volgen, begon hij zijn vasten op een zondag, na de communie te zijn geweest. Een hele week lang at hij niets, maar ging wel door met de 7 uur gebed en de andere geestelijke oefeningen van ieder dag. Maar toen zijn biechtvader op de volgende zondag dit hoorde, beval hij hem op te houden met dit overdreven vasten. Wat hij met al zijn inspanning niet gedaan had gekregen, werd hem door God geschonken. De Heer wilde dat hij, als uit een droom, ontwaakte. En daar hij, door de lessen die God hem had gegeven, reeds enige ervaring had in de onderscheiding der geesten, begon hij te beseffen door welke geest die gewetensangsten waren ingegeven. Daarom nam hij heel bewust het besluit om niets meer uit zijn vroegere leven te biechten. Zo bleef hij vanaf die dag van gewetensangsten verlost. Het was voor hem overduidelijk dat God onze Heer hem in zijn goedertierentijd hem ervan had willen bevrijden. De genezing van Inigo's gewetensangsten was een vrucht van de onderscheiding der geesten.
Dat wil zeggen het geleidelijk leren verstaan en onderscheiden van de verschillende geestestemmingen van vreugde en droefheid, vrede en onrust, vrome devotie en dorre afkeer, die reeds in Loyola geleid had tot Inigo's bekering. Door deze vreselijke beproeving gelouterd, werd Ignatius een meester in het helpen van mensen met gewetensangsten. Hoeveel mensen hebben niet de vrede des harten herwonnen, dankzij de regels uit de geestelijke oefeningen, bestemd om de gewetensangsten en valse ingevingen van onze vijand op te merken en te doorzien. Deze regels zijn de vrucht van Inigo's persoonlijke ervaringen. De derde periode in Manresa was er een van geestelijke vertroostingen van inzicht dat God hem schonk, over zeer uiteenlopende zaken. Iedere dag bad hij tot de heilige drievuldigheid. Op een dag was hij in de Dominicanerkerk het klein officie van de heilige maagd aan het bidden. Toen begon zijn verstand zich te verheffen en was het als zag hij de heilige drievuldigheid onder de gedaante van drie orgeltoetsen. Dat ging gepaard met zoveel tranen en snikken dat hij zichzelf niet meer meester was. Die ochtend nam hij deel aan een processie vanuit de Dominicanerkerk, maar tot aan het middageten kon hij zijn tranen niet bedwingen. En ook na het eten sprak hij over niets anders dan over de heilige drievuldigheid, aan de hand van vele telkens andere vergelijkingen. Van die tijd dateerde zijn grote devotie voor dit goddelijk geheim, waarvan we ontroerende getuigenissen vinden in zijn geestelijk dagboek. Op een keer schouwde hij met grote innerlijke blijdschap de wijze waarop God de wereld heeft geschapen, en een andermaal hoe Jezus Christus tegenwoordig is in het altaarsacrament. Verschillende keren zag hij met zijn geestesoog de mensheid van Christus en zijn gestalte, die hem een wit lichaam toescheen, zonder duidelijk onderscheid van ledematen. Dit overkwam hem vaak in Manresa, maar ook op zijn pelgrimstocht naar Jeruzalem en een andere keer toen hij op weg was naar Padua. Herhaaldelijke malen zag hij op soortgelijke wijze de moeder Gods.

De unieke ervaring bij de Cardonner. Het licht dat God hem schonk bevestigde Inigo zozeer in zijn geloof dat hij vaak bij zichzelf dacht, zelfs als er geen heilige schrift was geweest om ons in deze geloofszaken te onderrichten, dan nog zou hij niet aarzelen om daarvoor zijn leven te geven. Alleen al om wat hij gezien had. Van buitengewone betekenis en invloed ook op zijn verdere leven was de bijzondere verlichting waarover Ignatius als volgt vertelt. Op een dag ging hij uit devotie naar een kerk die iets meer dan een halve mijl van Manresa ligt. Ik meen dat ze Sint Paulus heet. De weg daarheen loopt langs de rivier de Cardonner. In godvruchtige gedachten verzonken ging hij zitten met zijn gezicht naar de rivier in de diepte. Terwijl hij daar zat, begon hem de ogen van het verstand open te gaan. Niet dat hij een visioen had, maar hij kreeg inzicht in veel dingen en verwierf veel kennis omtrent het geestelijk leven en over geloof en theologie. Dat ging gepaard met een zo grote innerlijke helderheid dat hem alle dingen als nieuw voorkwamen. Het is niet mogelijk om in detail weer te geven welke inzichten hij toen verwierf, hoewel ze zeer talrijk waren. Het enige wat ervan gezegd kan worden, is dat hij een grote helderheid van inzicht verkreeg. Als hij alles wat God hem in de loop van de 62 jaar van zijn leven aan genade had geschonken zou optellen, bij alles wat hij aan kennis bezat, dan was dat in zijn ogen toch nog niets, vergeleken bij wat hij bij die gelegenheid heeft ontvangen. Deze ervaring maakte op hem een onuitwisbare indruk. Het kwam hem voor als was hij een ander mens geworden en als had hij een ander verstand gekregen dan tevoren. Uit de woorden van Ignatius blijkt hoe groot de genade was die hij aan de Cardonner ontving. En daarbij ging het, naar zijn eigen woorden, niet om een visioen, maar om heel nieuw verstandelijk inzicht. Het ging niet over een of ander geloofsgeheim in het bijzonder. Het was veel meer dat hem de ogen van het verstand geopend werden en hij inzicht en kennis verwierf omtrent het geestelijk leven en over geloof en theologie. In dit licht kwam alles hem als nieuw voor. Het betekent dat hij een ander mens was geworden. De betekenis van deze ervaring blijkt uit de woorden van Ignatius zelf, als hij op 62-jarige leeftijd erop terugkijkend zegt dat het een grotere genade is geweest dan alle andere die hij in zijn leven heeft ontvangen. Bedenkt men hoeveel mystieke genaden hij in zijn leven ontving, dan mag de Cardonner-ervaring wel uniek genoemd worden. Uniek niet alleen voor Ignatius' verder leven, maar ook voor de toekomstige sociëteit van Jezus. Daarop doelde hij ongetwijfeld toen hij op een vraag over de nieuwe orde zei: hierop kan met een ervaring die ik in Manresa gehad heb, geantwoord worden. Toen ging Inigo begrijpen in welke richting zijn verder leven zou moeten gaan. Niet langer zou hij de eenzame pelgrim zijn die enkel trachtte door gebed en boete het voorbeeld van de heiligen na te volgen. Veel meer zou hij zich voortaan bekommeren om het heil van zijn naasten en medestanders zoeken om met hen een apostolische gemeenschap te vormen. Wel had hij nog geen duidelijk beeld van wat hem in de komende jaren te doen stond, maar hier werd een aanzet gegeven voor zijn latere levenstaak. Hoe de geestelijke oefeningen ontstonden. Zijn ervaringen tijdens de overwegingen samen met de bijzondere verlichting door de Heilige Geest vonden hun weerslag in het boek der geestelijke oefeningen dat Ignatius naar de getuigen eenstemmig verklaren in Manresa geschreven heeft, nadat hij die oefeningen zelf had gedaan. Hij schreef het weliswaar niet meteen in de vorm zoals we het nu kennen, maar verbeterde het en vulde het later aan met zijn ervaringen in Parijs en Rome. Het is opvallend dat Ignatius in zijn autobiografie wel uitvoerig schrijft over verschillende perioden, bijvoorbeeld die van zijn gewetensangsten, maar amper iets zegt over de samenstelling van de geestelijke oefeningen in Manresa. Pas op het einde van zijn levensverhaal en op verzoek van zijn gesprekspartner Luis González de Camara zegt hij daar in het kort iets over. Nadat de pelgrim dit alles had verteld, het was 22 oktober 1555, stelde ik hem vragen over de geestelijke oefeningen en de constituties.
Ik wilde namelijk graag weten hoe hij die geschreven had. Hij antwoordde dat hij dat boek niet in één keer geschreven had, maar dat hij steeds een paar dingen had genoteerd die hij bij zichzelf had opgemerkt, die hem van belang schenen en waarvan hij dacht dat ze ook voor anderen van nut konden zijn. Zo had hij ze op schrift gesteld, bijvoorbeeld de manier om gewetensonderzoek te doen met behulp van lijnen en zo ook andere dingen. Het gedeelte over de keuze ging naar zijn zeggen terug op de wisseling in stemming en gedachten die hij bij zich had waargenomen in Loyola, toen hij vanwege de beenwonde aan bed gekluisterd was. Ignatius heeft lang aan het boek der geestelijke oefeningen gewerkt en hij heeft ze zelf gedaan alvorens ze op schrift te stellen. Zijn eerste ervaringen met verschillende geestesstemmingen dateren uit de tijd van zijn herstel en in die zin gaat de oorsprong van de geestelijke oefeningen terug op Loyola. Maar de diepste en belangrijkste ervaringen en vooral het schriftelijk vastleggen daarvan voor wat uiteindelijk het boek der geestelijke oefeningen zou worden, zijn terug te voeren tot Manresa. Diego Lainez, een belangrijke getuige, zegt dat Ignatius in wezen het boek der geestelijke oefeningen in Manresa heeft geschreven. Polanco voegt daaraan toe dat God hem daar onderrichtte in de beschouwingen die wij geestelijke oefeningen noemen en in de wijze om die te doen, ook al bracht hij later verbeteringen aan in zijn oorspronkelijke opzet vanuit de praktijk en vanuit latere ervaringen. Want omdat de geestelijke oefeningen een grote invloed hadden gehad op zijn ziel, wilde hij ook andere mensen daarmee helpen. Op gezag van deze tijdsgenoten kan worden aangenomen dat de grote overwegingen van de 4 weken uit Manresa stammen en wel zo geordend dat het doel der geestelijke oefeningen bereikt kan worden. Zichzelf overwinnen en zijn leven ordenen zonder zich door enige ongeregelde gehechtheid te laten leiden. Ook de 2 soorten van gewetensonderzoek komen uit die tijd in Manresa. Het bijzonder gewetensonderzoek, Ignatius zal vanaf het begin van zijn apostolaat anderen hiermee vertrouwd maken, en het algemene gewetensonderzoek, samen met de normen om doodzonden en dagelijkse zonden te kunnen onderscheiden. De eerste retretant. Ignatius was de eerste die de geestelijke oefeningen deed. De geschreven geestelijke oefeningen waren de vrucht van zijn persoonlijke ervaringen in Manresa. Door de gedachten en gevoelens neer te schrijven die van hem een andere mens hadden gemaakt, hoopte hij ook anderen te kunnen helpen. Voor mensen die de geestelijke oefeningen wilden doen en dat ook aankonden, stelde hij een programma op van een maand durende intensieve oefeningen met iedere dag 4 of 5 uur van overweging en daarnaast gewetensonderzoek en nadenken over inhoud en verloop der meditaties. Om de oefeningen zo vruchtbaar mogelijk te doen zijn, werden ze van kanttekeningen, toevoegingen en regels voorzien. Ignatius zegt ons niet wanneer hij zelf de geestelijke oefeningen gedaan heeft. Het zal wel geweest zijn tijdens de laatste rustige maanden in Manresa. Zijn hart was goed voorbereid door alles wat God hem aan inzicht had geschonken. In Montserrat had hij door een biecht van 3 dagen zijn ziel gereinigd. De zware beproeving van zijn gewetensangsten in Manresa had het louteringsproces voltooid. Hij was inwendig tot rust gekomen. Nu kon hij zich ongehinderd wijden aan geestelijke beschouwingen. Al vanaf Loyola verlangde hij ernaar ordening aan te brengen in zijn leven. Nu begon hij te beseffen dat daarvoor eerst inzicht nodig was in het waarom van zijn bestaan. Om aan Gods bedoelingen met hem te kunnen beantwoorden, moest hij deze eerst leren kennen. Maar dat werd moeilijk door de ongeordende neigingen waardoor zijn blik werd verduisterd en hij tot zonde werd verleid. Hiertegen wilde hij ingaan. Hij wilde zichzelf overwinnen. De geestelijke oefeningen moesten hem daarbij helpen, zoals ook duidelijk in de volledige titel blijkt, geestelijke oefeningen om zichzelf te overwinnen en zijn leven te ordenen, zonder zich door enige ongeregelde gehechtheid te laten leiden. Zoiets

Inigo ging zijn vroeger leven na en dacht terug aan de zonden die hij jarenlang had gedaan. Hij herinnerde zich de plaatsen en huizen waar hij geleefd had, hoe hij met anderen was omgegaan, de functies die hij bekleed had. Twee gevoelens kwamen in hem op. Schaamte over zijn vele grote zonden, de pijn omdat hij God had beledigd. Maar dit inzicht bracht hem niet tot wanhoop. De meditatie over de zonde in het boek der geestelijke oefeningen eindigt aldus: ik stel mij Christus onze Heer voor, vlak voor mij en aan het kruis genageld, en houd een samenspraak met hem. Hoe hij de Schepper ertoe gekomen is om mens te worden en van het eeuwige leven over te gaan tot de dood in de tijd en zo te sterven voor mijn zonden. En dan zal ik mezelf beschouwen en me afvragen wat ik gedaan heb voor Christus. Wat ik doe voor Christus, wat ik moet doen voor Christus. Inigo's verder leven zal het antwoord hierop zijn. Een andere meditatie over de zonden eindigt in een samenspraak over barmhartigheid, waarbij de zondaar in vertrouwvolle liefde zijn enige toevlucht vindt in Gods goedheid. De vrucht van dit eerste deel, de eerste week der geestelijke oefeningen, was dat Inigo vervuld was van liefde voor Jezus Christus, zijn bevrijder en verlosser. Hem wil hij onvoorwaardelijk volgen. Christus is nu voor hem de koning die hij wil gehoorzamen en dienen, met groter trouw dat hij ooit zijn aardse mensen diende. Jezus roept hem op tot een grootse taak. Hij moet de verloren mensheid terugwinnen. Hij ziet heiligheid als de verovering van een koninkrijk waarbij een overwinning behaald moet worden op alle vijanden van Gods bedoelingen. En Inigo kende de vijanden maar al te goed, want hij was er zelf de slaaf van geweest, zingenot en aardse verlangens. Hij besluit zich geheel in te zetten voor deze strijd. Hiertoe hoeft hij slechts het voorbeeld te volgen van Jezus die hem daarin is voorgegaan. Voortaan zal hij trachten om Jezus Christus steeds beter te leren kennen, hem meer lief te hebben en trouwer na te volgen. Door het evangelieverhaal over Jezus' leven te overwegen, vanaf de menswording tot zijn lijden en opstanding, dringt hij dieper door in de bedoelingen van Christus, dat wil zeggen in zijn geest en grondgedachten, welke haaks staan op die van de wereld. Armoede en nederigheid tegenover hebzucht en trots. Dat alles vindt hij in het kort bijeen in de zaligsprekingen uit de bergrede. Hij kiest voor daadwerkelijke armoede en vernedering om de arme en vernederde Christus na te volgen. Zo schaart hij zich onder diens banier. Hij zal hem volgen in zijn lijden en dood, om ook te delen in de heerlijkheid van zijn opstanding. Aan het einde van zijn eigen geestelijke oefeningen bezit Inigo het antwoord op de vraag naar het waartoe van zijn leven. Zijn leven zal staan in dienst van God. Jezus Christus zal zijn voorbeeld zijn, de wereld zijn arbeidsveld. Hij zal niet langer als een eenzaam pelgrim enkel bidden en boeten, maar zoveel als in zijn vermogen ligt, de zielen gaan helpen, dat wil zeggen de mensen steunen op de weg naar hun bestemming. Alvorens Manresa te verlaten, zal hij ongetwijfeld nog een laatste bezoek hebben gebracht aan de Dom, aan de Kerk van de Dominicanen en aan de kluizenaarshutten waar hij zo intens had gebeden. En ook zal hij de Montserrat zijn opgegaan om er afscheid te nemen van de Zwarte Madonna en van de monniken. Het weinige wat hij bezat, schonk hij aan zijn vrienden in Manresa. Zijn eetnap, het koord waarmee hij zich had omgord en zijn pelgrimspij. Maar in ruil daarvoor nam hij met zich mee de onvergetelijke herinnering aan alles wat hij in deze Catalaanse stad had ontvangen. Als pas bekeerde boeteling was hij er aangekomen. Nu vertrok hij vandaar als een geestelijk mens die zijn roeping had begrepen en tot grote daden ter ere Gods bereid was, daartoe geïnspireerd door de geestelijke oefeningen die hij zelf in Manresa gedaan had en op schrift gesteld. De naam van deze stad blijft verbonden met de herinnering aan Ignatius. Velen komen er binnen. Talrijke oden van gebed werden en worden Manresa genoemd. Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heilige Getuigen

waar we hebben voorgelezen uit het boek Magister Ignatius, het leven van Ignatius van de Loyola, stichter van de Jesuitenorde van Candido de Dalmases. Morgen gaan we verder met hoofdstuk 5 in Jezus' voetspoor. Tot dan!

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. U kan vandaag verder luisteren naar de catechese-reeks gebracht door priester Daniël de Witte over de Joodse wortels van de Eucharistie. We laten hem graag aan het woord.
1: Beste luisteraars, we zijn bezig met een boek te bespreken over de Joodse wortels van de Eucharistie. En we hebben gezien dat in Jezus' tijd, er ook al ervoor, maar zeker in Jezus' tijd, men een nieuwe Messias verwachtte, die een nieuwe exodus op gang zou trekken, een nieuwe uittocht, niet meer uit Egypte, maar een naar het nieuwe beloofde land, je zou eigenlijk kunnen zeggen naar de hemel. Maar dat verwachten de Joden niet alleen met die nieuwe uittocht, ze verwachten ook een nieuw paasfeest, want dat gaat ermee samen. Zoals ook al in de eerste uittocht, het paasfeest werd gevierd als de uittocht voorbij was. En het gebeurde juist op Pasen. Wat we zagen over de Joodse verwachtingen van een nieuwe exodus is van groot belang voor het begrijpen van het raadsel van het laatste avondmaal. De Joden wisten dat er als een nieuwe exodus zou komen, dat er dan ook een nieuw paasfeest moest komen. Bij de eerste exodus besloten de Joden niet zich van Egypte te bevrijden. Ze werden door God bevrijd. Ze werden door God vrijgekocht. De plagen die Mozes bewerkte leidden tot de uittocht. Maar toch was het uiteindelijk het paasfeest dat de exodus in gang zette. In die nacht werden de Israëlieten die een paaslam offerden niet alleen gered van de engel des doods, maar ook bevrijd uit de slavernij van Egypte. Die nacht werd als een van de belangrijkste momenten in de geschiedenis van Israël altijd in ere gehouden. Het paasfeest werd het voornaamste feest en elk jaar gingen miljoenen Joden naar Jeruzalem om daar het paasfeest te vieren. Ook Jozef, Maria en Jezus en al zijn leerlingen deden dat. Tijdens zijn laatste paasfeest, op de avond dat hij het laatste avondmaal vierde, deed Jezus iets merkwaardigs. Hij sprak over zijn komende lijden en dood, in plaats van over de vroegere uittocht uit Egypte, in plaats van de betekenis van het vlees van het paaslam toe te lichten, identificeerde Jezus die avond het brood en de wijn van de maaltijd als zijn eigen lichaam en bloed en gaf hij zijn leerlingen de opdracht het te eten en te drinken. Waarom? Het antwoord ligt in de hoop van de Joden op een nieuwe exodus, op een nieuwe uittocht. Hoewel het laatste avondmaal een paasmaal was, was het niet alleen de gedachtenis aan de uittocht uit Egypte. Jezus stelde eerder een nieuw Pasen in, het lang verwachte Pasen van de Messias. Door middel van dit offer zou Jezus de nieuwe exodus, de nieuwe uittocht in gang zetten, die door de profeten was voorspeld en die door het Joodse volk lang was verwacht. Deze band tussen het laatste avondmaal en het nieuwe Pasen biedt ons een eerste antwoord op de vraag hoe het mogelijk was dat Jezus zijn leerlingen op kon dragen zijn lichaam te eten en zijn bloed te drinken. We moeten echter eerst eens kijken naar de betekenis van het paasfeest in de Joodse Bijbel en in de Joodse traditie. Wat was het paasfeest in het Oude Testament en wat betekende het ten tijde van Jezus? Een eerste beschouwing gaat over de Bijbelse wortels van het paasfeest. De belangrijkste beschrijving van het Joodse paasfeest vinden we in Exodus hoofdstuk 12. Hier wordt verteld wat er in de nacht van het eerste paasfeest gebeurde. Maar hier worden ook precieze voorschriften gegeven over de wijze waarop het feest gevierd moest worden. Vanaf die nacht tot aan de tijd van Jezus en daarna werd het paasfeest in de lente gehouden als een gedenkdag. Het boek Exodus vertelt dus niet alleen wat er die paasnacht gebeurde, het beschrijft ook de paasliturgie die door het Joodse volk voor altijd uitgevoerd moest worden. Laten we de fundamentele stappen eens doornemen die in het Oude Testament worden aangegeven. Stap 1. Kies een gaaf lam van het mannelijk geslacht. De eerste stap van het paasoffer was dat iedere man een gaaf, een eenjarig lam van het mannelijk geslacht uit moest kiezen om namens zijn gezin te worden geofferd. Het moet een mannelijk dier zijn in de bloei van zijn leven en gaaf. Het mocht geen gebreken hebben. Het mocht niet ziek zijn of vermengd. Het moest perfect zijn. Kies een gaaf lam van het mannelijk geslacht. Stap 2. Offer het lam. De tweede stap was dat de vader van elk gezin het lam moest offeren. Het offer vond plaats op de 14e dag van de maand Nisan, in de lente, in de maanden maart-april. Tijdens het offeren mocht geen bot van het dier worden gebroken. Het gave lam moest dus in zijn geheel geofferd worden, zonder iets van zijn volmaaktheid in te boeten. Het offeren van het lam was een specifiek priesterlijke daad. Alleen een priester kon een bloedoffer brengen. Maar ten tijde van de Exodus uit Egypte kwam het recht om dieren te offeren toe aan alle 12 stammen van Israël. De 12 stammen werden een priesterlijk koninkrijk genoemd. Exodus 19, vers 6. Toen de Exodus aanbrak, bestond er in Israël een soort natuurlijk priesterschap van vaders en zonen, zodat elke man ten behoeve van zijn eigen huishouden als priester kon optreden door het paaslam uit te kiezen en het ook te offeren. Later zou dit voorrecht aan 11 stammen worden ontnomen en alleen aan de stam Levi voorbehouden blijven. Dit gebeurde toen het grootste deel van de stammen van Israël tot afgoderij vervallen was en het gouden kalf had aanbeden. Zie Exodus 32. In het spoor van deze tragische gebeurtenis werden de levieten aangesteld voor de priesterlijke eredienst van de God van Israël, omdat alleen zij de kant van de Heer gekozen hadden en de afgoderij de rug hadden toegekeerd. Vanaf dat moment tot aan de tijd van Jezus was het in Israël alleen de levieten toegestaan in de tempel als priester bloedoffers te brengen. Bij de eerste uittocht was dat nog anders. Alle 12 stammen konden toen als priester optreden en het paaslam offeren om het volk vrij te kopen en hen van de dood te bevrijden. Kies dus een gaaf lam van het mannelijk geslacht. Eerste stap, tweede stap, offer het lam. Derde stap, strijk het bloed van het lam uit. De derde fase van het paasoffer was het uitstrijken van wat bloed van het lam over de deurposten van de huizen van Israël, als een zichtbaar teken dat het offer daar had plaatsgevonden. Hoewel het boek Exodus niet expliciet zegt hoe het lam gedood moest worden, was het in het oude Israël gebruikelijk het dier de keel door te snijden en het bloed in een gewijd vat te laten lopen. De priester bracht dan het bloed naar het altaar en goot het uit als een offer. 3 dingen moeten hier opgemerkt worden. Het bloed moest in een schaal opgevangen worden. Verder moest het bloed van het lam op het hout van de deurposten en de bovenbalken van elk Israëlitisch huis uit worden gestreken, waarschijnlijk omdat het bloed vlekken maakt in het hout. Zo was het uitgestreken bloed een teken, zodat de verderfengel kon zien wie het offer had gebracht en wie niet. En de verderfengel kon dan voorbij gaan en de eerstgeborenen van Israël daar niet doden, wat wel het geval was voor de Egyptenaren. Ten slotte werd dit ritueel voltrokken met gebruik van takken hyssop, een sterke en taaie plant in het Midden-Oosten, waarvan de bloemtrossen en de bladeren makkelijk vloeistof opnemen. Later zullen we zien dat de hyssop, het bloed en het hout, weer bij Jezus' eigen paasoffer opduiken. Het belangrijkste hierbij is het ultieme doel van het paasoffer, de bevrijding van de dood door het bloed van het lam. De verderfengel moest voorbij gaan om de eerstgeborene niet te doden. Dus de bevrijding van de dood door het bloed van het lam. Het was niet zomaar een offer. Het was een offer dat de kracht had te redden van de dood. Heel belangrijk. Stap 4, nadat het bloed uitgestreken was over de deurposten en de en de balken van de deuren. Eet het vlees van het lam. Nog belangrijker, eet het vlees van het lam. Nadat het lam was geslacht en het bloed over de deurposten van de huizen uitgesmeerd was, aten de Israëlieten van het lam. Heel belangrijk om Jezus' optreden bij het laatste avondmaal te begrijpen. Veronderstel ik hier dat de bewoners van het huis het lam niet hadden gegeten. Wat zou dan gebeurd zijn? We mogen veronderstellen dat dan bij het ontwaken de eerstgeborenen van de Joden ook dood aan zouden zijn getroffen, juist zoals die van de Egyptenaren. De oude Joden wisten heel goed dat het paasoffer niet af was met het dood van het lam, maar met het eten van het vlees van het lam. Tot 5 keer toe wordt het eten van het vlees van het lam benadrukt in de Bijbel. Pasen was niet voltooid met de dood van het slachtoffer, maar door een soort deelnemen door het eten van het offer dat voor jou was geslacht. Zo deden het de Israëlieten ook. Ze aten het vlees van het paaslam in de nacht dat het gedood was. Ze roosterden het en namen het tot zich met ongezuurd brood en bittere kruiden. Het ongezuurde brood was een blijk van de haast waarmee zij Egypte verlieten. Er was geen tijd om het brood te laten rijzen. In de latere Joodse traditie verwezen de bittere kruiden naar het lijden dat Israël in Egypte doorstaan had. Het lam mocht niet rauw of gekookt gegeten worden. Het mocht toch niet in stukken worden gesneden. Er moest in zijn geheel aan een houten spit boven een vuur worden geroosterd en in de nacht zelf op worden gegeten. Bij zonsondergang mocht er niets van overgebleven zijn. Het paasmaal was volgens sommige geleerden een bijzonder offer, een dankoffer. In het Hebreeuws heet dat een todagoffer. Het was een uiting van dankbaarheid voor de bevrijding van de dood. En tot slot nog dit. Het paasfeest was volgens Exodus geen open huisfeest, maar een feest van het verbond. Alleen Israëlieten mochten van het vlees eten. Elke niet-Israëliet die ervan wilde eten, moest eerst worden besneden en Israëliet worden. Het was dus geen gewoon maal, maar een heilig familiemaal. Alleen leden die tot het familieverbond met God behoorden, konden eraan deelnemen.

Het Joodse paasfeest bestond dus uit 5 stappen. Ik heb er al 4 van besproken daarjuist. Kies een haaflam van het mannelijk geslacht. Eerste stap. Offer het lam. Stap 2. Stap 3. Strijk het bloed van het lam uit over de deurposten. Stap 4. Eet het vlees van het lam. Nu kom ik aan de 5e stap. Maak deze dag tot een gedenkdag. Het paasfeest was nooit een eenmalig feest. Het was een gedenkdag die jaarlijks moest worden gevierd. De laatste fase was het herhalen van de paasliturgie. Elk jaar diende Israël op de 14e dag van de maand Nisan deze gedenkdag te vieren ter ere van de redding die God hen door de handen van Mozes had bereid. Pasen moest voor goed in stand worden gehouden, tot aan het einde der tijden. De 5 stappen die wij nu geschetst hebben, dat was het Pasen van de uittocht uit Egypte. Het eerste paasfeest was niet precies hetzelfde als het Joodse paasfeest zoals het in de tijd van Jezus werd gevierd. Ook in buitenbijbelse Joodse geschriften zien we overeenkomsten, maar ook verschillen met het eerste paasfeest van de uittocht. Om Jezus' handelingen goed te begrijpen, moeten wij ook naar deze verschillen kijken voordat wij naar het laatste avondmaal gaan kijken. De vraag is dus, hoe werd het paasfeest in de tijd van Jezus gevierd? In de loop der eeuwen, tussen de uittocht uit Egypte en Jezus, veranderden wel sommige dingen in de liturgie van de paasviering. Bij het paasfeest viel het uitstrijken van het bloed van het lam over de deurposten van de huizen weg. Er kwamen ook gebruiken bij, zoals het drinken van bekers wijn. Wij kunnen nu naar het Oude Testament en naar buitenbijbelse Joodse geschriften kijken. Eerste bemerking, het paasoffer in de tempel. Bij het oorspronkelijk paasfeest werden de lammeren in de woningen van de Israëlieten in Egypte geslacht en opgegeten. In Jezus' tijd werden de lammeren geslacht in de tempel en in de stad Jeruzalem opgegeten. Bij het oude paasfeest mocht elke huisvader namens zijn gezin het offer brengen. Ten tijde van Jezus mochten alleen priesters uit de stam van Levi het bloed van het lam over het altaar uitgieten. Deze beperking van het paasoffer tot de tempel in Jeruzalem werd door God in de Tora vastgelegd, Deuteronomium 16, 5-7. Hier valt op dat het Joodse paasfeest niet alleen een maaltijd is, maar ook een offer. Het is een paasoffer voor Yahweh. Exodus 12, 27 en Deuteronomium 15, 5. Het paaslam kon in Jezus' tijd ook maar in de tempel van Jeruzalem worden opgedragen. Het is van belang deze relatie tussen paasoffer en tempel te benadrukken. In die tijd van Jezus kon je niet naar de markt gaan en een lam kopen en slachten en dit thuis in de privésfeer opeten. Het lam moest eerst naar de tempel in Jeruzalem worden gebracht en een daarvoor aangesteld priester moest het dan offeren. Daarom waren er zoveel pelgrims in Jeruzalem met Pasen. Wat nagerekend, volgens de boeken van Flavius Josephus, waren er dan met Pasen zo'n 2.700.200 personen in Jeruzalem. Dat was heel veel. En daarvoor waren, als je rekent, zo 10 personen voor 1 paaslam, waren dus 200.000 lammeren nodig voor 2 miljoen mensen. En zelfs meer dan dat, maar kom, laten we afronden. 200.000 lammeren. Wij kunnen ons niet meer voorstellen hoeveel bloed er door de priesters tijdens het paasfeest geplengd werd. Voor Jezus en zijn tijdgenoten was dat zeker een onvergetelijk gebeuren. Het paasfeest was in de eerste eeuw eerst een offer en dan pas een maaltijd. Het is belangrijk te zien dat dit Pasen geen seder was, zoals dat nu zo het geval is
bij de Joden. Die seder heeft wel oude Joodse wortels en vertoont parallellen met het paasfeest zoals het in Jezus' tijd werd gevierd, maar toch is er een fundamenteel verschil. Het Joodse sedermaal is geen tempeloffer. Dit is allemaal het gevolg van de verwoesting van de tempel in het jaar 70 na Christus door de Romeinen. Die tempel is tot op heden niet herbouwd. Daarmee kwam een einde aan alle bloedoffers die de Mosaïsche wet voorschreef. Met de verwoesting van de tempel kwam er ook een einde aan het ambtelijk priesterschap van de Levieten, die als belangrijkste taak hadden offers te brengen in de tempel. Zonder tempel en zonder een actieve priesterstand werd het Jodendom gedwongen te veranderen. In plaats van de tempel werd de synagoge de belangrijkste plek voor de Joodse eredienst. En in plaats van de priesters uit de stam Levi waren nu de rabbijnen de belangrijkste leraars van het volk. Er waren ook al voor de verwoesting van de tempel rabbis en synagogen. Dat zien we heel duidelijk in de evangeliën. Maar ze waren ondergeschikt, al die rabbis en die synagogen waren ondergeschikt aan het centrale heiligdom in Jeruzalem en zijn priesters, waar de eredienst volgens de wet van Mozes de vorm kreeg van een cultisch offer. En Pater maakt hier een soort anachronistische vergelijking. Het Jodendom had in tijden van Jezus veel gemeen met ons katholicisme, namelijk priesters die een op het offer gerichte eredienst leiden. Terwijl het rabbijnse Jodendom na de verwoesting van de tempel, na het jaar 70 na Christus, meer weg had van het protestantisme. Dat zijn leraars die onderricht gaven in de schrift en voorgingen in de eredienst zonder bloedoffers. Maar Jezus leefde nog wel in de tempelperiode. Hij stierf in 33, de tempel is maar verwoest in 70. Jezus leefde in de tempelperiode en de viering van het paasfeest hield een offer in, opgedragen door een priester, en niet alleen een maaltijd die geleid werd door een leek. Er is nog een tweede verschil tussen de eerste uittocht uit Egypte en het paasfeest in Jezus' tijd. En dat heeft te maken met de manier waarop het paaslam in de tempel werd geofferd. De paaslammeren werden in de tempel niet alleen geslacht, maar als het ware ook gekruisigd. Volgens de Mishnah, dat is een van die oude Joodse bronnen, staken de Joden in de tijd dat de tempel nog overeind stond het lam na het slachten dunne gladde spiezen door de schouders om het daaraan op te hangen en te vellen. Na de eerste spies werd er een vleespen van granaathout door het paaslam gedreven van de kop tot de onderpartij. Het Joodse paaslam werd geofferd op een manier die veel weg had van een kruisiging. De heilige martelaar Justinus, christelijke martelaar Justinus, bevestigt dat in het midden van de tweede eeuw na Christus in zijn dialoog met Trifo. Trifo was een Joodse rabbijn. Justinus zegt, ook het feit dat het lam in zijn geheel gebraden moest worden is een beeld van het lijden aan het kruis dat Christus zou ondergaan. Want het gebraden lam heeft uiterlijk een vorm die lijkt op een kruis. Want er is een spies die van de onderste delen tot aan het hoofd gestoken wordt en een die dwars door de rug gaat en daaraan worden ook de poten van het lam vastgebonden. Dat zegt de heilige Justinus. Nu is Jezus herhaaldelijk getuige geweest van dit soort kruisigingen van duizenden paaslammeren in de tempel van Jeruzalem. Het kan zijn eigen lot verhelderen, hoewel er niets van gezegd wordt in de Bijbel en het ook geen deel uitmaakt van de hedendaagse Joodse seder. Jezus zal wel zijn lijden en dood vergelijken met de dood van de paaslammeren in de tempel. Niet alleen zijn bloed zal uit worden gestort, zoals dat van de lammeren, maar ook hij zal worden gekruisigd, zijn lichaam vastgenageld aan de houten balken van een Romeins kruis,
zoals vele andere Joden voor hem. En het feit dat die blammeren eigenlijk met spissen doorstoken werden, werden ze eigenlijk als het ware gekruisigd. En dat is wel een beeld eigenlijk ook voor Jezus' kruisiging, hoewel hij dat niet zo duidelijk zegt. Een ander aspect is het deelnemen aan het eerste paasfeest. Het derde grote verschil tussen het oorspronkelijke paasfeest, ten tijde van Mozes dus, en de latere Joodse traditie, is dat de vroegere rabbis de jaarlijkse viering van het paasfeest als een mogelijkheid zagen om deel te nemen aan de eerste uittocht. In de tijd van Jezus was het paasfeest niet alleen een offerfeest, het was ook een herdenking en een gedachtenis waarbij het Joodse volk de bevrijding, die inderdaad bij de eerste uittocht voor hun voorvaderen was bereikt, niet alleen herdacht, maar deze ook op een of andere manier tegenwoordig stelde. Zo moest volgens de Mishnah de zoon tijdens het paasmaal aan zijn vader de vraag stellen: waarom is deze avond anders dan de andere avonden? En de vader moest dan antwoorden door opnieuw het verhaal te vertellen van Abraham en van de uittocht uit Egypte. De vader moest de verschillende onderdelen van het paasfeest uitleggen. Hij moest vertellen hoe het Pasen een herinnering is aan het feit dat God de Joodse huizen voorbij was gegaan. Hoe het ongezuurde brood aan de bevrijding uit Egypte herinnert en hoe de bittere kruiden een verwijzing zijn naar het lijden van het volk in de slavernij van Egypte. Deze dingen waren niet alleen een terugblik op de oorspronkelijke ervaring van de verlossing, ze stelden ze ook op de een of andere manier tegenwoordig. Daarom moest God gezegend worden. En zo deelden de Israëlieten van generatie op generatie in de oorspronkelijke verlossingsdaad van God. Ook al leefde hij eeuwen na de eerste uittocht, de vader sprak alsof hij die eerste uittocht zelf mee had gemaakt. De Joodse voorgangers vierden dus niet alleen de gedachtenis van de uittocht, van de Exodus, ze namen er actief deel aan. Belangrijk voor onze missie, juist hetzelfde, we nemen actief deel aan Jezus' kruisoffer en aan Jezus' laatste avondmaal. De redding door de Exodus was niet alleen voor de vaderen bedoeld, maar ook voor ons, ongeacht hoe lang het ook al gebeurd was onder Mozes. Het was voor alle tijden, het gebeurde nu opnieuw, het werd opnieuw tegenwoordig gesteld. En de belangrijkste manier om te gedenken en deel te nemen aan de oorspronkelijke gebeurtenis was natuurlijk het vieren van het paasfeest zelf. Een ander aspect en een laatste verschil tussen het oorspronkelijke paasfeest en de later Joodse gebruiken is dat in sommige tradities het paasfeest werd gekoppeld aan de komst van de Messias en het aanbreken van de periode van de verlossing. Een oud commentaar op het boek Exodus toont aan dat de toekomstige verlossing in dezelfde nacht zal plaatsvinden als de oorspronkelijke verlossing, dus in de nacht van Pasen. Andere Joodse teksten spreken in dezelfde zin. De Messias zou in de eerste maand komen, dat is in de maand Nisan, de eerste maand voor de Joden, de maand waarin het paasfeest werd gevierd. Ook vroegchristelijke teksten beamen dat. De heilige Hieronymus, vierde eeuw, zegt volgens de tijdrekening die in Egypte hangbaar was, toen het paasfeest voor het eerst werd gevierd, zal volgens de Joodse traditie de Messias midden in de nacht komen. De Joodse paasviering is in de tijd van Jezus dus zowel op het verleden als op de toekomst gericht. De gekende bijbelgeleerde Joachim Jeremias van protestantse huizen zegt het zo: op deze hoogtijdag gedenkt het volk van God de genadige onschendbaarheid die de met het bloed van het paaslam getekende huizen kregen en de bevrijding uit de Egyptische slavernij.
Tegelijkertijd is het paasfeest een uitzien naar de op handen zijnde verlossing, waarvan de bevrijding uit Egypte het prototype is. De Messias komt in de paasnacht. En God zal zijn volk in diezelfde nacht verlossen. Nu kunnen we met dit alles in het achterhoofd kijken naar hoe Jezus zijn laatste paasmaal vierde in de nacht dat zijn lijden begon.

En tot zover, beste luisteraars, deze catechese-uitzending over de Joodse wortels van de Eucharistie, in een reeks u gebracht door priester Daniel de Witte. U kan deze en andere afleveringen spoedig op de website beluisteren. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.

Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

Welkom bij Radio Maria. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nu samen de Rozenkrans bidden. We bidden voor de intenties van Radio Maria, voor al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden,

de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Eerste droevige mysterie. De doodsangst van Jezus. Aan doodsangst ten prooi bad hij met nog meer aandrang. Zijn zweet werd tot dikke druppels bloed die op de grond neervielen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonde gedragen, opdat wij aan de zonde zouden afsterven en gaan leven voor de gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Jezus kwam naar buiten met de doornenkroon en de purperen mantel. En Pilatus zei: zie de mens. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vierde droevige mysterie. Jezus draagt het kruis. Jeruzalem, ween niet over mij, maar over uzelf en uw kinderen. Want als men zo met het groene hout handelt, wat zal er dan met het dorre geschieden? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Jezus zag zijn moeder en naast haar de leerling die hij lief had. Hij zei tot haar, vrouw, zie daar uw zoon. En tot de leerling, zie daar uw moeder. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige Aartsengel Michael, bid voor ons. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Het eerste boek Maccabeën. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 70. In die tijd trok Matathias, een zoon van Johannes en kleinzoon van Simeon, een priester uit het geslacht van Jojarib, weg uit Jeruzalem en vestigde zich in Modein. Hij had 5 zonen, Johannes, bijgenaamd Gaddi, Simeon, die Tassi genoemd werd, Judas, die de Maccabeer genoemd werd, Elazar, die Avaran genoemd werd, en Jonathan, die Afus genoemd werd. Bij het zien van de godslasterlijke dingen die in Juda en met name in Jeruzalem gebeurden, riep hij uit: "Wee mij! Ben ik geboren om getuige te zijn van de vernietiging van mijn volk en de verwoesting van de heilige stad? Moet ik machteloos toezien hoe de stad aan de vijanden is uitgeleverd en de tempel in de macht van vreemdelingen is? Jeruzalems tempel is als een man zonder aanzien. Zijn prachtig vaatwerk is als buit weggevoerd. Jeruzalems kleine kinderen zijn omgebracht op haar pleinen. Haar jonge mannen zijn door het zwaard van de vijand gedood. Is er een volk dat geen deel van haar koninkrijk heeft gekregen en dat zich niet aan haar bezit verrijkt heeft? Al haar sieraden zijn haar afgenomen. Van vrije vrouw is zij slavin geworden. Kijk eens hoe ons heiligdom, ons pronkjuweel, onze roem verlaten ligt, want de naties hebben het ontwijd. Waartoe leven we nog?" Matathias en zijn zonen scheurden hun kleren stuk, hulden zich in zakken en gaven zich over aan bittere weeklachten. Op zekere dag kwamen de koninklijke beambten die de bevolking tot het afvallen van de wet moesten dwingen in de stad Modein om er offers op te dragen. Veel Israëlieten gingen naar hen toe, maar Matathias en zijn zonen hielden zich afzijdig. De koninklijke beambten richtten zich daarom tot Matathias met deze woorden: "U bent een man van gezag in deze stad. U geniet eer en aanzien en hebt de steun van zonen en broers. Treed dus als eerste naar voren om het bevel van de koning te volbrengen. Alle naties hebben er reeds gevolg aan gegeven, en ook de Judeërs, met name degenen die nog in Jeruzalem wonen. Doe wat de koning vraagt, dan zullen u en uw zonen worden opgenomen onder de vrienden van de koning en zullen u en uw zonen geëerd worden met goud, zilver en allerlei andere geschenken." Hierop antwoordde Matathias met luide stem: "Al gehoorzamen alle naties in het rijk aan de koning, al valt iedereen van de godsdienst van zijn voorvaderen af om zich naar zijn bevelen te voegen, ik, mijn zonen en mijn broers blijven trouw aan het voorvaderlijk verbond. Mogen God ons ervoor behoeden de leer en haar geboden te verloochenen. Wij geven geen gehoor aan het bevel van de koning en we zullen in geen enkel opzicht afwijken van hetgeen onze godsdienst ons gebiedt." Nauwelijks had hij dat gezegd, of voor hun aller ogen trad een Judeër naar voren om volgens het bevel van de koning op het afgodenaltaar van Modein te offeren. Toen Matathias dat zag, ontbrandde hij in hevige woede en hij trilde van verontwaardiging. Hij gaf de vrije loop aan zijn rechtmatige woede, sprong naar voren en sneed de Judeër op het afgodsaltaar de keel af. Daarna doodde hij ook de koninklijke beambte die gekomen was om het volk tot offeren te dwingen en vernielde het afgodsaltaar. Zo toonde hij zijn ijver voor de leer, evenals Pinechas dat gedaan had met betrekking tot Zimri, de zoon van Salum. Matathias trok door de stad en riep met luide stem: "Iedereen die zijn ijver voor de leer wil tonen en het opneemt voor het verbond, volg mij." Hij zelf en zijn zonen lieten haven en goed in de stad achter en vluchtten het gebergte in. In die tijd waren velen die rechtvaardig waren en volgens de leer wilden leven uitgeweken naar de woestijn. En daar hadden ze zich gevestigd met hun zonen, hun vrouwen en hun vee. De toestand was voor hen ondraaglijk geworden. Toen werd aan de koninklijke beambten en het garnizoen dat in Jeruzalem in de Davidstad lag gemeld dat lieden die zich van het bevel van de koning niets hadden aangetrokken naar de schuilplaatsen in de woestijn waren uitgeweken. Ze achtervolgden hen met een groot leger. Ze troffen hen en sloegen hun kamp tegenover hen op. Op de Sabbat ging het leger tot de aanval over, al roepend: "Nu is het genoeg. Kom tevoorschijn en doe wat de koning beveelt, dan zullen jullie in leven blijven." Maar zij antwoordden: "Wij komen niet tevoorschijn, wij zijn niet van plan om op bevel van de koning de Sabbat te schenden." Onmiddellijk ging men tot de aanval over. Maar zij verweerden zich niet, slingerden geen stenen naar hen en sloten de toegang tot hun schuilplaats zelfs niet af. Ze zeiden: "Wij willen allen in onschuld de dood ingaan. Hemel en aarde zijn onze getuigen dat jullie ons wederrechtelijk doden." Het leger viel hen op de Sabbat aan en ongeveer 1000 personen, mannen, vrouwen en kinderen, vonden met hun vee de dood. Toen Matathias en zijn vrienden dit vernamen, rouwden ze over hen. Daarop zeiden ze tegen elkaar: "Als wij allemaal doen zoals onze broeders en niet voor het behoud van ons leven en onze gerechtigheid strijden tegen de naties, zullen ze ons al heel gauw van de aarde verdelgd hebben." Nog dezelfde dag namen ze dit besluit: "Als men ons op Sabbat aanvalt, zullen wij ons verdedigen om niet te sterven zoals onze broeders die in hun eigen schuilplaatsen zijn omgekomen." In die tijd sloot de partij van de Chassideeën zich bij hen aan. Het waren strijdvaardige Israëlieten die met hart en ziel voor de leer opkwamen. Ook al degenen die ten gevolge van de ellendige toestand de vlucht namen, kwamen hun gelederen versterken. Zij vormden nu een leger en in hun razernij sloegen ze de zondaars neer. In hun woede degenen die zich om de leer niet bekommerden. De overigen wisten zich te redden door naar de naties te vluchten. Matathias en zijn vrienden trokken door het land, vernielden de afgodsaltaren, lieten onbesneden kinderen die ze in het gebied van Israël aantroffen desnoods met geweld besnijden en verjoegen de overmoedigen. Onder hun leiding kwam het verzet op gang. Ze redden de leer uit de greep van de naties en hun koningen en gunden de zondaars geen triomf. Toen de laatste dagen van Matathias gekomen waren, zei hij tegen zijn zonen: "Nu versterkt zich de overmoed en de verachting, maar ook is er ellende en hevige woede. Geef nu, mijn zonen, jullie leven voor het verbond van onze voorvaderen, om jullie ijver voor de leer te tonen. Denk aan hetgeen onze voorvaderen generatie na generatie hebben gedaan. Dan zullen ook jullie grote roem en een onsterfelijke naam verwerven. Is Abrahams trouw niet gebleken toen hij beproefd werd? En rekende God hem dat niet als gerechtigheid aan? Jozef hield zich aan het gebod, ook toen hij in het nauw gebracht werd, en hij werd heer van Egypte. Pinechas, onze vader, heeft zijn ijver getoond, en daarom ontving hij het priesterschap voor eeuwig. Jozua vervulde zijn opdracht, en daarom werd hij rechter over Israël. Caleb heeft getuigd voor het verzamelde volk, en daarom kreeg hij bezit in het land. Vanwege zijn vergevensgezindheid verkreeg David voor altijd de koningskroon. Elia heeft zijn ijver getoond voor de leer en daarom werd hij opgenomen in de hemel. Hanania, Azaria en Misael hadden vertrouwen en daarom zijn ze van de vlammen gered. Daniel werd vanwege zijn onschuld gered uit de muil van de leeuwen. Zo kunnen jullie nagaan van generatie op generatie dat iedereen die op hem vertrouwt niet bezwijkt. Wees dus niet bang voor het dreigen van de zondaar, zijn glorie is mest en wormen. Vandaag verheven, morgen onvindbaar. Teruggekeerd tot zijn eigen stof, zijn plannen zijn voorbij. Kinderen, wees moedig en sterk voor de leer, want daardoor zullen jullie glorie verwerven. Ik weet dat jullie broer Simeon een goede raadsman is. Luister steeds naar hem, hij zal jullie vader zijn. Judas de Maccabeer is van jongs af een dappere krijger geweest. Hij zal jullie legeraanvoerder zijn en de oorlog van het volk leiden. Jullie moeten al degenen die de leer onderhouden rondom jullie verzamelen. Dan kunnen jullie ons volk wreken en de naties vergelden. Houd je aan de voorschriften van de leer. Na zijn zonen gezegend te hebben, werd Matathias met de voorvaderen verenigd. Hij stierf in het 146ste jaar en werd begraven in het familiegraf van Modin. Heel Israël treurde in diepe rouw over hem.

Het eerste boek Maccabeën. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 60. Judas, die de Maccabeër genoemd werd, nam de plaats van zijn vader in. Al zijn broers en al degenen die zich bij zijn vader hadden aangesloten, boden hem hulp, en geestdriftig streden ze de strijd van Israël. Hij heeft zijn volk overal beroemd gemaakt. Als een reus, bekleed met het borstpantser, omgord met zijn wapens, wierp hij zich in de strijd en verdedigde het kamp met het zwaard. In zijn daden was hij als een leeuw, als een leeuwenwelp, brullend om prooi. Hij vervolgde de goddelozen en degenen die zijn volk hinderden, verbrandde hij. Ze krompen van schrik ineen voor hem en de veroorzakers van het kwaad werden met ontzetting geslagen. Onder zijn leiding werd de weg gebaand naar de bevrijding. Tal van koningen verbitterde hij, maar Jacob was verheugd over zijn daden. Zijn gedachtenis blijft eeuwig voortbestaan als een zegen. Hij trok door de steden van Juda om er de goddelozen te verdelgen. Zo wendde hij de woede van Israël af. Hij werd beroemd tot aan de grenzen van het land. De verlorenen verzamelde hij. Apollonius verzamelde uit de naties en uit Samaria een groot leger om tegen Israël te strijden. Toen Judas dat vernam, ging hij hem tegemoet, versloeg hem en doodde hem. Velen van Apollonius' soldaten sneuvelden, de rest nam de vlucht. Zij namen hun buit. Judas nam het zwaard van Apollonius en voortaan vocht hij met dat zwaard. Toen Siron, de bevelhebber van het leger van Syrië, vernam dat Judas een massa lieden om zich heen had verzameld, waaronder een groep wetsgetrouwen en strijdbare mannen, zei hij: "Ik zal naam maken en beroemd worden in het koninkrijk. Ik ga strijden tegen Judas en zijn aanhang die het bevel van de koning naast zich neerleggen." Zo rukte ook hij op met een sterk leger van goddelozen dat hem wilde helpen om de Israëlieten af te straffen. Op het ogenblik dat hij bij de weg naar boven, nabij Bet-Goron, was gekomen, ging Judas hem met een kleine groep tegemoet. Bij het zien van het leger dat op hen afkwam, zeiden Judas' soldaten tegen hem: "Hoe kunnen wij met ons kleine aantal strijden tegen zo'n groot en sterk leger? Daar komt nog bij dat wij ons slap voelen omdat we vandaag nog niet gegeten hebben." Judas antwoordde daarop: "Velen kunnen in de handen vallen van weinigen. Het maakt voor de hemel geen verschil om redding te brengen voor velen of weinigen. In de oorlog hangt de overwinning niet af van de grootte van het leger, maar van de kracht van de hemel. Vol overmoed en haat tegen de leer komen zij op ons af om ons en onze vrouwen en kinderen om te brengen en ons te plunderen. Maar wij strijden voor ons leven en onze heilige gebruiken. Hij zal hen voor onze ogen verpletteren, wees dus niet bang voor hen." Nauwelijks had hij dat gezegd, of plotseling stormde hij op hen af. Siron werd met zijn leger onder hun slagen verpletterd. Zij achtervolgden hem over de afdaling van Bet-Goron tot aan de vlakte. Er sneuvelden ongeveer 800 man van hen, de rest vluchtte naar het land van de Filistijnen. Vanaf nu begon men Judas en zijn broers te duchten en angst voor hen maakte zich meester van de naties rondom. De koning hoorde over hem en alle naties hoorden over Judas. Bij het horen van deze gebeurtenissen ontstak koning Antiochos in woede en gaf het bevel om al de legers van zijn rijk te verenigen tot een ontzettend groot leger. Hij opende zijn schatkist, betaalde zijn troepen een jaar soldij en wees ze erop dat ze op alles voorbereid moesten zijn. Toen hij merkte dat het geld in de schatkist opraakte en de inkomsten uit de belasting in zijn gebied geslonken waren, als gevolg van de rampzalige opstanden die hij had uitgelokt door in het land de eeuwenoude gewoonten af te schaffen, vreesde hij, zoals reeds meer dan eens was voorgekomen, dat hij niet in staat zou zijn om zijn uitgaven te bestrijden, laat staan schenkingen te doen, wat hij tot dan toe met kwistige hand en rijkelijker dan de vroegere koningen gedaan had. Ten einde raad besloot hij naar Perzië te gaan om de belastingen van die gebieden te innen en veel geld bijeen te brengen. De behartiging van de aangelegenheden van de koning in de landen gelegen tussen de Eufraat en de grens van Egypte liet hij over aan Lysias, een man van aanzien en van koninklijke bloede. Hij belastte hem tot zijn terugkeer
ook met de opvoeding van zijn zoon Antiochus. Hij vertrouwde hem de helft van zijn legers toe, evenals de olifanten. Hij droeg hem op om ervoor te zorgen dat alles wat hij wilde uitgevoerd werd. Met name moest hij een leger sturen naar Judea en Jeruzalem om de weerstand van Israël te breken en de rest in Jeruzalem uit te roeien. Om de herinnering aan hen in die stad uit te wissen, hun gebied met vreemdelingen te bevolken en hun land onder hen te verdelen. In het jaar 147 vertrok de koning met de andere helft van zijn legers vanuit zijn

Toen de kooplui uit de streek het nieuws ter oren kwam, gingen ze met zeer veel zilver en goud, evenals boeien, naar het kamp om de Israëlieten als slaven op te kopen. Bij het Syrische leger sloten zich ook troepen uit Iduma en het land van de Filistijnen aan. Judas en zijn broers beseften dat de toestand zeer verslechterd was, nu de legers al in hun gebied lagen, en naar zij te weten waren gekomen de koning bevel had gegeven om hun volk helemaal uit te roeien. Daarom zeiden ze tegen elkaar: "We moeten ons verzetten tegen de vernietiging van ons volk en vechten voor ons volk en het heiligdom." Het volk werd bijeengeroepen om zich klaar te maken voor de strijd en om te bidden en een beroep te doen op Gods medelijden en warmhartigheid. Jeruzalem lag verlaten als een woestijn. Geen van haar kinderen ging er in of uit. De tempel was geschonden, vreemdelingen lagen in haar burcht. Ze was een herberg geworden voor de naties. De vreugde was uit Jacob verdwenen, fluit en citer waren verstomd. Het volk kwam bijeen in Mispa, tegenover Jeruzalem gelegen, omdat er vroeger in Mispa een bedeplaats voor Israël was geweest. Zij vasten die dag, hulden zich in zakken, strooiden as op hun hoofd en scheurden hun kleren. Daarna rolden ze het boek van de leer open, met hetzelfde doel als waarom de naties hun afgodsbeelden ondervragen. Ze hadden de priesterlijke gewaden, de eerstelingen en de tienden meegebracht, en de Nazireërs opgeroepen van wie de tijd verstreken was. Ze riepen met luide stem naar de hemel: "Wat moeten wij hiermee doen? Waarheen moeten wij ze brengen? Uw heiligdom is geschonden en ontwijd, uw priesters zijn vernederd en treuren. En nu hebben de naties zich aaneengesloten om ons te verdelgen. U weet wat ze tegen ons in het schild voeren. Hoe kunnen wij dan tegen hen standhouden als u ons niet helpt?" Toen bliezen ze op de trompetten en schreeuwden luid. Daarna stelde Judas aanvoerders aan over het volk, aanvoerders over 1000 man, over 100, 50 en 10 man. In overeenstemming met de bepalingen van de leer gaf Judas aan degenen die een huis bouwden, of die pas gehuwd waren, of een wijngaard hadden geplant, en aan degenen die bang waren, verlof om naar huis terug te keren. Daarna brak het leger op en sloeg het kamp op ten zuiden van Emmaüs. Toen zei Judas: "Rust u toe voor de strijd en wees dapper. Morgenochtend moet u klaarstaan om de strijd aan te binden met deze naties, die zich aaneengesloten hebben om ons uit te roeien en ons heiligdom te verwoesten. Het is beter voor ons om op het slagveld te sterven dan getuige te moeten zijn van de ellende van onze natie en van het heiligdom. Maar wat in de hemel besloten is, dat zal geschieden."

Het eerste boek Maccabeën. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 61. 'S Nachts brak Gorgias met 5000 man voetvolk en 1000 uitgelezen ruiters op om het land van de Judeërs te overvallen en ze plotseling neer te slaan. Mensen uit de burcht waren hun gids. Zodra Judas dat vernam, brak ook hij met zijn dappere mannen op om het leger van de koning dat in Emmaüs lag te verslaan, terwijl het leger verspreid was in het kamp. Toen Gorgias 's nachts bij het kamp van Judas kwam, trof hij er niemand aan. Overtuigd dat de Judeërs voor hem gevlucht waren, ging hij naar hen op zoek in de bergen. Bij het aanbreken van de ochtend verscheen Judas met 3000 man in de vlakte. Terwijl ze zelf niet beschikten over de verdedigingswapens en zwaarden die ze wensten, zagen ze dat het kamp van de naties zwaar versterkt was en omringd werd door de ruiterij die bestond uit geschoolde soldaten. Daarom zei Judas tegen zijn mannen: "Wees niet bang voor hun aantal en laat u niet uit het veld slaan als ze de aanval inzetten. Denk eraan hoe onze vaderen bij de Rode Zee werden gered toen de farao hen met een leger achtervolgde. Laten we nu de hemel aanroepen, opdat hij ons gunstig gezind zal zijn en het verbond met onze vaderen gedenkt, zodat hij het leger vandaag nog voor onze ogen verplettert. Dan zullen alle volken weten dat er iemand is die Israël verlost en bevrijdt." Nadat de vreemdelingen hen dichterbij hadden zien komen, trokken ze het kamp uit om te strijden. De mannen van Judas bliezen op de trompetten en vielen aan. De naties werden verslagen en namen de vlucht naar de vlakte. Maar de laatsten vielen onder het zwaard. Ze achtervolgden hen tot Gizer en de vlakten van Iduma, Azotus en Jamnia. Van de naties sneuvelden ongeveer 3000 man. Nadat Judas met zijn leger van de achtervolging was teruggekeerd, zei hij tegen het volk: "Wees niet begeerig naar de buit, want er staat ons nog een strijd te wachten. Gorgias bevindt zich met zijn leger niet ver van ons in de bergen. Bied nu het hoofd aan onze vijanden en strijd tegen hen. Daarna kunt u zich in alle rust van de buit meester maken." Judas had dit nog niet gezegd of daar verscheen een legerafdeling die vanuit het gebergte het terrein verkende. Zij ontdekten dat hun makkers op de vlucht waren gedreven en dat het kamp in brand gestoken was, want uit de rook die men waarnam bleek duidelijk wat er was voorgevallen. Door die ontdekking raakten ze hevig verward en toen ze bovendien bemerkten dat het leger van Judas in de vlakte klaar stond voor de aanval, namen ze allemaal de vlucht naar het land van de heidenen. Daarop ging Judas over tot de plundering van het kamp. Men maakte veel goud en zilver buit, paarse en echt roodpurperen stoffen en andere zeer kostbare dingen. Op hun terugtocht zongen ze de hemel het lof en danklied toe. Hij is goed en eeuwig duurt zijn barmhartigheid. Die dag is Israël op een grootse wijze gered. De heidenen die ontkomen waren, gingen Lysias alles wat er gebeurd was melden. Bij het horen hiervan raakte hij van zijn stuk en werd hij moedeloos, omdat het met Israël niet gegaan was zoals hij het had gewild. En er niets was terechtgekomen van wat de koning hem had opgedragen. Het jaar daarop wierf hij een leger aan van 6000 uitgelezen infanteristen en 5000 ruiters om hen te onderwerpen. Dat leger trok naar Iduma en sloeg het kamp op bij Betzur. Judas ging hun met 10.000 man tegemoet. Toen hij zag hoe sterk het leger was, bad hij: "U bent geloofd, redder van Israël. U die door uw dienaar David de aanval van de reus hebt gebroken en het leger van de vreemdelingen hebt uitgeleverd aan Jonathan, de zoon van Saul, en aan zijn wapendrager. Laat ook dit leger in handen vallen van uw volk Israël en laat ze beschaamd staan over hun voetvolk en ruiters. Zaai paniek onder hen, schok het vertrouwen dat zij in hun kracht stellen en laat ze de nederlaag lijden, zodat ze de moed opgeven. Vel ze met het zwaard van hen die u lief hebben. Dan zal iedereen die uw naam kent u met lofzangen prijzen." Daarop raakten de legers slaags. In het handgemeen vielen er aan de kant van Lysias ongeveer 5000 man. Toen Lysias zag dat zijn troepen in slagorde gedreigden te begeven,
terwijl die van Judas zelfvertrouwen hadden gekregen en vast besloten waren te leven of eervol te sterven, trok hij naar Antiochië terug. Hij wierf troepen aan om met een nog sterker leger opnieuw Judea binnen te vallen. Nu zeiden Judas en zijn broers: onze vijanden zijn verslagen, laten we dus optrekken om het heiligdom te zuiveren en het weer in te wijden. Heel het leger verzamelde zich en trok op naar de berg Sion. Toen ze de verlatenheid van het heiligdom zagen met het ontwijde brandofferaltaar, met de door brand verwoeste poorten, met het struikgewas in de voorhoven even dicht als in een bos of op een berg, met de vernielde zalen, scheurden ze hun kleren, hieven een luide weeklacht aan, bestrooiden zich met as en wierpen zich plat op de grond. En op het signaal van de trompetten riepen ze luid naar de hemel. Vervolgens wees Judas mannen aan die degenen die in de burcht waren moesten bevechten, zolang de reiniging van het heiligdom duurde. Verder koos hij priesters uit van onbesproken gedrag die trouw waren aan de leer om het heiligdom te zuiveren en de stenen die het ontwijd hadden naar een onreine plaats af te voeren. Overleggend wat ze met het ontwijde brandofferaltaar moesten doen, kwamen ze op de goede gedachte het af te breken. Dan zou het altaar dat door de naties was ontwijd nooit een reden kunnen zijn om de spot met hen te drijven. Ze braken het dus af, maar legden de stenen op een passende plaats op de tempelberg, in afwachting van het optreden van een profeet die daarover een uitspraak zou doen. Daarna bouwden ze van ongehouwen stenen, zoals de leer dat voorschrijft, een nieuw altaar, naar het model van het vorige. Ze herstelden het heiligdom en het inwendige van het tempelhuis en heiligden de voorhoven. Ze vervaardigden nieuwe heilige vaten en plaatsten de luchter, het reukofferaltaar en de tafel voor de toonbroden in de tempel. Daarna brandden ze wierook op het reukofferaltaar en ontstaken ze de lampen op de luchter om de tempel te verlichten. Ze plaatsten de broden op de tafel en hingen de gordijnen op. Daarmee was het werk dat ze ondernomen hadden voltooid. In de vroege ochtend van de 25e van de 9e maand, dus de maand Kislev, van het jaar 148, droegen ze volgens de voorschriften van de leer op het nieuwe brandofferaltaar dat ze hadden gebouwd een offer op. Op dezelfde tijd en op dezelfde dag waarop de naties het altaar hadden ontwijd, werd het onder het zingen van lofliederen, begeleid met citers, lieren en cymbalen, weer ingewijd. Heel het volk wierp zich in aanbidding op de grond en loofde de hemel die hun ondernemingen had laten slagen. 8 dagen lang vierden zij het feest van de altaarwijding, waarbij ze vol vreugde brandoffers opdroegen, evenals lof- en dankoffers. Zij versierden de voorgevel van de tempel met gouden kransen en schilden, herstelden de poorten en de zalen en plaatsten nieuwe deuren. Er heerste een zeer grote vreugde onder het volk, omdat de vernedering die hun door de naties was aangedaan, werd weggenomen. In overleg met zijn broers en heel de volksvergadering van Israël, bepaalde Judas dat ze, zolang ze leefden, het feest van de altaarwijding jaarlijks 8 dagen lang in vreugde en blijdschap zouden vieren, te beginnen op de 25e van de maand Kislev. In diezelfde tijd versterkten ze ook de berg Sion met een hoge ringmuur en zware torens, om te verhinderen dat de naties de heilige plaats nog eens zouden onteren. Om het te bewaken plaatste Judas er een garnizoen. Bovendien versterkte hij Bet-Sur, zodat het volk een vesting zou hebben aan de grens van Iduma.

Het eerste boek Maccabeën. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 68. Toen de naties rondom hoorden dat het brandofferaltaar herbouwd en het heiligdom in zijn vroegere staat hersteld was, ontstaken ze in hevige woede en besloten ze om de nakomelingen van Jacob, die onder hen woonden, uit te roeien. Ze sloegen de hand aan hen om hen te vernietigen. Daarom trok Judas ten strijde tegen de zonen van Esau in Iduma, die de Israëlieten in Akrabatene belaagden. Hij bracht hun een zware nederlaag toe, beknotte hun macht en plunderde hen. Hij herinnerde zich de valsheid van de zonen van Bajaan, die in hun laagheid een valstrik en een struikelblok voor het volk waren en hen vanuit hinderlagen langs de wegen overvielen. Ze moesten zich van Judas in hun torens terugtrekken. Hij belegerde hen, wijdde hen aan de vernietiging en stak de torens met iedereen die erin was in brand. Daarna trok hij naar de Ammonieten, waar hij op een sterk en talrijk leger stootte, aangevoerd door Timotheus. Na tal van gevechten weken ze voor Judas en hij versloeg hen. Na Jazer met de ondergeschikte plaatsen veroverd te hebben, keerde hij naar Judea terug. Toen de naties in Gilead samenspanden om de Israëlieten in hun gebied uit te roeien, vluchtten die naar de vesting Datema. Daar vandaan stuurden ze naar Judas en zijn broers een brief met de volgende inhoud. De naties rondom ons spannen tegen ons samen om ons uit te roeien. Zij bereiden zich voor om onder aanvoering van Timotheus de vesting waarin wij gevlucht zijn te veroveren. Kom dus en red ons uit hun handen. Velen van ons zijn al gevallen. Al onze broeders in het gebied van Tobia zijn ter dood gebracht. Hun vrouwen, kinderen en bezittingen zijn buitgemaakt. Ongeveer 1000 man heeft men daar omgebracht. Men was nog niet klaar met het lezen van die brief, toen er ook uit Galilea boden in gescheurde kleren aankwamen met eenzelfde bericht. Ptolemaïs, Tyrus, Sidon en heel het heidense Galilea spannen samen om ons uit te roeien. Toen Judas en het volk dat hoorden, belegden ze een grote vergadering om te beraadslagen wat ze konden doen voor hun broeders die door de volken werden aangevallen en in nood verkeerden. Judas zei tegen zijn broer Simon: kies mannen uit en ga je broeders in Galilea bevrijden. Ik zal zelf met mijn broer Jonathan naar Gilead gaan. Jozef, de zoon van Zekaria, en Azaria, leider van het volk, liet hij met de rest van het leger in Judea om het land te beschermen. Hij gaf hun dit bevel: u staat aan het hoofd van dit volk, maar u mag niet de strijd aanbinden met de naties, zolang wij niet terug zijn. Simon kreeg 3000 man voor de veldtocht naar Galilea, Judas 8000 voor die naar Gilead. Simon rukte dus op naar Galilea. Na een reeks van gevechten weken de naties voor hem en hij achtervolgde ze tot aan de poort van Ptolemaïs. Van de naties sneuvelden ongeveer 3000 man. Hun uitrusting maakte hij buit. En iedereen uit Galilea en Arbata nam hij met vrouwen, kinderen en al hun bezittingen mee en onder grote vreugde bracht hij ze naar Judea. Judas, de Maccabeer, en zijn broer Jonathan staken de Jordaan over. Na een mars van 3 dagen door de woestijn ontmoetten zij Nabateërs die hen vriendelijk ontvingen en hun alles vertelden wat hun broeders in Gilead was overkomen. Velen van hen zitten ingesloten in Bozora en Bozor, in Alema, Gasfo, Maket en Karnaïn, stuk voor stuk sterke en grote steden. Ook in de overige steden van Gilead zijn er ingesloten. En er worden maatregelen getroffen om morgen de vestingen aan te vallen, in te nemen en iedereen op één en dezelfde dag om te brengen. Hierop veranderden Judas en zijn leger meteen hun plan en sloegen ze de weg naar de woestijn van Bozora in. Ze veroverden die stad, joegen alle mannen over de kling, maakten hun bezittingen buit en staken de stad in brand. 'S Nachts vertrokken zij vanuit daar en rukten op naar de vesting. Toen het licht werd, zagen ze een ontelbare menigte die ladders en stormtuig aanschouwden om zich van de vesting meester te maken, terwijl ze vanuit de vesting bestookt werden. Judas begreep dat de strijd al ontbrand was.
terwijl uit de stad luid geschreeuw en trompetgeschal ten hemel steeg, zei Judas tegen zijn manschappen: strijd vandaag voor uw broeders. In drie groepen vielen zij, onder trompetgeschal en het uitroepen van gebeden, de belegeraars van achteren aan. Toen het leger van Timotheus bemerkte dat het de Maccabeër was, sloeg het op de vlucht. Judas bracht hun zware verliezen toe. Die dag sneuvelde er van hen ongeveer 8000 man. Daar vandaan ging Judas naar Alema, viel het aan en veroverde het. Hij doodde alle mannen, plunderde de stad en stak haar in brand. Daarna trok hij verder en veroverde Gasfo, Maket, Bozor en de overige steden van Gilead. Na deze gebeurtenissen bracht Timotheus een nieuw leger op de been en hij sloeg zijn kamp op tegenover Rafon, aan de overzijde van de beek. Judas stuurde spionnen om het kamp te verkennen. Deze meldden hem: alle naties rondom ons hebben zich bij hem aangesloten, zodat hij over een zeer groot leger beschikt. Ook Arabieren heeft hij als hulptroepen ingehuurd. Ze hebben hun kamp opgeslagen aan de overzijde van de beek en staan klaar om tegen u op te trekken. Judas ging ze tegemoet. Toen Judas met zijn leger de beek die vol water stond naderde, zei Timotheus tegen zijn legeroversten: als hij voor ons de beek oversteekt, zijn wij niet in staat hem het hoofd te bieden. Dan is hij ons zeker de baas. Maar als hij bang is en aan de overzijde van de beek zijn kamp opslaat, dan steken wij over en zijn we hem de baas. Toen Judas bij de beek gekomen was, liet hij de volksschrijvers aan de beek postvatten met dit bevel: zorg ervoor dat niemand zijn tent opslaat, maar dat iedereen gaat strijden. Judas stak als eerste naar de vijand over, gevolgd door heel het leger. De naties moesten voor hem wijken, wierpen hun wapens weg en vluchtten naar de tempel van Karnaïn. Maar zij veroverden de stad en staken de tempel met iedereen die erin was in brand. Karnaïn werd onderworpen en was niet meer in staat zich tegen Judas te verzetten. Judas bracht alle Israëlieten die in Gilead woonden van hoog tot laag met hun vrouwen, kinderen en bezittingen bijeen en trok met heel die menigte naar het land van Juda. Zo bereikten ze Ephron, een grote en zwaar versterkte stad. De weg liep door de stad heen en het was niet mogelijk om er links of rechts langs te trekken. De inwoners van de stad sloten hen buiten en blokkeerden de poorten met stenen. Judas maakte zijn vreedzame bedoelingen kenbaar. Wij willen door uw gebied trekken om naar ons land te gaan. Niemand zal u enig kwaad doen, wij willen alleen maar vrije doortocht. Maar men weigerde de poorten voor hem te openen. Toen liet Judas in zijn leger afkondigen dat iedereen halt moest houden op de plaats waar hij zich bevond. Daarna ging zijn leger tot de aanval over en bestookte de stad heel die dag en heel die nacht, waarna ze zich overgaf. Hij joeg alle mannen over de kling, hij maakte de stad met de grond gelijk en trok met de buit over de lijken heen door de stad. Daarna staken ze de Jordaan over naar de grote vlakte van Bethsan. Intussen zorgde Judas ervoor dat de achterblijvers weer bij de groep kwamen en gedurende de hele tocht moedigde hij zijn volk aan. Na hun aankomst in het land van Juda beklommen ze vol vreugde en blijdschap de berg Sion en droegen er brandoffers op, omdat er niemand van hen was gesneuveld, maar iedereen veilig was teruggekeerd. In de tijd dat Judas en Jonathan in Gilead waren en zijn broer Simon in Galilea was ter hoogte van Ptolemais, hoorden de legeroversten Jozef, de zoon van Zekaria, en Azaria over hun heldendaden en gevechten. Ze zeiden tegen elkaar: laten wij ook roem verwerven door te gaan strijden tegen de naties rondom ons. Ze riepen hun leger op en trokken naar Jamnia. Gorgias deed met zijn mannen een uitval uit de stad en bond de strijd met hen aan. Jozef en Azaria werden verslagen en achtervolgd tot aan de grens van Judea. Die dag sneuvelden er van de Israëlieten ongeveer 2000 man. Deze zware nederlaag trof het volk omdat ze niet naar Judas en zijn broers hadden geluisterd, maar van heldendaden hadden gedroomd.
Zij behoorden nu eenmaal niet tot de generatie van die mannen aan wie het gegeven was om de bevrijding van Israël teweeg te brengen. Judas en zijn broers stonden in zeer hoog aanzien bij heel Israël en bij alle naties waar hun naam ook maar bekend was. Van alle kanten kwam men ze geluk wensen. Judas trok met zijn broers naar het zuiden om tegen de zonen van Esau te strijden. Hij veroverde Hebron en de ondergeschikte plaatsen, slechtte de vestingwerken en stak de torens rondom de stad in brand. Hij brak op en trok door Maresa naar het land van de heidenen. Die dag sneuvelden er in een gevecht enkele priesters die zich door heldendaden wilden onderscheiden en daarom ondoordacht ten strijde waren getrokken. Vervolgens boog Judas af naar Azotus in het land van de heidenen, vernielde er de altaren, verbrandde er de afgodsbeelden, plunderde de steden en keerde naar het land van Juda terug.

Het eerste boek Maccabeën. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 63. Op zijn tocht door de hoger gelegen gebieden hoorde koning Antiochus van een stad, Elimes, in Perzië, die beroemd was om haar rijkdom, haar zilver en goud. Haar tempel moest zeer rijk zijn en was in het bezit van de gouden schilden, helmen, borstpanzers en wapens die de Macedonische koning Alexander, de zoon van Philippus, de eerste koning van de Grieken, daar had achtergelaten. Hij trok er dus heen en trachtte de stad in te nemen en te plunderen. Maar hij slaagde er niet in, omdat zijn voornemen aan de inwoners bekend was geworden. Gewapenderhand verzetten ze zich tegen hem en hij moest vluchten. Diep teleurgesteld vertrok Antiochus vanuit daar om naar Babel terug te keren. Hij bevond zich nog in Perzië toen men hem kon melden dat de legers die naar het land van Juda waren getrokken verslagen waren. Ook Lysias, die aan het hoofd van een sterk leger was opgerukt, had voor hen de wijk moeten nemen. Zij waren door hun wapens, hun troepenmacht en de grote buit op de verslagen legers behaald een geduchte macht geworden. De gruwel die hij op het brandofferaltaar in Jeruzalem had laten oprichten, hadden ze afgebroken en de hoge muren rondom het heiligdom hadden ze hersteld. Ook zijn stad Bet-Sur hadden ze ommuurd. Toen de koning dat hoorde, was hij verbijsterd. Hevig geschokt wierp hij zich op zijn bed en hij werd ziek van verdriet omdat het niet was gegaan zoals hij had verlangd. Zo lag hij daar vele dagen lang ten prooi aan een herhaalde aanvallen van grote zwaarmoedigheid. Toen hij dacht dat hij ging sterven, ontbood hij al zijn vrienden en zei tegen hen: "De slaap is van mijn ogen geweken en mijn hart is van verdriet gebroken. Ik heb tegen mezelf gezegd: wat een kwelling is mijn bestaan geworden en wat een vloed van verdriet is over mij gekomen, terwijl ik toch zo mild was en bemind, ondanks mijn macht. Maar nu herinner ik mij al het kwaad dat ik Jeruzalem heb berokkend door beslag te leggen op al het zilveren en gouden vaatwerk en door zonder reden de bewoners van Judea te laten uitroeien. Dat moet de reden zijn waarom deze rampen mij treffen en waarom ik van verdriet en ellende sterf op vreemde bodem." Hij liet Philippus, een van zijn vrienden, komen en belastte hem met het bestuur van heel zijn rijk. Hij gaf hem zijn diadeem, zijn mantel en zijn ring en droeg hem de opvoeding van zijn zoon Antiochus op, die hij moest voorbereiden op het koningschap. Koning Antiochus stierf daar in het jaar 149. Toen Lysias de dood van de koning vernam, riep hij diens minderjarige zoon Antiochus, voor wiens opvoeding hij zorg had gedragen, tot koning uit en gaf hem de naam Eupator. De bezetting van de burcht maakte het de Israëlieten in de omgeving van het heiligdom voortdurend lastig, trachtte hun op alle mogelijke manieren schade toe te brengen en vormde een steunpunt voor de naties. Daarom besloot Judas haar uit de weg te ruimen en riep heel het volk op om de burcht te gaan belegeren. Het volk kwam bijeen en begon de belegering in het jaar 150. Men bouwde geschutstellingen en maakte belegeringswerktuigen. Uit de burcht wisten enkele mannen door de blokkade heen te breken en tezamen met enkele afvallige Israëlieten die zich bij hen aansloten, reisden ze naar de koning en zeiden tegen hem: "Wanneer zult u ons eindelijk recht verschaffen en onze broeders wreken? We hebben uw vader graag gediend. We hebben ons aan zijn voorschriften gehouden en zijn bevelen opgevolgd. Maar daarom hebben onze volksgenoten zich van ons afgekeerd. Sterker nog, iedereen van ons die in hun handen viel, werd ter dood gebracht en onze bezittingen hebben ze in beslag genomen. Ze hebben niet alleen naar ons de hand uitgestoken, maar ook naar al uw gebieden. En nu hebben ze de burcht in Jeruzalem belegerd om zich er meester van te maken. Het heiligdom en Bet-Sur hebben ze reeds versterkt. Als u niet onmiddellijk ingrijpt, zullen ze nog ergere dingen doen, zonder dat u het hun kunt beletten." Toen de koning dat hoorde, ontstak hij in woede en riep hij al zijn vrienden, de bevelhebbers van het voetvolk en die van de ruiterij, bijeen. Ook uit de andere rijken en van de eilanden in de zee boden huurtroepen hem hun diensten aan.
Zo telde zijn leger 100.000 man voetvolk, 20.000 ruiters en 32 olifanten die voor de oorlog waren afgericht. Dat leger trok door Iduma en belegerde Betsur. Maar de strijd om de stad duurde dagenlang, omdat zij de belegeringswerktuigen van de vijand in brand staken, telkens als ze dapper vechtend een uitval deden. Ten slotte brak Judas het beleg voor de burg op en sloeg eens een kamp op bij Bet-Zekaria tegenover het kamp van de koning. Vroeg in de ochtend liet de koning zijn leger in allerijl naar Bet-Zekaria oprukken, waar de legers zich onder trompetgeschal in slagorde opstelden. De olifanten hield men sap van druiven en moerbijen voor om ze strijdlustig te maken. Daarna werden de dieren over de slagordes verdeeld. Bij elke olifant stelde men 1000 man voetvolk op, in maliënkolders gestoken en met bronzen helmen op het hoofd, evenals 500 uitstekende ruiters die de vaste begeleiders van een olifant waren en het dier steeds vergezelden waar het ook ging zonder er ooit van te scheiden. Op elke olifant was achter de geleider op een speciale wijze een sterke, goed afgedekte houten toren vastgegord, waarin een drietal soldaten zat die vanuit daar aan de strijd deelnamen en daarbij nog een Indiër. De rest van de ruiterij stelde de koning links en rechts op aan de beide flanken van het leger om zo de vijand te kunnen bestoken en tevens een dekking te hebben voor de slagordes. Toen de zon op de gouden en bronzen schilden scheen, begonnen de bergen te schitteren en te glanzen als brandende fakkels. Het koninklijk leger zette zich in beweging. Een deel trok vastberaden en in volmaakte orde over de berg, een ander deel door de vlakte. Iedereen die het geschreeuw van die menigte, het gedreun van hun massale opmars en het gekletter van hun wapens hoorde, sloeg de schrik om het hart. Het leger was inderdaad buitengewoon groot en sterk. Judas ging met zijn leger tot de aanval over en van het leger van de koning vielen 600 man. Ilazar Avaran merkte dat een van de olifanten, die groter was dan alle anderen, met een koninklijke panzerbedekking was uitgerust. In de veronderstelling dat de koning zich op dat dier bevond, besloot hij zichzelf te offeren om zijn volk te redden en zo een onsterfelijke naam te verwerven. Onverschrokken stormde hij op het dier af, midden door de slagorde heen, terwijl hij links en rechts dodelijke slagen toebracht, zodat men aan weerszijden voor hem terugweek. Hij dook onder de olifant, doorstak hem van onder en doodde hem. Het dier zakte ineen en verpletterde hem. Zo stierf Eleazar. Toen de Judeërs zich bewust werden van de legermacht die het koninkrijk op de been kon brengen en hoe groot de stootkracht van zijn troepen was, trokken ze zich terug. De koninklijke troepen rukten nu op tegen de Judeërs in Jeruzalem. De koning koos de plaats voor zijn kamp zo dat hij zowel tegen Judea als tegen de berg Sion kon opereren. Omdat de inwoners van Betsur vanwege het Sabbatjaar geen voedsel meer hadden om het beleg nog langer te kunnen doorstaan, gaven ze de stad over waarop de koning vrede met hen sloot. Hij maakte zich meester van Betsur en plaatste er een bezetting. Dagenlang belegerde de koning het heiligdom. Hij richtte er geschutstellingen tegen op, belegeringswerktuigen, vlammenwerpers, katapulten om pijlen af te schieten en slingers. Maar ook de Judeërs vervaardigden oorlogstuig en stelden het op tegen dat van de koning. Zo streden ze dagenlang. Maar omdat het 7e jaar was, waren er geen levensmiddelen in de opslagplaatsen. Bovendien hadden de Judeërs, die vanuit niet-Joodse gebieden in Judea in veiligheid waren gebracht, wat aan voorraden restte, opgegeten. De hongersnood die onder de verdedigers van het heiligdom heerste, dwong de een na de ander naar huis terug te keren. Daardoor waren er maar weinig overgebleven. Op dat ogenblik hoorde Lysias dat Philippus, aan wie koning Antiochus nog bij zijn leven opgedragen had zijn zoon Antiochus voor het koningschap op te leiden, uit Perzië en Medië was teruggekeerd met de troepen die de koning waren gevolgd en dat hij ernaar streefde het bestuur van het rijk in handen te krijgen. Daarom wilde Lysias zo spoedig mogelijk het teken tot de aftocht geven.
Hij zei tegen de koning, de legeraanvoerders en de manschappen: "We worden met de dag zwakker en hebben maar weinig te eten. De plaats die we belegeren is sterk, bovendien vragen de belangen van het Rijk onze aandacht. Laat ons daarom deze mensen de hand reiken en vrede sluiten met hen en met heel hun natie. Laten we hun het recht toekennen om zoals vroeger volgens eigen gebruiken te leven. Juist omdat we die gebruiken hebben willen afschaffen, zijn ze in woede ontbrand en in opstand gekomen." Dat voorstel vond bijval bij de koning en de legeroversten. Hij deed de Judeërs een vredesaanbod dat door hen werd aanvaard en door de koning en de legeroversten met een eed werd bekrachtigd. Daarop verlieten de Judeërs de vesting. Toen de koning zijn intocht hield op de berg Sion en zag hoe zwaar die plaats versterkt was, schond hij de eed die hij had gezworen en gaf hij het bevel om de ringmuur te slechten. Daarna brak hij in alle haast op en keerde terug naar Antiochië. Daar stootte hij op Filippus, die de stad in handen had. Hij streed tegen hem en maakte zich met geweld meester van de stad.

Het eerste boek Maccabeën, hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 50. In het jaar 151 verliet Demetrius, de zoon van Seleucus, Rome. Hij landde met een klein gevolg in een kustplaats en liet zich daar tot koning uitroepen. Toen hij de koninklijke residentie van zijn voorvaderen binnentrok, nam het leger Antiochus en Lysias gevangen om ze voor hem te brengen. Maar toen hij hun daden vernam, zei hij: "Laat me hun gezicht niet zien." Daarop bracht het leger hen ter dood en besteeg Demetrius zijn koningstroon. Nu wenden alle goddeloze en afvallige Israëlieten zich tot Demetrius. Aan hun hoofd stond Alcimus, die hoge priester wilde worden. Ze klaagden het volk bij de koning aan. Ze zeiden: "Judas en zijn broers hebben al uw vrienden gedood en ons uit ons land verjaagd. Stuur daarom iemand in wie u vertrouwen hebt om de schade op te nemen die hij ons en het gebied van de koning heeft berokkend en om hem, evenals al degenen die hem geholpen hebben, te straffen." De koning liet zijn keus vallen op Bacchides, een van de vrienden van de koning, die stadhouder was in het gebied westelijk van de Eufraat. Hij had grote invloed in het rijk en was trouw aan de koning. Hij stuurde hem samen met de goddeloze Alcimus, die hij als hoogpriester aanstelde, weg met de opdracht om de Israëlieten te straffen. Ze vertrokken en kwamen met een groot leger in het land van Juda aan. En hij stuurde boden naar Judas en zijn broers om vreedzame onderhandelingen met hen te voeren en ze zo te misleiden. Maar die gingen er niet op in. Het was hun immers niet ontgaan dat hij met een groot leger was gekomen. Een groep schriftgeleerden daarentegen ging naar Alcimus en Bacchides om billijke aanspraken te bepleiten. De Chassideeën waren onder de Israëlieten de eersten die hun om vrede verzochten. Ze zeiden: "Met het leger is een priester uit het geslacht van Aaron meegekomen. Die zal ons geen kwaad doen." Hij was vriendelijk voor hen en zwoer: "We hebben geen kwade bedoelingen jegens u of jegens uw vrienden." En ze vertrouwden hem. Maar hij liet er 60 van hen gevangen nemen en op één dag ter dood brengen, naar het woord dat geschreven staat: "Het vlees van uw heiligen en hun bloed hebben ze rondom Jeruzalem geworpen en er was niemand die ze begroef." Heel het volk werd door angst en schrik voor hen bevangen en men zei: "Ze zijn onbetrouwbaar en kennen geen rechtvaardigheid, want ze hebben hun belofte die met een eed is bevestigd geschonden." Bacchides trok uit Jeruzalem weg en sloeg zijn kamp op bij Bethsaïd. Vanuit daar liet hij veel strijders die naar hem waren overgelopen en ook enigen uit de burgerbevolking gevangen nemen. Hij liet ze ter dood brengen en in de grote put werpen. Vervolgens droeg hij het bestuur van het land aan Alcimus over. Hij stelde een leger tot zijn beschikking en keerde naar de koning terug. Alcimus spande al zijn krachten in om zijn hoge priesterschap erkend te zien. Alle onruststokers onder het volk sloten zich bij hem aan. Ze kregen in het land van Juda de macht in handen en berokkenden Israël veel kwaad. Toen Judas zag dat Alcimus en zijn aanhang nog meer ellende over de Israëlieten brachten dan de naties hadden gedaan, trok hij heel Judea door, nam wraak op de overlopers en maakte het hun onmogelijk zich nog langer in het land te bewegen. Al gauw bemerkte Alcimus dat Judas en zijn aanhang zo sterk waren geworden dat hij niet in staat was hun het hoofd te bieden. Daarom keerde hij naar de koning terug en uitte zware beschuldigingen tegen hem. Hierop zond de koning een van zijn beroemdste veldheren, Nicanor, die een bittere haat koesterde tegen Israël, met de opdracht om het volk te vernietigen. Met een groot leger in Jeruzalem aangekomen, stuurde hij boden naar Judas en zijn broers om hen met verzoenende voorstellen te misleiden. "Laat het niet tot een oorlog komen tussen mij en u. Ik kom met een klein gevolg naar u toe om vriendschappelijk met u te onderhandelen." Hij kwam dus bij Judas en ze begroetten elkaar op vriendschappelijke wijze. Maar de vijanden stonden al klaar om Judas te ontvoeren. Toen Judas merkte dat hij met verraderlijke bedoelingen naar hem toe was gekomen, werd hij bang voor hem en wilde hij hem niet meer zien. Nicanor begreep dat zijn voornemen ontdekt was. Hij rukte uit en raakte met Judas slaags ter hoogte van Kafar Salama.
van Nicanors soldaten vielen er ongeveer 500. De overigen namen de vlucht naar de stad van David. Na deze gebeurtenissen ging Nicanor naar de berg Sion. Enkele priesters en oudsten van het volk kwamen hem uit het heiligdom tegemoet om hem op vriendschappelijke wijze te begroeten en om zijn aandacht te vestigen op het brandoffer dat voor de koning werd opgedragen. Maar hij dreef de spot met hen en lachte hen uit. Hij spuwde op hen en braakte overmoedige taal uit. In zijn woede zwoer hij: "Als Judas en zijn leger mij deze keer niet in handen vallen, dan steek ik na mijn behouden terugkeer deze tempel in brand." Razend van woede ging hij weg. De priesters gingen weer naar binnen en staande voor het altaar en het heiligdom zeiden ze wenend: "U hebt zelf dit huis uitverkoren om uw naam te dragen en het gebedshuis te zijn waar uw volk smeekbeden tot u kan richten. Doe gerechtigheid met deze man en zijn leger en laat ze vallen door het zwaard. Gedenk hun godslasteringen en laat ze niet langer in leven." Nicanor verliet Jeruzalem en sloeg zijn kamp op bij Bet-Goron, waar een leger uit Syrië zich bij hem aansloot. Judas lag met 3000 man bij Adassa. Hij bad: "Toen de boden van de koning u lasterden, kwam uw engel en sloeg 185.000 mannen neer. Verpletter op dezelfde wijze nu ook dit leger hier voor onze ogen. Dan zullen de overlevenden weten dat hij uw heiligdom gelasterd heeft. Oordeel hem overeenkomstig zijn slechtheid." De 13e Adar raakten de legers slaags. Het leger van Nicanor werd verslagen. Hij zelf was de eerste die sneuvelde. Toen zijn leger zag dat Nicanor gevallen was, wierpen ze hun wapens weg en namen ze de vlucht. Ze achtervolgden hen één dagreis ver, van Adassa tot Gizer, terwijl ze op de signaaltrompetten bliezen. Uit alle Joodse dorpen in de omgeving snelde men toe om de vluchtelingen de pas af te snijden. Ze keerden om, maar stoten op hun kameraden. Zo werd iedereen de prooi van het zwaard, niemand ontkwam. Ze plunderden hen en legden beslag op hun buit. Ze sloegen Nicanor het hoofd af en de rechterhand, die hij in zijn overmoed had opgeheven, en stelden die vlakbij Jeruzalem tentoon. Het volk was uitbundig van blijdschap en vierde die dag als een grote feestdag. Men besloot deze dag jaarlijks op de 13e Adar te heiligen. Het land van Juda genoot gedurende korte tijd van enige rust.

Het eerste boek Maccabeën, hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 32. Judas had over de Romeinen horen zeggen dat ze machtig en welwillend waren tegenover iedereen die toenadering zocht en dat ze vriendschap sloten met iedereen die zich tot hen wendde. Dat ze machtig waren, bleek uit wat men hem vertelde over hun oorlogen en heldendaden in het gebied van de Galatiërs. Hoe ze hen hadden overwonnen en schatplichtig hadden gemaakt. Over hun verrichting.

Zelfs Antiochus de Grote, de koning van Azië, die met 120 olifanten en met ruiters, strijdwagens en zeer veel voetvolk tegen hen ten strijde was getrokken, was door hen verslagen. Ze hadden hem levend gevangen genomen en hem en zijn troonopvolgers verplicht een hoge schatting te betalen, gijzelaars te geven en enkele van zijn beste provincies af te staan, met name Indië, Medië en Lydië. Ze hadden die gebieden weer overgedragen aan koning Eumenes. Toen het plan van de Grieken om de Romeinen uit te roeien hun ter oren was gekomen, hadden ze slechts één veldheer op de Grieken afgestuurd om met hen de strijd aan te binden. Vele Grieken sneuvelden, hun vrouwen en kinderen werden gevangen weggevoerd, hun bezittingen geplunderd, hun land in bezit genomen, hun vestingen werden ontmanteld en het volk werd onderworpen. Het is onderworpen gebleven tot op de dag van vandaag. Ook de overige koninkrijken en eilanden die zich ooit tegen de Romeinen hadden verzet, hadden ze vernietigd en onderworpen. Maar met hun vrienden en met degenen die op hen rekenden, onderhielden ze vriendschappelijke betrekkingen. Ze heersten over koningen dichtbij en veraf. Alleen aan het horen van hun naam boezemde ontzag in. Degenen die ze wilden helpen om koning te worden, worden koning. Maar naar believen zetten ze koningen ook weer af. Hoewel ze dus zeer machtig waren geworden, had toch niemand van hen de diadeem opgezet of zich in purper gestoken om daardoor in aanzien te stijgen. Ze hadden een raadhuis gebouwd en daar vergaderden dagelijks 320 man, steeds bezig met de vraag hoe zij het welzijn van het volk konden bevorderen. Elk jaar vertrouwden ze het bestuur en het beheer van heel hun gebied toe aan één man, aan wie iedereen gehoorzaamde, zonder nijd of afgunst. Judas koos Eupolemus, de zoon van Johannes, uit het geslacht van Hakkos uit, en Jason, de zoon van Eleazar, en stuurde hen naar Rome om met de Romeinen vriendschap te sluiten en een bondgenootschap aan te gaan, en zodoende te bereiken dat zij het juk van de Grieken van hun schouders zouden nemen. Want het moest de Romeinen duidelijk zijn dat die Israël onderdrukten. Ze vertrokken dus en kwamen na een zeer lange reis in Rome aan. Daar legden ze voor de Senaat de volgende verklaring af. Judas, ook de Maccabeer genoemd, zijn broers en de natie van de Judeërs, hebben ons naar u toegezonden om met u een verbond te sluiten en vriendschapsbetrekkingen aan te knopen om opgenomen te worden onder uw bondgenoten en vrienden. Dat verzoek werd welwillend ontvangen. Hier volgt een afschrift van de brief die ze op bronzen platen lieten graveren en naar Jeruzalem stuurden als een gedenkteken van de vriendschapsbetrekkingen en het bondgenootschap. Heil aan de Romeinen en het volk van de Judeërs te land en ter zee in eeuwigheid. Mogen zwaard en vijand ver van hen blijven. Als Rome of een van zijn bondgenoten waar ook binnen zijn machtssfeer het eerst in oorlog geraakt, dan zal de natie van de Judeërs naarmate de omstandigheden het van hen eisen, vastbesloten aan de zijde van Rome strijden. Aan de vijanden zal het geen voedsel, wapens, geld of schepen geven of ter beschikking stellen. Aldus heeft Rome besloten. Het zal zijn verplichtingen nakomen zonder tegenprestatie. Van hun kant zullen de Romeinen, als het volk van de Judeërs het eerst in oorlog geraakt, bereidwillig aan hun zijde strijden naarmate de omstandigheden dat van hen eisen. Aan de vijanden zullen ze geen voedsel, wapens, geld of schepen verstrekken. Aldus heeft Rome besloten. Ze zullen deze verplichting zonder bedrog nakomen. Volgens deze termen hebben de Romeinen met het volk van de Judeërs een verbond gesloten. Zou in de toekomst een van beide partijen iets willen toevoegen of weglaten, dan zal, als het met goedvinden van de andere partij geschiet, de toevoeging of de weglating van kracht worden. We hebben koning Demetrius, naar aanleiding van het onrecht dat hij de Judeërs aandoet, het volgende geschreven. Waarom legt u de Joden, die onze vrienden en bondgenoten zijn, zo'n zwaar juk op? Als zij opnieuw klachten tegen u inbrengen, zullen wij hun recht doen en u te land en ter zee bestrijden.

Het eerste boek Maccabeën. Hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 73. Toen Demetrius vernomen had dat Nicanor gesneuveld was en zijn troepen verslagen waren, stuurde hij opnieuw Bacchides en Alcimus met de rechtervleugel van zijn leger naar het land van Juda. Ze namen de weg door Galilea, belegerden Misalot in het gebied van Arbela, veroverden het en doodden een groot aantal mensen. In de eerste maand van het 152ste jaar sloegen ze hun kamp op in de omgeving van Jeruzalem. Vanuit daar braken ze weer op en trokken met 20.000 man voetvolk en 2.000 ruiters naar Bera. Judas lag met 3.000 strijdvaardige soldaten bij Elassa. Bij het zien van de geweldige troepenmacht werden de Judeërs zeer bang en velen deserteerden, totdat er slechts 800 man overbleven. Toen Judas, op het ogenblik dat hij de strijd niet kon ontwijken, merkte dat zijn leger uiteenviel, greep vertwijfeling hem aan, omdat de gelegenheid hem ontbrak zijn soldaten weer bijeen te brengen. In zijn verslagenheid riep hij degenen die bij hem gebleven waren toe: "Vooruit, we trekken tegen onze vijanden op. Misschien kunnen wij ze toch nog het hoofd bieden." Maar zij probeerden hem te weerhouden en zeiden: "Op dit moment kunnen we volstrekt niets anders doen dan ons leven in veiligheid brengen. Daarna komen we met onze broeders terug om de strijd met de vijand aan te binden. Nu zijn we met te weinig man." Hierop antwoordde Judas: "Dat nooit. In geen geval ga ik voor hen op de vlucht. Als onze tijd gekomen is, moeten we moedig de dood ingaan voor onze broeders en geen smet werpen op onze naam." Toen het leger het kamp uittrok, stelden de Judeërs zich er tegen op. De ruiterij was in twee afdelingen gesplitst. De slingeraars en boogschutters gingen voor het leger uit. Degenen die in de voorste linie streden, waren alle geduchte krijgers. Bacchides bevond zich in de rechtervleugel. Het zwaar bewapende voetvolk kwam tussen twee afdelingen door onder trompetgeschal oprukken. Ook de mannen van Judas bliezen op de trompetten en de aarde dreunde van het krijgsgeschreeuw van de beide legers. Men raakte slaags en de strijd woedde van de ochtend tot de avond. Toen Judas zag dat Bacchides zich met de beste troepen aan de rechterzijde bevond, ging hij er met zijn dapperste soldaten op af. Ze versloegen de rechte vleugel en achtervolgden hem tot aan het Azotusgebergte. Maar toen de soldaten van de linkervleugel zagen dat de rechtervleugel bezweken was, draaiden ze zich om en gingen Judas en de zijnen achterna. Het werd een zware strijd en aan beide zijden sneuvelden er velen. Judas viel en de rest vluchtte. Jonathan en Simon tilden hun broer Judas op en begroeven hem in het graf van zijn voorvaderen in Modiin. Heel Israël beweende hem en treurde in diepe rouw over zijn dood. Dagenlang klaagden ze: "Hoe kon de held vallen, de bevrijder van Israël?" Verdere bijzonderheden over Judas, zijn oorlogen, de heldendaden die hij verricht heeft en alles wat van zijn grootheid getuigt, zijn niet opgetekend. Het was te veel om op te noemen. Na de dood van Judas doken overal in het gebied van Israël de afvalligen weer op en begonnen de boosdoeners zich weer te roeren. En de streek waar in die tijd een zeer grote hongersnood uitbrak, koos hun zijde. Bacchides koos de goddelozen uit om hen met het bestuur van deze streek te belasten. Ze gingen op zoek naar de vrienden van Judas en brachten ze voor Bacchides, die ze bestrafte en bespotte. Israël werd heviger onderdrukt dan ooit, sinds het optreden van de laatste profeet. Daarom kwamen alle vrienden van Judas bijeen en zeiden tegen Jonathan: "Sinds de dood van uw broer Judas hebben wij niemand die zoals hij te velde kan trekken tegen de vijanden, tegen Bacchides en iedereen die onze natie haat. Daarom hebben wij vandaag onze keuze op u laten vallen om in zijn plaats onze leider en aanvoerder te zijn in de strijd die wij moeten voeren." Zo volgde Jonathan zijn broer Judas op en nam hij de leiding in handen. Bacchides vernam dat en wilde hem doden. Toen Jonathan dat hoorde, vluchtte hij met zijn broer Simon en zijn aanhang naar de woestijn Tekoa en sloeg zijn kamp op bij de put van Asfar.
Op een sabbat kreeg Bakchides kennis hiervan en hij stak met heel zijn leger de Jordaan over. Jonathan stuurde zijn broer Johannes, die aan het hoofd van de troep stond, naar zijn vrienden, de Namatheërs, om ze te vragen of ze hun omvangrijke bagage bij hen in veiligheid mochten brengen. Maar de zonen van Jambri rukten op uit Medeba, overmanden Johannes, namen alles wat hij bij zich had in beslag en gingen ermee vandoor. Enige tijd later berichtte men Jonathan en zijn broer Simon dat de zonen van Jambri een grote bruiloft gingen vieren en dat ze de bruid, de dochter van een van de aanzienlijkste personen in Canaan, met groot gevolg uit Nadabat zouden afhalen. Met het bloed van hun broer Johannes in gedachten vertrokken ze en verscholen ze zich in een bergspleet. Vanuit daar namen ze op een gegeven ogenblik een rumoerige stoet waar. De bruidegom kwam met zijn vrienden en familieleden onder het slaan van pauken en het zingen van liederen rijk uitgedost hun kant op. Ze sprongen uit hun hinderlaag tevoorschijn en sloegen ze neer. Velen vielen onder hun slagen, de overigen vluchtten het gebergte in. Hun bezittingen maakten ze buit. Zo veranderde de bruiloft in rouw en hun feestliederen in weeklachten. Het bloed van hun broer was gewroken. Jonathan en zijn aanhang gingen naar het moerasgebied bij de Jordaan. Toen Bakchides dat vernam, trok hij uit en hij verscheen op de sabbat met een groot leger aan de oever van de Jordaan. Hierop zei Jonathan tegen de zijnen: "Vooruit, we moeten strijden voor het behoud van ons leven, want het ziet er nu slechter voor ons uit dan ooit. Van voren zowel als van achteren worden we aangevallen. Links en rechts van ons is het water van de Jordaan, moerassen en kreupelhout. Er is geen plaats meer om te ontsnappen. Roep de hemel aan, zodat jullie gered worden uit de macht van onze vijanden." De strijd ontbrandde. Toen Jonathan zijn hand uitstrekte om Bakchides neer te slaan, wist deze hem door een achterwaartse beweging te ontwijken. Daarop sprongen Jonathan en zijn mannen in de Jordaan en zwommen naar de overkant. Maar de vijanden staken de Jordaan niet over om ze te achtervolgen. Aan de kant van Bakchides waren er die dag ongeveer 1000 man gesneuveld. Teruggekeerd in Jeruzalem begon Bakchides een aantal steden in Judea te versterken. De vesting bij Jericho, Emmaus, Bet-Goron, Bethel, Timna, Pharaton en Tefon kregen hoge muren en poorten met grendels. Hij plaatste er garnizoenen die Israël in bedwang moesten houden. Ook de stad Bet-Sur versterkte hij, evenals Gizer en de burcht die hij van troepen en proviant voorzag. Ten slotte nam hij de zonen van de leidende personen van het land als gijzelaars en liet ze in de burcht van Jeruzalem in verzekerde bewaring houden. In de tweede maand van het jaar 153 gaf Alcimus het bevel om de muur van de binnenste voorhof van het heiligdom af te breken. Zo wilde hij het werk van de profeten vernietigen. Nadat men met de afbraak was begonnen, werd Alcimus door een ziekte getroffen. Daardoor kon hij geen werk meer verrichten en verloor hij zijn spraakvermogen. Hij was verlamd, kon geen woord meer uiten en zijn huis niet meer beheren. Onder die omstandigheden vond Alcimus aan hevige pijnen de prooi te dood. Toen Bakchides zag dat Alcimus dood was, keerde hij naar de koning terug. Het land Juda beleefde nu 2 rustige jaren. De afvalligen smeden daarom het volgende plan. Jonathan en zijn aanhang leven nu rustig en zijn op geen gevaar bedacht. Als we Bakchides laten komen, kan hij ze allemaal in 1 nacht gevangen nemen. Met dat voorstel gingen ze naar hem toe. Daarop vertrok Bakchides met een sterk leger en stuurde heimelijk brieven naar al zijn bondgenoten in Judea met het bevel om Jonathan en zijn aanhang gevangen te nemen. Daar slaagden ze echter niet in, omdat hun plan was uitgelekt. Jonathan wist zelfs ongeveer 50 van de vooraanstaande mannen van het land die het slechte plan op touw hadden gezet, gevangen te nemen en te doden. Hierop nam hij met Simon en zijn aanhang de wijk naar Bet-Bassi in de woestijn. Ze bouwden het verwoeste deel van de stad weer op en versterkten haar. Toen Bakchides dat vernam, verzamelde hij zijn leger en riep hij ook zijn aanhang in Judea onder de wapens. Hij trok op en belegerde Bet-Bassi. Dagenlang deed hij aanvallen op de stad, waarbij hij gebruik maakte van belegeringswerktuigen. Jonathan liet zijn broer Simon in de stad en ging zelf met een klein aantal mannen het land doorkruisen. Hij versloeg Odomira en zijn broers
en de zonen van Fasiron in hun tentenkamp. Door deze successen nam zijn leger in aantal toe. Simon van zijn kant deed met zijn aanhang een uitval vanuit de stad en stak de belegeringswerktuigen in brand. Ze bonden de strijd aan met Bacchides en versloegen hem. Deze nederlaag was een hevige kwelling voor hem, omdat met de veldtocht ook zijn politiek gestrand was. Hij was woedend op de afvalligen die hem hadden aangeraden naar deze streek te komen, liet velen van hen ter dood brengen en besloot naar zijn land terug te keren. Jonathan hoorde dat en stuurde gezanten naar hem toe om vrede met hem te sluiten en de uitlevering van de krijgsgevangenen te verkrijgen. Bacchides stemde toe en hield zich aan zijn woord. Hij gaf Jonathan onder ede de verzekering dat hij hem zijn leven lang geen kwaad meer zou doen. Ook gaf hij hem de personen terug die hij vroeger in het land van Juda gevangen had genomen. Daarna vertrok hij naar zijn land en hij is nooit meer in hun gebied teruggekomen. Het zwaard was tot rust gebracht in Israël. Jonathan vestigde zich in Mikmas. Daar begon hij het volk te besturen en hij verdeligde de goddelozen in Israël.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het eerste boek Maccabeën, hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 89. In het jaar 160 trok Alexander Epiphanes, de zoon van Antiochus, naar Ptolemais en maakte zich meester van de stad. Hij riep zichzelf uit tot koning en men erkende hem. Toen koning Demetrius dat hoorde, bracht hij zeer veel troepen bijeen en trok hij tegen hem ten strijde. Tevens stuurde Demetrius naar Jonathan een zeer vriendelijke brief, waarin hij hem beloofde zijn bevoegdheden uit te breiden. Want, dacht hij, we moeten hem aan ons verbinden voordat hij met Alexander tegen ons samenspant. Het kwaad dat wij hem, zijn broers en zijn volk hebben berokkend, heeft hij voor ogen. Hij machtigde Jonathan om troepen te werven en wapens te vervaardigen en verklaarde hem tot zijn bondgenoot. Bovendien gaf hij het bevel om de gijzelaars die in de burcht waren aan hem terug te geven. Jonathan ging met de brief naar Jeruzalem en las die ten aanhoren van heel het volk en de belegerde burcht voor. Ze schrokken hevig toen ze hoorden dat de koning Jonathan machtigde om troepen te werven. Ze gaven hem de gijzelaars terug en hij gaf ze weer aan hun ouders. Jonathan vestigde zich in Jeruzalem en maakte niet alleen een begin met de wederopbouw van de stad, maar gaf haar tegelijk een nieuw aanzien. Hij gaf de werklieden het bevel om de stadsmuur weer op te bouwen en om de berg Sion als een vesting te omgeven met een muur van gehouwen stenen. Zo gebeurde het. De vreemdelingen die in de vestingen lagen, die Bacchides gebouwd had, namen de vlucht. Ze verlieten hun post en keerden naar hun land terug. Alleen in Betser bevonden zich nog een aantal van degenen die de leer en zijn geboden overboord hadden gegooid. Die stad was een toevluchtsoord voor hen geworden. Koning Alexander hoorde van de belofte die Demetrius aan Jonathan had gedaan. En toen hem vertelde van de oorlogen die hij en zijn broers gevoerd hadden, van de heldendaden die ze hadden verricht en van de moeilijkheden die ze hadden doorstaan, zei hij: "Zo vind je er geen tweede. We moeten hem onmiddellijk tot onze vriend en bondgenoot zien te maken." Hij schreef hem dus een brief met de volgende inhoud: "Koning Alexander aan zijn broeder Jonathan, heil u. Naar we hebben vernomen bent u een machtig man, waard om onze vriend te zijn. Hierbij stellen we u vandaag aan tot hoge priester van uw natie en verlenen wij u de titel van vriend van de koning." Hij stuurde hem ook een purperen mantel en een gouden krans. "Behartig dus onze belangen en betoon ons trouwe vriendschap. Op het loofhuttefeest in de zevende maand van het jaar 160 bekleedde Jonathan zich met de heilige gewaden. Hij verzamelde troepen en liet veel wapens vervaardigen." Demetrius hoorde dat en was pijnlijk getroffen. Hij zei: "Hoe hebben wij het toch zo ver laten komen? Alexander is ons voor geweest en heeft, om zijn positie te versterken, de vriendschap van de Judeërs verworven. Ook ik zal een beroep op hen doen, onder toezegging van voorrechten en schenkingen, om mij van hun hulp te verzekeren." Hij schreef hun als volgt: "Koning Demetrius, aan het volk van de Joden, heil. We hebben met vreugde vernomen dat u de met ons gesloten verdragen bent nagekomen, de vriendschap met ons bent trouw gebleven en u niet hebt aangesloten bij onze vijanden. Blijf ook nu in uw trouw jegens ons volharden. We zullen alles wat u voor ons doet met weldaden vergelden, u veel vrijstellingen verlenen en u met schenkingen begunstigen. Hierbij ontsla en onthef ik u en alle Judeërs van schatting, heffing op zout en kroongelden. Van het land Juda en van de drie districten van Samaria en Galilea die met ingang van vandaag voorgoed bij Juda worden ingelijfd, zal ik vanaf nu niet meer de afdracht eisen van het derde deel van de veldoogst en van de helft van de boomvruchten die mij rechtens toekomen. Jeruzalem zal heilig zijn en onbelast, evenals haar grondgebied, tienden en tolgelden. Ook doe ik afstand van mijn gezag over de burcht in Jeruzalem en ik draag dat over aan de hoge priester, die er als bezetting de mannen kan plaatsen die hij wenst. Aan alle Judeërs die uit het land Judea naar welk deel van mijn rijk dan ook zijn weggevoerd, geef ik zonder enige losprijs de vrijheid terug en allen zullen hun belastingen, zelfs deze op hun vee, kwijtgescholden krijgen. Alle Judeërs in mijn rijk zullen op de feesten, de Sabbat, de nieuwe maan, op wettelijk vastgestelde dagen, op de 3 dagen voor de feesten en op de 3 dagen erna vrij zijn van tol en belasting. Op die dagen heeft ook niemand het recht hen aan te houden of lastig te vallen met welke zaak dan ook. Ongeveer 30.000 Judeërs zullen in het leger van de koning worden ingelijfd. Zij ontvangen de soldij die vastgesteld is voor de troepen van de koning. Een deel van hen zal gelegerd worden in de grote vestingen van de koning. Anderen zullen vertrouwensposten in het rijk krijgen toegewezen. Hun bevelhebbers en oversten zullen uit hun eigen rangen worden gekozen. Ze mogen volgens hun eigen wetten leven zoals de koning dat heeft vastgesteld voor het land Judea. De 3 districten van de provincie Samaria, die bij Judea zijn ingelijfd, zullen zodanig met Judea verenigd zijn dat ze aan geen ander gezag gehoorzaamheid verschuldigd zijn dan aan dat van de hoge priester. Ptolemais en zijn grondgebied schenk ik aan het heiligdom van Jeruzalem ten behoeve van de zakelijke uitgaven van het heiligdom. Zelf zal ik jaarlijks 15.000 sikkels zilver geven ten laste van de inkomsten van de koning uit steden die hem toebehoren. Bovendien zullen de toelagen voor de tempeldienst die vroeger gebruikelijk waren, maar de laatste jaren niet door de ambtenaren zijn uitbetaald, vanaf nu weer worden verstrekt. Verder worden de 5.000 sikkels die jaarlijks uit de inkomsten van het heiligdom als belasting voldaan moeten worden, kwijtgescholden. Op grond van het feit dat dit geld de dienstdoende priesters toebehoort. Iedereen die vanwege schulden jegens de koning of anderszins een toevlucht gezocht heeft in het heiligdom van Jeruzalem of binnen het tempelgebied, zal onschendbaar zijn met alle haven en goed die hij in mijn rijk bezit. De kosten van verbouwing en restauratie van het heiligdom komen voor rekening van de koning. De kosten van de bouw van de muren van Jeruzalem en de verdedigingswerken komen voor rekening van de koning. Hetzelfde geldt voor de bouw van de muren van de steden in Judea. Toen Jonathan en het volk deze beloften hoorden, hechtten zij er geen geloof aan en gingen er niet op in. Ze herinnerden zich maar al te goed hoeveel kwaad Demetrius Israël berokkend had en hoe zwaar hij hen onderdrukt had. Hun voorkeur ging uit naar Alexander, omdat in hun ogen zijn aanbod de beste waarborgen bood voor een vreedzame verhouding. Gedurende zijn regering bleven ze zijn mondgenoten. Koning Alexander bracht een groot leger op de been en trok tegen Demetrius op. De 2 koningen bonden de strijd aan en het leger van Demetrius sloeg op de vlucht. Alexander achtervolgde het, kreeg de overhand en zette de strijd hardnekkig voort tot zonsondergang. Diezelfde dag sneuvelde Demetrius. Daarop stuurde Alexander gezanten naar Ptolemaeus, de koning van Egypte, met het volgende verzoek. Ik ben in mijn koninkrijk teruggekeerd. Ik heb de troon van mijn voorvaderen bestegen en het bestuur in handen genomen. Ik heb Demetrius overwonnen en mijn meester gemaakt van ons land. Ik heb de strijd met hem aangebonden. Hij is met zijn leger door ons verslagen en we hebben bezit genomen van zijn koningstroon. Laten we dus vriendschap met elkaar sluiten. Geef mij uw dochter tot vrouw en laat mij uw schoonzoon zijn. Ik zal aan u zowel als aan haar geschenken geven die u waardig zijn. Hierop antwoordde koning Ptolemaeus als volgt. Gelukkig de dag waarop u naar het land van uw voorvaderen bent teruggekeerd en op hun koninklijke troon hebt plaatsgenomen. Welnu, ik ben bereid aan uw verzoek te voldoen, maar laten we eerst in Ptolemais een ontmoeting hebben om elkaar beter te leren kennen. Dan zal ik u overeenkomstig uw wens tot mijn schoonzoon maken. Vergezeld van zijn dochter Cleopatra vertrok Ptolemaeus uit Egypte en kwam in het jaar 162 in Ptolemais aan, waar de ontmoeting met koning Alexander plaatsvond. Ptolemaeus gaf hem zijn dochter Cleopatra tot vrouw en vierde in Ptolemais met koninklijke luister haar bruiloft. Bij die gelegenheid schreef koning Alexander Jonathan een brief met het verzoek om bij hem te komen. Met pracht en praal reisde Jonathan naar Ptolemais, waar hij een ontmoeting met beide koningen had. Hij bood hun en hun vrienden goud, zilver en allerlei andere geschenken aan en wist daardoor hun gunst te winnen. Wel kwamen gemene kerels uit Israël, mensen die zich om de leer niet bekommerden, een aanklacht tegen hem indienen. Maar de koning schonk hun geen gehoor. Integendeel, hij gaf het bevel dat men Jonathan van zijn gewaad zou ontdoen om hen met purper te bekleden. Toen dat gebeurd was, liet de koning hem naast zich plaatsnemen. Hij gaf zijn adjudanten het volgende bevel: trek met hem door de stad en maak bekend dat niemand het moet wagen enige beschuldiging tegen hem te uiten of hem lastig te vallen met welke zaak dan ook. Toen de aanklagers de heraut hoorden en zagen hoe Jonathan met purper bekleed gehuldigd werd, sloegen ze allemaal op de vlucht. De koning bewees hem grote eer door hem op te nemen onder zijn beste vrienden en hem tot veldheer en stadhouder te benoemen. Daarna keerde Jonathan in vrede en vreugde naar Jeruzalem terug. In het jaar 165 kwam Demetrius, de zoon van Demetrius, vanuit Kreta naar het land van zijn voorvaderen. Razend van woede keerde koning Alexander naar Antiochië terug. Demetrius bevestigde de functie van Apollonius, de stadhouder van Seleucia, Syrië.